0: Protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: Zee, ja! Zo!

det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Puh, die echt mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

call my name, and the month it all began.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met te hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: vele kopieën. Slechts één origineel.
1: Eén origineel.
2: Godezone FM.
3: Als ze kijk en je voelt dat ze you ook zitten zet. Als ze

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook viel op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het Radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9:00 binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat, het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
1: Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: Hartelijk welkom dat jullie kijken. Begin van de week, de maandag. Altijd een beetje meer voetbal normaal gesproken, maar er worden ook allerlei andere dingen besproken. Maar Johan Derksen is aanwezig, hetzelfde geldt voor Valentijn Riese, René van der Gijp en Bas Nijhuis. Even laatste stand van zaken. Hoe is het met
1: Ik ben vorige week in Zeist geweest en heb ik lekker mee kunnen trainen. Dus ik ga volgende week even die pionnetjes neerzetten. Of die tijdwaarneming ga ik zelf een keer oefenen. En de interlandbreek komt eraan. Na de interlandbreek wil ik weer het veld op. Dus,
0: Oké. We kunnen wel een goede scheidsrechter gebruiken. Gaat niet zo makkelijk allemaal. Dus, Johan noemt je een eerste divisie scheidsrechter. Maar ik denk dat veel mensen toch blij zullen zijn als je weer terugkeert. Ja? Toch?
2: Ja, Bas is mijn favoriete scheidsrechter. Maar omdat hij hier te veel grapjes zit te maken, wordt hij in... Zij is niet helemaal serieus genomen. En dan zetten ze hem niet meer op de grote wedstrijden. Terwijl hij die qua kwaliteiten wel zou moeten leiden.
3: Maar die pionnetjes, Bas, heb jij daar moeite mee? Of zeg je dat gaat me wel redelijk makkelijk?
1: Nee, wij lopen 75 meter. Moeten wij in 50, we lopen dus 75 meter in 50 seconden. Dan ben je aan de overkant. Dan heb je 18 seconden rust. Maar dan mag je niet stil blijven staan. Dan moet je weer een lijn aantikken. Dus je moet echt doorlopen. En dan sta je weer. En dan piep. En dan ga je weer aan de overkant. In 50.
3: En hoe vaak doe je dat?
1: Dat is 40 keer achter elkaar.
0: Oeh, ja. 40?
2: Dan worden wij geen scheidsrechter. Nee.
3: Ja. Nee. En dan hebben we. Maar jij de gemak in? Je kan ook zeggen, ik loop echt op mijn tandvlees op het laatst.
1: Die loop ik best wel prima.
2: Ja, maar er zijn drie passen voor jou, man.
1: Ja, dus ik loop wel iets vooruit, dat klopt. Allee, en dan heb je nog sprints. Dan loop je 6 sprints van 40 meter onder de 6 seconden. En die liep ik normaal ook wel gewoon makkelijk eronder. Alleen nu heb je gewoon, in het begin heb je die angst van, knapt dat niet of zo. Niet dat dat kan, maar dat zit dan in je hoofd. Maar dat is, dat moet wel goed komen.
0: Maar dat is ook die grensrechters doen dat dan. Maar die moeten met een vlag dan, die grensrechters?
1: Die moeten met de vlag, maar die zijn ook snel, hoor.
0: Die trainen met jullie mee dan ook, of niet?
1: Ja, die trainen met ons mee.
4: Zo, je trekt even een sprint.
1: Dit is echt... Ja, maar
4: kom. Wacht even. Ben je fit of niet?
5: Dat is gewoon
4: met de Usain Bolt rond
5: die gedaan. Je bent toch ook professionele hulp nodig, joh. Schijt eruit, man.
1: Dit is echt zo mooi. Maar dit is Freek. Freek van Deel is zo leuk, joh. Echt heel rustig, heel timide altijd.
0: Ja. En die komt maar. Hij is maar wat is Freek aan het doen hier precies? Want Freek denkt.
1: Maar tijdens die
0: Freek denkt dat hij Usain Bolt is.
3: Ah, jongens, ga je uit je grensrechters, man.
1: Wat?
3: Wat lopen die nou?
0: Nee, maar dit is de scheidsrechter.
1: Nou,
3: dit is de scheidsrechter, dit.
1: Nee, dit is de grensrechter.
3: Dit is de grensrechter,
0: dit. Dit is de scheidsrechter.
1: Dit is assistent.
0: Nee, dit is assistent. Oh, dit is assistent, oké. Ja.
1: Kijk, die moet natuurlijk
2: straks langs de lijn. Die grensrechter loopt een marathon voor een wedstrijd, zeker?
1: Ja, sommigen doen echt heel uitbundige warmte.
2: Maar hebben die mensen niet door dat ze zitten mensen te kijken die denken, is dat voor een belachelijk gedoe?
1: Je moet wel, Johan, het is wel zo natuurlijk. Je moet
3: Bas, wel, heeft de grensrechter, hebben die ook van die hartslagmeters om, of niet?
1: Nee. Alles wordt geregistreerd. Hè?
3: Ja,
1: zeker.
3: Hebben jullie ook nog weten zo?
1: Maar ja, wat lopen wij in de wedstrijd? Wat denk jij? Wat lopen wij in de wedstrijd?
3: Jij?
1: Ja.
3: Veel?
1: Ja,
3: 10 kilometer?
1: Ja, bijna wel 12. Ja. En die assistenten lopen natuurlijk wat minder, liggen aan de wedstrijd. Maar alles wordt geregistreerd. Ja, hebben zij ook. Ja.
3: Hartslag weten.
1: Maar ga er maar staan en dan loop maar eens een keer mee. Je moet natuurlijk wel explosief zijn om die gasten bij te blijven. Dus ze moeten wel een warming-upje doen. Ja. Ja, dit is dan wat anders.
0: Sorry hoor, maar dit ziet er wel heel knullig uit, dit.
1: Ja. En dit doen ze dus bij de FIFA en de UEFA, doen ze er heel veel. Dat hebben wij een tijdje geleden, hebben we het ook wel eens overgenomen. Maar ik moet zeggen, nu onder de huidige, gebeurt het niet meer.
0: Nee. Even het allerlaatste nieuws trouwens, heftig. Kees de Bever is zwaar geblesseerd, sterker nog zwaar gewond geraakt zojuist. Bij de film op Malta.
1: Oh,
0: Kees wilde na een hele goede take, die er in één keer op stond, heb ik begrepen, even rustig onder een parasol gaan zitten. Er stak een grote pin uit. En daar is Kees zo vol met zijn hoofd ingelopen.
3: Echt?
0: Kees zit nu al 4 uur, nee sterker nog 5 uur al bij de eerste hulp in een ziekenhuis op Malta. Wordt niet geholpen, zo'n grote ster, en dan niet geholpen worden. Dus we gaan nu op zoek naar een privékliniek, want Kees is er slecht aan toe. Hij heeft hier een grote hoofdwond, film stilgelegd. En nu is de vraag, komt de film er nog wel? Van de Bevers.
2: Nou ja, dat was een leuke film is dat, want de Bever belde me vanochtend. Die moest om 6 uur vanochtend in de smink zijn.
3: Nee.
2: Ja, zulke lange dagen draaien ze.
0: En nu ligt het dus stil met Kees. Dat is ook niet best.
6: Ja, maar het zou wel meevallen, want anders hadden ze hem wel geholpen.
0: Denk je?
1: Hij is er weer, hoor.
0: En jij bent nu 63, toch, of niet?
6: Ik ben,
0: heb je er al een knipje in laten zetten? Of is er nog een kans op een tweede leg bij jou? Of, geen tweede leg?
6: Nee, ik heb van de week met een kleintje, die was 2 maanden of zo. En toen denk ik, verlos me. Verlos me. Die had ik zo in mijn armen bij een nichtje. En denk, dit alsjeblieft niet meer. Ik moet er niet aan denken, aan die ombettertand, aan die luiers. Aan dat gezeur en dat gejank en dat flesjes geven.
0: Nee?
6: Ach, man, alsjeblieft.
0: Johan, tweede leg nog?
2: Of nee. Kijk, nee? Ik ben 30 jaar geleden met mijn derde vrouw getrouwd.
0: Ja.
2: En die was toen 34. Dus die Die had geloof ik wel zin in een liefdesbaby.
0: Ja.
2: Maar dan heb je met drie vrouwen kinderen. Dan wordt het een chaos.
0: Ja, het schijnt, ik had vanmiddag van Maarten Verrossum, ik kreeg wel de hartelijk groet in de podcast, zolang het leuk is. Die zei, je bent ontoerekeningsvatbaar als je verliefd bent. Dus dan neem je allemaal beslissingen die je later denkt van...
2: Daar weet ik alles van, dat heeft me de godsvermogen
0: gegeven. Ja, jij was ook altijd ontoerekeningsvatbaar.
2: Ja, je kan heel verliefd worden.
0: Ja. Dan ben je echt even de weg kwijt, dan weet je niet meer wat je doet.
2: Het is meestal ook zo weer over, hoor. Ja.
0: Maar goed, ja, nou ja, goed... Ja, hij vindt het leuk, toch? Neem ik aan, mag ik aannemen.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Zeker.
0: Van harte gefeliciteerd. Ik wil ze toch mooi.
3: Natuurlijk.
2: Hij is altijd een womanizer geweest, hè?
0: Jawel, maar dat hoeft dan niet te betekenen dat je ook weer aan een nieuwe leg gaat beginnen, toch? Of wel?
6: Nou, misschien wist hij het ook niet.
0: Nou, dat lijkt me sterk, toch? Nee? Jij denkt dat zo'n vrouw dat dan stiekem doet zonder iets te gebruiken of zo?
6: Het kan ook uitgerekend zijn.
2: Kijk, het kan ook goed gaan. Hè? Kees Jansma is ook op latere leeftijd aan die tweede leg begonnen, derde leg.
6: Ja, maar die is 60, hè? Dit.
3: Maar die heeft er nu nog geen. Die gaat op de kleuterschool, toch? Of niet?
2: Nee.
3: Is dat niet meer?
2: Nee. Nee, die zit nu wel in de brugklas. Maar ik zag Kees bij Utrecht op de tribune zitten met die buik. Ik denk, er komt weer een klein in.
0: Ja. Nou, Kees heeft er wel een vinger in de pap, heb ik gehoord, bij Utrecht. Kees regelt het allemaal een beetje, maar dat wil niet zeggen dat alles goed gaat.
2: Ja, maar hij regelt het niet zo goed.
0: Nee, het gaat niet heel lekker, nee. Want wat daar nou allemaal toch gebeurt, zeg.
6: Maar René, je zag Kees al aan het spinnen, hè? Bij Radio
3: Kees
6: Utrecht,
3: was al bij RTV Utrecht.
0: Ja, Erik van der Meer ging
3: iedereen uitleggen dat die man tijd nodig had. Ja. En dat het publiek zich rustig moest houden. Nou, Kees voelt zich dan... die wil dan de boel zussen en iedereen geruststellen.
0: Ja.
3: Maar ik denk niet dat je ze geruststelt nu op dit moment. Nou, ik heb altijd, tegen Go Ahead.
2: Ik heb heel veel medelijden altijd met die voorzitter. Die blijft dan naar Nederland met zijn vrouw eenzaam op de tribune zitten.
0: Nee, dat is
2: zitten.
0: De geldschieter. Dat is Frans. Ja. Frans Verzeumeren.
2: Frans Verzeumeren. Ja. En die man heeft er tussen de 60 en 80.000 al ingestopt.
0: Miljoen,
6: ja.
2: Ja.
0: Ja, jij zei 1.000, maar...
2: Nee, sorry, 80 miljoen.
0: Ja.
2: En die krijgt daar helemaal niks voor terug. En die arme kinderen van hem, die maken zich ernstig zorgen over de erfenis. Ja.
0: Ja. Nou, Kees ook, als ik dat zo zie daar. Maar maar dat is het ook. Ik bedoel, het is voor Frans echt verschrikkelijk. Kijk, hij is altijd met Gonnie. Dat is echt een geweldig stel, met z'n tweeën daar ook altijd.
2: Ja, ze hebben wereldmensen.
0: Ja, fantastisch. Als je er bent, is het altijd zo lief.
2: Hij is trots om weg te gaan. Hè. Hij wil dat volhouden.
0: Ja. Maar ze staat er financieel heel slecht voor op dit moment. Ze kunnen ook helemaal niks halen eigenlijk en zo. En,
6: als je ziet wat ze gehaald hebben, dat is ook helemaal niks.
0: Nee.
6: Wat kan die jongen daar nou mee? Maar hij neemt zelf ook een jongen van Telstar, die er ook heel weinig van kan.
2: Nou ja, die spits van Telstar, die kwam van Katwijk, geloof ik. Die doet het bij Sparta goed, hè, die Zonneveld.
6: Ja, dat doet wel aardig,
0: Die maar morgen wordt die wedstrijd nog af uitgespeeld. Wordt kom, ja. 1-3 staat het
6: kan nog, hè?
0: Remontada? Ja, gaat het gebeuren,
6: Ja. Dat had die trainer ook gezegd toen het 1-3 werd. Ja, ik voelde gewoon dat het 3-3 zou worden.
0: Ja?
6: Ja, dat die trainers zijn ook helemaal gestoord, joh. Die snappen er ook echt niks van. 1-3 is gewoon een einde verhaal.
0: En is het al lastig als het uit jouw mond komt? Jouw voorspellingen zijn natuurlijk ook niet altijd even sterk.
6: Nou, maar... ik ben echt een meester voorspeller ten opzichte van... die heb ik gisteren gezien, die Lisbeth van Dijk.
0: Lisbeth van Dijk bij, bij Harry.
6: Waar, die is nog slechter dan ik.
0: Ja, dat is best dan. Maar Lisbeth was niet in vorm, hè?
6: Nee. Ik scoor misschien 3 of 4 mis, maar dit was gewoon 100%.
7: Ik ga even vlug langs. Nek, Feyenoord.
8: Ja, ik ben voor Feyenoord, dus ik heb de neiging te zeggen Feyenoord. Oeh, gelijkspel.
7: Oh, nou, ik dacht Feyenoord dat hij wint. Utrecht tegen Go Ahead Eagles.
8: Utrecht.
7: Ajax PSV.
8: Ajax.
7: Meen je dat nou?
8: Ja, Ajax.
7: Oh, en Willem II, Excelsior.
8: Zit die Willem er weer uit te lachen. Willem II, hoe is het met jouw liefde?
7: Gaat helemaal hartstikke goed.
8: Vuile leugenaar.
7: Ga ik jou niet vertellen, gaat je geen moer aan. En ik stop er nu mee, we zijn klaar.
8: Oké.
2: Zou de staatssecretaris niet moeten overwegen om dit ook van de buis te halen?
0: Wordt betaald gewoon, dat had hij zelf, hè, dit?
2: Ja, niet maar het heeft niks met tv te maken.
3: Nee, maar dat maakt het juist zo kult.
1: Het is zelf om daar te zitten. Zij betaalt ook. Of wordt zij gevraagd?
0: Nee, zij wordt volgens mij gevraagd.
2: Maar als jij je verhaaltje wil doen, je commerciële verhaaltje... moet je wel 10 ruggen op tafel leggen.
1: Maar
2: dan mag je 5 minuten vertellen dat je in varkens handelt.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben er vaak voor Showbird, maar het is altijd gezellig, hoor, bij haar.
1: Maar zij wordt dus als expert binnengehaald.
0: Zij is expert.
1: Ja.
0: Ja, met voorspellen.
1: Nou.
2: Ja. Het is natuurlijk ook belachelijk dat je haar er neerzet.
0: Nou, zo.
2: Sommige mensen zullen het vermakelijk vinden. Ik vind het een gekkie.
6: Ja, dat is het ook. Maar dat maakt het ook wel amusant.
0: Ja, vind ik dus ook. Ja,
6: maar dat meisje wat zong gisteren... Is dat ook bij Showbird?
0: Ik heb het gisteren, nee, wij waren gisteren niet met Showbird. Maar zong er iemand gisteren?
6: Ja, het werd aangekondigd als zingen.
0: Oh, het was zo slecht?
6: Ja.
0: Oh jee.
6: Ja, het was echt heel slecht. Het was hele harde muziek, zodat je het niet hoorde. Dat je het niet hoorde zingen. Dus dan weet je meestal genoeg. Een beetje zoals afgelopen vrijdag, dat stukje. Van dat nummertje van jou. Er was ook heel veel muziek en heel weinig...
0: Ja, kon je het niet horen?
6: Nee.
0: Moet je het toch even opnieuw
6: op
0: horen?
6: Televisie niet.
2: Nee, laat me zitten.
0: Sorry, jongen. Ja, als je... Ja. Als je...

0: Het is een beetje jouw gehoorapparaat. Want je hoort
1: ik ben blij dat je deze keer gekozen hebt voor maatschappijkritische tekst. Ja. La la la.
0: Ja, dat werkt wel. En kijk, die Nederlandse zangers die verdienen er goed mee. Heb je misschien...
1: Nou ja, dat is langzamerhand een probleem aan het worden. Hè? Kijk, ik zie wel eens op tv dat feest op het plein. Ja. Dan komen wat figuren in slordige kleding met slechte liedjes en nauwelijks een stem en een bandje. En wat willen de mensen? Het interesseert zich geen reet wat ze zingen.
2: La, la, la.
1: Ze willen de handjes in de lucht en hossen. En hossen. Maar die gasten zijn langzamerhand een hele grote doelgroep die onzin willen. Want Nederland is het meest smakeloze muziekland van Europa. Ja. En nu krijg je dus dat al die gasten die gaan waanzinnige gages vragen. Kijk, die gozer van links en rechts, Snollebolken, die vraagt 20.000 euro. Dan komt hij langs en dan roept hij, we gaan van links naar rechts. Ja. Nou, ik wil voor 10 langskomen en dat roept ik. Ja. Maar dan heb je Gerard Joling, die wil het meeste. Als het een beetje een groot evenement is, wil hij 30.000. Maar kijk, Jan Smit, 18.900. Die kleine Hazes, 18.000. En dan zitten die andere jongens allemaal boven de 15. Het is niet meer op te brengen voor tentfeesten en voor dorpsfeesten en zo. Terwijl de mensen het wel willen. En ze doen niet één optreden voor 20.000. Nee, zo'n avond doen ze er 3. Hè? De 60 rug in de pocket. En dan denk ik, voor die gages kun je ook echte artiesten halen. Hè? Dan heb je Danny Vera, dan heb je Douwe Bob. Dan heb je Welen, je hebt Davina Michel, je hebt Anouk, je hebt Mel. Die komen ook voor dat bedrag. En dan heb je creatieve mensen met een band. Dat houdt al veel meer in dan zo'n jongen van het woonwagenkamp die een liedje zingt.
2: Maar al deze mensen zijn allemaal of helemaal lam of half lam. Dus die weten dat
1: dat valt wel mee. Want ik dacht eerst, dit is alleen muziek voor domme mensen. Maar alles staat op het plein. Hè?
2: Ja, maar
1: het
2: zijn allemaal lam, hè? Iedereen kan lam zijn, hè? Deze mensen gaan alleen maar om te zuipen.
1: Ik moet werkelijk al alcohol verslaafd raken als ik dit leuk ga vinden.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar Johan, je hebt ook wel zoals bijvoorbeeld Stef Eckel, die zijn bewust bijvoorbeeld op die 3000 euro of zo rond die 3000 blijft zitten. Die zegt, ja, dan blijf je ook jarenlang kun je door. Maar er zijn jongens die hebben al jarenlang iets opgebouwd. En dan komen nu de Samuel Weltens komen door en de schuitmakers, wel, die met Engel bewaren. En die vragen direct al 12.000 euro. Wel. Dus het is best wel bedragen. Maar ja, hoeveel jaar kun je dat nog boeken?
1: Je krijgt nu dat de mensen die dat soort feesten organiseren, die kunnen het niet meer.
4: Ja, maar weet je wat je vroeger natuurlijk had, Johan? Vroeger had je bij een amateurclub een sponsor.
3: Ja.
4: En die zei, we doen een gezellig avondje.
1: Ja.
4: En hier heb je 4.000 euro'tjes en een leuk zangetje erbij.
1: Ja.
4: Maar ja, nu kan het niet meer inderdaad, want die vragen nu 18.
1: Ja. Ja. Maar je hebt,
5: niet allemaal hoor.
1: Nee, niet allemaal, maar je hebt er toch heel veel, die 15 krijgen,
3: ja,
1: dat niet verdienen qua kwaliteiten. Ja. En het is zo jammer voor de echte muzikanten. Er zijn mensen die zijn iedere dag met een band in een oefenruimte nieuwe nummers aan het instuderen. Maar die worden voorbijgestreed van dit is veel leuker. Want er zit, kijk, er komt zo'n fan komt op, die roept wat. En waar zijn die handjes? En dan gaan ze, weet je wel.
5: Ja. Ja, het gaat om het meezinggehalte, Johan. En de andere muziek van die muzikanten is misschien kwalitatief wel beter, maar het is vaak niet om mee te zingen.
3: En die mensen willen een beetje
4: nee, maar die heel vroeger was het, hoe heette dat vroeger nou? Piratenfeesten?
5: Ja. Nee, op volle toeren zou je het ook nog eens
4: piratenfeesten?
1: Ja. Nee, piratenfestival.
4: Piratenfestival. En nu heb je natuurlijk gewoon in het Gelredome, dat zit gewoon drie, vier keer vol. Ja,
5: 35.000 man.
4: Ja, prima toch?
5: En iedereen heeft lol. Mutsje op, rood mutsje op en dan gaan ze.
3: Ja. Maar Johan, als je nu
5: van links naar rechts.
3: Als je Rutger van Banneveld hebt, die bijvoorbeeld met Zwoele Zomernachten nu op 1 heeft staan. Dan kan hij wel een ander nummer gaan zingen, maar ze vragen allemaal om dat. Maar die zingen gewoon 3, 4 keer hetzelfde nummer.
5: Ja. John de Bever zingt ook meerdere keren. De lach altijd.
1: Ja, als John begint met de lach, die eindigt met de lach, en heeft hij 4 nummers ertussen en dan slaat hij de stiekem been over.
3: Ja. Maar ja, Danny Vera, wat jij zei, die gaat naar een theater. Dus heeft hij mij ook wel eens verteld. Dan gaat hij naar een theater. Hij zegt, dat kan eigenlijk, want je komt met strijkers, alles komt daar. Ja. Als je ziet wat die mensen ervoor moeten doen.
1: Maar dat zijn echt artiesten. Ja. En die vallen nu een beetje buiten de boot. Ja. Kijk, maar als je voor zo'n boerenzanger 20 ruggen neertelt, dan kun je ook een hele goede band een hele avond hebben. Hè?
3: Maar hij wil dat ook niet, hè? Want ik vroeg Danny Vera, jij kunt toch ook met je gitaartje ergens, je kunt je laten wegzetten voor dat geld. Hij zei, nee, ik wil dat mensen echt een kaartje voor mij kopen, dat wil ik. En ik ben artiest, ik ben niet iemand die wat ingeeft.
1: Nee, die volkszangers zijn niet zo dat ze willen dat de mensen luisteren.
5: Wel. Mensen moeten allemaal meezingen. Het is één groot feest. Het is dan een feest op het plein.
1: De teksten die ze mee moeten zingen, dat is van jouw niveau la la la.
5: Nou ja, onder andere ja. Maar het is wel...
3: Maar sta je ook, je staat nu ook overal door het land natuurlijk al.
5: Ja, maar meestal karaoke mee met Gené. Oh, ja. En ja, dan sta ik vaak voor een half uur, maar ik ga gewoon een uur door. Of een anderhalf uur.
1: Dat, hey, als hij zo'n microfoon heeft, dan mag
5: ik geef hem ook niet meer af. Nee. Nee, iedereen mag meedoen. Hè. Iedereen zingt mee dan. Ja. Dat is het leuk. Mag maar al met zijn podium.
1: Ja, ik zou graag een keer meedoen.
5: Ja? Ja. Als je een keer mee wil zingen, dan kan het. Vrijdag doe ik er weer eentje. Kunnen we hier samen zingen.
1: No.
5: Nee? Geen optie? En Yves Berendsen?
3: Wat ja. Vind, wat die... ah, mooi met de beste zangers. Met Clouseau vond ik wel mooi hoor, wat hij daar deed. Verlangen.
5: Ja. Ja. Je hebt het gezien?
3: Ja, ik beste zangers ben ik wel... Ja. Ik
4: vraag toch meer dan 15.000, maar die krokodillen tranen, man. Dat zo allemaal zitten te janken en zo. Oh, het is zo emotioneel met z'n allen en een liedje
1: zingen.
4: Ja,
1: je moet er wel bij huilen als je op bankje zit.
4: Ja, want anders word je niet uitgenodigd. Ja.
1: En ik vind dat de titel van het programma absoluut de inhoud niet dekt, de beste zangers. Hè? Want je ziet er ook langskomen en dan denk ik, nou, die zou met Feest op het Plein ook niet meer staan.
4: Nee, daar heb jij meer verstand van dan ik, maar ik kijk al niet maar, want het zijn allemaal van die nagemaakte tranen. Dat ze allemaal om elkaar janken
5: jij
4: en zo.
5: Jij bent niet de man van het gevoel, hè? Waar ben jij? Wel wat van vraag ik me wel eens af, maar je bent zeker niet van het huilen.
4: Nee,
5: van,
4: van dat niet, nee. Nee. Nee, want het is allemaal gemaakt, man. Het is TV, man. Ja. Dan weet je toch dat je een normaal wordt genomen.
3: Het is TV, man.
5: Is het gewoon kut? Dat is het.
4: Ja.
5: Ja. Nou ja, eigenlijk is het meest. Ik zat ook je analyses weer te kijken. Die coach kan er niks van. Die Van Bommel had zeker rood moeten hebben. Die had ik las trouwens dat Hugo Borst zei dat hij even een psychiater moet gaan raadplegen. Dat hij los zit en zo.
4: Ja, dat zegt Hugo Borst, die zelf een psychiater.
1: Mag ik daar wat over zeggen, Wilfred?
5: Ja, ik verwachtte jou al. Dus. Ja, kom maar door. Ja.
1: Ik heb met verbijstering die hysterie aangehoord gisteren de hele dag. Kijk, dat komt misschien omdat ik het zelf een keer zo'n incident meegemaakt heb. Wat er gebeurde, kijk, er staat druk op die wedstrijd. Hè? Het publiek zit er bovenop. Die beide spelers zijn gefocust op de bal. Hebben geen oog voor elkaar. Die gaan allebei voor de bal. Op het laatste moment ziet Van Bommel dat het een botsing wordt. En die zet zo zijn zijkant erin om zich te beschermen. Die andere jongen heeft helemaal niet gezien dat Van Bommel eraan kwam. Ik heb dat gehad op de training bij Haarlem. Ook een bal die kwam. Gerrit Pijs van die kant, ik van deze kant. En we komen daar, we hadden elkaar niet gezien, en we gaan met de koppen tegen elkaar. Nou, een kwartier later lag ik met de voetbalschoenen aan en een trainingspak onder de modder. Op een operatiekamer werd ik helemaal dichtgenaaid, want ik lag helemaal open. Maar dat zijn dingen, bij contactsporten kun je zo'n samenloop van omstandigheden hebben. Er was niets van een overtreding te zien, alleen de botsing was spectaculair en die liep gelukkig nog redelijk goed af. Want als je het zag op de beelden, dan denk je, ja, wat is hier aan de hand? Maar het was echt ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dus hij had geen gele kaart mogen hebben. En dat die scheidsrechtersbaas die scheidsrechter zo afvalt, zeg maar tegen die vermenen dat hij er ook geen verstand van heeft.
5: Maar hij had niet eens een geel hoeven hebben, zeg jij.
1: Nou, er was geen... Kijk.
4: Nee. Als ik nu kijk, dan moet je eigenlijk Van Bommel een vrije trap krijgen. En die jonge geel.
5: Ja.
4: Die jonge geel. Want hij loopt wel in de weg, hè, Bos? Ja. Hij loopt echt wel in de weg, hè?
1: Ja, maar heel Nederland hier roept dat.
5: Ja.
1: Maar ik vind het dus absoluut niet. Maar ik geloof dat Peter Bos en ik de enige zijn die er zo over denken.
5: Ja. En Peter Bos heeft er dan nog enig belang bij, Valentijn. Ja.
4: Nee, ik ben het ook niet eens met Johan. Dit is gewoon de rood. Maar ik ben wel helemaal met hem eens over die rode Raymond Vermeenen. Dat is een scheidsrechtersbaas. Ja. Die valt die twee, die valt de VAR af. Die valt zijn scheidsrechter af.
5: Stopt er ook maar
4: wie zet deze jongen op deze wedstrijd? Raymond Vermeenen. Die moet weten of die man die wedstrijd aan kan. Die kan er niet aan, want hij heeft nog nooit gefloten op dat niveau. Hij krijgt allemaal subtoppetjes en dergelijke. Komt hij op zo'n wedstrijd en dan laat hij het op deze manier.
5: Maar dan moet hij Van Boekel er ook een beetje helpen. Die moet toch ook roepen, volgens mij moeten we even gaan kijken.
4: Maar Raymond Vermeenen is de hoofdschuldig, want die heeft ze aangesteld. En dat had hij nooit moeten doen.
1: Nee, maar als je zoiets,
4: en dan valt het nog af ook.
1: Als je zoiets in slow motion ziet, dan is het denk ik beter te zien. Maar vertel mij maar welke overtreding hij maakte.
5: Nou ja, leg jij het even uit wat Van Meijner zei ook? Het is
3: nee, maar het is bewust. Wat hier wel het geval is. Kijk, je hebt natuurlijk een overtreding te maken. Iemand komt er wild in, dat zeg je ook. En dan is het van...
1: Nou, hij komt helemaal niet wild in. Ze komen allebei in, terwijl ze alleen de bal in het vizier hebben. Dus ze zien elkaar niet. Maar en dan is een botsing heel raar en hard.
4: Na Johan's uitleg denk ik ook dat die speler van Ajax zijn schuldig is. Hoor. Aan dit hele voorval.
3: Nee, maar als je in die situatie zit en je komt met... Je brengt de tegenstander ernstig gevaar, zeg maar. Je komt met buitensporige inzet in en de gevaar van de tegenstander, de gezondheid van de tegenstander komt in gevaar. En dat is hier echt wat geval. Ja, dan spreken we wel over een rode kaart. En als je dan praat over deze uitkomst wat hier komt, Johan, dan is het echt wel... Kijk, als je op het veld zo'n botsing ziet, oké, prima. Maar als je de hele snelheid ziet, dan denk je, dan moet je als moment hebben van oei. Nou, en als je als VAR daar zit, wat hier gebeurt, en dat ik Als je niet in een vaarcentrum hebt gezeten, dan kun je dat misschien niet voorstellen, maar je zit daar. Dan gebeurt die botsing gebeurt. En wat je dan als vaar doet, dan ga je direct met die operator. Oh, ik wil direct het contactmoment zien. Dus dan ga je direct naar het contactmoment. En dan ga je kijken, is er een elleboog? Is er dat? Nee, dat is hier niet. En dan zit je al in die slow-mo. Want dan gaan ze hem direct in de slow-mo afspelen. En dan kom, als je daar niet meer uitkomt, eigenlijk moet je dan teruggaan naar het hele gebeuren. En dan moet je hem volle snelheid zien. En dan vind ik wel, als je met zulke hoge snelheid inkomt en je brengt de gezondheid van de tegenstander in gevaar, dan vind ik wel dat hij een rode kaart.
1: Ik denk, Bas, dat zeg maar een seconde voor de botsing zag Van Bommel dat er een botsing dreigde.
3: En jij bijdraait.
1: En die, om zich te beschermen, draaide die om. Die andere jongen, die heeft het niet gezien. Als Van Bommel dat niet gezien had, dus hij niet omgedraaid had, waren ze met de koppen tegen elkaar gegaan. En dan waren het waarschijnlijk hele zware blessures geweest.
4: Het leek mij een beetje op dat voorval met Brobby en die keeper. Weet je, dat je Brobby, als je gewoon op volle snelheid op een keeper inloopt, dan is de kans dat je hem blesseert vrij groot.
3: Groot, ja, dat klopt. Ja. En vader, ik vind met jou...
1: Maar hij liep niet op hem in, René. Hij had hem niet gezien.
4: Jawel.
1: Nee, natuurlijk niet.
4: Van Bommel heeft hem wel gezien.
1: Nee, natuurlijk niet. Die zag hem pas toen hij dit deed als bescherming. Maar die gaat niet keihard tegen een jongen aanlopen en hij gaat niet keihard tegen Van Bommel aanlopen.
5: Hij loopt toch echt vooruit. Hij ziet toch waar hij loopt naar de actie toe. Dus hij moet toch voor zich uit...
4: Die jongen ziet hem niet. Ja, het laatste moment, denk ik.
5: Ja, die had er inderdaad meer
4: laatste
5: met de bal.
4: Moment, ja.
3: Ik vind wel, kijk, vader, ik vind wel dat je bijvoorbeeld... We hebben natuurlijk,
5: kijk, hij ziet hem toch gewoon.
3: Ja. Zien nu bij de topwedstrijd worden vaak dezelfde scheidsrechters aangesteld. Jij zegt, kijk, Van der Eijk wordt nu internationaal, krijgt nu ook zijn wedstrijden. En we moeten ook een keer doorselecteren. Hè. We kunnen hier elke keer dezelfde scheidsrechters krijgen. En dit is het begin van het seizoen.
2: Ja, maar deze kan je al niet meer doorselecteren. Want deze gaat dadelijk Excelsior Utrecht fluiten. Die kan geen rode kaart meer geven.
3: Nee, maar
2: ik laat dit laten passeren.
5: Oké, deze situatie... kunnen we afschrijven? Van Eijk afschrijven nu?
2: Ja, voorlopig maar. Wel. Ja.
1: Ik vond dat die jongen niet zo slecht
2: nee, maar Johan, hij maakt daarna
5: hij moet eigenlijk
2: nog een keer geel geven. Geen geel.
3: Je kan hem verwijten.
2: En had hij hem maar rood gegeven, dat er veel minder over die Van Bommel heen gekomen. Want alles en nog wat. Net weet je, psychopaten moet nu naar de psycholoog.
1: Ja, hoe Ajax reageerde, dat was onprofessioneel.
2: Dat vond ik
1: ook.
2: Nou, helemaal eens.
3: Maar ik vind wel, kijk, Johan zegt terecht. Buiten die, kijk, in toppen word je altijd afgerekend op een paar situaties. Dat is die situatie van Bommel. En misschien dat die Van Bommel die tweede gele kaart had kunnen geven. Ja. Daar word je dan op afgerekend. Weet je meer? Maar ik ben het wel met Johan eens. Daarvoor zijn er niet situaties...
2: Belachelijke gele kaarten gegeven.
3: Maar er zijn geen situaties waarin hij het spel echt heel erg heeft beïnvloed op die manier.
2: Nee,
3: maar
5: waarom geeft hij geen tweede gele kaart? Waarom geeft hij
3: dit soort situaties... Kijk, als je dus... Kijk, en dat is ook een beetje...
4: Ja, scheelt.
3: Als je dan zo'n situatie hebt gehad met daarvoor met Van Bommel... dan moet je eigenlijk... Als je iets hebt van ervaringen van...
2: Maar dat heeft hij niet.
3: Ja.
2: Maar
3: het is niet zo dat je hem daar meteen aan moet beschrijven.
2: Hij staat er bovenop. Dan moet je beoordelingsvermogen aan gaan twijfelen.
1: Ja, maar je hoeft als iemand even gehaakt wordt... hoef je toch niet meteen een gele kaart te hebben dat rode wordt.
2: Nee, maar hij had al geel, dus
4: geef je tweede. De bal niet.
1: Ik denk ook dat je nog mee moet laten wegen als scheidsrechter. Je kent de spelers en de krachten van de spelers. Die verbommel is een speler, die doet geen vlieg kwaad.
2: Oh, ja, joh man, die is net zoals zijn vader, man. Die liep twee weken geleden ook
1: helemaal
2: door.
1: Hele correcte jongen. Maar ik wil jullie één advies geven. Ja. Ga maar niet naar de scheidsrechtercursus, wordt niks.
2: Nou, ik hoorde dat hij wilde jou je scheidsrechtersdiploma afnemen... omdat jij dit geen rode kaart vindt.
1: Daar vecht ik als een leeuw voor. Het is namelijk
3: maar
1: tegen diploma
3: wat
1: ik
3: heb.
4: Kan je bijvoorbeeld, kan de KNVB... Zeg maar omdat Johan nu dit gezegd heeft. Kunnen ze hem zijn scheidsrechtersdiploma daarbij
3: halen? Nou, ik zal het vragen hier live. Laat ik het zo binnenkrijgen.
5: Van Bommel kan hij niet meer voor gestraft worden. Dat is eenmaal
3: nee, want dat is wel zo. Als je echt iets mist op het veld, niemand ziet het wel, dan kun je nog een rode kaart krijgen. Maar hier heeft de scheidsrechter beoordeeld, dus dan kun je niet meer...
4: En de VAR heeft beoordeeld.
3: Laat lopen. Kan niet.
1: Maar ik vind in Nederland een beetje... Het is de wolven die schreeuwen mee. Of
3: ik snap wat je bedoelt, maar...
1: In het bos.
3: Dit is best
1: het wordt steeds erger. Een Hugo Borst die dan van een moordaanslag geeft. Ja, die wil dan natuurlijk een literair tintje aangeven aan zo'n columnpje.
3: En je hebt ook mensen die bijvoorbeeld, als je dan één zo'n foutje maakt, dat je helemaal niet meer kunt fluiten. Want die jongen heeft verder toch goed gefloten, vader.
4: Ja, dat vond ik ook.
2: Nee, deze actie op de rand van de 16.
5: Het is een cruciaal moment.
3: Tuurlijk is het een cruciaal moment. Maar zo'n spits een kans mist.
2: Dan moet je in een grote wedstrijd er gewoon staan.
4: Als wat er zo tegenviel, kan gebeuren. Ik weet het, alles kan gebeuren. Dat Berghuis die bal er niet in schiet.
1: Ja, onbegrijpelijk.
4: Dat valt mij tegen. Zo'n goede trap in je linkerbeen.
5: Ja, ongelooflijk was dat, ja.
4: Zo.
5: En dan heb je een andere wedstrijd, hè, als Ajax. Nou, dan heb je een hele andere wedstrijd.
4: Ja, maar zo'n goede... Ja. Ik denk als hij 20 strafschoppen neemt, dat hij er 20 in schiet. En deze schiet je naast, man.
2: Ja, ja de man met de beste trapte niet van het veld, een beetje.
5: Ja, en dan haalt hij die lange spits eruit. Die Arnold Cardona.
2: Die trainer...
6: Tolu.
7: Dat is, die kunnen we ook bijna wel afschrijven.
8: Is ook alweer niks. Hij schrijft iedereen.
7: De allerbeste speler.
9: We schrijven even de trainer van Ajax.
7: De allerbeste speler die hij heeft, die Oerzane.
6: Oh ja, die stond er ook niet in.
7: En die vormt een heel goed koppel met die Brand. Ja. Dan speelt hij Tolu. Dat is de beste spits die ze hebben.
6: Hij kon er niet
7: speelde
6: mee,
7: best
6: die
7: aardig. Obispo, niet tegen Geertruida, maar wel tegen die Obispo.
6: Ja.
7: Die haalt hij eruit en dan heeft hij ineens een geniale ingeving... Ja. met twee spitsen die het hele jaar nog geen bal hebben geraakt.
6: Ja, maar die Leandro kan er echt niks van.
7: Dat kan helemaal niet.
6: Echt niet te geloven, 20 miljoen. Voor
7: en dan speelt hij rechtsback, die Guy. Die kan niet verdedigen en die speelt tegen Van Bommel.
6: Ja.
7: En heeft hij een andere verdediger op de bank.
6: Lucas
7: Rosa, wat moet je met dit soort trainers?
6: Die kunnen er niks van, bedoel
7: die
6: jij?
7: Die komen helemaal uit Spanje.
6: Ja, met
9: die is voor niks niet gedegradeerd in Spanje.
7: Ja.
6: Ja.
8: Nee. Johan, trouwens, morgen vroeg 10 uur, Assen. Ja. Moet je melden.
6: Kun je melden, ja. Maar jij vond het ook een hele slechte wedstrijd. Ik heb me wel vermaakt, zeker die eerste.
9: Het was wel een leuke wedstrijd om te kijken.
7: Ja, absoluut. Maar
10: het is wel zo dat in de derde minuut scoor je 1-0... en in de blessuretijd scoor je 2-1. Dat is wel vervelende momenten.
6: Ja, heel vervelend.
10: De derde minuut denk je, oh jee, we gaan toch niet die kant op?
6: Ja.
10: En je gaat lekker de rust in als PSV.
6: Zou ik maar zeggen, en Ajax had een paar goede kansen. Die hadden eigenlijk een voorsprong moeten komen.
7: Daarom, ja. Maar 12 kansen in de eerste helft.
6: Ja.
7: Ajax-PSV, 12 kansen.
9: Dat is toch leuk. Ajax had echt met de rust 3 keer in de score voor de rust.
6: Ja. Dat is toch ook leuk, man.
7: Het is hartstikke leuk, maar het heeft natuurlijk niks met topvoetbal te maken. Er zit gisteren Chelsea-Arsenal te kijken. Chelsea-Arsenal of Arsenal-Chelsea, ja. Dan zie ik echt naar echt voetbal te kijken.
9: Ja, maar dat is... René zegt wel eens dat is Champions League. Nee, maar dat is echt Champions League.
7: Ja, dat is niet werkelijk waar.
9: Maar die één keer raken, het is fantastisch, die twee teams.
6: Ja. Ook weer zo'n gekke overtreding, dat die keeper wordt geraakt, die Martinez. Heb je dat gezien?
7: Ja.
9: Omdat hij hem losliet, ging hij maar liggen rollen. Want volgens mij werd hij niet erg geraakt.
6: Nou, volgens mij werd hij behoorlijk op zijn hoofd geraakt. Kijk maar, daar komt hij. In herhaling kun je het echt heel goed zien.
7: Ja.
6: Niks aan de hand, die keeper is
7: groot.
8: Het zijn gewoon een duel, zo.
6: Ja. Nee, maar ja.
10: Ja, je moet je hoofd wel stil houden.
7: Ja.
10: Die gozer dacht de bal los.
6: Ja. Ja.
10: Kan gebeuren.
6: Ja, nee, het gaat allemaal net iets zijn.
7: Dat was
6: sowieso...
7: Paul van Boekel ervoor, denk ik. Paul van Boekel was ervoor.
6: Ja, die gaat ermee stoppen halverwege dit seizoen, las ik net. Hebben jullie op de site?
7: Ja, je moet scheidsrechter zijn en je moet je... wat is daarvoor nodig?
8: Nee, in Nederland is de regel zo dat als je VAR wilt zijn... dan moet je ook scheidsrechter kunnen zijn. Al moet je ook actief scheidsrechter zijn. Heel veel andere landen is het zo dat je echt VAR een apart vak is. Maar in Nederland heb je natuurlijk ook te maken met... als je één keer als werknemer ergens bent... dan kun je misschien wel tot 70 blijven zitten. Dus in Nederland hebben ze gezegd... je moet actief scheidsrechter zijn om ook VAR te kunnen zijn.
6: Hey, was de VAR bij Cambuur dronken of zo? Of, die zag opeens nog weer een penalty op die hensbal.
8: We komen nou aan jouw club.
6: Ja, jongens, kom op, zeg. Dat is toch niet te geloven?
9: Wel objectief blijven.
6: Nee, maar die hand die zat nog gewoon voor die lijn toch gewoon.
8: Voor die lijn of op de lijn?
6: Nee, voor de lijn zat hij.
8: Ja, het is maar net in welk hoek je keek volgens mij. Volgens mij keek je vanuit Leeuwarden. Maar...
6: Ja, ik keek inderdaad. Ja, maar toch.
8: Ja.
6: Kijk, die schoonzoon van Frank de Boer zag het. Dit is toch gewoon voor de lijn?
10: Ja, dat idee had ik ook, ja.
6: Ja,
8: dat idee wel, maar ja...
10: Dat idee had die scheidsrechter zelf ook. Die wou hem ook gewoon een vrije trap.
8: Ja, alleen ik kan dan wel aan de VAR gaan, die hebben wel de beelden...
9: Kan een VAR wel zien,
8: ja. En de VAR heeft mij ook gezegd, die bolling van de bal staat over de lijn. Op de lijn.
6: Ja,
7: dat is gewoon een goed makertje.
6: Ja. Die rode kaart sloeg helemaal nergens op. Nee, die is toch echt nergens op, Bas.
8: Kijk, Joey zit in het veld, die bal wordt gespeeld... en hij denkt, hij kan niet meer bij de bal, dus hij heeft puur de man. Alleen dan moet er ook echt wel een contactmoment zijn. Nou, je ziet dat hij eigenlijk misschien naar de zijkant... als je hem raakt, de knie iets raakt.
10: Ja, maar ik heb 10 keer gekeken,
8: Bas. Ja, ik zag het ook niet.
10: Ik zag het niet.
6: Nee.
10: Had hij misschien op zijn hak geraakt of zo?
8: Ja.
6: Nee, maar hier kan je toch geen rood voor geven?
10: Nee,
8: ik denk ook wel.
6: En hij vroeg ook die jongen, wordt er niet nog gekeken? Maar dat vroeg ik me ook af. Waarom wordt er niet gekeken dan?
8: Ja, nee, de VAR heeft wel gekeken. Maar als een scheidsrechter communiceert van mij wordt hij geraakt... de bal is niet meer in speelbereik, dan moet je ingrijpen om te zeggen... is dat een duidelijk fout? Nou, die keuze is gemaakt.
6: Ja.
7: Hoe is het nou om hier iedere week al die collega's die er geen hout van bakken... om die te zitten verdedigen?
6: Ja, dat is niet makkelijk
8: voor
6: je.
8: Nee, we zitten niet te verdedigen. Ik leg alleen uit hoe dat werkt. Alleen dit is wel een terechte vrijspraak, lijkt mij. Ja.
6: Ja, die is inmiddels
8: maar jij zit net ook te zeggen van Raymond van Meenen, dit. Maar legt bij jullie bij de krant, legt hij uit.
7: Op het volgende onderwerp.
8: Nee, want
7: dat is vriend.
8: Jij zit vanmiddag...
7: Jij mag alles doen voor Raymond van Meenen. Maakt niet uit, je mag hier iedere week, iedere dag zitten zelfs.
6: Toch, je bent niet boos, toch? Of wel?
7: Nee, helemaal niet.
6: Want Vert was boos, hè? Vert Grapperhaus, jouw vriend.
8: Ja,
6: Vert was boos, met Buitenhof, die was boos.
9: Ja, maar dat begreep ik wel. Want kijk, die appjes, ik vind het totaal niet relevant. Er zitten 4 onbenullen van politici...
1: je kent ze niet, je weet niet van welke partij ze zijn. Dan moet je opzoeken. En die gaan daar interessant zitten doen. En die gaan die appjes uitvergroten. Terwijl in iedere organisatie gebeuren dat soort dingen. En zeker wanneer een organisatie onder stress staat, dan wil je nog wel eens een ongenuanceerd appje sturen.
6: Ja, wij doen het op tv vaak gewoon.
1: Ja, nou ja, ja, goed.
4: Maar Johan, snap jij nou dat hij daar gaat zitten?
6: Bij Buitenhof.
1: Ja, dat snapte ik wel, maar ja, hij had...
4: Laat gaan. Als hij nog een paar dagen wacht, is het overgewaaid.
1: Jawel, maar ik had niet verwacht dat die verslaggever...
6: Joost Vullings.
1: Ja, ja, Joost Vullings, dat hij daarover zou gaan zitten zeuren. Want die wilde ook weer scoren, terwijl...
4: Ja, maar dat is hem toch nou, denk ik, gezegd. We gaan het daarover hebben.
1: Nou, dat denk ik niet. Dan was hij niet gekomen.
4: Nee, want dan denk ik bij mezelf, joh, blijf weg. Nog een week en we hebben het er niet meer over.
1: Nee, maar gelukkig zei onze voormalige minister-president... die denkt er net zo over als ik. Die zegt, voeg niks toe. Ik vind het is heel vervelend dat die appjes naar buiten komen. Maar die juffrouw Annelotte Lammers heet ze, geloof ik... Ja. Die zit daar net te doen of ze de rechter van een hele grote rechtszaak is.
6: Ja, maar Vert was boos. Vert vond het niet leuk wat er gebeurde.
1: Nee, maar daar kan ik me wel in denken.
6: Ja, Vert.
11: Ik denk dat de enquêtecommissie hierop inging... omdat ze natuurlijk op zoek zijn hoe heeft het kabinet zich opgesteld... en dat hij misschien te weinig oog had voor tegenspraak.
12: Ik heb nu drie keer herhaald hoe het zit. Dus dat vind ik toch wel zonde. Ik heb het heel serieus aangepakt. En u, net als heel veel anderen, ook mensen die verslag doen... die hebben het alleen over...
11: Het gaat mij niet om de inhoud. Het gaat mij om
12: de vraag iedere keer weer herhalen. Als u zegt, ja, ik heb gehoord dat u dat heeft gezegd... dan moet u ook de rest van het verhoor gehoord hebben. Heeft u het helemaal afgeluisterd?
11: Maar niet helemaal.
12: Ja, maar dat bedoel ik. Ja,
11: maar wel veel.
12: Ja, maar u doet dit programma, maar u heeft dus gemist wat ik daar gezegd heb.
11: Nee, dat heb ik dat zeg daar gewoon. Maar goed, laten we niet de discussie over de voorbereiding van het...
12: Omdat ik er tegenin ga.
11: Nee. Goed.
12: Dat kunt u niet hebben.
11: Ik dank u wel, want ik had het onder meer druk met het lezen van een boek.
12: Goed, en u hebt niet de moeite genomen.
11: Jawel, goed.
12: Oké.
11: Okay. Ja, dank u wel, meneer Van Huis.
4: Blijf lekker thuis.
6: Ja.
4: Blijf lekker thuis, Bas. Ja. Waait vanzelf over.
6: Ja, op de bank zitten.
4: Niks aan de hand.
1: Maar ik vind het ook een storm in een glas water. Ja, man. Kan mij dat nog schelen dat ze onderling appjes versturen? En ook nog grappige appjes.
6: Ik vond het ook nog wel grappig.
1: Kijk, die burgemeester van Nijmegen ging daar heel goed mee om.
4: Ros? Maar je maakt mij niet wijs, Johan, dat hij niet wist dat ze het daarover gingen hebben.
1: Ja, dat denk ik. Want dat hadden ze hem niet van tevoren verteld.
4: Denk jij?
1: Kijk, want hij heeft alles al uitgelegd voor die commissie. Ja. Dit is een herhaling van zetten. Moest hij het weer uit gaan leggen?
6: Hij wist het wel, maar hij vond het vervelend dat hij doorging. Dat stoorde hem vooral, weet je. Ja. Op een gegeven moment was het wel klaar. Dus toen gingen ze een beetje kissenbissen. Hey, Saxe-Anhalt is precies gebeurd wat er al verwacht was natuurlijk. De meerderheid voor de AFD. Niet de totale meerderheid, niet meer dan 50%, maar toch.
1: Daar kunnen we niet vrolijk van worden. Maar ik heb de hele dag tv zitten kijken en ik ben tot de conclusie gekomen van die mensen daar die voor die partij kiezen, die moeten zich zorgen maken, die moeten boos zijn, die moeten ontevreden zijn, anders stemmen niet op zo'n partij. Maar dan gaan ze Duitse burgers interviewen overal en er komt maar één punt naar voren, migratie. Het draait allemaal om migratie. Ja. Die mensen die zien dat er meer migranten in hun omgeving wonen dan Duitsers.
4: Maar ja, en kansen. Hè? Ja. Het is een hele arme gebeurtenis daar natuurlijk.
6: Toevallig heeft Van Rossum mij nog een beetje uit. Hij noemde het kneusje van alle deelstaten. Hij zegt, het is het voormalige Oost-Duitsland. Er wonen heel veel oude mensen, er is heel veel armoede. Er zijn heel veel jonge mensen destijds, ook bij die Wendel. Er zijn heel veel mensen daar vertrokken. En er is veel armoede en die mensen zijn echt... en die voelen zich ook een beetje in de steek gelaten door het oude West-Duitsland, zeg maar. Dus je hebt het gevoel dat ze niet gezien worden, niet gehoord worden. En die hebben zich daar vooral op gefocust.
7: Het is voornamelijk economisch gestoord, hè? Die stemmen zijn. Omdat het daar economisch zo slecht gaat. Nou, daar in de hoek ligt ook Wolfsburg daar ergens. Daar gaan gewoon 100.000 man uit, hè? Bij Volkswagen.
6: Ja. Maar je moet nagaan wat er dan gebeurt.
1: Maar daar wordt nu een wapenfabriek.
7: Hè? Ja.
6: Nee, maar het is de onvrede in dat gebied met name... die daar een beetje het gevolg van is wat je nu ziet.
7: Maar het kan ook een tegenbeweging teweeg brengen. Ja. Dat mensen zeggen van, dit willen we niet in de rest van Duitsland. Omdat het daar
4: maar dat, ik las vanmiddag ook wel weer dat alles wat ze gaan beslissen... dat kunnen zij niet beslissen.
1: Ze hebben niet een hele meerderheid.
4: Maar dat niet alleen. Maar ook, dat is niet een deelstaat die kan beslissen.
1: Nee, het is niet landelijk.
4: Nee, daarom. Nee. Dus dat,
1: maar het
4: dat
1: is eigenlijk hetzelfde verschijnsel als Wilders en de PVV hier. Ja. Mensen waren ontevreden. Wilders hamerde op migratie. Die gaat de migratie van ons oplossen. Dat is niks geworden. En dat kan in Duitsland ook wel zo zijn. Want hij, als provincie eigenlijk daar. Hij kan de migratie in Duitsland.
4: Nee, maar hij zegt bijvoorbeeld van al die kinderen van migranten, asielzoekers, die moeten in eigen klaslokalen zitten. Er mogen geen Duitsers bij zitten. Maar dat kan hij er helemaal niet doorduwen daar. Nee, dat gaat helemaal niet gebeuren.
1: Nu is het wel zo, ik heb dat in Gouda meegemaakt. Ik woonde in de binnenstad. Als je naar een school ging in de binnenstad van Gouda, dan was 3/4 van de kinderen waren Marokkaanse kinderen. Ja. Als je je Nederlandse kind erbij zet, want dat is traag onderwijs. Die lopen wat achter, want die hebben taalmogelijkheden. Kijk, als dan een kind na het einde van de lagere school naar een middelbare school moet, dan heeft ze echt een gat aan kennis. Dus wat doe je dan? Dan doe je heel rechts een kind op een privéschool in de buurt, waar het allemaal wel kan. Maar dat is wel een probleem als je heel veel buitenlandse kinderen, ook voor een leraar natuurlijk.
6: Ja, dat is best een lastig ondertussen. Maar over migratie gesproken, want er komen natuurlijk steeds mensen hier naartoe. En het wordt er met dwangsommen gewerkt als het niet te snel gaat.
1: Ja, dat is helemaal te
6: gek. Ik las dat er zelfs iemand 100.000 euro had.
1: In een half jaar 99 miljoen aan dwangsommen betaald aan asielzoekers. Omdat het hele ding te langzaam draaide. Ze hebben te lang moeten wachten. Er waren 100 mensen, of 46 mensen, die hadden meer dan 80.000 euro. Ja. En er waren ook nog 9 mensen die hadden meer dan een ton. Maar wat is dat voor onzin? Dat die mensen daar boete
6: voor zullen krijgen. Maar dat hebben we zelf opgelegd, die dwangsom. Om dat systeem door te laten gaan. Anders, maar je kan er misschien beter mee stoppen. Want
7: denk je niet
6: geld
7: dat uitnodigt in die andere landen waar ze vluchten?
1: Wij zijn het favoriete land, want ze hebben nu ook die hereniging afgekalfd. Hè? Dat is ook, maar er zijn alweer 20 rechtszaken, want er zijn alweer advocaten die zeggen, dat is veranderd. Terwijl de mensen dat niet weten. We gaan naar de rechter. Ja. Dus ik kijk er niet gek van op als gewoon alle familieleden weer meekomen.
7: Ja, want die winnende, die rechter gaat natuurlijk weer gelijk geven. Ja.
1: Nee, want ze mochten ook volwassen kinderen meenemen. Hè? Dat gebeurt nou niet meer. En aangenomen kinderen niet van die ouders zijn, als de man en vrouw niet getrouwd zijn, dat nemen ze allemaal niet meer.
7: Nee. Totdat de rechter beslist dat dat wel mag.
1: Ja, en als er ergens in België in de wet ooit een Nederlander een handtekening gezet heeft, dan zegt zo'n wet, dat kan niet.
6: Hey, hoeveel boten die gasten uit Saudi-Arabië nou voor die Hajj-Moussa?
7: Uiteindelijk meer dan 40 miljoen euro.
6: Dat is best veel geld.
7: Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk eigenlijk niet te verantwoorden om zoveel geld te laten liggen voor zo'n speler.
6: Maar hadden ze dat geld kunnen gebruiken om de vrienden van Feyenoord uit te kopen? En dat wilden ze niet, begrijpen.
7: Dat wilden ze niet. En kijk, als je dit bedrag krijgt, die jongen gaat dat waarschijnlijk nooit meer opleveren. Nee. En ze klagen vorige week over een financieel tekort. Ja,
6: die Toekloessen zouden er een puinhoop van hebben gemaakt.
7: Ja, die zouden
6: een
7: puinhoop. Nou ja, als je ziet wat die man allemaal...
6: Zou ik net zeggen, lijkt me sterk. Ook.
1: Ja, maar dat vind ik ook niet chic.
7: Dat is helemaal niet chic. En zeker niet als je dat dan...
1: Dat moet je dan binnenkamers beslissen.
7: Ja, of met hemzelf. Of hou het gewoon voor je als je dat vindt. Ja. Want toen ze aantraden, toen hebben ze gewoon allemaal in de boeken kunnen kijken. Ja. Toen hebben ze helemaal niet gehoord. Zei,
6: die man heeft toch heel veel goede dingen gedaan voor Feyenoord?
7: Ja, man, 15 maanden geleden stonden ze bij de beste 16 clubs van de
1: wereld. Maar ik denk, Valentijn, dat die jongen, die is heel ontevreden en ontzettend gefrustreerd. En ik denk als hij, kijk, er was geen ruimte, hè, want de periode liep af. Maar als deze jongen naar de rechter was gestapt, kijk, een positieverbetering die zo groot is als in dit geval, geeft de rechter hem altijd gelijk en kan hij vertrekken. En Feyenoord begrijpt dat wel. Maar ja, de raad van commissarissen en de directie die denken, we hebben niks gekocht. De topscorer is verkocht. Als we deze laten gaan, dan hebben we al een opstand voordat de nood aan de man is.
7: Maar ook als je die polletjes zag van die supporters, die waren het ermee eens. Verkopen. Zoveel geld verkopen.
6: Als maar die jongen ook, die ging 10 miljoen per jaar verdienen?
1: Zeker.
7: Ja, 10 miljoen per jaar. 50 miljoen zou hij voor 5 jaar krijgen. Ruim 50 miljoen.
1: Die jongen die loopt nooit meer voor Feyenoord door een muur. Die blijft ontevreden. Kijk, het begon gisteren al met een paar keer te laat komen. Die is tegen de draad in.
4: Nee, maar
1: ik vind ook niet dat je een persoon, dat je een jongen zoiets aan kunt doen.
4: Nee, maar ik zat vanmorgen met Rob Jansen te praten. Die heeft 800 transfers gedaan. Het is misschien 6 keer gebeurd dat er een bankgarantie gevraagd werd. Ja. En dan is het vaak Turkije.
6: Nou zou ik net zeggen, want uit Saudi-Arabië weet je gewoon. Die mensen hebben gewoon in achterzak zitten. Dat staat
1: daarom. Ja, je krijgt een fooi.
6: Ja, die denken echt, 40 miljoen. Nee,
4: kijk, en dan nog, had ik vanmorgen met Rob over, vind ik, als je dus iets vraagt wat atypisch is, moet je daarmee beginnen.
6: Ja.
4: Dus dan moet je helemaal aan het begin van de onderhandeling zeggen, wij werken met de bankgarantie met jullie, anders doen we het niet. Mm. Maar nu ga je het helemaal op het eind zeggen.
7: Maar dit is bewust getraineerd.
4: Ja, dit is getraineerd,
1: Die bankgarantie is er later bijgehaald natuurlijk.
4: Ja, in de laatste uurtjes.
7: Ja, ja. Ja.

0: Er ging ook nog even
1: de aanzichters, die krijgen dan geel. Ja. Maar Valente, die liep
0: ook wat te wapperen zo met zijn hand, of niet?
2: Die kan wel goed Breton deed echt helemaal niets, die jongen. En die krijgt dan ook geel. Kijk dan.
0: Hop.
1: Ja, nou in eerste instantie wat hij deed. Kijk, en dus, kijk nu dit.
2: Boom. Ja.
1: En bij een grote opstootje pak ze altijd de twee aanstichters. En dat zijn hun twee. Dus die
3: het is altijd dat geduwend trekwerk. Ja. Als je nou je kwaad wordt en je geeft hem een geweldige knal voor zijn kanus, kan ik me dat weer voorstellen. Ja. Maar dat duwen krijg je een gele kaart en wat heb je dan?
2: Ja. Jongen, dat deed helemaal niets. Die jongen van Nekte liep ook gewoon daarna gewoon weg. Die deed helemaal niets. Helemaal niets.
0: Nou, heel bijzonder. We zijn er zo weer, na de onderbreking. Tot zo!
4: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Aimhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeimhart.nl.
5: Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+.
0: Laatste gedeelte van deze uitzending. Wieke blij net, hè? Wieke blij met dit weekend.
2: Ja, 0-0. Ja,
0: Schalke, hè? Want Juri heeft het goed gedaan, natuurlijk.
2: Leuk, man.
0: Is toch knap?
2: Ja, is echt super. Ja, razend knap. Die keeper was goed, man.
0: Ja, dat is die kaart.
2: Die haalde alles. Kent dat schot van Kane hier. Die haalde alles eruit.
0: Ja, die heeft wel slechtere wedstrijden gekiept, hè?
2: Ja.
0: Champions League finale toen met Liverpool.
2: Maar dat is een lekker wijf.
3: Die stad is zo saai dat werkelijk iedereen naar de wedstrijd gaat.
0: Ja. Er is niet veel te beleven, maar daar bij het stadion is het altijd fantastisch.
3: Ja.
0: Echt niet normaal. Maar dat was de eerste thuiswedstrijd. Fantastisch, man. 0-0 tegen Bayern.
2: Er wonen ook veel lelijke mensen, hè, daar.
3: Serieus.
2: Oh, nee, joh, Bas. Ja, Bas is een grapje, joh.
3: Bas wil er ook gaan wonen.
0: Ja, maar Bas, jij gaat veel naar Duitsland toe. De mensen in de grensstreken, die doen niks meer, hè, Nederland.
1: Ja, maar je kunt er voor alles naartoe. En ze gaan vanuit alle richtingen toe. Maar ik sta net even te kijken. En dan betaal je bijvoorbeeld in Nederland een litertje cola, €2,19. Ik sta net even te kijken in Duitsland bij ons over de grens. 65 cent tot 75 cent. Dan ga je naar de... Ik heb de duurste gevonden, die was dan 1,19. Nou, maar hoe kan het nou dat
0: maar
1: daar...
0: Heb je een huismerk? Nee, heb je geen Coca-Cola?
1: Nee, Coca-Cola.
0: Echt
1: precies hetzelfde merk. Ik heb net, net Fanta nog laten zien.
2: Ja, maar Bas, die klavertje die zat hier te praten over dat de rijken moeten meer gaan betalen. Wij betalen ons al de pleuris aan de belasting, hè?
1: Ja, natuurlijk.
3: Kan je niet dat denk je van de accijns die we daar nog bovenop
2: Nee, maar daarom, joh. We betalen ons al heen en weer.
0: Even een lijstje mee aan Bas, wat we willen. Iedereen nu een zang, even een lijstje mee voor Bas.
2: Voor Bas, ja.
0: Volgende week is hij er weer. Volgende week krijg je gewoon alles gewoon thuis
3: Wilfred,
0: voor Bas.
3: Wilfred, het is natuurlijk zo, een rapport is nu uitgekomen en dat 72% van de mensen in de grensstreek in het buitenland shopt. Maar ze komen nu uit heel het land. En Nederland doet niks.
0: Nee.
3: En Nederland kan alleen helpen door de accijnzen naar beneden te gaan. Want die artikelen en die benzine is niet duur. Nee, het zijn de accijnzen.
0: Ja,
3: maar je betaalt, wat René zegt, de hoofdprijs aan belasting.
2: Ja.
3: Plus de accijnzen.
0: Ja, joh, 40% accijns, 16% BTW. Het is echt ongelooflijk. En nu gaat het iets omlaag. Die accijnzen nog steeds. Is het in geen verhouding met...
1: Werk.
0: Nee,
3: maar vind je het ook niet belachelijk? Ze zitten daar in Brussel dag en nacht te vergaderen over allemaal onzin. Maar vind je het als Verenigd Europa niet gek dat al die prijzen in alle landen verschillend zijn, zo verenigt Europa.
0: Ja.
3: Kijk, dat heb je in Amerika niet. Dat zijn ook 50 staten, maar die hebben ook hun eigen wetten. Maar de auto is daar net zo duur als daar.
0: Ja,
2: maar je zit nu ook met een regering, hè, voor een gedeelte, en met Pro. Die vinden het allemaal geweldig, want er gaan steeds meer mensen uit de auto omdat het gewoon niet te betalen is. Dus het is ook voor het milieu, zeggen ze, ja, heel goed. Goed om dat aan te jagen, dat we gewoon minder... gewoon minder auto rijden.
3: Ja, en ze moeten eens gaan investeren op de snelwegen. Want ik kan niet meer van Grollo hier naartoe rijden. Nee. Omdat bij Nijkerk hebben ze die brug afgekeurd.
0: Hebben ze die?
3: Die is helemaal gesloten. Je kunt niet meer naar Zwolle en je kunt niet meer naar Amersfoort.
0: Hoe doe je dat dan? Waar rij je nu langs?
3: Dan rij ik eerst naar Apeldoorn en dan van Apeldoorn naar Amersfoort.
0: En dan Venlo en dan zo terug. Het is echt een end.
3: Nee, maar de wegen, joh, het is een ramp.
2: Maar hoe lang doe je er langer over?
6: 20 minuten, 15?
3: Ja, dat scheelt wel iets, ja.
0: Dus je rijdt nu 3,5 uur heen, 3,5 uur terug?
3: Ja, dat doe ik allemaal voor jullie.
0: Ja, maar voor de mensen thuis.
3: Voor de mensen thuis, niet voor mezelf.
0: Nee, nee.

0: Ja, want dat geld kan ook gestolen worden, hoor.
1: Inmiddels wel,
2: nee,
1: ja.
2: Maar...
1: Nou,
2: nee. Nee, maar wij zitten in Dordt ook te klooien natuurlijk. Dat brugje in Gorinchem is dicht, brugje in Papendrecht is dicht. Maar, en iedereen pakt daar zussie nu.
0: Maar, ja, maar René, dat is toch derde wereldlanden problemen. Hoe is het dan mogelijk dat de bruggen hierop instorten staan?
1: Ja, maar we hebben toch een apparaat om dat te controleren? Marie van Gaal zei, als je niet eens je eigen bruggen kan financieren... moet je ook geen ontwikkelingshulp betalen,
3: zei. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar dit is natuurlijk ook een bepaalde ziekte. Want 3 maanden geleden... We hebben er nog nergens van gehoord.
1: En nu opeens
3: 2 maanden geleden. En nu hebben ineens iedere dorp is er een brug afgesloten. Iedere snelweg is er een brug afgesloten.
0: Ja, maar dat zal Waterstaat niet voor niks doen natuurlijk. Ja, want die willen dat risico niet lopen dat er dadelijk iets instort.
2: Ja, zoals in Italië.
3: Je maakt mij niet wijs.
1: Genua toen.
2: Toen weet je dat nog.
1: Ja. Ja. Dat was niet best. Maar hoe gaat
0: maar
1: het nu?
0: Ja, maar kijk hier, deze brug ook. Gaan gewoon 20.000 vrachtwagens per dag overheen. Ja. Ja, dan moet je toch een brug hebben die stabiel is, hoor.
1: Maar je weet niet zeker of het ook een man kan zijn geweest die hem afgesloten heeft die een hekel aan dit programma heeft, bijvoorbeeld. Dat zou ook nog kunnen. Dat mensen.
0: Ze hebben 48 uur nu om proeven te nemen. En na 48 uur beslissen ze of het weer open gaat of dat het dicht blijft.
1: Ja.
0: Maar het is heel vervelend.
1: Maar er kan een dag komen dat je hier niet meer kan komen. Dat ze al die bruggen...
0: Ja, maar dan moet de regering ingrijpen. Want
1: dat denk ik ook, ja.
0: Je kunt de mensen in alle moeilijke tijden niet ook Derksen nog opnemen.
1: Nee. Wat wel mooi is in deze moeilijke tijd... dat mensen toch weer fors hebben gedoneerd voor het KWF-kankerfonds natuurlijk. 5,8 miljoen. Dat is meer dan 1 miljoen. Bijna 1 miljoen meer dan vorig jaar. Dus een applausje waard, dames en heren. En blijf vooral doneren. Hartstikke belangrijk natuurlijk allemaal. En over veel geld gesproken. Hij zou eerst voor 100 miljoen naar Manchester City. Is toch goed dat hij gebleven is, die Gakpo. Hè? Die speelde echt een goede partij.
2: Waanzinnige pot speelde hij.
1: Ja, balletje buitenkant voet ook.
2: Ja, die was goed. Ja.
1: Dan moet je zeggen dat die Isaac...
0: Trouwens, die spits van...
1: Isaac, ja.
0: Van Heren, of van Willem II, die deed toch goed, hoor.
2: Zeker.
1: Ja. Deze is goed, maar die andere is ook mooi, die paas.
2: Die paas is prachtig.
1: Ja, die had hij misschien kunnen hebben.
3: Maar ze hebben nog drie linksbuitens lopen. Dus hoe lang mag die blijven staan?
1: Ja, dat is waar.
3: Die ene hebben ze voor 145 miljoen gehaald. Nou, die gaat echt niet een heel seizoen op de bank zitten, hoor. Denk je wel?
2: Nee.
1: Maar voor Gakpo was dit fijn.
3: Zeker.
1: Alleen als hij gewoon... zijn selectie gewoon heel hard gehouden. Vorig jaar had Slot ook wel beter gespeeld, denk je ook niet?
3: Ja, natuurlijk.
1: Ik bedoel, Isaac die viel meteen uit toen hij over was gekomen.
2: Zeker, die Salah scoorde de 3.
0: Die rare spits in plaats van 33. Zit hij met dat korte haar wel wat beter uit, vind ik.
1: Hallo. Maar dat is een gek doel. Die gozer hangt gewoon aan hem.
2: Die hangt aan hem en hij neemt hem gewoon mee. Hè?
1: Hij trekt hem gewoon mee.
2: Hij
1: hangt aan zijn shirt.
2: En dan komt hij die bal.
1: Ja, is er niet te geloven, dit.
2: Is een beest, joh.
0: Nee, als hij zijn bossing heeft als Van Bommel, hij loopt dwars door.
1: Is hij dood?
3: Ja,
1: is hij dood. Kijk, die gozer hangt gewoon aan je shirt.
2: Ja, dat is waanzinnig.
1: En hij loopt gewoon door.
2: Ja, waanzinnig.
3: Powerhouse, man.
2: Ja.
1: Nou, en een mooi. Betere koep, zeg jij ook. Hij is bij de haararchitect in Engeland geweest. Daar komt het op neer. Dat is beter.
0: Ja. Ik besteed heel veel aandacht aan mijn haar,
1: ja.
0: Dat kun je ook zien.
1: Ja, absoluut, ja. Je had een slappe lach de laatste keer.
3: Moet je wel voor mij zeggen, ja.
1: We zijn alweer klaar, dames en heren. Morgen zijn we erin, een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
4: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
5: Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18
6: plus. Rode Zone FM.
7: We danken je moeder en die van Sieg ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
6: Rode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden, de zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: beste.
1: Gouden Zone FM.
2: Trobi on the beat.
3: Wat nou als ik terug kon in de tijd en kon overleggen met dat jochie op het plein?

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
3: ZSM van dinsdag 8 september met Jos Boesveld. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De mussen vielen van het dak gisteren. Het leek hoogzomer. Ik had eigenlijk het idee van iedereen loopt in zijn zwembroek rond. Want zo warm was het. Maar het eerste ontslag in de Eredivisie is al een feit. NAC heeft Carl Hoefkens ontslagen. Kwam het voor jou als een verrassing?
4: Nee, eigenlijk niet. Als je dan een club zou moeten aanwijzen die als eerste zou gaan ingrijpen, dan had je wel het idee dat het vorig seizoen gedegradeerde NAC en dan slecht gestarte NAC, dat die zouden gaan ingrijpen. Dus ja, nee. Niet heel verrast eigenlijk.
3: Nee, het is wel weer hetzelfde verhaal hè, als voorgaande jaren in de KKD. Want ook het laatste jaar dat ze in de keukenkampioendivisie speelden, ging na 5 wedstrijden de trainer eruit. Toen was het Peter Hiballa. Exact dezelfde resultaten trouwens. Dat was ook geen goed vooruitzicht, als je het zo bekijkt.
4: Nee. Nee, ja, het is lastig ook vooral. Wat het bij NAC zo pijnlijk maakt, is dat ze de grootste begroting hebben in de keukenkampioendivisie. Dus ja, daar wordt er meteen wat verwacht. En er is natuurlijk een hele mooie deal gesloten rondom het stadion, waardoor er meer inkomsten komen. Dus ja, de hele club die wil graag bloeien, maar de resultaten blijven achter. Ja, en dan moet een clubleiding blijkbaar ingrijpen.
3: Ja, dat is gebeurd. Hoefkens dus de eerste trainer die gesneuveld is. Zie jij eigenlijk een topkandidaat nu voorhanden voor NAC?
4: Nou, toen ik het nieuws las, dacht ik van, nou, dan ga ik meteen even kijken van, oké, wat voor Nederlandse coach, ik vind het wel leuk om Nederland te pakken als parameter, wat voor Nederlandse coaches zijn er beschikbaar? Nou, toen kwam natuurlijk eerst de toppers Arne Slot. Dat zie ik dan weer niet gebeuren. Hij heeft wel gezegd, ik wil bij het clubvoetbal blijven, maar dat zie ik niet meer snel gebeuren. Ronald Koeman, Robin van Persie, Louis van Gaal, ook niet echt namen dat je denkt van, dat gaat gebeuren. Fred Rutte, Frank de Boer, zie ik ook niet gebeuren. Toen helemaal onderaan bij hetzelfde, met toptraining, stond Henk ten Katen. Toen dacht ik, nou, wacht eens even. Dat is eigenlijk natuurlijk wel een best wel leuke suggestie misschien.
3: Oh ja.
4: Maar daaronder kwamen er wat meer realistische, wat mij betreft, bijvoorbeeld Kees van Wonderen, als hij het zou willen. Dus natuurlijk, hij wilde graag TD worden bij Feyenoord. Dat werd hem niet. Als hij trainersvak in wil, nou, misschien wel bij NAC, bij zijn oude clubpie, waar hij een transfer verdiende naar Feyenoord. Maurice Stijn is ook, vind ik, een mooie. Melvin Boel. Ja. Jeroen Rijsdijk. Dus best wel kandidaten. Robert Maaskant. Dat zie ik misschien iets minder snel gebeuren, maar kan. En dan heb je nog een leuke outsider met Marink Reedijk. Daar heb je echt een talentvolle trainer die je een debuut kunt runnen in Nederland. Dus op zich zijn er best wel trainers beschikbaar. Ik weet niet hoe jij kijkt naar dat lijstje wat ik net op heb gedreund.
3: Ja, ik vind Reedijk eigenlijk wel een hele leuke optie. Vorig jaar heel goed gedaan bij Beveren. Ongeslagen kampioen op het tweede niveau in België. Ging daar weg. Ik had gedacht dat er wat meer interesse voor hem zou zijn. Ik meen dat hij bij Cambuur op het lijstje stond. Maar ja, dit is wel een mooie stap, toch?
4: Ja, nee, opvallend met Reedijk. Want voor mij inderdaad, heeft hij er zelf voor gekozen om toch maar niet door te gaan bij Beveren. Misschien in afwachting van een mooiere kans. Omdat hij inderdaad goed gepresteerd heeft. En hij is nog steeds clubloos, wat ik heb gezien. Dus opvallend. En ja, misschien 1 plus 1 is 2.
3: Nou, kijk aan. Die tip krijgen ze in Breda gratis cadeau. Ja. Je zei al, komt niet als een verrassing dat bij NAC het eerste ontslag is. Ik vraag me wel af, komt het als een verrassing dat de rode kaart van Nuxi Thorisson van Telstar geseponeerd is? Of ook niet?
4: Nee, eigenlijk net zo onverrassend, om het zo maar te zeggen. Nee. Ja, dat ging niet helemaal goed.
3: Die kreeg hij heel rap. Na 22 minuten Telstar dan in ondertal door. Uiteindelijk nog 2-2 geworden. Maar ja, die 70 minuten, die krijg je niet terug, hè? Dat is toch een bepaalde dan.
4: Ja, je hebt er niet zoveel. Het enige wat je ermee wint is dat je die Thorisson gewoon weer kunt inzetten de volgende wedstrijd, in plaats van dat hij geschorst is. Maar je hebt inderdaad wel gewoon bijna een hele wedstrijd gewoon in ondertal gevoetbald. En dat maakt het wel ontzettend lastig. En ik snap niet zo goed dat die VAR daar gewoon niet ingreep. Wat daar gebeurd is, ik snap het niet zo goed. Want ja, dat je een keer als scheidsrechter een keer iets niet ziet, ja, dat kan gebeuren in de snelheid van het spel. Maar ja, dan moet het toch een VAR zijn die zegt, het viel allemaal best wel mee. En ja, die conclusie is nu al in ieder geval getrokken door de aanklager. Of de tuchtcommissie.
3: Ja, want die gaat inderdaad niet mee met die rode kaart.
0: Ja.
3: Die is geseponeerd. Hij mag dan gewoon weer meedoen in de volgende wedstrijd. Dat is goed nieuws voor hem. Ja. Maar ja, Telstar koopt er weinig voor. Vanavond, in ieder geval vandaag moet ik zeggen, veel wedstrijden. Te beginnen in de Eredivisie. 6:45 vanavond NEC Excelsior. Dat is een inhaalduel vanwege de Europese verplichting van NEC. En om 2:00 in een lege Galgenwaard wordt Utrecht Go Ahead Eagles hervat. Nog 26 minuten te spelen daar. 1-3 de tussenstand. Als jij de trainer zou zijn van Utrecht, gewoon volop de aanval. Wat zou het plan zijn?
4: Ja, we hebben het nu al vaker meegemaakt. Hè. Vaak door vuurwerk. Dat trainers dan maar gewoon zeggen van oké, we gaan meteen aan het begin van de wedstrijd wisselen. En alles erop gooien. Ja, je kunt denk ik niet anders. Want als dit weer misgaat, dan is het volgens mij een historisch slechte seizoenstart van Utrecht. Dat heb jij waarschijnlijk wel helemaal uitgezocht. Als ik jou een beetje ken.
3: Ja, leuk dat je het vraagt, inderdaad. 1.5 wedstrijden zou inderdaad de slechtste start ooit zijn voor Utrecht op het hoogste niveau. In de Eredivisie dus. Dat klopt. Ja, ik zit wel dan te denken. Je hebt een aantal van die voorbeelden gehad. Ik kan me herinneren dat volgens mij Sparta naar Vitesse moest voor anderhalve tel. En in een vloekende zucht was die wedstrijd ook afgelopen. Dat je een heel plan had van nou, hoe gaan we aanvallen. Er kwam eigenlijk weinig van terecht. Dat zien we wel vaker toch in dat soort wedstrijden. Ook met NAC en Heerenveen. Meen ik dat er niet zo gek veel meer gebeurde.
4: Ja, ik vind het ook altijd wel mooi hoe PSV-trainer Peter Bos dat omschrijft. Die houdt eigenlijk niet zo van een plan B. Want hij zegt, ja, met plan A, daar voetbal je het beste op. Dat is je eerste plan. En als je dan opeens plan B gaat doen, ja, dan loopt het eigenlijk vaak helemaal niet zo goed. Dus dat ga je ook zien in zulke wedstrijden. Nou, dat je het opeens helemaal anders probeert te doen. Aan de andere kant, ja, wat Utrecht als plan A had dit seizoen, heeft blijkbaar niet goed uitgepakt. Nee. Dus misschien vinden ze opeens wel het wonder in plan B. En komt het opeens helemaal goed. Maar ja, heel eerlijk gezegd zie ik het niet gebeuren tegen Go Ahead Eagles.
3: Nee, ook al 4 keer gewisseld Utrecht. Het is ook niet dat je er nog 3 spitsen bij kunt gooien helaas. Voor
4: dat is natuurlijk ook nog waar inderdaad. Ja, je kunt ook moeilijk blessures gaan feinzen. Dat mag, dat kan niet eens. Want dan moet de KNVB bij betrokken worden als je spelers die erin staan nog wil wisselen. Dus dat is ook niet eens mogelijk. Je kunt niet de boel voor de rek houden. Nee, het wordt gewoon heel lastig voor Utrecht. En misschien hebben we volgende week dit gesprek wel. En dan hebben we het over het ontslag van Correa. Dat kan zomaar, hè?
3: Oh ja, dat zou
4: het kan snel gaan in de voetballerij, zeker bij een club als Utrecht.
3: Laten we het niet hopen voor hem, maar dat zou zomaar kunnen. Ik ben altijd wel voorstander van die wedstrijden. De aanleiding is wat cru, maar van die wedstrijden die smiddags worden hervat. Het is ons werk, heerlijk voetbal kijken smiddags. Ik snap dat niet iedereen op kantoor dat kan, maar ik geniet er eigenlijk altijd wel van.
4: Ja, het is weer even wat anders, hè. Het is iets anders dan die doorsnee wedstrijd op de vrijdagavond, op de zaterdagavond of de zondagmiddag, zondagochtend. Ik kan er ook wel van genieten, inderdaad. Het is gewoon weer even wat anders. Het breekt zo lekker de week, zeggen ze hier in de Achterhoek wel eens heel vaak.
3: Nou, kijk aan. Nou, leren we ook nog wat uit de Achterhoek. Vanavond dus Eredivisie voetbal. Dat begint vroeg. Wat ook vroeg begint, zijn de eerste Champions League wedstrijden. Want het biljartenbal gaat weer van start. Dinsdag, woensdag en donderdag Champions League voetbal. Die eerste speelronde wordt heerlijk uitgesmeerd over de eerste paar dagen. Ik vind dat nieuwe format wel aardig. Maar ik vraag me af of jij er voorstander van bent. Maar ik kan me toch bijna niet aan de indruk onttrekken dat jij het ook wel lekker vindt dat ze die wedstrijden heerlijk uitsmeren dat eerste weekje.
4: Ja, zeker. Ik denk dat UEFA er trouwens ook blij mee is. Want volgens mij kunnen ze daardoor weer wat extra geld vangen. Maar ik als fan vind het alleen maar lekker. Hoe meer wedstrijden ik live kan zien zonder dat ik heel moeilijk met een tweede scherm hoef te werken, hoe blijer ik ben.
3: Ja, kan ik me voorstellen. Is er een uitgesproken topfavoriet voor dit toernooi wat jou betreft?
4: Ja, ik ga dan toch wel kijken naar die finale van vorig seizoen. Arsenal, Paris Saint-Germain. Als je kijkt naar wat die op de transfermarkt hebben gedaan. Ze zijn eigenlijk alleen maar spelers van de tweede keuze kwijtgeraakt. Bij Arsenal bijvoorbeeld Martinelli. En bij PSG Barcola was. Het zat er een beetje tussenin, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. En ze hebben wel gewoon zichzelf goed kunnen versterken. Dus we kunnen zeggen dat Arsenal en PSG er niet zwakker op geworden zijn. Ja, en die vond ik vorig seizoen echt uitspringen in de Champions League. Dus dat geldt voor mij dit seizoen eigenlijk weer.
3: Ja, nou, bij dat idee ging ik ook kijken naar de voorspellingen van Opta. Die hebben ook zo'n supercomputer laten draaien. Daaruit blijkt dat Arsenal topfavoriet is. Daarna Bayern München, Manchester City, Barcelona en daarna pas Paris Saint-Germain. Op plekje 5. Viel mij wel tegen eigenlijk als je dat zo hoort. Wat jou?
4: Ja, opvallend. Ja, hoe werkt zo'n supercomputer? Die doet dan heel veel simulaties of zo uitvoeren?
3: Ja, die draait allemaal simulaties. Kijkt naar de huidige stand van zaken. Programma wat ploegen hebben. Sterkte van de selectie, dat soort zaken. Ook de odds van bookmakers worden allemaal op een hoop gegooid. Het is als een soort wasmachine. Als een soort vuile was gaat alles in die wasmachine. Die begint heel hard te draaien. En uiteindelijk komt er zo'n voorspelling uitdraaien. Vorig jaar trouwens, daar heb ik even naar gekeken. Liverpool topfavoriet, daarna Arsenal en PSG. Nou, Arsenal en PSG vormden dus de twee ploegen die de finale speelden. Dus had hij het aardig bij het goede eind. Als je Liverpool een beetje wegdenkt. Maar ja, ik vond het wel opvallend dat Paris Saint-Germain dus blijkbaar in die datamodellen er niet al te best uitkomt.
4: Nee, wat zou het dan het trainerseffect zijn? En de tactiek van het team? En iets wat je niet in data kunt vormen. Misschien is dat het wel. Ja, lastig om te zeggen, zeg.
3: Ja, heel opvallend. Bijzonder. Nou ja, opvallend. Dat gaan we houden het in de gaten, die voorspellingen. Ook die passen per speelronde aan. Het is ook leuk om te kijken wat die computer daarmee doet.
4: Hoe denk jij er trouwens over? Heb je ook Arsenal, PSG bovenaan je lijstje?
3: Of ja, ik zit er ook wel bij Arsenal, Bayern. Ik ga ook wel een klein beetje mee. Makkelijke keuze met die supercomputer. Dus ik neig ook een beetje naar die hoek. Maar ik had de odds voor Paris Saint-Germain iets hoger gezet dan de schamele 7%. Die de Opta supercomputer nu geeft. Arsenal trouwens 21% voor wat het waard is.
4: Wat een verschil, zeg.
3: Ja, ongekend verschil. Dat is misschien ook wel het geval woensdagavond. Want dan begint voor Feyenoord de Champions League. Barcelona uit. Pieter heeft alvast als een soort mixtape de analyse gedropt op VI Pro. Dat was niet heel hoopgevend, hè?
4: Nee, Pieter doet niet aan klantenbinding in Rotterdam-Zuid, volgens mij. Maar het is de realiteit, denk ik. Zo moet het maar zeggen. Ik vond vooral de zin pijnlijk dat de nul houden tegen Barcelona een utopie is. Dat dacht ik, oké, nou, dat is mooi. Daar staan we al met 0-1 achter, als Nederland zijnde.
3: Ja, wat waren andere dingen die opvielen? Waar moeten we op letten, bijvoorbeeld bij die wedstrijd woensdag?
4: Ja, ik vind het wel interessant hoe de backs van Feyenoord het gaan doen. Dus Givero, Riet en Marmol. Die moeten eigenlijk wel zorgen dat die bal richting de gevaarlijke mensen van Feyenoord komen. Omdat Pieter schetst in zijn analyse dat Barcelona altijd even wacht als die bal naar de zijkant gaat. Omdat ze het idee hebben van, oké, als die bal naar de zijkant gaat, hebben we nog even tijd om te positioneren. Maar als je dat dus heel snel uitvoert, dan kun je Barcelona in de problemen brengen. En ja, het is niet alleen maar negatief wat Pieter schrijft, om het zo maar te zeggen. Er zijn ook hoopvolle dingen, want hij zegt ook van ja, Barcelona drukt zo hard en zo fel, dat als het een keer misgaat bijvoorbeeld, dat er opeens wel een grote kans kan ontstaan. En dat is ook wel belangrijk. Niet zomaar een kans, maar vaak Barcelona krijgt hele grote kansen tegen. Waarbij de kans groot is dat een tegenstander scoort. Dus op dat gebied is het interessant. Dus ja, dan wordt het, wat wordt het dan? 9-7 of zo voor Barcelona?
3: God, wel heel optimistisch. Dat is wel doelpunt, dat we zo'n spektakelwedstrijd krijgen. Ik zat te kijken naar die ranglijsten van de eerste twee seizoenen. Champions League nieuwe stijl. En toen was doelsaldo best wel vaak doorslaggevend. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld bij plek 24, waar een paar ploegen hetzelfde aantal punten hadden, maar dan toch onder de streep eindigden op doelsaldo. Zou dat ook meewegen in de eerste wedstrijd van Barcelona? Dat je misschien denkt van, nou, als ze ruim voorstaan, of als ze een paar vroege doelpunten maken, dat ze dan de voet van het gaspedaal halen? Of juist niet, als je weet dat doelsaldo zo belangrijk kan zijn?
4: Ja, ik denk dat het ook wel veel besproken is. Hè? Dat je de pech hebt en dat je Barcelona treft. Maar ook dat je Barcelona meteen in de eerste speelronde treft. Want ja, daar is het inderdaad gewoon belangrijk om daar gewoon je slag te slaan in het begin. En dan wordt er wel eens inderdaad gezegd van ja, een club kun je ook best wel prima treffen aan het einde van de competitiefase. Dat heeft PSV gehad met Liverpool bijvoorbeeld. Ja, dat is wel ontzettend prettig. Dat Liverpool was onverslaanbaar. En opeens Arne Slot stuurt zijn B-garnituur het veld in. En PSV wint daar gewoon. En dat ga je nu niet krijgen. Dus dat is inderdaad heel pijnlijk. En Barcelona zal donders goed weten dat het ontzettend fijn zou zijn als je daar met ruime cijfers gaat winnen tegen Feyenoord.
3: Ja. Helemaal kansloos zijn ze uiteraard niet. Laten we niet, want Pieter heeft niet aan klantenbinding gedaan. Laten wij dan een klein beetje klantenbinding doen. Om te zeggen dat het niet onmogelijk is. Ik moet dat terugdenken aan die wedstrijd bij Man City. Die wedstrijd tegen Bayern, waar de trainer er al bijna uit lag. Maar Priske toch als een soort herboren weer terugkeerde. Of herrees uit. Laat ik geen Bijbelse referenties maken. Maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dat hij weer terugkwam. Ik vond trouwens nog wel Sully in maandag in de live show. Die zei ook, ja, Barça heeft de beste aanvalsmachine van Europa. Daar heeft hij ook wel gelijk in. Hè? Ik heb ze een paar wedstrijden gezien. Ook tegen Valencia vorige week. Ze denderen door, hè?
4: Ja, absoluut. Ja, daar hoef je niks. Wat kun je erover zeggen? Ja, Jamal is Jamal. Ik vond hem niet heel sterk uit het WK gekomen, omdat hij gewoon zag, hij is nog te vermoeid en alles. En het is eigenlijk te veel geweest voor hem. Maar ja, dat is inmiddels ook weer een beetje aan het opwerken. En dat komt ook weer helemaal goed. Ja, ze zijn al Ferran Torres kwijtgeraakt. Ja, aan PSG. Wat een hele fijne spits is, maar wat er nog steeds staat, is fantastisch. Ja. En daarachter heb je gewoon elke kwaliteit die je nodig hebt om die aanvallende linie in stelling te brengen. Ja, maar we moesten optimistisch blijven. Dus.
2: Ja, laten we dat doen.
4: Ik stop met praten.
2: Die wedstrijd is voor woensdagavond. Laten wij naar vanavond nog even kijken. Twee wedstrijden om 6:45. AEK tegen LASK en Club Brugge tegen Villa. En dan om 9:00 eigenlijk het hoofdmaal met 4 potjes. Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille tegen Betis en Real Madrid tegen Inter. Waar gaat in Huizen Boesveld de tv voor aan?
4: Ja, ik denk dat niet heel veel mensen verrast zijn als ik zeg dat die laatste wedstrijd Real Madrid-Inter toch wel mijn voorkeur heeft. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dat zijn echt die potjes dat je denkt van ja, Champions League is weer begonnen.
2: Ja, dat had je toch wel gezien als je bijvoorbeeld voor Lille Betty zou kiezen. Gewoon een soort hipsterkeuze.
4: Maar, ja, nee, ja maar gewoon, sinds Boadi weg is bij Lille, daar kijk ik niet meer naar hoor. Nee.
2: Heel goed. Dat vanavond dus. Veel voetbal, Champions League, 2 eredivisiewedstrijden. Lekker programma. Dat wordt een mooi dagje toch?
4: Ja, we gaan echt genieten hoor. Champions League gaat weer beginnen. Ah, heerlijk.
2: Kippenvel op de bank als we de anthem weer horen. Dat wordt mooi vanavond. Veel plezier bij die wedstrijden. Veel plezier vandaag bij ook het restantje van Utrecht. En bij de wedstrijd van NEC tegen Excelsior. Dank voor nu, Jos. En tot ZSM.
4: Tot ZSM.
5: Heel Nederland verandert in 1 groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. De feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.
6: Nog nooit hoorde je zoveel hits op 1 radiostation. Op 1 radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1.
7: Dit is Gouden Zone FM.

0: Je luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: Goedenavond, dit is Voetbalpraat na een weekend vol fraaie voetbalverhalen. We zagen doelpunten van Schaken, van Meerdink, van Koeman. Ook in de voetballerij blijken goede genen verdomd handig. En over goede genen gesproken, kijk ze zitten. Willem Vissers, Maarten Wijfels, Kenneth Peres. Heren, goedenavond.
1: Nou, dit was een van zijn betere.
0: Ja. Beetje positief, mag ook wel.
1: Moest op wachten, maar oké. Okay.
0: Kenneth, wat houdt jou bezig vandaag?
1: Korijeren. En ook een beetje die trainer van de Graafschap waar ik even na ben.
0: Duivenvoorde, Thomas Duivenvoorde.
1: Kan je je voorstellen dat je enig seizoen zoals de zeker Korijeren vorig jaar, hè? Alles wat hij deed was goed. Alles wat hij deed was goed. Leuk, fantastisch, wauw, hoe hij zich presenteerde zo. Dat komt bij je droomclub in zijn ogen, toch?
0: Ja.
1: Nou, dit gaan we toch helemaal fixen. Nou, en dan komt er helemaal niks van terecht. Hoe je dan voelt als trainer, dat je dus het allemaal in je hebt, en dan geloof ik echt wel dat hij heeft, maar dat hij het dus niet kan overbrengen op een nieuwe groep spelers. En dan zat ik aan te denken vandaag, of gisteren, of wanneer was het, die wedstrijd werd geschorst, of werd gestaakt?
0: Zaterdagavond was dat.
1: Staat hij daar, weet je wel, alles was vorig jaar crescendo, alles ging goed. Nu heeft hij dan weer, weet je, dat er gestaakt moet worden. Eigenlijk omdat hij niet presteert met zijn elftal. Dat is natuurlijk vaak de reden waarom dit soort dingen gebeuren. Dan moet hij toch, als hij naar huis gaat, van, hij moet toch echt een beetje gaan denken van, hoe ga ik dit rechtbreien? Want als het nog langer duurt, en ik pleit er helemaal niet voor, maar 4-5 wedstrijden, staat Ron Jans weer trainer te zijn van Utrecht, kan ik je vertellen. Dus weet je, er komt ook een beetje ja, angstig en een beetje zo van, hey, hoe gaan we dit doen? Maar dat gevoel van jouw club of jouw spelers niet kunnen bereiken, niet kunnen overtuigen van wat je wil, terwijl ik vorig jaar blijkbaar heel makkelijk ging, dat lijkt me vreselijk.
2: Ze hebben wel veel mindere selectie nu.
1: Van Utrecht? Ja. Of dan ja, Telstra?
2: Nee, ze hebben Utrecht heeft nu...
1: Oh, Utrecht!
2: Utrecht heeft best veel spelers laten gaan en betrekkelijk weinig gehaald. Dus dat is
1: wat je dan met Telstra, met veel mindere spelers hebt, dan zou je toch denken van, Utrecht stapje hoger, alle spelers zal normaal gesproken beter zijn dan die van Telstra. En die begrijpt het niet.
2: Nee. Nou ja, wat ik vreemd vind, kijk, bij Telstar heeft hij gewoon een systeem verzonnen wat heel erg bij die spelers paste.
1: Ja.
2: Dat hebben ze ergens halverwege het seizoen. Hij was natuurlijk al jaren assistent, dus hij wist alles van die club. Nou, daar hebben ze een keeper die heel goed kan trappen. Dus dat is, zeg maar, daar gaan we de opbouw omheen bouwen, ja, om deze keeper. We hebben goede wingbacks, dus we gaan met wingbacks spelen. We hebben niet zo heel goede buitenspelers, dus we gaan gewoon een beetje zo spelen. Nou, dat ging op een gegeven moment veel beter. Er is natuurlijk niks te verliezen, want ja, niemand verwacht dat Telstar kampioen wordt of zo. En dan gaat die club opeens vliegen. En nu bij Utrecht heeft hij al een keeper bijvoorbeeld, die, dat vind ik dan wel vreemd, want ik vind dat ze hem wel de kans moeten geven, Royaal. Want Jans heeft voor de winterstop, of tweede helft van het seizoen, vorig jaar 10 wedstrijden geloof ik achter elkaar niet gewonnen. Mm. Die hebben ze wel laten zitten, mede omdat het ook Ron Jans is.
1: Ja, oké, maar dat was in de tussenperiode. Nu is het een begin. Het gaat mij helemaal ook niet, dit is niet eens iets voor wil of niet blijven, maar het gaat me meer om van zo'n trainer.
3: Hoe doe je dat nu?
1: Weet je, hoe doe je dit nou? Ja. Je zit nu echt zo van, in tweespalt ook voor jezelf. En dan weet ik wel, dan gaat hij zeggen, ja, ik blijf volhouden en het komt en al die dingen.
0: Nou,
1: als ik ook denk aan die trainer van de Graafschap, die had vorig jaar, die moest Ajax redden. He? Iedereen moest hem, en ik kan me voorstellen, Freek Jansen is daar, zit volgens mij daar iets in. Dan gaan we dan dolblij dat hij hem als trainer kan streken van, oh, wat hebben we het goed gedaan. Volgens mij hebben ze 1 punt nu.
3: Maar goed, dat, de beeldvorming telt dat niet. Maar daar is natuurlijk ook een heleboel aan de hand. Ze hebben nog nooit zoveel geld in kas gehad. Maar ze hebben ook nog nooit zo'n slechte selectie gehad. Dus nee, dat is toch wel wonderlijk.
1: Maar goed, in ieder geval, dan zouden we bij de Korea denken van, nou, lijkt
2: me maar Van Barkas is niet zo'n opbouwkeeper. Dat is hij helemaal niet. Dus dan kun je wel zeggen, ja, dat ga ik wel doen. Maar dan is dat misschien ook niet zo.
1: De grap is, ik vind helemaal niet dat hij is helemaal niet het probleem. Die ander die zeg maar die bal moet ontvangen, dat is het probleem.
2: Ja.
3: Maar Utrecht heeft toch, als je ze tegen PSV zag, die voetbalde niet. Die waren alleen maar aan het schoppen en bal wegperen. Er zat heel weinig in. En, ja. Ja, goed.
2: Maar goed, ze hebben dus wel, kijk, iedereen zei altijd vroeger van Seumeren, die stopt daar veel geld in. Dat is allemaal een beetje voorbij. Ze hebben gewoon ook veel minder geïnvesteerd. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zo slecht moet spelen. Er is natuurlijk wel een soort van...
1: Ja, maar wat ze goed deed, was in principe op papier allemaal prachtig. Heel vroeg vastleggen. Samen een selectie kunnen samenstellen wat hij heel graag wil. Nou, dan lijkt het niet op deze. Ik lijkt mij niet dat hij deze selectie. Want er zijn heel veel spelers die totaal niet passen in wat hij wil. Maar het gaat me meer om van, jezus, man. Weet je, als je hier doorheen komt,
3: ja.
2: Ja. Dat... Nee, maar je zou wel het publiek eigenlijk oproepen. Kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, we stoppen er niet mee. Maar je kunt ook denken...
1: Je zit gelijk weer op...
2: Nee, helemaal dat wil ik juist niet.
1: Oh, sorry.
2: Want ik ken hem heel goed. En ik zou het fijn vinden als hij die kans krijgt. Want je kunt ook zeggen, van laat hem nou gewoon verder werken daar. Alleen het publiek moet wel... Kijk, het publiek is wel bepalend soms. Als die elke week natuurlijk wedstrijden gaan zitten... maar als hij gewoon... Kijk, in feite zijn er toch een paar teams die toch minder zijn. Die toch... minder punten gaan halen. Ja. De nieuwe komers.
4: Kans dat hij degradeert is
2: hij
4: niet groot.
2: Hij heeft ook best een lastig programma gehad.
3: Maar dat zeg je nu. Maar hoeveel grote clubs zijn er nou uitgevlogen in de afgelopen jaren?
4: Nou ja, Groningen.
5: Heb jij Cambuur zien voetballen?
3: Ja,
5: heb je Willem II zien voetballen?
3: Maar dat dachten we van... maar dat dacht je van Almere City seizoen.
5: Ja, maar die verraste wel ook in de eerste vijf, toch?
3: Nee, juist niet. Die stonden heel slecht. En toen zei Pastoor...
5: Was dat echt, ja?
3: Zei Pastoor, nou, we hebben nu geleerd. Nu gaan we het wat anders doen. En mijn vlag en wimpel in de Eredivisie. Oh, ja.
4: Maar je wil wel iets van verbetering zien. Ook als fan van Utrecht. Kijk,
3: ja, nee, maar dat is zo. Maar we komen er weer op terug. We zaten hier vorig jaar, of vorig seizoen, toen vroeg jij nog. Hè, want Korea en Utrecht, dat is toch fantastisch. En toen zei ik van ja, dat weet je toch helemaal niet. Hoe moet je Korea nou beoordelen? Hij heeft één seizoen in de Eredivisie met Telstar wat prima gedaan. Maar wel
2: ook bij de zonder
3: verwachtingen, toch?
2: Hij heeft ook bij de amateurs dus heel goed gedaan. Alleen, dit is een andere dienst. Dimensie, ja, andere dynamiek, dus omdat hier ook een vol stadion zit. Kijk, bij Telstra zat iedereen elke week in aanbidding. Want dit was gewoon nog nooit gebeurd. Die mensen hadden nog nooit wat gezien. En of ze nou wonnen of verloren, vorig jaar ook in de Eredivisie. Was natuurlijk fantastisch, want Ajax komt op bezoek. He, je had altijd Helmond Sport op bezoek gehad, nu kwam Ajax. Of je won of verloor, was natuurlijk wel belangrijk, maar ook wel zo...
5: Maar goed, dus ja. Maar dat was niet helemaal mijn om de hele situatie van Utrecht.
4: Jij zat aan Korea zelf
3: te denken. Hoe die dat nu moet gaan doen.
5: Ja, dat ben je gewoon benieuwd naar. Of dat, weet je, het is natuurlijk vaak een hondenbaan, dat trainer zijn. Maar je moet, zeker tegenwoordig, moet je en 25 selectiespelers... en 25 stafleden moet je handelen. Dan heb je inderdaad supporters die als het even niet gaat zoals ze het willen... want blijkbaar zijn ze vergeten dat je ook kan verliezen met voetbal. Het kan, hè?
4: Ja.
5: Ze hebben het waarschijnlijk vaker gedaan dan gewonnen. Dan is er daarin iets. En dan heb je directeuren, heb je eigenaars. Dat soort mensen die dan ook iets wil zeggen. En iets voor zeggen wil hebben. Dat heb je ook bij NEC. Als je nu Schreuder ziet. Ja, hoe gaat hij ook dit weer zeg maar recht breien met een heleboel nieuwe spelers. Want wij waren samen zaterdag daar. Nou... De helft kende je niet van die spelers.
4: Hij zei zelf ook begin op nul. Begin op nul, zei hij.
2: Ja, ze hebben wel PSV gehad thuis, AZ. Ze hebben wel natuurlijk een moeilijk programma gehad. Ja. Dus je kunt ook nog zeggen, ja, dat zij niet... En tegen PSV verliest Utrecht eigenlijk altijd thuis. Het is al heel vaak 7-1 geweest en 6-1.
5: Ja, dat klopt ook. Dus.
4: Dinsdagmiddag gaan ze de wedstrijd afmaken tegen Go Ahead Eagles. Een 1-3 tussenstand. Nou, ongeveer een half uurtje nog te spelen. Ook een vreemde situatie. Misschien wel competitievervalsing dat ze in een leeg stadion nu toch weer opnieuw mogen gaan proberen. Maar dat is
5: een discussie. Hoe ik erover nadenk. Als het zo duidelijk is dat het van één kant komt.
4: Ja.
5: 3 punten. Jammer.
4: Ja.
5: Verloren.
4: Het zou misschien terecht zijn.
5: 3 punten aftrek. Maar ja, dat gaat dit seizoen niet meer gebeuren.
4: Nee. De keeper van Korea is Barkas. De kans dat we die betrokken gaan zien worden bij een doelpunt is niet zo heel groot. Maar het is wel iets wat regelmatig gebeurt dit seizoen. Drommelfase, Van Gassel, allemaal een assist. Koeman, 2 doelpunten.
3: Maar bij Koeman is toch zo mooi hoe hij een penalty neemt. Dat is net alsof hij even een balletje inspeelt op een verdediger. Zo met hoekje en klaar. Dus ja... Ik ben wel benieuwd of er meer keepers gewoon een hele goede penalty hebben.
5: Boet. En dus of Boet je, van HSV vroeger.
3: En dus of je keepers eigenlijk gewoon de penalties moet laten
2: Chila nemen. Chila Ver vroeger, bij Chili.
4: Ja, want jij zit bovenop van die trends vaak, Maarten.
3: Ja, ik vind dat wel een interessante, hoor. Want als je, maar je hebt meer keepers. Die trappen ogenschijnlijk gewoon vanuit een soort... natuurlijke
5: ontspanning.
2: En je zag bij Koeman, eigenlijk gewoon, zeker bij die eerste en ook bij die in Volendam, zag je ook precies in welke hoek die ging schieten. Alleen, hij schiet het dan zo goed.
5: Nou, die tweede was die, als je
2: nee, gisteren juist bij hoek. Ja, nee, die tweede
5: was die hier gepakt. Maar er komt ook welke selectie je hebt. Als jij iemand anders die heel goed kan in veel spelen, is dat wel te prefereren. Want je kan hem ook een keer missen. En dan,
3: zeker. Maar het valt wel op. Dat hij
4: kan ook zeggen, het is wel een brevet van onvermogen aan de spitsen.
3: Ja, dat kan, maar ik weet niet hoe daar...
2: Die heeft Elso zo niet zoveel, want nee, die ene was er al uitgestuurd.
4: Of ze krijgt rood.
5: Jan Huttelaar was een hele goede spits, miste heel veel penalties.
2: Johan Cruijff nam nooit een penalty.
3: Ja.
2: Behalve tegen
5: met het is niet zo, weet je, het is toch wel even iets apart, weet je. Je hebt ook spelers die gewoon Danny Lanzer bijvoorbeeld en die...
3: Voor altijd.
5: Hoe heet die van NAC?
3: Gregor van Dijk, dat soort jongens. Altijd raken.
5: Is wel specialist.
4: Het leek wel alsof hij ook de vrije trap had willen nemen die op de rand van de 16 lag. Dus nou, misschien gaan we dat ook nog...
5: De vraag is ook natuurlijk of die penalty die ook niet een vrije trap had moeten zijn.
4: Ja.
2: Nee, was
5: die
2: binnen.
5: Lijn was toch wel...
2: Ja, maar de lijn hoort... Het was deels op de lijn.
5: Nee, nou, de vraag was of die op de lijn... Ik snap dat de lijn mee is in de 16. Maar ja, die wedstrijd was sowieso raar qua scheidsrechters. Want nu is de rode kaart ook weer geseponeerd. Ja.
3: Het grappige was ook bij Nederland zelf dat toen Andries Noppert daar was. We hebben gezien dus een penalty stoppen. Dat lukte niet.
4: Nee, hij hield zich niet een afspraak.
3: Op de training nam hij er een paar. Hij schoot ze allemaal in de kruising.
4: Oh ja?
3: Ja, er zijn nog beelden van ook. Hop, hop, achter me.
5: Denk jij dat de kijkers of luisteraars had verwacht dat wij zo beginnen met Telstar Cambuur.
4: Nee.
5: En niet met Ajax PSV.
4: Eerst met Utrecht en daarna Telstar Cambuur.
5: Dit is de verrassing van de dag, hoor.
4: We gaan snel over Ajax PSV hebben. Want jij was bijna opgelucht, Kenneth, had ik het idee. Omdat het een goed niveau was.
5: Ja. Ik was persoonlijk, voor mezelf spreken, ja, ik was er echt aan toe. Dat er echt zo'n wedstrijd werd gespeeld. Dit is best wel kom en kwel geweest als je ziet hoe dat wordt gespeeld. Europees, gelukkig dat Twente doorging. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal je van het... Ja, dan ben je gewoon af en toe heb je zo'n wedstrijd nodig. Dat je van ja, hè, we kunnen wel degelijk in een hoog niveau of wel hoog tempo. En in dat hoge tempo kan je ook nog heel veel goede beslissingen nemen. Veel beweging, veel van alles en nog wat. Ja, en dat in, laten we zeggen, een uur lang. Nou, daar was ik in ieder geval heel content mee als fervent Eredivisie-kijker.
3: Maar alleen al dat Julian Brandt dan in zo'n wedstrijd meedoet, ja, dat haalt het niveau meteen omhoog. En slimheid en inderdaad vrijlopen, weglopen. En ook dat PSV ervoor kiest om... Die dwingen eigenlijk elke tegenstander in 1-1 over het hele veld.
5: Maar dat is wel over trends gesproken.
3: Ja.
5: Echt, zoveel teams die nu 1-1 spelen.
3: Zeker. Ja, nou ja, bij PSV zien ze het een beetje... Ze hebben dat tegen Bayern München gedaan vorig seizoen in de
4: Champions League. Bayern München van Nederland, schreef je.
3: Ja, niet in niveau, hè, maar in hoe ze spelen.
5: Nee, maar nuance.
3: Nee, maar dat is wel... dat hebben ze toen daar ook gedaan. En dat, ja, dat beviel ze wel. En dat doen ze nu ook. En je moet daar als tegenstander... je moet er toch in mee. Dat is een beetje... En Ajax kon dat.
5: Maar is het niet... Paris Saint-Germain, Bayern was natuurlijk ook een soort van 1-1. Dat werd 5-4, dus denken we... Maar er werd heel weinig kansen gecreëerd. Alleen de kwaliteit van de spelers en het afwerken, die is zo goed. En je ziet meer en meer nu 1-1. En dat zie je ook wel bij NEC Feyenoord. Ja, diep de bal, even doorkoppen. En die spelers... Ja. En Feyenoord heeft dan spelers die echt die heel goed diep kunnen lopen. Ja. Dan staan ze alleen voor de keeper.
3: Ja. Maar ze doen het ook clubs omdat het is het meest duidelijk.
5: Ja, klopt.
3: En, ja, en,
5: weet je wie het altijd deed vroeger, toen ik voetbalde? Keukenkampioendivisie teams.
3: Ja.
5: Die deed altijd 1-1. Ja. Lekker makkelijk, want in de beker moesten we vaak tegen van die teams. In het begin denk je van, wat zijn ze aan het doen?
3: Ja.
5: En dan krijg je een beetje door. En dan ligt er zoveel ruimte waar je in kan lopen en spelen.
3: Ja, ja goed. En dus is het zo, hè? Als iemand voorbij speelt, is er meteen...
2: Want het was ook wel leuk dat Bos die zei dat de trainers eigenlijk niet van open wedstrijden houden. Nee. De week daarvoor zei Michel dat, na die wedstrijd tegen Sion. Was natuurlijk ook zo'n super aantrekkelijke wedstrijd. Die trainers denken, die houden daar niet van. Maar ja, open wedstrijd is eigenlijk een soort van, je hebt de controle een beetje weggegeven. Mm-hmm. Maar dat maakt wel die wedstrijd heel erg aantrekkelijk. Ja. En nu was ook, je zag gewoon zoveel leuke dingen. Ook die gevechten van Tolu met die twee centrale verdedigers. Dat was gewoon echt heerlijk om naar te kijken. En ook Guy tegen Van Bommel.
3: Ja.
2: Ik bedoel, we hebben allemaal gezegd van Guy, die is eigenlijk vooral een wingback. En echt, maar die deed het ook als echte rechtsback. Deed hij het heel behoorlijk tegen Van Bommel.
5: En Van Bommel, wat vooral, als we het hebben over wat waarschijnlijk in bondscoach naar kijken. Hoeveel discipline heb je om je elke keer met je back mee te gaan?
3: Precies.
5: En Guy is natuurlijk wel een zeer aanvallende back.
2: Ja.
5: Ja, ik vond het geweldig van Van Bommel hoe hij dat... Elke keer deed.
4: Kreeg je ook de complimenten voor?
5: Niet één keer niet, maar echt.
3: Nee, maar daar is ook het meest in gegroeid. Want vorig seizoen, net voor zijn blessure... toen kon hij inderdaad, als hij een actie had gemaakt, nou, dan moest hij echt 10 minuten bijkomen.
5: 10 minuten zelfs.
3: Nee, maar dat Bos ook echt zei van ja, voor de top is dit nu te weinig. Ja. En toen raakte hij geblesseerd, dus nou, dat is toen allemaal niet ontwikkeld kunnen worden. En nu moet hij het doen en nu kan hij het. En ook in inhoud lukt dat.
5: En dat is grappig, dat is, wat je belangrijk. Zegt, met voor de top is te weinig. Kijk, in Mokyo, als je had gestopt na 1 helft, had je gezegd... Mokyo moet bij Paris Saint-Germain voetballen of hij moet bij München of zo. Ja. Maar ja, dan komt het op, dan is hij de eerste met kramp. Ja. Dan is hij de eerste die zeg maar op is. Ja. Ja, en dat is dus niet voldoende natuurlijk om in die, we hebben die Champions League wedstrijden gezien met het allerhoogste tempo. Ja, dan hou je 10 minuten vol, dan word je weggeblazen. En dat was wel jammer, want wat was die goed en wat is die vaardig, joh.
2: Daar is hij nog steeds 18, denk ik. Ik weet niet zeker, maar. Nee. Die stap moet hij nog zetten. En de vraag is, kan hij die stap zetten? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Nou,
5: het probleem is, je kan die stappen niet zetten als je niet voetbalt. En het probleem in Nederland is, wat ik gisteren ook, is het probleem is, als je niet voetbalt, dan voetbal je ook echt nergens.
2: Nee.
5: Als je niet in de eerste elftal speelt, dan speel je niet in Jong. Of je speelt niet op in dingen. Dus
4: hij is nog
5: straks,
4: 18, Willem. Dus,
5: ja. Dus ja. Straks als Amrabat, ja, hij kan ook in de A1 misschien. Maar straks nog als Amrabat, stel voor dat dan de speler moet zijn.
3: Ja, ja.
5: Nou ja, waar speelt hij dan? En hoe raak je dan daar overheen?
2: Maar goed, het is ook begrijpelijk dat Ajax, dus die al jaren zitten te zeuren om een 6, hè, dat ze dan Amrabat halen. Ze zeggen ja, Mokyo is best goed, maar niet voor het niveau wat wij nastreven.
5: Willem, by all means. Maar ik bedoel meer van zo'n jongen. Ja, maar ja, is ook zijn eigen schuld. Want als hij dit elke keer zou opbrengen, ook tegen Excelsior uit, ook tegen al die... Ja, dan had je nooit een 6 moeten halen natuurlijk.
4: Maar had jij een idee waarom Xavi, want die zagen we af en toe in beeld, waarom hij daar zat en op wie die lette?
3: Hij kwam voor 4 spelers. Dus voor Bouwman bij Ajax en voor Til.
2: Geertruida
3: bij PSV. En ja, waarom zit hij daar? Ja, dat is de eerste topper in Nederland die hij wil bezoeken. En dat gaat hij natuurlijk meer doen. En hij had een assistent de volgende dag naar AZ gestuurd. AZ en Heerenveen. Dus dat geeft ook aan dat hij het signaal wil afgeven dat alles open ligt.
4: Ja, want iedereen, ook de jongens van AZ.
3: En de jongens van AZ,
5: Maar het zou toch wel heel gek zijn als hij niet in zijn eerste werkweek overal aanwezig zou zijn in de Nederlandse competitie. Nee, maar, met assistenten en zichzelf.
3: Tuurlijk. Maar goed, het is meer de vraag waarom...
5: Nee, maar je zegt het is wel duidelijk, hij wil een signaal afgeven. Maar het zou toch heel gek zijn als hij niet zou zijn? Als hij niet aanwezig zou zijn of een assistent bij een AZ.
2: Bijvoorbeeld de bondscoach van België, die zat in de arena. Die had ook kunnen bij Cercle Brugge tegen...
5: Nee, hij zat om Noah Fernandes te kijken natuurlijk.
2: Oké.
5: Willem.
4: Maar jij bent altijd...
5: De rust gewisseld.
4: Jij bent vrij kritisch als wij zeggen van... Nou, die doet het goed. Misschien op termijn Nederlands elftal, ZGL, dat soort jongens. Nou ja... Xavi komt dus wel echt kijken, ook voor al die jongens die er misschien nu nog niet helemaal klaar voor zijn.
3: Nee, maar
4: omdat
3: hij natuurlijk voor 4 jaar getekend heeft, kijk je ook verder. En ook Jong Oranje speelt cruciale wedstrijden om nog een eindtoernooi te halen. Dus ja, daar zullen de meeste van hun gaan spelen. Maar ja, het...
2: Normaal gesproken ga je toch van Bommel, Meerdink, ZGL. Die moet je wel gaan oproepen nu. Want hij gaat die Nations League spelen. Ja, ik kan wel zeggen, Nations League blijven toch een soort veredelde oefenwedstrijden. Natuurlijk zitten er achterdeurtjes aan dat je misschien nog een keer naar het EK kan. Maar die EK moeten ze sowieso toch wel kunnen halen. Dus je moet deze wedstrijd... Je gaat nu een nieuw elftal opbouwen. Dus je moet nu wel een signaal afgeven.
5: Voor wie dan, Willem? Dus wie wordt dan niet geselecteerd? Als je al die jongens wil selecteren, want jij wil wie dan niet?
2: Nee, maar je hebt nu bijvoorbeeld Frenkie de Jong, die is geblesseerd in een lange tijd. Dan kun je toch zeggen, oké, dan neem ik ZGO. Of ik neem...
5: Valente bijvoorbeeld.
2: Of ik neem Valente. Of ik neem Depay. Ja, dat vind ik nog steeds... Dat weet ik niet. Daar moet ik eerst misschien eens een keer mee gaan praten. Neem ik meer, denk ik, een keer mee. Dat kan toch?
3: Hoe hij het waarschijnlijk gaat doen, is dat hij een grote groep neemt. En dan dat hij toch jongens eerst de kans geeft om... Kun je mee in wat ik wil? Lukt dat niet, dan een ander. En ja, hij heeft gezegd, hè, dan moeten we dat zien of dat zo is... dat hij dan niet gaat kijken naar namen, leeftijden, competities, persoonlijkheden. Dat maakt hem niet uit. Ja, kijk, Van Dijk bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in Barcelona gezien met Piqué. Die heeft die eerste kans gegeven toen hij trainer werd. Nou, die heeft gespeeld, maar is op een gegeven moment wel zijn plek verloren. Omdat Xavi vond, het is niet meer genoeg, ik kies een ander.
5: Maar het is gewoon heel makkelijk om alle. Het is ook natuurlijk een heel sexy en heel trendy om allerlei namen te noemen die even twee wedstrijden goed spelen. Ja, nee, dat is heel leuk om te doen.
3: Nee, helemaal waar.
5: Maar voor wie dan? Wie speelt dan niet? Speelt dan iemand die de Premier League speelt? Nou, speelt hij niet, zeg maar.
4: Oké, die is naar Fenerbahce gegaan.
3: Ja, maar wel interessant, bijvoorbeeld Gravenberg nu bij Liverpool is zijn plek kwijt.
4: Ja.
3: En ja, we moeten het afwachten hoe dat loopt, maar. Hij speelde bij Bayern München niet, onder een buitenlandse trainer. Speelde bij Liverpool eigenlijk niet onder Klopp. Bij Slot wel, groot gemaakt. En nu is er weer een buitenlandse trainer, speelt hij ook niet. Nee. Wat zegt dat? Kijken die anders naar hem? Of, dat moet blijken. Dus,
5: vinden ze misschien te frivol?
3: Dat weet je niet.
5: Maar dat is ook de Nederlandse manier van voetbal kijken. En de Nederlandse competitie is natuurlijk ook echt heel bijzonder in zijn soort.
3: Ja, klopt.
5: Weet je, en daarom heeft Nederland zoveel geweldige spelers voortgebracht. Hebben ze best wel veel successen gehad voor zo'n klein land. Toch als nationaal team. Alleen de verwachtingen worden hoger en hoger en hoger. En ja, dat is iets wat wij koesteren. Maar heel veel trainers die waarschijnlijk in Italiaan. Denk je dan nou dat Mourinho toen hij bij Manchester kwam en hij zag Daley Blind als centraal. Sorry, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Terwijl. Een Nederlandse coach, Van Gaal, denkt van achteruit moeten we het gaan doen. Ja. En die denkt van, ik moet van die klerenkast hebben.
4: Hij zet
5: die
4: verleiding daarop.
5: En dat is natuurlijk wel wat Nederland bijzonder maakt, maar ook weer kwetsbaar maakt. Als er niet een Nederlander in de buurt is.
4: Toch? Xavi zat op de tribune, je hebt hem gespot, Willem. En dan weten we dan...
5: Ooghoog.
4: Ja, nee, spreek je hem ook even aan?
2: Ja. Nou ja, ik sprak hem gewoon even aan, omdat ik liep bijna tegen hem op.
4: Ja.
2: En toen vroeg ik hem gewoon, wij zijn even klein, dus we kunnen elkaar in de ogen aankijken. Dus ik zei tegen hem wat hij van de wedstrijd vond. En toen zei hij dat hij het een hele goede wedstrijd vond en met een hele goede intensiteit. Nou, dat hadden wij ook wel gezien. Maar het is wel leuk dat de bondscoach toch...
5: Dus je had ook even jullie twee kunnen nemen als bondscoach. Hoezo zo lang moeten zoeken als je ook met een vissers uit Velsen had kunnen
2: pakken? Nee, wij hadden toch ook wel gezien.
5: Zit er wat er net uitkomt?
2: Nee, echt, hè. Echt. Een goede wedstrijd was, maar ja, goed, het was wel fijn dat hij tevreden was over die wedstrijd. Ja.
4: Zo is het ook. Zo misschien nog even over Sittard. Want daar gaan ook er gebeuren mooie dingen, Willem. Heel graag. Tot zo in deel 2 van Voetbalpraat. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Een unieke voetbalpraat in het landschap der voetbaltalkshows en podcasts. Want in de eerste helft van onze uitzending is de overtreding, de eventuele rode kaart, de botsing van Ruben van Bommel en Aaron Bouwman niet gevallen. Toch nog maar even, Willem.
2: Ja, jij zegt eventueel rode kaart, maar dit was echt een rode kaart.
4: Het was wel een rode kaart, hij kreeg hem uiteindelijk niet.
2: Ja.
4: En er is zoveel over gezegd de afgelopen dagen.
2: Nou ja, kijk, Van Bommel is natuurlijk een groot talent. En om zijn vader erbij te halen en zo, dat vind ik allemaal niet zo kies. Maar ja, goed, hij gaat hier zwaar over de schreef. Dus hij moet gewoon een rode kaart krijgen. En als de scheidsrechter dat niet ziet, wat al bijna onmogelijk is, maar goed, dat is wel gebeurd, dan moet de VAR dat corrigeren. En,
4: is dit iets wat aan hem gaat blijven plakken?
2: Ja, ik vind dat niet... Dat zou niet terecht zijn, want hij heeft ook in het verleden heeft hij niet. Het is een pittige speler. Hè? Het is ik vind hem altijd een soort kruising tussen zijn opa en zijn vader. Ik bedoel, hij is linksbuiten, dat was zijn opa ook. Ja. Die was wat flegmatiek.
5: Dus je haalt zijn vader toch bij.
2: Nou ja, maar hij heeft wel die winnaarsmentaliteit. Of dat nou van zijn vader komt, ik denk wel deels van. Hij is natuurlijk opgevoed door zijn vader en heel intensief. Ik bedoel,
5: maar zullen we hem niet gewoon als Ruben van Bommel beoordelen en niet zozeer over...
2: Ja, maar hij is wel een zoon van zijn vader. Alleen, je hoeft hem niet meteen een psychopaat te noemen. Maar het is wel zo dat hij die winnaarsmentaliteit wel heel erg in zich heeft. Maar en ook daarna nog doorgaat. Want hij maakt op vlak van het einde nog een overtreding van je zegt... ja, maar dat zou ik dan toch maar niet gedaan hebben.
3: Maar het was voor hem zelf, hadden we het vandaag ook op de redactie even over, toch wel beter geweest als hij een rode kaart had gehad. Want dan heb je voor heel veel mensen kijk, hij heeft zijn straf nu.
5: Genoegdoening,
3: zo werkt dat. En dan want jij zegt, blijft dat dan hem kleven? Nou ja, er gaan natuurlijk stadions zijn waar mensen nu automatisch altijd op hem gaan reageren. En als die kaart er is geweest, dan heeft het barbertje gehangen. En dan, dat is een goede uitdrukking voor jou.
2: Barbertje moet hangen. Babbeltje moet hangen.
4: Hij heeft 19 gele kaarten gekregen in 123 wedstrijden voor PSV, AZ en MVV. Een rode kaart bij Jong Oranje, maar dat
5: Maar ik vind ook helemaal niet dat je dat nu moet, zeg maar, alsof hij een probleemgeval is.
4: Nou,
5: hij maakt gewoon echt een hele onbezuiste, domme overtreding. Ja. Maar die totaal geen rekening houdt met diegene die in mijn ogen weerloos is. En waarom is hij weerloos? Dat is ook een beetje zijn eigen schuld, want hij oriënteert zich niet, Bouwman. Kijk, normaal gesproken een goede, zeker een Virgil van Dijk verdediger, wat die trainer hem noemde vorige, ja, die heeft zich georiënteerd. Deze jongen heeft nog nooit Ruben van Bommel gezien. Daar kan Ruben van Bommel niks aan doen. Alleen, er is in split second tussen dat jij die sprint inzet en dat je merkt van, oh, dit gaat hem niet worden, dat je afhaakt. Dat is er gewoon bij een hele goede speler zoals Ruben van Bommel. Die inzicht, die overzicht, die heb je. En dat heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft voor gekozen om hem te torpederen. Zonder eindelijk iets van een doel. Want wat zou die nou... Want de bal was al een soort van gekopt, dus hij torpedeerde hem. Alleen is een hele harde overtreding. Maar het is niet per se dat hij nu iemand die het heel vaak gaat doen of heeft gedaan. Ja. Het is gewoon in...
3: Maar zo gaat het publiek wel naar hem kijken. En dat is, ja, dat is niet helemaal terecht waarschijnlijk. Maar daarom... Ja,
2: maar hij moet wel. Ik vind ook, hij is aanvaller. Ik bedoel, aanvallers zijn over het algemeen de grootste slachtoffers van geweld op het veld. He, die worden getorpedeerd, die worden vreselijke manieren. Het zijn vreselijke blessures in het voetbal. Sommige spelers kunnen gewoon een heel seizoen niet spelen, door heel rare overtredingen allemaal. Dan moet hij is net notabene een jaar geblesseerd geweest. En hij heeft keihard gewerkt. Hij ging s'avonds in Meersen op het voetbalveld. Ging hij nog, als er lichten aan waren, was hij alleen op het voetbalveld in zo'n woonplaats. Met zijn vader soms nog extra aan het trainen. Hij heeft er alles aan gedaan met Kisau, die inspanningsfysioloog, die heel erg met hem bezig is geweest. Hij heeft er alles aan gedaan om terug te komen. En dan gaat hij een medetalent, een jongen die ook talentvol is, die dit jaar als een doorbraakjaar ziet, gaat hij daar zo onvoorzichtig mee om. En ik vind dat gewoon echt kwalijk.
4: Er zijn wel heel veel gedachten voor zo'n korte moment.
2: Maar we hoeven hem niet... Maar we hoeven hem niet daardoor voor zijn hele leven verder te voordelen.
3: Maar Willem, wel even, je vertelt dat nu als een oude wijze man die...
2: Nee, dat
3: maar wat jij zegt is toch zo... Het is in een split second, hè? Het is niet dat die jongens alles maar afwegen en...
5: Nee, oké, maar...
3: Dat is natuurlijk ook wel...
5: Nee, die afweging niet. Maar er zit wel tussen dat je eraan begint. Daar zit nog wel meer dan een split second tussen. Ja. Dat je dan toch wel even afhaakt. En
3: maar dat hij ziet...
5: Nee, dat niet. Maar goed, al die extra trainingen wat hij gedaan heeft... heeft hem wel tot de echt supergoeie speler die hij is nu. En kandidaat voor meer.
2: Ja, zeker.
4: Absoluut. Dus ik zit ook toch nog even te denken, want jij zegt, het ging over genoegdoening en een rode kaart. Had hem dan misschien geholpen in de ogen van supporters, dat ze hem minder kwalijk hadden genomen. Hij reageerde niet, was misschien te veel onder de indruk van wat er was gebeurd. Ja. Zou het ook goed zijn als hij nu nog iets kort naar buiten zou brengen?
5: Op Instagram?
4: Misschien.
3: Ja, maar daar kun je ook weer twee kanten mee op. Dan moet je dat bij wijze van spreken heel oprecht kunnen vertellen. En je hoeft maar een woord verkeerd te zeggen. En het komt ook weer slecht over.
5: Over het moeilijk, algemeen hoor. Wordt het door een persvoorlichter uitgeschreven. Lees dit even voor. En dan heeft het eindelijk geen effect.
2: Maar volgens mij heeft hij zijn excuses aangeboden.
4: Dus in de kleedkamer.
2: Je moet op een gegeven moment ook daar dan een punt achter zetten. Het is alleen sneu dat Bouwman nu een maand is uitgeschakeld. Dat blijft gewoon staan. En ja, nogmaals.
5: That's it. Weet je, blessures gebeurd in een voetbal. Dit was een onbezuisde, had rood moeten hebben. Streep eronder.
4: Ja, streep onder dat verhaal van het weekend. Een ander verhaal van het weekend. Wij waren in Nijmegen voor NEC tegen Feyenoord. Het is Anis Hajmoussa, die er wel bij was, niet bij was. Uiteindelijk hotel. Niet bij was. Was hij in het stadion? Kennen dacht van wel. Hij zat uiteindelijk in een hotel. Hij zou naar Saudi-Arabië gaan, maar hij ging uiteindelijk niet...
5: Vanwege een bankgarantie.
4: Vanwege een bankgarantie of gewoon het feit dat het niet voor elkaar kwam.
3: Nou, ik vond het wel heel interessant hoe jij dat benaderde. Want daar hadden we het ook over vandaag. En jij zegt van ja, alle spelers zouden zo redeneren als hij. Ik denk dat zo is, maar toch zou er nou...
4: Ken het begrepen, hè?
3: Ja, maar zou er nou niemand in die spelersgroep van Feyenoord zijn die zeggen... joh, hey vriend, jij bent een van ons en jij laat ons gewoon vallen... We gaan het daar eens over hebben. Of zijn die spelers zo individueel ingesteld dat het allemaal niet meer aan de orde komt en iedereen snapt het en oké, we gaan weer verder.
5: Ik denk dat 99% van de spelers precies hetzelfde had gedaan.
3: Ja, maar daar moet je eens over nadenken. Dat is toch wel...
5: Ja, maar het is omdat hij is zo verschrikkelijk veel geld,
3: ja, geld
5: meegemoeid. Ja, ja, maar geld is toch wel echt... Nee, dat draait bijna de hele wereld om.
2: Ja, maar dat is niet waar. Nee, de wereld draait om andere waarden dan geld.
3: Ja, en even, Mikos Gauke vertelde dat vandaag. Dat, nee, maar dat Moussa, Hats Moussa eerder niet naar de woestijn wilde... toen er ook enorm veel geld geboden werd.
4: Ja, dat zei Rigo, hè, de technisch directeur.
3: Ja, dat weet ik niet.
4: Zijn eigen kant had zoiets van, nou, misschien, ja, dus, eventueel, als er genoeg... komt.
5: Maar het is Hats Moussa. Het is niet een topspeler. Het is Hats Moussa die zich gigantisch kan verbeteren. Die zich, zeg maar, voor de rest van zijn...
2: Maar zij kunnen niks doen. Je moet ook denken aan... Je bent een club, je wil meedoen om het kampioenschap. Nou, dan hebben ze nu al min of meer... die Rigaud heeft vorige week ook gezegd... ja, misschien is dat wat te vroeg voor dit elftal. Je kunt geen vervanger halen. Nee. Hij is voor Nederlandse begrippen, voor Eredivisie begrippen... is hij een goede speler. Ja. Die als een van de weinigen iets kan openbreken, iets kan forceren. Dan snap ik ook wel dat een club zegt... ja, wij kunnen nu niemand meer halen. We laten jou niet gaan. Er komt nog een keer bij dat Hats Moussa was bij Vitesse een voetballer. Ja, die had één actie in de wedstrijd en dan...
5: Maar vandaar dat ik ook zeg, 37,5 miljoen. Krijg ik dat ooit nog voor hem?
2: Ja, maar Feyenoord gaat ook de Champions League in. Je kunt ook zeggen, ja, we verkopen iedereen.
5: Ja,
2: nog.
5: Ja, maar
2: wat ga je dan in de Champions League
5: gaat
2: doen?
5: Ook om dat, ja, dan gaan ze sowieso weinig doen. Maar het gaat erom de kans op Champions League halen. Dat is vaak wat ze zo redeneren. In de Eredivisie is natuurlijk kleiner geworden. Omdat er maar één plek is nu. Dat was natuurlijk wel aantrekkelijker met twee plekken en een derde.
4: Eén vaste.
5: Zo is afgelopen. Dus die 37,5 miljoen is natuurlijk het bedrag wat je...
3: De startpremie.
5: Ja. Nou, dan schat je in van, nou ja, wat is de kans? En dat zou je, dat geld zou je kunnen helpen voor iets langer termijn.
2: Ja, ja.
5: He? Om dat je niet... Want Feyenoord is natuurlijk niet één speler. Dat is natuurlijk timid. Dat is niet het geval. Hij is niet... Het is niet alleen maar Hats Moussa is niet Feyenoord.
2: Nee, maar ze kunnen ook denken... Ze hebben natuurlijk bijna een hele voorgoede laten gaan.
5: Ja, oké, maar dat...
2: Dan kun je zeggen, maar wie moeten ze er anders neerzetten? Ja, nu heeft die Schaken het al leuk gedaan en zo. Maar ze hebben niet oneindig veel spelers die ze op die flank kunnen neerzetten.
5: Ik snap wel dat het probleem is. Ja, ik weet ook niet precies wanneer dit speelde. Want stel voor de 2 weken geleden had je ook proactief kunnen zijn als Feyenoord zijnde.
2: Toen wel.
4: Het is iets van de laatste dagen, volgens mij. Voetbal International schreef ook dat die mislukte deal met Hanschko en Al Nasser, dat die meespeelde.
5: Ja, ook wel iets bij,
4: ze zijn toen vervelend behandeld. Ja. Uiteindelijk was er een deal opeens niet.
5: Die Saudis worden gevraagd om een bankgeld.
4: Angrantie. Ze wilden van die 37 miljoen of 39 miljoen beginnen met 5 miljoen overmaken. En dan kleine stapjes. Ja. Nou ja, goed. Daar
2: in die zin vind ik het ook wel weer humor. Volgens mij over
5: 15 jaar.
2: Ja, ik vind het ook wel een soort van humor weer. Want wij zitten nu in een periode dat de Saoedi's echt alles kunnen kopen. Die denken, het maakt helemaal niet uit. Ja. Wij willen die speler hebben. Reinders, 60 miljoen. Ja. Geen enkele Europese club wilde betalen. Wij wel, hoor. Kom maar hier. En nu zegt gewoon Feyenoord, 37 miljoen. Terwijl de club die Rigaud heeft net zitten uitleggen... dat ze eigenlijk financiële problemen hebben. En die zegt gewoon nee. Is ook wel wel grappig.
5: Maar goed, de grap is natuurlijk wel van... want dat is natuurlijk wel een goede nuance wat je aanbrengt van... hoe was dat opgebouwd? Maar het klinkt wel gek als je begint met 5 miljoen. Ja, dan is het natuurlijk niet serieus te nemen.
2: Zijn geen echte sheiks.
5: Dus dat klinkt wel...
4: Ja, dat is... Dus de
5: was het wel die club?
4: Ja, Al-Ittihad.
3: Dat is wel interessant. Bij NAL gaat het dan woensdag, hè?
4: Nou, dat is inderdaad een
3: met Barcelona een uit. Vraag.
4: Ga je hem meenemen? Ga je hem laten spelen?
3: Eigenlijk... Waarschijnlijk denk ik dat ze hem laten spelen. Omdat hij natuurlijk spelen. Dan gaat hij... En niet dat hij dan ineens de 6 man voorbij dribbelt.
4: Moet
3: maar dan,
4: hij sorry zeggen? Moet hij een liedje zingen voor de...
5: Aan ons vind ik wel.
3: Nee, maar ik vind wel naar je medespelers. Toch gaan we daar wel...
5: Ja, ik snap wel wat je zegt, maar het is super. Voorbij, maar iedereen is met zijn eigen... Want je hoort ook de spelers daarna. Heb je, want jij vroeg een aantal spelers... Of Mark vroeg misschien... Van hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie hem. Iedereen is toch wel van. Met zijn eigen. En dan met het team die er is. En,
4: Zelfs van Bronckhorst zei: het gaat om zoveel geld.
2: Ik snap wel dat hij chagrijnig is. Dat vind ik ook wel dat hij dan een paar dagen chagrijnig is. Maar nu gaat het niet meer door. Dan moeten ze er nu overheen zetten. En dan is Barcelona natuurlijk een ideale wedstrijd.
5: Ja, ja.
2: Laat hem maar spelen. Zeg maar als trainer. Nou. Kijk maar of je die 37 miljoen waard bent.
5: Ik hoop dat hij op tijd is.
3: Maar gaat er dus maar een team van maken? Bij Ajax nu ook. Ze hebben individueel echt wel goede spelers. Maar gaat nu maar een team maken als trainer? Dat is niet makkelijk, hè?
5: Nee, dat is zeker niet makkelijk.
3: Dan kun je zeggen dat is zijn taak.
5: Maar is het niet makkelijk?
3: Maar je komt met huurlingen en jongens die...
5: Weet je wat ik denk echt dat het grootste probleem is...
3: Huurlingen.
5: Voor trainers is dat je eigenlijk half of niet fitte spelers binnenkrijgt. Dat is echt, want je bent de hele tijd aan het...
3: Bijvoorbeeld
5: NEC, dan moest hij toch... Tadis heeft bijna de hele voorbereiding geweest. Dan moest hij hem toch opstellen. Hij pakte er helemaal niks van zaterdag. Maar om hem maar minuten te laten maken... laat hij hem zo lang mogelijk staan. Dus je bent eindelijk nu weer met een tweede voorbereiding nodig. Ja. Terwijl, het gaat wel ergens om. En dat lijkt me echt super lastig met die elke keer van... Want dan wordt die Tovu, of Tolu. Hoe kan je hem wisselen? Het zou ook halve fit zijn. Ja. Dan moet je iemand anders. Je moet ook andere spelers. En daar kom ik terug op het probleem wat ik eerder benoemde, ook gisteren. Van, waar moeten ze anders spelen? Ze kunnen nergens anders minuten. Die. Hoe heet die nummer 11 die inkomt? Of die van Girona?
2: Zigankov.
5: Hoe lang gaat dat niet duren voordat hij fit is? Want waar moet hij spelen?
2: En Michel kent hem, maar die heeft met hem gewerkt. Die heeft de goede Zigankov gezien. Die in dat jaar dat ze. Dat ze de Champions League haalde, heel goed was. Maar ja, nu heeft die jongen, die had zijn kont tegen de krip gegooid bij die club. Zeer waarschijnlijk heeft hij het een paar
4: ook
2: weken
4: stilgestaan.
3: Ja, en dan kom je weer in de discussie. Die keukenkampioen-divisie, die vinden het dan schandalig dat de jongens zijn ritme op doen. Maar ja, je komt toch in een soort belangenpyramide. Als wij willen dat het Nederlands voetbal in Europa presteert. En dan zul je dus ook selecties moeten hebben. Dat je ook kunt wisselen. En dat je dus 16, 17 man hebt die redelijk dicht bij elkaar liggen in niveau. Ja, en dus zul je ook die jongens af en toe eens moeten kunnen laten spelen in een tweede elftal. Ja,
5: ik pleit er langer voor. Want dit is, natuurlijk. Anders niet te doen dan
3: is niet te doen.
5: Kom je met die hoe vaak onderlinge wedstrijden.
4: En dan speelt NAC dus de ene week tegen...
3: Ja, maar dat is een belangafweging.
5: Maar so what? Ze kunnen het ook niet proberen.
2: Jawel.
4: NAC kan op zich promoveren als ze wedstrijden winnen.
5: Jij denkt dat NAC kan promoveren?
2: Nee, maar ik ben het helemaal met Maarten eens in de zin van wat het beste is voor het Nederlands voetbal.
3: Ja.
2: Maar je moet ook rekening houden met die belangen. Kijk, die jongens van Ajax zijn allemaal opleidingsspelers. De ene haalt het betaald voetbal, de andere haalt het niet. Hè, bij die jonge Ajax. Bij NAC spelen gewoon mannen van 30, 28, die een hypotheek hebben. Die ook twee kinderen hebben. Die net gewoon van het betaald voetbal kunnen leven. En die zeggen gewoon, ja, maar wat heb ik daaraan? Ik kom opeens tegen een soort veredeld A-team van Ajax. En dan word ik daardoor geen kampioen. Dus die belangen moet je ook meewegen.
3: Ja, maar er is wel eens onderzocht, een paar jaar geleden, wat nou het effect is. Of het echt heel veel wisselingen in de stand tot gevolg heeft. Hè? Of je welk jong team je treft. En dat bleek toen niet zo te zijn.
4: De naam NAC is nu een aantal keren gevallen. Niet zomaar natuurlijk, want vandaag was weer eens de dag dat dat NAC een trainer ontsloeg. In dit geval Karel Hoefkens. Terwijl in de zomer ze nog een afkoopsom hadden kunnen krijgen. Leuven was geïnteresseerd. Uiteindelijk vijf wedstrijden laten ze hem zitten en nu moeten ze hem afkopen.
3: Ik denk dat er niet vaak een trainer en een club zijn geweest waarvan allemaal aan de buitenkant dachten, nou, maar dat is een goede match. Toch? De NAC-cultuur en dan hij, dat leek perfect.
4: Ja.
2: Maar waarom past hij bij de NAC-cultuur dan? Omdat hij goed bier kan drinken?
3: Nee, maar hoe moet je dat nou zeggen? Toch een beetje dat rauwe, dat...
4: Nou, ze waren ook heel gek van hem, zeker. Hij is 15 geworden.
5: Je bent toch knettergek van die bank van NAC.
2: De prestaties waren
5: verschrikkelijk
2: echt
5: dramatisch. Om te kijken, man.
2: Hij staat altijd... Ik heb die man nog nooit zien lachen. Dat doet hij waarschijnlijk wel na de wedstrijd, maar tijdens de wedstrijd nooit. Hij was altijd boos. Hij was altijd... Anderen waren het schuld. Ik vond NAC echt vorig jaar... Ik vind NAC een geweldig leuke club. Ik kom er graag, maar ik heb vorig jaar... Geweldig ergerd aan NAC. En die combinatie.
5: De bank was toch verschrikkelijk.
4: Maar hoe zei het tegen... Heeft hij nog te lang geduurd eigenlijk?
3: Hoe zei hij tegen de top?
2: Nou ja, ik snapte er niks van dat hij in de zomer blijft. Ik denk, begin dan gewoon opnieuw. Je begint nu gewoon.
5: Je wil die ballen terug. Eet toch die ballen?
4: Het is wel apart hoe dat dan loopt. We hebben het over geld en over de voetballerij. En dan...
5: Ja, dat is. Weet je, ik denk ook dat. Ja, daarom is de voetballerij ook echt iets op zich. maar dat is toch zo. En al die zakelijke mensen die daarin probeert te mengen en probeert daarin. Ja, die lopen gillend weg natuurlijk. Wat is dit voor wereld?
4: De algemeen directeur zei afgelopen donderdag nog in zijn podcast: het continu afrekenen omdat er gefaald is, daar ga ik heel slecht op. Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van de staf.
2: Ja, kun je nagaan.
4: En een paar dagen later is het dan toch gebeurd.
5: Ze mist op Pierre om een beetje een goede lijnen te leiden.
4: Ja. Over leuke dingen hebben. Wie van de verrassingen, Maarten, vind jij het leukst in de Eredivisie? Dan geef ik je drie mogelijkheden. Dan zeg ik AZ, Fortuna Sittard en Excelsior. En AZ is natuurlijk toch een beetje een verrassing, omdat ze het nog beter doen dan we hadden verwacht.
3: Ja, toch AZ, omdat die het met zoveel eigen jongens doen. En dat het Bilbao van Nederland. Ja, dat en dat moeten ze gewoon uitbouwen. Gewoon 11 man eigen opleiding. Als dat enigszins een keer kan. Ja. Ja, ik vind het, ja, vorige week dan ben je er ook en dan zie je hoe ze moeten echt gewoon heel veel dingen goed doen in de jeugdopleiding, omdat die jongens ook tempo, intensiteit. En zo'n Dijkstra, die scheurt die flank af als een soort jonge Dumfries. Ja, daar is mee gewerkt. En ja, dat vind ik dan toch het knapst.
4: Maar eigenlijk, ze hadden een keeper van de eigen opleiding. Ja. En dan hebben ze dus gezien, ja, is het net niet.
3: Nee, maar daarom. Het
4: dan halen ze een betere keeper.
3: Ja, maar wat zij nu hebben gedaan, is ook hun bank versterkt. En dat zag je bij Ajax-PSV ook zaterdag. PSV heeft, en dat is steeds onder Bos een van de factoren geweest, succesfactoren, de bank. En bij Ajax vallen dan jongens in. En die konden niet mee in tempo.
5: Nee, maar goed, dat heeft even tijd nodig. Ja.
3: Kan, maar nou ja, Dolberg en Marcos Leonardo, daar wil je voorin nou niet. Dat zat niet
5: 20,
3: zo
5: miljoen, 20 miljoen betaald voor Leonardo.
3: Maar goed, AZ heeft ook geïnvesteerd in zijn bank.
4: Buskov.
3: Ja, maar ook natuurlijk.
4: Stijn Racing.
3: Nou, Klaas speelde er nu, maar kan eventueel ook vanaf de bank. Stanks is voor Eredivisie begrippen ook nog een jongen die je kunt inbrengen. Ja, en dat gaat ook bepalen of ze nu echt wat langer kunnen meedoen.
2: Hebben ze gewoon een kant nog?
3: Nou ja, in ieder geval een spits die wat kan.
4: Ja, want het is niet meer dat lichte AZ waarvan we dan.
3: Dan moet je afwachten, het is maar 5 wedstrijden.
4: Ja, maar qua bank.
3: Het lijkt dat ze daar ook in geïnvesteerd zijn.

0: En bijvoorbeeld Yegoyan, dat vind ik echt een geweldig leuke speler om naar te kijken. Heel creatief, loopt ontzettend veel, geeft assist, maakt doelpunten. Ja, die hebben ze toen eigenlijk uit die failliete boedel, van Vitesse gehaald. Ja, dit blijkt gewoon een hele goede Eredivisie voetballer te zijn. En zo hebben ze het elke keer weer opnieuw, denk je van ja, nu zullen ze toch alweer degraderen. En dat doen ze ook wel af en toe, maar het is toch wel heel knap dat ze met dit budget
1: en op gras, hè?
0: Op gras nu, ja.
1: Het voordeel was natuurlijk ook het kleine stadion, het smalle veld. Ja. En nou, ze doen het ook op gras. Dus ook knap.
2: Punten pakken ze nu
3: de laatste
2: nu
3: ook nog behandelen. Dan.
2: Als je dat wil, want jij hebt het niet graag over Fortuna, of wel?
3: Nou, ik vind Fortuna een club van niks. En des te krapper is het dat hij Danny Buijs in dit geval er iets van maakt. Want het is vaak een club die, weet je, als je niet zo'n flamboyante, markante trainer hebt, is het enige club waar niet echt over wordt gesproken.
1: Ze bestonden toch niet meer?
0: Ja, dat was ooit een maken van Praag. Ja, ja.
3: En dan hebben ze een aantal van die echt wel leuke spelers. En een Iatare, daar wordt natuurlijk altijd wel over gesproken, ook als hij niet mag komen opdagen voor interviews. Maar op zich is Fortuna, ja, wat is het nou eigenlijk?
2: Maar het is meer dan een counterploeg van voorheen, toch? Huh?
3: Ik heb het helemaal niet over of het een counterploeg is of niet een counterploeg. Ik heb het gewoon over de club aan zich promoten en verkopen. En dat doet Danny Buijs.
0: Maar toen was jij nog niet in. Toen was jij er nog niet eens. Ik ook niet. Maar Fortuna staat wel aan de basis van betaald voetbal.
1: 54, ja.
0: Dus jij kunt wel zeggen, Fortuna is helemaal niks. Maar
3: dat zei ik
0: daar
3: niet.
0: Is het allemaal mee begonnen.
3: Met niet helemaal niks. Ik zeg, ja, het is op zich een club van niks. Maar het is gewoon. Het is toch ook als zij niet zo'n flamboyante trainer zou hebben. En.
2: Ze hebben altijd een flamboyante trainer de afgelopen jaar.
3: Velasquez, weet je ook.
0: Maar wat ik wel knap vind, ze zijn in 2018 gepromoveerd. Dat is, dus ze zijn nu straks minimaal 9 jaar weer in de Eredivisie van zo'n kleine club. Relatief klein. En ze hebben toch wel altijd een slim spelersbeleid. Want ze hebben er wel een paar jaar Sierhuis gehad. En ze hebben wel elke keer toch
3: maar ik
0: wel
3: zeg ook, het is knap, want het is een club die ook zomaar even kan. Nou ja, oh ja, Fortuna is ook nog. Maar desondanks dat. Maak ze er wat van. Nu staan ze best wel hoog.
2: Zeker. 5 wedstrijden, 10 punten dus al. Ondanks wedstrijden tegen PSV en AZ. Erg knap daar.
0: En komend weekend komt Ajax daar zitten.
2: Ook nog.
0: Bibberend.
2: Borst maar nat maken. Willem dank, Maarten dank, Kenneth dank. Dank voor het kijken. En heel graag tot later.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 1 vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Podcastluisteraar, de megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuw bij Videoland. Basta. Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Zou Ruben van Bommel ondertussen niet stiekem een klein beetje een rode kaart gewild hebben? Want de ophef was dan misschien toch stukken minder geweest dan dat het tegenwoordig is, 2 dagen na de topper.
4: Etienne Verhoef.
3: Dit is de AD Voetbal Podcast van 8 september met vandaag Johan Inan. Johan, wat denk jij? Zou je ook liever rood gehad hebben en dan het gezeik voorbij zijn of niet?
5: Nou, ik denk wel dat hij inmiddels klaar is met het gezeik. En had met een rode kaart had het een stuk minder geweest. Dat was natuurlijk ook niet ineens gedaan met de meningenfabriek. Maar ja, hij krijgt nu zoveel over zich heen. En ja, het was een gevaarlijke beuk. En hij had het niet moeten doen. Hij had rood verdiend. Maar ik zie nu dingen voorbij komen dat ik ook denk van jongens, kan ook wel een onsje minder met de meningen. Want hij is ineens rijp voor een psycholoog. Alsof we hier te maken hebben met een recidivist of zo. Dat gaat me allemaal veel te ver.
3: Dat vond ik ook een beetje. Het bijzondere is, omdat de scheidsrechter dus zegt, ik geef er geen rood voor, krijgt hij alles over zich heen alsof hij een of andere gestoorde idioot is.
5: Ik weet niet of het een verband houdt met het ander. Want ook als die rood had gehad, dan waren er nog steeds mensen geweest die hem een idioot hadden gevonden, denk ik. Maar ondertussen kunnen we wel de conclusie trekken dat het had hem waarschijnlijk wel geholpen als die rood had gehad. Want dan was het met de kritiek die was ietsje minder geweest. Omdat veel van de kritiek vloeit ook voort uit het feit dat hij ermee weg is gekomen. Ja. En goed, daar kan hij zelf verder ook niks aan doen. Dat is een beslissing die bij de arbitrage lag. Die hebben dat niet goed beoordeeld. En de impact ook van die overtreding. Waardoor Van Bommel nu nog kan spelen en ook niet geschorst wordt. Maar goed, dat is iets wat hij zelf niet in de hand had.
3: En misschien moeten we ook gewoon, als je jongen van 22, ook gewoon rekening houden met het feit dat het nog jonge voetballers zijn. En mag je als mens niet hier en daar een keer fout maken in een overtreding. Overigens, over fouten maken gesproken, het mooie van zo'n weekend is, Johan, en dat vind ik ook wel interessant, is dat alles er gelijk bij wordt gehaald in de arbitrage door supporters. Want Bouwman kreeg geen rode kaart toen Ajax tegen Heerenveen speelde en hij Vente in het gezicht raakte, terwijl Veerman dat wel kreeg toen PSV tegen AZ speelde. Dus ineens wordt alles erbij gehaald door supporters. Dit is niet rechtvaardig, dit is niet rechtvaardig. Misschien zit er wat breder in dat je dus eigenlijk ook ziet dat de arbitrage niet consequent is in dit land. En dan krijg je dus deze discussie alleen maar meer.
5: Ja, maar
3: dat is ook van alle tijden.
5: De arbitrage is geen enkel land consequent, want het is arbitrair. En dat houdt in dat je bij verschillende overtredingen, of het nou een keer buitenspel, het wordt een lijn getrokken. Ja. En daar is vervolgens iedereen het over eens. Maar als het gaat om overtredingen, ja, dan heb je gewoon verschillende interpretaties. En wat er nu ook bij komt kijken is, kwam ik dit weekend ook een beetje achter, die slow-mo van de VAR. Ja, die zorgt er ook voor dat je dingen verkeerd gaat interpreteren. Want bij de ene overtreding, dus laten we zeggen een tackle op een gewricht, als je die maar vaak genoeg herhaalt.
3: En je ziet dat gewricht zo buigen, zo helemaal.
5: Ja. Dan ga je zien. Zo is er ook een shot van een overtreding van Amrabat, waarbij het lijkt alsof hij een been doorzaagt. Ja, als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan ziet het er ontzettend gevaarlijk uit. En bij de overtreding van Bommel was het juist weer zo dat als je die heel vaak herhaalt, dat het minder erg lijkt, waardoor je over het hoofd ziet dat in dit geval, want je hebt dan de neiging, denk ik als VAR, om te gaan kijken van gebruikt hij zijn elleboog of iets anders. Nou ja, dat is niet zo. En dan kun je de conclusie trekken van nee, hij heeft geen elleboog gebruikt, dus er is hier geen sprake van grof spel en een rode kaart. Nee, zijn lichaam is hier het wapen en daardoor verdiende hij, zeker met de kracht en de snelheid waarmee hij die overtreding begint, verdiende hij wel een rode kaart. Dus ja, je kunt het op verschillende manieren interpreteren. En ik word ook moe van al die mensen die nu gaan vergelijken op de socials. En ik heb eerder ook gezegd, dat de overtreding die Bouwman maakte, die vergelijkbaar was met Joey Veerman. Daar vonden veel mensen vonden het belachelijk dat Bouwman geen rode kaart kreeg. Ja. Vond ik niet. Ik vond dat geen rode kaart. Net als dat ik de overtreding, het hoge spel van Joey Veerman in de strijd om de Supercup geen rode kaart vond.
3: Nee.
5: Dus ja, weet je, we blijven bezig. En dat is ergens ook het mooie, want we zullen het nooit eens worden. En iedereen is natuurlijk een beetje gekleurd, omdat hij niet zijn of haar club benadeeld wil zien worden. Maar dat we gaan krijgen dat de arbiters niet consequent zijn, ja,
3: dat hou je niet tegen.
5: Nee. Ja, daar gaan we niet tegen.
3: Nee, want is inderdaad wat je zegt, die overtreding van Amrabat wordt er door supporters bijgehaald om te vergelijken of de terugspeelbal van Bouwman. Ja, maar zo blijf je bezig, zeg maar. Ja, maar er zit.
5: En ik vond Amrabat vond ik niks, maar ik stond op de tribune bij de overtreding van Sano, waar Van der Eyck, ja, voor mijn gevoel synchroon ook aan het geluid in het stadion meteen geel trok, zei ik ook meteen van ja, dit is geen geel.
3: Sano niet, hè? Nee, ook niet. Nee,
5: je moet ook kijken wanneer, waarom en hoe een tackle wordt ingezet voordat je overgaat tot de gele kaart. En ja, in dit geval, daar ziet het er heel erg uit, omdat het, ja, er lijkt sprake van een frontale clash, zeg maar. En dan denk je al snel van ja, ik moet een kaart trekken, maar dat hoeft niet altijd. Het ziet er vaak erger uit dan dat het is. En soms ziet het er ook minder erg uit dan het is. En ja, en het is ook tegelijk ook wel lastig om dat te bepalen. En dat maakt dat de scheidsrechters in Nederland lang niet altijd consequent zijn. En dat is ook waar ze in Zeist mee bezig zijn om iedereen op één lijn te krijgen.
3: Ja, succes.
5: Bij bepaald, ja, en dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus we hebben heel makkelijk praten, ook in deze podcast, op de socials. Maar het is voor de KNVB ontzettend lastig. En ze doen er alles aan om de scheidsrechters bepaalde overtredingen op dezelfde manier te laten beoordelen. Ik heb volgens mij wel eens het verhaal verteld ook over dat bijvoorbeeld een tackle op het scheenbeen, dat je hebt bijvoorbeeld 10 gradaties en dan proberen ze bij de KNVB in Zeist, die proberen ze allemaal in shots te vangen.
3: Ja.
5: En dan het moment samen te bepalen. Oké, 1, 2, 3, 4, 5 zijn niet erg genoeg. Vanaf 6, 7, 8 worden discutabel. En dan proberen ze alle scheidsrechters op één lijn te krijgen om hetzelfde shot te gebruiken als de overtreding die ze voortaan moeten beoordelen met rood, zeg maar. Maar dat is gewoon ontzettend lastig. Zeker als je dat in een split second moet beslissen. En vervolgens ook nog de VAR op de lijn komt, die verschillende herhalingen vanuit verschillende invalshoeken gebruikt. Ja, en dan kom je gewoon kun je tot heel verschillende conclusies komen.
3: Ja. Trouwens, Pieter Vermeer, die vond nog een beetje dat we ons huiswerk beter moesten doen afgelopen vrijdag, toen we het in de AD Voetbalpodcast hadden over Bouwman. Die werd door Michel inderdaad genoemd als de nieuwe Van Dijk. Maar toen hij zijn debuut maakte, en ik riep in de podcast de nieuwe Rijkaard, dat was een beetje ook verwijzen naar het verleden, want deze jongen heeft al zoveel bijnamen inmiddels gehad als de nieuwe Rijkaard, de nieuwe Van Dijk. En gaan zo maar door, toch?
5: Ja. Van Dijk kwam inderdaad van Michel. Dat vond ik, ja, had ook weer iedereen een mening over of ze dat verstandig vonden. Ik stond er ook wel van te kijken op het moment zelf, dat ik dacht van ja, moet je die jongen nu die druk opleggen? Maar ik heb Bouwman in aanloop naar de topper gesproken. En los van of je die vergelijking moet maken, dit is wel een jongen, is echt een pintere jongen in balans. Die kan zo'n vergelijking, kan hij hebben en dragen. En het gaat hier om een jongen die hoopt door te breken nu dit seizoen. En het gekke is, de vergelijking met Van Dijk, die is heel, als je kijkt naar het niveau, daar gaat hij natuurlijk, daar slaat het natuurlijk nergens op. Maar als je kijkt naar zijn spel, hij is heel goed aan de bal. Hij heeft een bepaalde rust in zijn spel. Dus in die zin kon hij de vergelijking Bouwman zelf wel een beetje begrijpen. En nogmaals, hij benadrukte van in niveau ben ik nog lang niet zo ver. En Van Dijk is ook nog eens zijn grote voorbeeld. Dus hij vond het ergens wel mooi. En ik heb daar niet een jongen gesproken van wie ik het gevoel heb, die gaat nu naar zijn schoenen lopen of zo. Het feit is dat in hetzelfde interview vertelde hij over, nou, dat dit het jaar van zijn doorbraak moest worden. En hij had een heel grappig statistiek. Ja, hij had 20 keer in de basis gestaan bij Ajax en had geen enkele wedstrijd verloren. Nu tegen PSV dus voor het eerst. Ja. Dus die serie wilde hij zo lang mogelijk doortrekken. En dan vertelde hij ook dat de komst van Thilo Kehrer, die door Ajax op deadline day is gehuurd, dat hij zijn plekje eigenlijk niet wilde afstaan. En zijn basisplek wilde behouden, omdat dit toch wel het seizoen van zijn doorbraak moest worden. Hij was goed bezig, had af en toe een slippertje in zijn spel. Daar was hij ook kritisch over, dat moest eruit. Maar ja, hij ontwikkelde zich goed en was daarmee ook in beeld gekomen voor Jong Oranje. Dat is ook het vervelende van deze klap nu.
3: Ja.
5: Hij is er een maandje uit en dat betekent normaal gesproken ook dat hij de interlandperiode met Jong Oranje, als die opgeroepen zal worden, dat hij die ook moet missen.
3: Ja. Even naar het probleem dat nu bij Ajax gevormd wordt. Want die hadden natuurlijk maar eigenlijk één rechter centrale verdediger tot transfer deadline dag. Hè? Want dat was alleen Bouwman die nog over was, omdat Suter overhuurd was. Ja. Hoe groot is het probleem nu voor Ajax, nu ze Bouwman missen?
5: Nou ja, de spoeling wordt daar wel dun, omdat ze hebben natuurlijk Sutalo en Itakura verkocht. Aan de andere kant, linkerkant, Kaplan, die was sowieso nog niet fit. En Kerrer is erbij gekomen, ook om Michel daarvan meer opties te voorzien. Bouwman was eigenlijk nog de enige rechtspoot in het centrum. Deli Blind is ook nog eens geblesseerd. Dus met Tilo Kerrer had je normaal gesproken 5 opties. Nou, Blind geblesseerd, dan blijven er 4 over. En nu Bouwman is weggevallen, hou je er 3 over. Waarvan de derde, die Jansen is, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Groningen. In wie de trainer en ook Jordi Cruijff het wel heel erg zien zitten. Maar ja, is een linkspoot. En die gaat normaal gesproken niet het centrum vormen met Jurie Baas. Dus daar krijg je nu hoogstwaarschijnlijk Tilo Kerrer met Jurie Baas. En die Jansen nog als enige reserve daarachter. Afhankelijk van hoe lang het herstel van Deli Blind, die met rugklachten kan, gaat duren. Dus ja, de spoeling is daar niet. De spoeling is daar heel dun. En,
3: daar komt bij dat heel veel jongens later zijn binnengekomen bij Ajax, ook Kerrer. Dus de vraag is, hoe fit zijn die? Wat kunnen die aan qua belasting?
5: Dat gaat, ben ik met je eens. Alleen dat gaat in zijn geval niet zo op, omdat hij de hele voorbereiding met Monaco heeft meegedraaid. Hij heeft ook een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Dus die jongen is normaal gesproken topfit. In zijn geval is het vooral nog wennen aan zijn teamgenoten, aan de speelstijl van de trainer. Dan goed, dat heeft even tijd nodig. Maar het is niet zoals in het geval van Amrabat, dat hij heel veel wedstrijdritme mist, of dat de belastbaarheid nog vergroot moet worden. Er zijn ook spelers bijgekomen bij Ajax. En Julian Brandt bijvoorbeeld, ja, die kwam er aan het eind van de voorbereiding bij. Ja, en die had nog helemaal niet met een club getraind. Hetzelfde geldt voor Amrabat, die van Fenerbahçe mocht vertrekken. Die hebben normaal gesproken iets langer nodig om ingepast te worden dan Tilo Kerrer, die de hele voorbereiding met Monaco heeft meegedraaid.
3: Ja, hoe moeilijk is het om, als je zo'n wedstrijd nu tussen Ajax en PSV ziet, waar die enorme op en neer gaat, alle kanten op, hè, om dan wedstrijdritme en om die conditie op te bouwen voor spelers die nu instappen. Hoe lastig is dat?
5: Ja, dat is denk ik wel lastig. Omdat, ja, het liefst heb je, kijk, Julian Brandt, Tolu, die konden de voorbereiding. Dus Tolu bijvoorbeeld heeft zijn eerste minuten gemaakt tegen Volendam. Nou, dan kun je even warm draaien. Ja. Een beetje ongestraft ook, tussen aanhalingstekens. Maar voor andere spelers, ja, die moeten dat nu doen. Terwijl je in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen hebt. Dus de trainer heeft ook niet echt de gelegenheid om te zeggen van oké, dan ga ik even kijken. Die wedstrijd vind ik ietsje minder belangrijk. Nee, elke wedstrijd is vanaf nu super belangrijk. Dus dat maakt het ook dat het lastiger wordt om die minuten te verdelen en die belastbaarheid op te bouwen. En wat daarin ontzettend goed uitkwam dit seizoen voor Ajax was natuurlijk die Conference League. Dat zijn veredelde oefenpotjes, trainingspotjes. En dan kun je ook gerust zeggen tegen Edwardsen, of een Carrizo, of een nieuweling. Van ja, weet je, in Ierland, Shelbourne uit, dat stelt niet veel voor. Dan ga jij wat minuten maken en dan gaan we zorgen dat jij richting een uur speeltijd gaat. Of tegen Sion thuis, als je al met 4-2 het uitduel hebt gewonnen. Ja, dat is nu natuurlijk wat lastiger. Ik zeg dat ook omdat we hebben die Tsigankov zien invallen. Nou, dat viel me bijvoorbeeld niet mee. Die had na 10 minuten de tong al op de schoen en die was ook debet aan aan die laatste tegengoal. Ja, en normaal gesproken wil je zo'n jongen inbrengen voor Berghuis en ervoor zorgen dat je toch nog even weer de versnelling hoger gaat spelen. Ja, goed, als jongens niet fit zijn, dan wordt dat natuurlijk lastiger, want je moet kiezen, je wil je elftal versterken, maar tegelijk moeten spelers ook fitter worden. En dat is een beetje de afweging waar de trainer voor komt te staan.
4: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
6: Daar moet op gekrast worden.
4: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een krasloot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
3: Straks het eerste ontslag van dit seizoen. Eerst nog eventjes naar Alkmaar. Waar we in de Eredivisie en internationaal vaak kijken naar trainers die volledig bezeten zijn van het spelletje. Urenlang banden terug kunnen kijken, nieuwe tactieken kunnen bedenken. In het brein zitten. Ik heb net dit weekend die serie van Pep Guardiola gekeken. Toen ik me voorstellen dat Pep de komende 4 jaar eigenlijk niks meer doet. Als je die ziet leiden tijdens die wedstrijden en tijdens zijn toespraken. En dan heb je daar tegenover staan Leroy Echtold. Die het verrast, het simpel houdt. Als je inkakt, dan spreekt hij je aan. Hij zegt waar het op staat. En als hij, ik zag hem bij ESPN zeggen, als het over al die datadingen gaat, dan heb ik de jongens op de bank zitten. Dat is hun pakje aan. Ook heel lekker, toch? Gewoon even back to basics. Dat, ouderwets, gewoon hup, terug naar de basis.
5: Ja, waarmee niet is bewezen dat niet naar data kijken succes brengt. Nee, integendeel, want dat doen zijn assistenten allemaal. Maar hij heeft een beetje de ouderwetse manier van een armpje om een schouder slaan en spelers motiveren. Dat zie je ook vaak terug. Het is om de paar weken even een wissel die boos is op hem en dat hij dan even begint te brommen aan de zijlijn.
3: Heerenveen is ook echt een tirade gehouden, eventjes ouderwets.
5: Ja, ik vind het wel mooi. Ik heb hem bij Jong Oranje natuurlijk een beetje meegemaakt, waar hij ook continu aan het stoeien was met spelers. Maar die konden dat heel erg waarderen. Ja, dat is zijn manier van werken. En je ziet dat het ook gewoon succes kan hebben op het moment dat andere stafleden de data, de fysieke gesteldheid, et cetera, goed in de gaten houden.
3: Ja.
5: Dus het is volgens mij ook geen voetbalprofessor in tactische zin. Maar je ziet dat het ook niet per se per se noodzakelijk is, want hij brengt hij stelt kennelijk ook gewoon steeds het goede elftal op. En we hebben ook vaak gezegd, hij maakt van AZ ook weer een beetje AZ met een Kelvin Stengs die is teruggekeerd. Kansen voor jeugd, Dave Kwakman nu erbij gekomen. Dus ik denk dat hij er ook een goed gevoel voor heeft van welke spelers passen goed bij elkaar. En tot nu toe werkt het uitstekend. En het is voor AZ te hopen dat het zo blijft.
3: Ja, Daal zegt ook in gesprek met Nick Kok, je merkt dat veel trainers moeite hebben om eerlijk te zijn tegen je. Hij heeft dat helemaal niet. Hij zegt, en de wisselspelers zitten ook precies waar ze aan toe zijn. Dus als ze invallen, gaan ze als de brandweer.
5: Ja, hij zegt waar het op staat. En daarmee is hij ook niet per se een trainer van deze tijd. Het is toch vaak jongens die iets minder kunnen incasseren, maar hij heeft daar maling aan en hij confronteert je er gewoon mee. Ook had een hekel aan te laat komen bijvoorbeeld. Ja. Greep die ook meteen in. Uiteindelijk kwam hij zelf per ongeluk een keer te laat voor die persco voor de Jonk-Ruijfschaal, weet je nog. Maar zo'n type is hij wel. En die is niet van het betuttelen en jongens matsen en is het er gewoon bovenop. En dat werkt tot nu toe uitstekend.
3: Ja, je zag hem natuurlijk bij Jong AZ ook al in die KKD langs de lijn staan, wat natuurlijk een fenomeen was toen. En toen dacht je, als dit hoofdtrainer wordt, kan dit nou in een betaald voetbal? Maar het kan dus.
5: Ja, daaraan zag je ook al hoe hij een beetje van de oude stempel is. Namelijk ook dat je gedraagt, de discipline. Was het bij Jong Ajax? Ik weet niet precies waar. Dat hij met een interview bezig was en dat er dat spelers op de achtergrond er doorheen mompelden.
3: Ja.
5: En dat hij dat interview onderbrak, nog even langs de camera keek van, jongens, nu hou je even stil, ik ben hier bezig, toon wat respect. Ja, ik vind het wel mooi aan Echtold.
3: Ja, en je vraagt natuurlijk af, al die trainers die ze hiervoor hebben gehad, allemaal van die opgeleide trainers, die allemaal, kennelijk werkt dit dus ook deze methode gewoon voor AZ nu?
5: Ja en nee, want ik denk dat als je een ander type trainer hebt, ik vraag me af of Pascal Jansen bijvoorbeeld heel anders is. Maar als jij meer een trainer hebt die wat data gericht is, dan heb je er vaak in de staf een ander type bij. Ja. Weet je? Eentje die heel erg investeert in de band met de spelers. Dus ik denk dat ze het nu een beetje hebben omgedraaid.
3: Deze kunnen we instarten.
7: Haalt hij de kerst?
3: Ja, want dat heeft hij dus niet gehaald, hè, Karel Hoefkens?
5: Nee.
3: Was dat nou heel verrassend?
5: Nou, wel verrassend dat NAC zo slecht aan het seizoen begon. Ja, je mag toch van NAC verwachten dat ze in de KKD bovenin meedraaiden. Maar eigenlijk is het eind vorig seizoen is het misgegaan en zijn ze er nooit meer bovenop gekomen. En
3: leg mij nou eens uit waarom een club, dus we hebben dat gezien in het verleden bij bijvoorbeeld Twente, dat je het jaar daarvoor dat het dan minder loopt en dat niemand in de zomer de beslissing durft te nemen, weet je wat? We gaan dit anders aanpakken. We gaan gewoon nu lekker. We gaan ook uit elkaar. We hebben bedankt voor bewezen diensten. Maar we zitten een nieuwe man voor de groep. Maar nee, we gaan toch door volgend jaar. We gaan het toch.
5: Ja, ik snap wat je bedoelt. En toch Dat is nu achteraf ook een beetje, hè? Koe in de kont kijken. Maar jij en ik hadden misschien 2 maanden geleden ook wel gedacht van, Hoefkens brengt ze wel weer terug naar de eredivisie. Dat weet je niet, Etienne. En het liefst hou je natuurlijk langer vast aan een trainer om er een bepaalde visie en een bepaalde continuïteit in te krijgen. Ja, en dat hadden ze bij NAC ook bedacht. Het enige wat ik bij Hoefkens heb, is dat ik bij hem vaak het gevoel heb dat hij naar de kwaliteiten van de tegenstander kijkt en zijn elftal daar iets te veel op aanpast. Terwijl in de KKD, zeker als je bij de
3: bij de favorieten hoort, moet je...
5: Bij de promotiekandidaten hoort. En dan heb je vaak ook een selectie die aan de bovenkant hoort. Dan moet je denk ik ook niet te ingewikkeld maken. Dan moet je eigenlijk best opportunistisch gaan spelen. Dan is het vaak overal 1-op-1.
3: Lekker omdat, direct, hup, boom.
5: Nou ja, omdat je dan ook het verschil gaat zien in individuele kwaliteit tussen jouw spelers en die van de tegenstanders. En op die manier buit je dat dan het best uit. En juist als je je gaat aanpassen en ding, dan geef je de tegenstander volgens mij veel meer de kans om dat verschil in individuele kwaliteit om dat te compenseren. Ik herinner me dat Go Ahead bij onder Hans de Koning promoveerde. Ja. Hij stapte tussentijds in, maar dat deed hij heel goed. Want hij ging meteen van bank spelen. 1-op-1, overal. En toen zag je, er kwamen jongens als Leon de Kogel en zo. Die kwamen heel goed uit de verf. Die begonnen ineens heel veel te scoren. Terwijl in de maanden daarvoor, ja, weet je, is de speelwijze de ene keer wat meer leunen en ding. En dat werkte gewoon niet. En daarom moet je denk ik vooral ervoor zorgen dat je als kanshebber in KKD, ja, dat je gewoon een goede aanvallende speelstijl hebt. Dat je een goede teamspirit erin krijgt en dan kom je al een heel eind. Want je ziet vaak ook dat met ADO bijvoorbeeld vorig seizoen, dat was ook zeer aanvallend.
3: Heracles nu ook eigenlijk, hè?
5: Heracles nu ook. En dan zie je, dan wordt het krachtsverschil, dat komt al heel snel tot uiting. En dan zie je ook dat een ploeg heel veel doelpunten gaat maken. Tuurlijk, je krijgt er wel eens een paar tegen, maar over het algemeen win je dan de meeste wedstrijden. En dan zit je al gauw bij de eerste 2 plekken.
3: Ja, maar ik denk altijd als mensen aan het einde van het seizoen met een soort van zuur zijn geëindigd, dat je dat bijna niet meer recht breidt. Sjors Olté bij Fortuna Sittard, ook zo'n verhaal. Ja. 3 wedstrijden in het seizoen. Dat tekent eigenlijk de zwakte aan van de beleidsbepalers dat ze het verkeerd hebben gezien het jaar daarvoor.
5: Ja, ik snap
3: het. Ligt
5: niet aan
3: de kwaliteit van de trainer, maar het is gewoon klaar. Het is op, het is dan geweest.
5: Ja, ja, en daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen, dat als het niet gewerkt heeft, er toch hier en daar wat oud zeer zit, dat je misschien ook beter een nieuwe staf kan aanstellen om een frisse wind te creëren.
3: Vanavond Champions League voetbal. Waar zet je de tv voor aan?
5: Ik heb ze allemaal niet op een rij.
3: Nou, ik wil ze even op een rij zetten voor je allemaal. Ik zet alles voor je op een rijtje, maak je geen zorgen.
5: Madrid-Inter weet ik.
3: Club Brugge, Aston Villa, 7:15. Ik weet niet of dat met de kleine op schoot kan. Hapje en dan ondertussen Club Brugge, Aston Villa. Kijken of AEK Athena, dat is links. 9:00 s'avonds, Porto Manchester City, aardig potje. Borussia Dortmund, Villarreal, aardig potje. Lille-Real Betis en Real Madrid-Inter.
5: Ik kies voor Porto City, omdat ik heel benieuwd ben hoe Farioli het gaat doen in de Champions League. Het is ook zijn debuut daar. Hij heeft zich met Ajax natuurlijk gekwalificeerd, maar vertrok daarna. En ja, hij is en blijft voor mij een beetje een stunttrainer. En ik ben dan heel benieuwd of hij het tussen de Europese elite, zeg maar, of hij het daar dan ook kan gaan flikken. En met een selectie die niet heel erg is versterkt.
3: Nee.
5: Of die dan ook kan verrassen tegen al die Europese giganten.
3: Ja, en met natuurlijk oud-Feyenoorder Jiménez in de gelederen nu, hè?
5: Ja, en Wang.
3: Ja.
5: Niet vergeten.
3: Nee, precies. Dus er zitten wat lintjes in deze natuurlijk.
5: Ja.
3: Mensen rond ons ook vragen, ik weet. En nog een vraag voor jou. Hoe het vaderschap bevalt van de Vaart?
5: Van
3: de Vaart. R van de Vaart. Ronald van de Vaart, volgens mij, is dat vaste luisteraar.
5: Niet Rafael?
3: Nee, niet Rafael. Nee, die weet hoe dat bevalt. Die komt nog eentje bij. Dus,
5: Het bevalt uitstekend.
3: Ja.
5: Dan moet ik zeggen dat het ook wel helpt dat die kleine het hartstikke goed doet. Maar we zijn dik tevreden. Hij is nu, as we speak, 2 maanden oud precies. Dus het is echt volop genieten. En de combinatie met werk er weer bij. Het scheelt dat mijn vrouw ook nog niet is begonnen. Dat gaat ook heel goed. Het zwaarste is eigenlijk dat de dagen dat ik wat langer van huis ben en een dagje op pad voor een wedstrijd, ja, dan ga je missen.
3: Ben jij dan iemand die ook in de FaceTime-camera gaat praten tegen hem in de hoop dat hij dan reageert? Of niet?
5: Nee. Dat
3: ik zie jou
5: niet.
3: Wel zo zitten, joh. Hallo.
5: Nee, dat heeft weinig zin. Maar wat wel lastig is, is als je thuis komt en je hebt hem de hele dag niet gezien, dan sowieso even naar het kamertje kijken of die goed ligt en zo. En dan heb je de neiging om hem even vast te pakken en tegen je aan te drukken.
3: Niet
5: maar
3: doen.
5: Dat kan natuurlijk
3: slapen.
5: Niet.
3: Niet doen.
5: Dat kost me misschien nog wel het meeste moeite.
3: Dat snap ik. Mooi. Nou, dan gaan we nu tot slot met deze podcast, Johan, naar de vraag van vandaag.
5: Ja.
8: De vraag van vandaag.
3: Dit was de vraag van Mikos gisteren in onze podcast.
9: Johan, willen we er twee van de vier van zien? Ja. Ik wil een keeper hebben, 1985 FC Den Bosch. Wie maakte een doelpunt? Ja. Een keeper hebben Heracles Almelo 2005.
3: Ja.
9: Een keeper hebben van Go Ahead Eagles 2014.
3: Ja.
9: En een keeper van ADO Den Haag 2015. Die maakte allemaal velddoelpunten. Maar we zoeken twee van de vier namen, eigenlijk vier van de vier. Maar bij Johan leggen we de lat even wat lager. Ja, maar is door zijn leeftijd, hè? Johan weet heel veel. Nee, niet dat ik hier mijn collega's zit af te zeiken in de podcast. Alsjeblieft niet, nee.
3: Oh, je hebt zo'n redactievergadering, toch?
9: Ja, nee, maar Johan weet heel veel, maar die is wat jonger. Dus de keeper van Den Bosch kan ik me voorstellen.
3: Godzijdank. Ja, je hebt ook voetbalplaatjes gespaard, die heb je toch?
9: Ja, maar kijk, wij weten meteen die van Den Bosch. Het is bijna niet te missen, ook om dat hoofd en de bijnaam en noem alles maar op.
3: Ja.
9: Maar dat, ja, Johan weet niet zo goed wie de Sliert is, denk ik, vanwege zijn leeftijd. Maar de Sliert van de Vliert, daar geef ik eigenlijk toch al één weg. Maar twee van de vier.
3: Nou, kom erop dan.
5: Ik was echt bang dat hij de drie zou vragen, want dan...
3: Ja, dan had je het lastig gehad, denk ik.
5: Ja, denk en jij zegt Den Bosch, dan moet hij wel weten. Hoe moet ik dat weten, weet je? Ja, de enige die ik van de voetbalplaatjes nog ken van Den Bosch is Fred van der Hoorn.
3: Oh, is dat de enige? Maar er stond nog eentje achter. Dat was ook zo'n typische Den Bosch man.
5: En er was geen keeper.
3: De Sliert van de Vliert.
5: Oh. Ja.
3: Maar je hebt nog andere opties, hè? Je kan ook nog komen met de keeper van ADO.
5: Ja, Piekenhagen sowieso.
3: Ja, heel goed.
5: Van ADO is Hansen.
3: Heel goed, ja. Die met de hak tegen PSV scoorde. Mooie goal. Dan hadden we nog een keeper van Go Ahead Eagles.
5: Die van Go Ahead moet ik ook weten.
3: Wil ik zeggen.
5: Welk jaar hebben we het over?
3: Zijn die 2014, 2015 ergens, die periode?
5: Was dit niet een doeltrap die over de andere keeper heen stuiterde?
3: Ja.
5: En het is een Scandinavische keeper.
3: Kom maar op met de naam.
5: Oh, hoe heet die toch?
3: Gaat u gerust dat voor uzelf doen, dames en heren, thuis. Pak een kopje koffie. Laat de hond nog een rondje uit.
5: Ik heb
3: uit.
5: Hem bewust meegemaakt ook. Nou ja, goed, ik heb er toch al twee.
3: Ja, is goed. De andere twee die we zochten, was Cummings. Dat was er een die je zocht.
5: Ja.
3: Ja?
5: Ja.
3: En de Sliert van de Vliert was Jan van Grinsven.
5: Jan van Grinsven, die had ik kunnen moeten weten. Ja.
3: In het kader van de eervolle vermelding, Michael Zandvoort, die zei, dat had het helemaal goed. Past een beetje moeilijk in de stories, zei hij, om te antwoorden. En de podcast was vorige week een welkome aanvulling tijdens het wachtlopen op de werkweek van zijn werkgever in de Ardennen. Dat je het even weet. Dus daar kan je een podcast ook voor gebruiken. De vraag van morgen, Johan.
5: Lask Lienz debuteert in de Champions League. De club waar voormalig Ajax-TD Alex Kroes vicevoorzitter is en waar twee Nederlanders onder contract staan. Wie zijn dat?
3: Mooi, geef maar door via de bekende kanalen X Blue Sky, hashtag AD Voetbalpodcast. Instagram kan natuurlijk ook, @ADVoetbalpodcast. Of je reageert via Spotify. Kan je reageren door een reactie achter te laten op de vraag van vandaag. Morgen gaan we terugblikken op de Champions League wedstrijden. Praten we over Feyenoord dat in de Champions League gaat spelen. Aardig potje in en tegen Barcelona. Actueel voetbalnieuws nemen we natuurlijk mee, dus dat morgen allemaal. Johan, ik wens jou alvast een fijne dag. En je weet het, niet kleine wakker maken als ze slaapt, hè?
5: Nee, dat
3: ze doen het echt nog wel.
5: Nee, dat doe ik niet.
3: Heel goed. Mooie dag.
5: Tot de volgende.
10: Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk. Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar 1 euro. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
13: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. Er zijn drie schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn twee verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
14: Het station met de meeste en beste hits.
15: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: zometeen en Utrecht heeft gescoord, dan zijn dat die mannen die hun collega's aanmoedigen vanaf de tribune. En nu krijgen we allerlei journalen achter op onze hoofd, maar dat zal misschien wel weggaan als het...
1: Dat hoort u niet, horen wij alleen.
0: Ja, dat is weg. En Go Ahead mag aftrappen als Martin van der Kerkhof de stopwatch zal ingeven. De tijd die gaat lopen is 64 minuten en 30 seconden. Zo is de tijd van dit moment waarin we nog 25 minuten en 30 seconden sowieso te spelen hebben. Die zijn nu ingegaan. En bij Go Ahead Eagles zijn het de mensen die bal gewoon naar voren knallen. En de bal achter de doellijn of achter de achterlijn brengen, zodat Barkas mag uit gaan trappen. En FC Utrecht tegen Go Ahead is hervat dus in de inmiddels 64ste 45 seconde minuut.
1: Ja, ik denk niet dat het de bedoeling was dat hij over de achterlijn zou gaan. Ik denk dat ze een ingooi wilde geven aan FC Utrecht in de buurt van het 16 meter gebied van de thuisploeg. Maar die is er niet gekomen. Nu heeft FC Utrecht de bal. Van Duin kan er niet bij. Dan is het Van den Berg die hem naar voren kopt. Is het Lindhorst die hem dan vervolgens weer opvangt namens Go Ahead. En dan dacht Alarcon even een ingooi voor FC Utrecht te verdienen, maar dat lukte niet. En dan mag Go Ahead halverwege de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld ingooien. James is de man die dat gaat doen. Kijk even hoe FC Utrecht staat. Het is inderdaad drie verdedigers. Davy van den Berg daar kort voor. Dan lijkt het vier middenvelders daarvoor en twee spitsen daarvoor. En dan is het wel Stepanov en Van Duin dicht bij elkaar. Dat waar Erik juist niet de grote fan van was. Nu moet Panayotu winnen. Dat doet hij even niet. En dan heeft Go Ahead de bal op de helft van FC Utrecht. Alarcon verovert hem even. Go Ahead is er wel uit. En nu niet meer. Broholm heeft hem onderschept.
0: Marius Broholm, daar is zijn eerste actie als speler van FC Utrecht. Gaat daar heel makkelijk zijn rij voorbij en probeert naar het midden te gaan. Paas moet nu komen. Gaat terug naar Davy van den Berg. Davy van den Berg aan de zijkant is eventueel Van Duin aanspeelbaar. Maar dan is die paas niet goed. Gaat over de zijlijn. En is het de ingooi voor Go Ahead Eagles. Daar had meer uitgehaald kunnen worden. Het was trouwens Alarcon die aangespeeld werd en de bal niet wist binnen te houden. We hebben gelijk. We zien twee spitsen. Dat zijn Van Duinen en Stepanov daaronder, dus Bleek vanaf links, Alarcon vanaf rechts en Broholm en Dani de Wit in het centrum. Balbezit is voor Tengstedt, hij aan de rechterkant bij Go Ahead.
1: En dus al eens aan dek, want FC Utrecht moet de eigen helft even op. Go Ahead wil deze wedstrijd snel helemaal in de slot spelen. Sampstedt even terug en dan Meulensteen met de voorzet. En dan krijgen we de vierde hoekschop voor FC, voor Go Ahead Eagles van deze wedstrijd. Drie krijgen ze de zaterdag, eentje vandaag. Dat maakt een totaal van vier. Bal via de rug van Panayotu over de achterlijn. En de hoekschop voor Go Ahead Eagles die genomen zal gaan worden vanaf de rechterkant door Dean James. Die die bal met het linkerbeen in zal gaan draaien richting het doel van FC Utrecht. Dean James, de linkerverdediger van Go Ahead Eagles, die zijn tijd neemt om naar de hoekvlag toe te lopen. Jozef Oosting met wat aanwijzingen. Die wijst naar Meulensteen. Daar moet de bal ook naartoe. Gaat de bal naartoe. Broholm is de man die uitstapt. Meulensteen legt breed. Soerai staat daar. Ja, die hebben ze al een keer laten schieten. Dat liep niet best af voor FC Utrecht. Nu gebeurt het dan ook niet, dat schieten. Meulensteen met de voorzet. Dat is een lage voorzet. De Wit ruimt op. En dan Utrecht eruit via Van den Berg en Van Duin. Maar Go Ahead heeft hem alweer. Zij het dat Lindhorst de bal over de zijlijn kopt. En FC Utrecht halverwege de eigen speelhelft mag ingooien. 68ste minuut zitten we in. Het is 3-1 nog altijd voor Go Ahead Eagles.
0: Medic is de centrale man. Rechts van hem in het centrum Didde. Aan de linkerkant Panagiotou. Balbezit is nu weer voor Go Ahead Eagles. Als Utrecht ertussen zit met Broholm. Is het Go Ahead dat die bal verder speelt. Tengstedt kan hem terugleggen op Meulensteen. Komt aan de zijkant. De eerste opkomende man. Maar gaat hij naar de diepte, naar Tengstedt. Daar moet Panagiotou tussen zien te komen. Tengstedt heeft hem. Tengstedt kan terug naar de laatste lijn. Naar Sampstedt. Sampstedt dan naar Lindhorst. Lindhorst weer naar Meulensteen. En zo is Go Ahead Eagles de ploeg die dicteert, Erik.
2: Ja, je ziet ook dat ze het rustig aan doen. Hè? Ze willen het eigenlijk gewoon uitspelen.
0: Ja, en doodspelen.
2: Ja, precies. En Utrecht laten komen. En dan kijken in de omschakeling of je naar de andere kant nog een goaltje kan maken.
0: Balbezit. Dus Medic de bal kan laten lopen voor Barkas. Die krijgt hem op de rand van de 16 meter. En dan zitten we inmiddels in de 69ste minuut van deze wedstrijd. Met de diepe bal richting Stepanov. Daar zit Kramer tussen. Dani de Wit met het hoofd. Stepanov moet verlengen. Broholm pakt hem op het middenveld op. En speelt hem even terug naar Didde.
1: Didde breed. op Medic. We zijn weer op de helft van FC Utrecht, dat openingen zoekt. Panagiotou nu kan inspelen op Blake, dat is gelukt. Blake met Samsted voor zich, wil de actie maken. Maakt die nu ook en weet dan de bal bij Stepanov te krijgen. Maar die bal is even over de zijlijn geweest, konden wij niet zien. Want dat gebeurt precies achter de dugout waar Anthony Correa voor staat te coachen. En Go Ahead mag de ingooi nemen. Terwijl Van der Kerkhoff inmiddels aftelt, heeft Go Ahead gegooid. Dat heeft Samsted gedaan. Meulensteen heeft hem vooral omhoog getrapt. Dan is het Medic die hem voor FC Utrecht aanneemt. Oh. En dan maakt Didde even een foutje. Is het Didde zelf die herstelt. En Barkas die FC Utrecht weer naar voren kan gaan helpen. De Griekse doelman maant zijn verdedigers naar voren. Want hij gaat uit de hand uittrappen.
0: Nog iets meer dan 20 minuten heeft Utrecht om de 1-3 achterstand op enige manier om te buigen. Wordt gezocht naar de kopbal van Dani de Wit. Die probeert op het middenveld dan Van Duin te bereiken. Dat lukt uiteindelijk. Dan Bleek naar Van den Berg. Van den Berg terug naar Medic. Medic met zijn balbezit in de middencirkel. Heel kort gegeven naar Van den Berg. Daar schiet je geen meter mee op. Nu wellicht de diepte, maar daar zit James ertussen. Als Alarcon niet bij de bal komt, wordt er een duw gegeven door Didde aan zijn directe tegenstander. En is het Martin van der Kerkhoff die het spel heeft stilgelegd. De vrije trap heeft toegekend aan Go Ahead Eagles. 1-3, de tussenstand. 70 minuten bijna gespeeld.
1: En de vrije trap voor Go Ahead Eagles wordt genomen door Joris Kramer. De aanvoerder, net nog op de eigen helft, heeft Lindhorst gevonden. Lindhorst breed op Meulensteen. Nog altijd op de helft van Go Ahead Eagles. En onder druk van Sam van Duin gaat de bal dan terug naar doelman Houk, die hem naar de linkerkant kan uitspelen, waar Kramer helemaal vrij staat. Utrecht heeft verder aanvallende spelers, maar de druk werd daar even niet hoog gezet. Is dit Hens van Alarcon? Ja, dat is Hens van Alarcon. Fluitsignaal dus van scheidsrechter Martin van der Kerkhoff en de vrije trap voor Go Ahead Eagles. Kramer, die bal opraapt, gewoon weer even wat seconden wint. Want Go Ahead verdedigt natuurlijk die 3-1 voorsprong hier in de Galgenwaard. Die 3-1 voorsprong die zaterdag werd verkregen, maar de wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat er eerst een vuurwerkbom op het veld was gegooid en daarna de nodige bierglazen. En nu moet u toch uitkijken, want Go Ahead is eruit met Tengstedt. Tengstedt in de 16, Tengstedt met Panagiotou en de Cypriot die zaterdag alleen van de betere mensen was bij FC Utrecht, hoewel niet alle cijferaars dat vonden, tot verbazing van mij toen ik op maandag in de diverse media de cijfertjes zat te bekijken, had hij een veel minder cijfer dan spelers die wij hier veel minder goed vonden spelen dan dat hij deed. Hij heeft nu uitverdedigd. Go Ahead heeft de bal weer.
0: Kwestie van smaak is dat. Als het balbezit nu voor de ploeg van Go Ahead Eagles is, maar de bal wordt over de zijlijn gespeeld door Lindhorst en dan mag Utrecht de ingooi gaan nemen op de helft van Go Ahead Eagles aan de rechterkant van het veld. En ik zie Erik van der Meer met zijn hoofd meewarig schudden.
2: Ja, je zou denken, René, je hebt niet zoveel tijd. Ga gewoon 1-op-1 spelen. Hè? Probeer iets, maar
0: nu oppassen, nee, want hij is op tijd. De doelman Houk, Christian Houk op tijd, nadat ook Samsted het gat dichtgooide bij Blake. Ga verder.
2: Nou, ze hebben geluisterd, want het staat nu 1-op-1.
1: Ja. Ja, dat is het voordeel dat het publiek zit, hè?
0: Ja, zo hoor je, Erik. Ja. Houk met de bal vooruit richting Tengstedt. Hier wordt steeds gezocht. Panagiotou zit ertussen, dan Meulensteen op het middenveld. Gaat daar gemakkelijk langs zijn tegenstander en kan wat beters maken. Daar is nu weer het balbezit, maar zit Van Duin ertussen. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi is voor Go Ahead Eagles op de helft van Utrecht. Een meter of 2 voor de lijn van de 16 meter. Als je hem denkbeeldig teruglegt en doortrekt naar de zijlijn. Tengstedt gaat daar gemakkelijk liggen. Oeh, daar kom je goed weg. Want hij was wel degelijk de man die vastgehouden werd. En nu is het Kramer die niet op tijd is. Alarcon kan overnemen. Alarcon over de rechterkant. 2 Utrechters mee. Van Duin en Stepanov. Alarcon trekt naar binnen toe. Legt hem af bij Davy van den Berg. En nu moet het tempo gemaakt worden. Gaat het weer te langzaam naar Blake. Blake met Samsted voor hem. Blake naar binnen. Blake met het schot. Oh! Dat gaat niet zo hoog over, hoor. Dat raakt de lat nog even. En dan is het Houk die het nakijken had. Och, die had erin moeten gaan. 73ste minuut. Edien Blake, maar via de lat over.
1: En de doeltrap dus voor Christian Houk. Ik zat net even te kijken waar achter mij, waar achter ons al die spelers van FC Utrecht zaten zitten. Of er eentje zat te bellen met de bank die Erik had gehoord en die vervolgens de adviezen doorgaf. Maar dat niet het geval. De trap van doelman Houk op het hoofd van Didde. En ingeleverd bij Go Ahead, dat via Soray nu aan de linkerkant weg denkt te kunnen. Didde zit daar even tussen met het hoofd, kopt de bal over de zijlijn. En dan kan Go Ahead Eagles, de hoogte van de 16-meterlijn van FC Utrecht, aan de linkerkant van het veld de ingooi gaan nemen. Dean James is de man die de bal toegeworpen krijgt van een van de ballenjongens. En die rustig kijkt waar de bal naartoe kan. Het aftellen is weer daar van scheidsrechter Martin van der Kerkhoff. De bal gaat naar Sigurdarsson, terug naar Soray. Soray met Alarcon. En dan gaat de bal via de, het is niet Soray, maar via James over de achterlijn. En mag Barkas namens FC Utrecht de doeltrap nemen. We kijken naar de de klok. 74ste minuut. Het laatste kwartier nadert. En FC Utrecht staat nog altijd achter met 3-1. Bleek was dichtbij, maar zijn schot toucheerde slechts de lat. Nu Utrecht met balbezit op eigen helft via Matthijs Didde.
2: Mag ik een domme vraag stellen? Is er een VAR?
0: Ja, tuurlijk. Nee, jawel, jawel. Het monitor staat er. Ja, het is gewoon een Eredivisiewedstrijd, Erik. En daar gelden alle normen en waarden. Dus ook een VAR. Balbezit is trouwens voor Edien Bleek. De hoogte van de middenlijn. De combinatie met Stepanov, die legt hem terug. Dirk is te laat. Padnejo toe. Even wachten. Kan die bal terugspelen naar Medic. Medic doet dat terug op Barkas. Die even moet vaart maken om die bal nog binnen de lijnen te houden. En moet ik wel zeggen dat ik heb Panagiotou dus afgelopen zaterdag na afloop van de wedstrijd geïnterviewd. Ik vraag me af of hij een beetje kan communiceren met zijn medespelers met zijn gebrekkige Engels. Terwijl Bleek de bal teruglegt op de Cypriot, kan hij breed naar Medic. En is het Didde die hem uiteindelijk oppakt.
1: In ieder geval met eentje, want Barkas die spreekt ook Grieks. Overtreding gemaakt op Dani de Wit. Vrije trap voor FC Utrecht. De overtreding was van Joris Kramer. Aanvoerder tegen aanvoerder dus. Vrije trap snel genomen door Sam van Duin. En Matthijs Didde nu die de opbouw mag gaan verzorgen. Didde, de Wit en dan de bal naar Broholm. Broholm kan aan de rechterkant Alarcon aanspelen. Dan moet hij met een voorzet komen. Angel Alarcon. Of gaat hij terug naar Didde? Gaat terug naar Medic. Die heb ik wel eens daar vandaan zien scoren. Dat was in de wedstrijd van Ajax tegen Heracles. Maar nu waagt hij het niet om te schieten. Bleek aan de linkerkant voor FC Utrecht. Bleek nu balletje breed op Medic. Utrecht moet naar voren. En Panagiotou gaat naar achteren omdat Go Ahead voorkomt dat Utrecht naar voren kan en omdat Utrecht het tempo niet hoog genoeg houdt. Het baltempo. 75 minuten gespeeld. Het is 1-3 in de Galgenwaard. Eén keer was Utrecht dicht bij de aansluitingstreffer. Daar is het vooralsnog bij gebleven.
0: Broholm nu met de actie. Broholm in de combinatie wellicht met Van Duin. Maar de bal wordt weggewerkt door Kramer en door Dirksen. Ingeleverd bij Barkas. En Barkas halverwege zijn eigen speelhelft probeert die bal weer erin te pompen. Misschien is het daar nu wel tijd voor. 76e minuut. Stand nog altijd 1-3. En Alarcon met het balbezit namens Utrecht. James voor hem. Daar komt de lage voorzet. Is de slijding van Kramer. Dat gaat ten koste van een hoekschop. Dat wordt corner nummer 6 in deze wedstrijd voor FC Utrecht. Terwijl er bij Go Ahead Eagles 3 man aan een warming-up zijn begonnen. Maar dat zijn ze eigenlijk al begonnen vanaf minuut 64.30.
1: Toen de wedstrijd werd hervat vanmiddag om even na 2 uur. We zijn inmiddels 12, 13 minuten verder. En FC Utrecht mag de eerste hoekschop van de middag nemen. De 6e van de wedstrijd. 1-3 staat het. Davy van den Berg kan kort op Broholm. Veel koppers voor het doel. Zal niet kort gaan op Broholm. Heb ik zo het vermoeden als ik van den Berg zie. Daar komt die bal bij de eerste paal. Moet de Wit doorkomen.
0: Ja,
1: Didde komt eruit.
0: Ja, ja.
1: Het is 2-3. Matthijs Didde met zijn tweede doelpunt van het seizoen. En dan krijgen we inderdaad wat Kouraya zei. Nog een heel leuk laatste half uur. 77ste minuut. Matthijs Didde. Het is 2-3.
0: Hij komt uit de corner binnen. En dan is het de goal voor FC Utrecht. Ja, dan verloopt zo'n wedstrijd zoals je dat eigenlijk het liefst zou willen. In de 77ste minuut een goal. In de 80ste minuut een goal. En in de 95ste minuut ook nog een goal. En dan is het
1: allemaal voor Utrecht.
0: Allemaal voor Utrecht. Ja, ja. En dan doen we het goed. 2-3 is de nieuwe tussenstand. En Go Ahead knalt die bal nu bij de hoekvlag over de zijlijn. En zo probeert men druk te zetten op de defensie van FC Utrecht. Die defensie die uit 3 man bestaat. Panagiotou, de Medic en de derde man. De man die zojuist scoorde. De goal voor FC Utrecht. De 2-3, Matthijs Didde.
1: De lange Belg, de kopper in de verdediging van FC Utrecht. Dat de bal nu net niet heeft. Omdat Sam van Duin de kopbal van Dani de Wit op het achterhoofd krijgt. Go Ahead met een slechte breedtepaas op de rand van de 16. En Didde, die onder druk van wat spelers van Go Ahead, die bal hem al voorroeit en gokt op de snelheid van Angel Alarcon. Die wordt even tegengehouden door James. En dan kan Kramer rustig terugspelen op doelman Hauk. Die uitspeelt naar Sigurdarsson. Sigurdarsson laat de bal vallen voor James. James wil hem er dan achter de defensie van FC Utrecht leggen. Daar zit Panagiotou tussen. Die speelt hem wat kort terug. Barkas is de reddende engel in deze. Voordat Soerij zijn tweede van de wedstrijd kan maken. Broholm, even rust. Even rust, waar naartoe? Het is Medic die de bal krijgt. En die ziet dan Tankstedt opduiken. En zegt, nou dan nog maar een keer Barkas. Slippertje van Panagiotou. Redding van zijn taalgenoot Vasilios Barkas. Het is nog steeds 2-3, 12 minuten nog.
0: En we gaan kijken als de bal doorgekopt wordt door Dani de Wit. Bal richting Stepanov. Daar zit Dirksen tussen op het middenveld aan Broholm. Met een handig duwtje ten opzichte van Lindhorst. Bal naar de zijkant en daar is het Alarcon. Maar die leidt balverlies. Komt dan dan met zijn voet in. En is te laat voor dat duel. Dan is er een hoop geschreeuw bij de speler Soray van Go Ahead Eagles. En krijgt hij in ieder geval de vrije trap. Staat de medische assistentie klaar aan de zijlijn van het veld. Maar ik weet niet of hij erin gaat komen. Want bij een behandeling zal hoe dan ook Soray er een minuutje uit moeten. En dat lijkt me niet al te verstandig in de 79ste minuut van deze wedstrijd. De tussenstand is 2-3. Hij krabbelt weer overeind. Mathis Soray, de maker van de eerste goal van deze wedstrijd. En dat was afgelopen zaterdagavond. Nu krijgt Kramer de vrije trap te nemen. Staat Dani de Wit nog even lastig te doen. Maar is het go-ahead met de balbezit. 2-3 de tussenstand, 79ste minuut.
1: En Kramer gaat de vrije trap nemen. Die gaat ongetwijfeld ver op de helft van FC Utrecht komen. Dat is de loopactie van Sigurd Darsson. Die stond buiten spel. Vlag is ook omhoog van Frans Ozinga. En dan mag FC Utrecht dus de vrije trap nemen. En dat gaat Barkas doen. Twee ballen in het veld. Dat scoort makkelijker. Maar je krijgt ze misschien ook wat makkelijker tegen. Barkas heeft in ieder geval één van die ballen over de achterlijn getrapt. En gaat de andere bal nu ver de helft van Go Ahead op pompen. Waar die op het hoofd moet worden opgevangen. Doelgekopt, dat doet Dani de Wit. De Wit bereikt daar Adrian Blake. Die neemt hem net niet lekker aan. Blake met de actie. Had misschien beter breed kunnen spelen op Broholm. Nu is Meulensteen eruit. Davy van den Berg verovert de bal. Broholm had al in het eerder stadium de overtreding gemaakt. En de vrije trap is voor Go Ahead. We zijn bezig. Bijna 80 minuten. Utrecht heeft in ieder geval gedaan wat het wilde doen. De achterstand nog verder verkleind. Het is 2-3 in de Galgenwaard.
0: En de drive is er wel, Erik. Maar dat gaat ook ten koste van overtredingetjes.
2: Ja, maar dat geeft niet. Weet je, je moet zo snel mogelijk weer in balbezit komen om te scoren. Of in ieder geval corners proberen te krijgen. Want daar scoren we uit.
0: Ja, en Jozef Oosting is er niet gerust op. Die is inmiddels uit zijn dugout gekropen om daar aan de zijlijn, weliswaar met de handen in de zakken, zijn ploeg nog eens even te aanschouwen. Als daar de diepte komt op het hoofd van Sigurd Darsson, zit Davy van der Berg ertussen. Is het nu Dani de Wit die de bal probeert door te leggen? Dan kan Lindhorst die bal doorspelen. En is het nu een soort van hooghouden. En probeert nu dan de kopbal van Medic ertoe te doen. Die met Tengstedt het duel uitvecht. Kan hij de bal bij Alakon krijgen? Die kopt hem door. En is het balbezit voor Utrecht. Oh, handig gedaan. Dani de Wit geeft mee aan Broholm. Die kan naar de middenlijn gaan. Alakon aan de buitenkant. Alakon probeert door te spelen. En dan is het jammer dat de Spanjaard die bal in de reflex met Dirksen hem op de scheenbeen krijgt. En dat hij over de zijlijn gaat. Bij Utrecht zijn er inmiddels ook wat mensen die aan een warming-up zijn begonnen. Mogelijk gaan we de debuutmomenten zien en debuutminuten zien van Nordin Amrabat. Want hij loopt ook in dat rijtje.
1: Als Didde een kopbal van paas naar voren van Go Ahead onderschept, hem over de zijlijn kopt. En dan mag Go Ahead opnieuw gooien, de hoogte van de middenlijn. Aan de voor Go Ahead linkerkant van het veld. Dean James met de bal in de handen. Het aftellen is weer begonnen van Martin van der Kerkhof. De ingooi gaat terug naar Julius Dirksen. En sorry dat ik het zeg in deze wedstrijd. De vuurpijl naar voren, die wordt dan opgevangen op het hoofd door een verdediger van FC Utrecht. Maar Go Ahead heeft de bal alweer via Edwardsen aan de rechterkant van het veld. Bereikt Tengstedt in veldduel met Davy van der Berg. Tengstedt naar binnen draaien. Van der Berg, goede tackle op de bal. Broholm met de overname. Broholm met de overtreding dan van Tengstedt. Vrije trap voor FC Utrecht. Niet te gehaast. Je moet aanvallen, maar doe het vooral met overleg. Dat maakt Barkas nu duidelijk aan Medic. Nog 8,5 minuut officiële speeltijd. Plus nog wat extra tijd. Hoeveel? Dat gaan we straks zien. Eerst maar eens deze aanval van FC Utrecht afwachten, want Blake heeft de bal.
0: Blake met voor hem Semstedt. Blake met de bal aan de rechtervoet. Nu weer even terug naar Panagiotou. Panagiotou, combinatie met Davy van den Berg. Daar is Van Duin, die vrijloopt. Stepanov legt hem terug op Medic. Utrecht schuift dat op. Deze paas van Medic komt niet aan, komt bij Lindhorst, die de bal zomaar naar buiten speelt. Eerlijk ligt het aan Utrecht, maar Go Ahead valt mij heel erg tegen in balbezit.
2: Ja, die spelen ook heel
0: veel. Die zijn
2: terug.
0: Een beetje bang.
2: Ja, maar heel snel de 2-3 krijgen is natuurlijk ook heel vervelend.
0: Ja, en die zijn toch een beetje angstig geworden na die goal van Didde. Als ze nu het balbezit hebben met Soray op het middenveld, en die weet dan Edwardsen te bereiken aan de rechterkant van het veld.
1: Ja, maar kijk uit, hè, want de snelheid van Go Ahead, er ligt ruimte achter de verdediging van FC Utrecht. Dat had Edwardsen ook gezien, maar de paas op Tengstedt is te hard. Barkas is de man die uit zijn doel komt en die bal onderschept. Maar de verre bal op Stepanov komt niet bij de Oekraïner, omdat hij zich in een 1-tegen-1 duel fysiek laat aftroeven door Kramer. En dan is Go Ahead aan de linkerkant weg via Soray. Na een goede crosspaas. Soray, kan hij met de voorzet komen? Hij komt met Rosset. Medic gaat er onderdoor. Panagiotou ruimt op en Blake moet hem dan opvangen. Die laat zich ook al makkelijk aftroeven. Daardoor Sampstedt. En dan heeft Go Ahead de bal weer via Edwardsen teruggespeeld nu op Joris Kramer. In het hart van het veld. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Meulensteen laat hem niet schieten. Doen ze ook niet. Hij schiet zelf in ieder geval niet. Nu via Lindhorst naar Soray. Go Ahead in de aanval. 7 minuten. minuten nog. 2-3.
0: We krijgen een wissel bij Go Ahead. Eén speler zal er zo inkomen. Volgens mij is dat Thibaut Bate. Maar we hebben zijn nummer nog niet echt kunnen herkennen als het nu. Meulensteen is met het balbezit. Speelt die bal terug naar Kramer. Kramer wordt opgejaagd door Stepanov. Maar de Oekraïner is net te laat. Bal gaat terug naar doelman Christian Hauk. En die kan meegeven aan de rechterkant aan Samsted.
1: En Samsted geeft mee aan Victor Edvardsen. Edvardsen en de combinatie. Bal over de zijlijn. Terwijl Peter Uneke daar, een van de assistenttrainers, even staat te praten met, ik denk inderdaad, Thibaut Bate, die er dan zometeen in gaat komen bij Go Ahead. Het is een aanvaller. En een snelle. Dus Go Ahead zal dan toch ook nog meer op de omschakeling zich gaan richten. En,
0: Van Duin moet opletten, want we hebben een seconde, jongens.
1: Van Duin gooit ver. Sam Van Duin ver in de 16. Dan wordt hij doorgekopt door een Go Ahead-speler en opgepakt door doelman Hauk. 84 minuten gespeeld. Het is 2-3 in de Galgenwaard. Het lijkt me buitenspel van Soeray op de uittrappen van de doelman. Dan moet Alarcon zijn snelheid inzetten in het duel met de Belg. Dat doet hij ook. Hij weet hem in ieder geval uit de 16 te houden. Maar hij is geen verdediger. En nu komt James buitenom. Die komt met de voorzet. En daar is niet de 2-4. Sigurdarsson is dichtbij. Uit de draai schiet hij de bal naast. Bate komt erin bij Go Ahead. Sigurdarsson gaat eruit voor de laatste 6 minuten van deze wedstrijd.
0: James was de man met de voorzet. En Sigurdarsson had daar nog wel even zijn kans. Maar schoot de bal gelukkig voor Utrecht naast. En Bate mag dus nu zijn positie innemen. Dat betekent extra snelheid voor de ploeg van Jozef Oosting in die slotminuten van de wedstrijd. Als we inmiddels in de 86e minuut zitten van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Nieuwe tussenstand hier in Galgenwaard is 2-3.
1: En Barkas met de bal aan de voet. De Griekse doelman met de verre trap van FC Utrecht in de richting van Dani de Wit. Die kopt door, maar de kopbal van de Wit die komt niet bij een medespeler. En Go Ahead kan er dan uit. Dan is de overtreding op de middenlijn van Panagiotou. En mag Go Ahead de vrije trap nemen. Sangstedt is de man die bij de bal staat, maar die laat dat natuurlijk over aan een speler van wat verder moet komen. Dat is Julius Dirksen. En die probeert dan de snelheid te benutten van Victor Edvardsen. Maar zo snel is Edvardsen ook weer niet. Barkas heeft de bal. 5 minuten nog, officiële speeltijd. Utrecht kan nog altijd gelijk spelen. Het moet nog 1 doelpunt maken.
0: En Barkas legt de bal naar de grond toe. En dan kan hij de diepe bal geven richting Stepanov. Stepanov, duel met Dani de Wit. Dani de Wit kopt door. Kramer werkt weg. Moet hij opgevangen worden door Panagiotis. Die geeft hem mee aan Medic. Medic doet dat naar Barkas. En Utrecht heeft tegen het balbezit. Go Ahead houdt de bal niet lang. Terwijl Bate aan de linkerkant is gekomen. Nu staat Edvardsen in de punt van de aanval. En is Soeray de nummer 10 daaronder. Kopbal is van Samsted. Wordt hij opgevangen door Van Duin. Weggewerkt door James. Opgevangen nu door Medic. Die de bal met de knie speelt. Haalt hij hem binnen. Bleek, dat doet hij. En probeert dan langs Samsted te komen. Komt er uiteindelijk niet langs. Maar raakt hem als laatste ook nog aan. En dan is het de ingooi voor Go Ahead Eagles. Zitten we in de 86, bijna 87ste minuut al. Met die stand van 2-3.
1: En loopt Meulensteen de bal over de zijde. En dan mag FC Utrecht ingooien. Voor de dugout van Go Ahead Eagles. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de eigen speelhelft. Heeft Van den Berg de bal teruggegooid naar Panagiotou. En die speelt hem terug op Barkas. En die gaat hem dan weer ver naar voren pompen. Hopelijk deze keer in het doorkopduel. Niet twee spelers van FC Utrecht die elkaar in de weg lopen. Nee, maar Utrecht wint het duel ook niet. Nu wel via Broholm in balbezit gekomen. Probeert Medic het spel te verplaatsen naar de linkerkant. Is daar de goede aanname van Bleek. En die wordt nu naar combinatie weggestuurd door Danny de Wit. Voorzet Bleek. Oei, dat gaat bij de eerste paal. Stepanov net aan de bal voorbij. En dan is daar James die daar in paniek een hoekschop weggeeft voor Go Ahead Eagles. Dit is een goede aanval van FC Utrecht. Hele goede aanname. Of het was eigenlijk niet eens een aanname. Lange trap van achteruit die Bleek liet vallen voor Dani de Wit. Meteen wegsprinten. De Wit geeft mee. De voorzet van Bleek net te scherp voor Stepanov. Maar wel een hoekschop voor FC Utrecht. Het is de 7e van de wedstrijd. De vorige leverde een doelpunt op.
0: 88ste minuut is het. Dat is een Utrechtse minuutje. En dan gaan we kijken of daar de goal misschien uit voort kan komen. Als de lengte van Utrecht er weer is. Als Van Duin voorin staat. Daar komt ook Didde. Gaat hij naar de tweede paal. Wordt in de 16 weer ingebracht door Dani de Wit. Weggewerkt door Go Ahead. Is er pijl van Hens. Nou, we hebben een VAR. Dus we gaan dat zien. Maar het is nu Christian Hauk die de bal dan oppakt. En iedereen is aan het roepen. Stepanov in Kluis. Om te zeggen dat daar Hens werd gemaakt in de 16 meter. Maar het spel is nog niet dood. En dus nu is er eventueel moment voor Van der Kerkhof om contact te hebben met Alex Bos. De VAR in Zeist, of die wat gezien heeft, geeft nu ook even aan. Even wachten. Laten we even gaan kijken. Terwijl die praat even met Alarcon aan de zijkant. Maar nee, er wordt niet gekeken door de VAR. Geen sprake van een hensbal. Maar het appel wel was. Het blijft 2-3. Minuut nummer 88.
1: En de vrije trap voor Go Ahead Eagles. Meter of 15 voor de middenlijn. Doelman Kjetil Hauk is de man die die vrije trap gaat nemen. Hij dus ver uit zijn eigen doel gekomen. En die bal pompen in de richting van zijn zijn collega Barkas. Nou, ik zou zeggen, uit je hand en meteen schieten. Want het doel aan de overkant is leeg, maar Barkas die durft dat terecht niet aan. Die trapt de bal met links in de richting van de Utrecht voorwaartse. Dan moet Stepanov winnen, dat doet hij niet. Bleek wint de bal wel en krijgt hem dan terug van Stepanov. Adrian Bleek, dat is een aardige actie. Voorbij. Hey. En dan, penalty. Ja, ja, hij geeft op de strafschop. De overtreding is van Sampstedt op Adrian Bleek. 89ste minuut. Bleek van de sokken gelopen door de rechtsback van Go Ahead Eagles. En FC Utrecht krijgt een strafschop. Het is nu nog 3-2 voor Go Ahead Eagles. Er staan er een paar bij FC Utrecht bij de penaltystip. Maar de man die ze doorgaans neemt is Artem Stepanov. En het lijkt erop dat hij dat nu ook gaat doen.
0: Artem Stepanov, 3 doelpunten tot nu toe in de competitie van dit seizoen. 26-27. Nu staat hij oog in oog met doelman Christian Houk. Terwijl Martin van der Kerkhof zegt, nou ga maar staan. Want ik ben vrij overtuigd van het feit dat er hier sprake is van een penalty. Bleek werd neergehaald. Bleek kwam ten val in duel. Dus met Sampstedt. Was een goede actie. Nam die bal kort mee. En hij ging de 16 in. Sampstedt stond aan de verkeerde kant en gaf eventueel de tikje aan Bleek. Oog in oog. Stepanov met Christian Houk. Gaat dit een treffer worden voor Utrecht? Ja of nee? 89ste minuut. Aanloop van Stepanov. Stepanov! Ja, ja! Het is 3-3. De 90ste minuut. El remontada noemen ze dat in Spanje. En dat is het. Want het is Stepanov die scoort vanaf 11 meter. FC Utrecht naast de ploeg van Go Ahead Eagles. En ik zei het al, 95ste minuut afwachten. En dan komt de zegen er misschien ook nog wel.
1: Het is de vierde van het seizoen al van Artem Stepanov. Uit die strafschop dus. En het is eerlijk gezegd meer dan wat ik op durfde te hopen toen ik op de fiets stapte hier naar het stadion. Maar het is nog niet voorbij. Go Ahead nu de 16 in. Go Ahead nu de 16 in. De voorzet is daar. Medic is de man die...
0: Twee
1: minuten krijgen we erbij. Dan zijn we niet helemaal voor niks gekomen. We zijn zeker niet voor niks gekomen in deze wedstrijd. 90 minuten hebben we gespeeld in de Galgenwaard. We begonnen 25 minuten geleden met een 1-3 stand. Het is nu 3-3. Gaat FC Utrecht dan voor de tweede keer dit seizoen een punt pakken voor de tweede keer dit seizoen met 3-3 gelijk spelen.
2: We kunnen alleen niet meer scoren in de 94.
0: Nee, de 95 zit er niet in. Dat wordt ons nou niet gegund, hè? Jongen, jongen, jongen. Ridder mag de ingooi nemen aan de rechterkant van het veld, halverwege de eigen speelhelft. Stand 3-3 in stadion Galgenwaard. De remontada ten voeten uit. Als nu Sampstedt, de man van de penalty die dat veroorzaakte, de bal meeneemt. Panagiotou zit mis. Tengstedt kan doorgaan. Bleek is de helpende hand. Als Tengstedt wegdraait weer van Panagiotou, wordt die bal in de 16 gebracht. Stepanov nu in duel met Dirksen. Stepanov met Kramer. Stepanov wint niet van Kramer. Maar Kramer brengt de bal over de zijlijn. Maar Utrecht gaat ervoor. Utrecht laat zich niet, zeg maar, ringeloeren door Go Ahead Eagles. Utrecht wil op weg naar de zegen. En kijk hem actief aan die zijlijn zijn. Anthony Correa. Want ja, wie had hier eigenlijk op gerekend? 3-3, de nieuwe tussenstand in de Galgenwaard. We hebben nog 1 minuutje te gaan. Van Duin kopt die bal ver in de 16 meter. Nu oppassen dat je hem niet aan de andere kant krijgt. Nee, Panagiotou terug op Medic. Medic, dat ging nog even spannend worden. Maar hij speelt hem terug naar Barkas. Even de rust als we nog 30 seconden te gaan hebben in de extra tijd in stadion Galgenwaard.
1: En de wit net onder de bal doorgaat, de verre bal van Barkas. En Go Ahead nu toch ook een beetje het gevoel heeft van we willen nog wel wat mee. Die onderschept de verre bal van achteruit. De Didde nu, Didde bereikt Bleek niet. Bal gaat over de zijlijn. En nu moet FC Utrecht vooral eventjes achterin de boel op slot houden. Want er zijn nog 10 seconden te spelen. Go Ahead met het balbezit. Ik denk dat Go Ahead nu toch ook wel het puntje zal koesteren. Of gaan die nog een keer komen? Dirksen met het balbezit. Nee, het is Kramer, speelt in op Soeray. De Wit moet even terug. Soeray richting de 16. Laat hem niet schieten. Hè. Dat is al een keer fout gegaan in deze wedstrijd. Didde. En nog een hoekschop voor Go Ahead Eagles.
0: Tijd.
1: De 5e hoekschop voor de ploeg uit Deventer. Terwijl de officiële tijd erop zit, mag FC Utrecht de hoekschop. Moet FC Utrecht nog een hoekschop gaan verdedigen. Soeray is de man die hem gaat nemen voor Go Ahead. Nog even de billen bij elkaar.
0: Ben je verrast, Erik?
2: Ja, eigenlijk wel. 2 goals maken in zo'n korte tijd. Ik vind dat echt heel goed.
0: Het is de 93ste minuut inmiddels. De extra tijd zit erop, meneer van de man uit Breukelen. Maar nu is daar de kopbal. Wordt hij bij de tweede paal weggewerkt. Uiteindelijk buiten de 16e gewerkt door Davy van den Berg. En daar klinkt dan het laatste fluitsignaal. Ik ben dol en dol blij. Want FC Utrecht doet veel meer dan ik ooit verwacht had. Terwijl Martin van den Kerkhof nu even aangeeft dat gekeken moet worden naar de VAR. Als ook Dani de Wit zegt, waarom spelen we nog? Maar er wordt even gewacht. Nee, het is nu klaar. Ja, daar klinkt het laatste fluitsignaal. Verrast, Erik?
2: Ja, zeker, maar wel fantastisch, René.
0: Ja, ik vind het heel knap. Na 64 minuten en 30 seconden het veld inkomen en toch in die laatste 25 minuten en 30 seconden twee keer scoren. Edien Bleek en Matthijs Didde deden het. En dat betekent dat FC Utrecht hier met die penalty nog van Stepanov gelijk speelt. Gelijk speelt tegen de ploeg van Go Ahead Eagles. Wie had dat gewacht? Tweede punt voor Utrecht in deze voetbaljaargang.

0: was up,
1: I was down.
2: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindtekoker.com. Speel bewust 18+.
3: Litcharel Geertruida wijst PSV de weg. Feyenoord wint een lekker potje schaken in Nijmegen. En AZ vieljept over de Friese heen. Verder functioneert de Limburgse tandem met gigantisch voorwiel en iets dikker achterwiel perfect. Ontploft er heel veel in Utrecht en scoort Ronald Koeman na lange tijd weer eens. Ik ben terug op het oude nest. Op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
4: NAC heeft in een podcast gehoord dat ze Go Ahead Eagles moeten aanklagen. En nu gaan ze dat doen?
5: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed.
6: Ik ben naar de Lidl vorige week gegaan. Heb ik een bestelling gedaan van 500 verschillende koeken.
7: De man is een legend, maar die moet er standbeeld van maken.
3: Hallo luisteraars van de podcast en low-kijkers op YouTube... voor de mensen die de afgelopen 3 weken niet heeft ingetuned. Ik ben terug uit de Georgische wildernis. Welkom terug bij weer de derde helft. De Eredivisie-podcast. Ook op YouTube dus, waarin we jou helemaal bijpraten. Volgens mij over de in onze ogen belangrijkste zaken van onze competitie. Vandaag word ik vergezeld door vage kennissen. Na een aantal weken afwezigheid, Rogier en Pepijn. En worden we gecompleteerd door toch wel vriend van de show, Robert Maaskant. Ja, ja. Welkom terug, Robert. Welkom terug.
8: Voor de
3: ja,
8: mensen. Jij ook.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, we zijn ongeveer net zo vaak geweest dit seizoen als...
8: Zijn de kappers zo duur in Georgië?
3: Ja, dat is een inflatie onderhevig.
9: Het haargoed.
10: Hij ziet er een beetje uit alsof hij nog steeds zo'n tentje aan het opzetten is op hoogte... omdat de beren hem anders kunnen pakken. Een soort van zijn eigen urine aan het filteren om op te drinken.
3: Nee, er zijn geen beren meer over. Ik heb ze allemaal les fucking...
10: en op je hoofd gezet.
3: Ja, precies.
9: Goed dat je er bent, Gijs. Gisteren ben je volgens mij geland.
3: Vannacht, ja.
9: Vannacht, moet je kijken, jongen. Wat een professional.
3: Ja. Heel goed. Nou, zo zijn we er.
9: Jij toch?
8: Mooi, ik ook.
3: Ja, want de duizendpoot wordt je altijd genoemd. Volgens mij overal.
8: Doe jou vooral.
3: Vooral door mij. Ja. Je was dit weekend bij Fulham, daarover misschien later meer. Maar waar ben je nu mee bezig? Want je bent ongeveer alles geweest wat iedereen ooit zou willen worden. Ja. Misschien brandweerman, dat is ongeveer het enige.
8: Heb ik wel aan gedacht trouwens. Dat kwam eigenlijk door Renéetje van Dieren. Die is bij de vrijwillige brandweer. Dus ik heb daar met mijn vrouw over gehad. Van vrijwillige brandweer of misschien toch nog wel een reservist.
3: Ja.
8: Ik heb wel het leger gezeten overigens.
9: Die stonden niet op die lijstje.
8: Ja, natuurlijk. Die hebben ook. Nee, ja. Ik ben tegenwoordig natuurlijk... Ik doe nog steeds heel veel media.
3: Ja.
8: En dat wordt niet minder. Dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Maar ik heb daarnaast ook een start-up om sportverenigingen te helpen om meer geld te verdienen.
3: Mm.
8: En dat is Golden Match. Golden Match.
3: Leuk.
8: En Sportmatch, voetbal-match.nl.
3: Mm-hmm.
8: Waarbij verenigingen makkelijker collectief in kunnen kopen. Beter en makkelijker met hun businessen om kunnen gaan. Aanbiedingen kunnen krijgen van allerlei partners. Dus dat is nu in de start-up fase. En daar zijn we nu vorige week live mee gegaan.
3: Leuk.
8: Ja.
3: Gefeliciteerd.
8: Ja.
3: En terugkeer in de voetballerij ergens nog?
8: Ik sluit het helemaal niet uit. Ik heb mijn telefoon op tafel liggen. Ja. Ik neem aan dat die vandaag nog wel ergens een keer gaat.
3: Ja, daar gaan we het zo waarschijnlijk nog even over hebben.
8: Nee, ik heb heel kort, mijn ouders zijn overleden vorige maand. En daar heb ik voor gezorgd de afgelopen 5 jaar. En ik heb nu gezegd, joh, stel dat er dadelijk weer een club voorbij komt. Ik had het eigenlijk afgezworen. Maar waarom niet?
10: En in welke rol? Is trainer,
8: TD? Nou, dat kan in allerlei rollen zijn. Ja, trainer, TD. Ik denk dat ik diep in mijn hart misschien toch nog wel het meeste trainer ben. Maar dan wel in een soort van managende rol natuurlijk. Met een iets jongere staf daarbij. Stel jonge honden die alles weg kunnen zetten.
10: Beetje de Alex Ferguson rol.
8: Ja, eigenlijk wat meer op die manier. En dat vind ik wel leuk. Dus ik krijg links en rechts wel... Nou, ik werd uit Beirut gebeld. Daar heb ik toch maar even nee tegen gezegd nog.
10: 'S Ochtends nog een brandweerman erbij.
8: Ja, dat blijkt... ze zeggen steeds dat er niks aan de hand is zelf.
10: Genoeg brandjes te blussen.
8: Dat is ook wel weer mooi. Maar ook Indonesië ging spelen. Ja, weet je, ik vind het leven moet... je moet niet te veel nee zeggen in het leven. Je moet vooral heel veel leuke dingen doen. En,
3: dat doe je genoeg.
8: Dat doe ik. Ja.
10: Ik zit zelfs hier.
3: Soms moet je ook een moedje.
10: Ja, soms tegen zijn zin.
8: Nou, nee, helemaal niet, want het is Bryant Ranking en dat is mijn favoriete onderdeel.
3: En jij bent natuurlijk degene die ons de eerste en enige grote voetbalpodcastwoordprijs heeft bezorgd. Waarvoor dank nog.
8: Ja, ik sta eigenlijk toch alweer aan de basis van dit.
3: Zo is het.
8: Hier.
3: Rogier, Jij mocht weer een heerlijk stukje voetbaljournalistiek voorbereiden vandaag.
9: Ja, ik had weer huiswerk. Dus in de late avonduurtjes heb ik een club voorbereid. We hebben namelijk een extra aflevering op Podimo staan elke donderdag. Dus Robert komt donderdag weer even langs om te praten over je tweede clubpie. Dat is, wat we laten doen is eigenlijk je verliefd maken op nog een extra club naast je eredivisieclub waar je al fan van bent. En deze keer ga ik nog niet verklappen wat voor club het is, maar het heeft raakvlakken met onze gast. Dus komt dat zien op podimo.nl/de derde helft. Ik geloof, Mats, hoe zit dit? Is dat
3: 30 dagen gratis, hoorde ik.
9: Oké, Mats zegt
10: dus we gaan even naar Podimo. Steun ons daarmee ook. Dat is ook. Het is ook een smeekbede om ons de winter door te helpen.
3: Ja. Goed hier bent, Pepijn.
10: Ja. Ik wou eigenlijk aan jou vragen hoe je vakantie was. Omdat er altijd jouw vriendin heeft wel eens kritiek op ons dat we te weinig aandacht aan jou besteden en jouw privéleven. Maar dat hebben we net al gedaan. Ja, dus laten we gewoon lekker gaan voetballen.
3: Er ongelooflijk veel berentekort in Georgië. Dus steun ook die mensen die daar extra beren in Georgië willen laten leven of zoiets. Goed jongens, we gaan bij volgens mij de Eredivisie langs. En zoals altijd beginnen we bij de koploper. Dat is nog steeds AZ. AZ speelde uit in en tegen Heerenveen. En daar stond echt tot wederom briesend voor zijn dugout. Tegen Vriezen lijkt Briezen te helpen. Want AZ draaide een 2-1 achterstand om tot 2-3 overwinning en zo viel je hebt het. Volgens mij spreek je zo uit. Dat is niet Georgisch over de Vriezen heen. Pepijn, wat viel je op?
10: Ja, ik wil u even onze gast van afgelopen week bij betrekken. Het was een geweldige uitzending, vond ik zelf. Pieter Zwart zat hier. Het is ook volgens mij onze best beluisterde uitzending in de geschiedenis van de derde helft.
9: Dus deze aflevering. Dan.
10: Ja, tot deze aflevering. Dus er ligt druk op.
8: Respect voor Pieter, zeker. Ja. Ik neem nog steeds geen pro-Pieter trouwens, als je luistert.
10: Hij wil het gratis. Nee, Pieter tweette. Het is toch wel schrikken als je van de Eredivisie naar La Liga overschakelt. En toen dacht ik, waar gaat dit over? Van is het schrikken, de beeldkwaliteit of wat? Maar het ging over de kwaliteit van het voetbal. En hij zat namelijk te kijken naar AZ of Heerenveen AZ. En hij ging over naar de wedstrijd van Barcelona. Die werd ook volgens mij vroeg op de avond gespeeld. Dat was Valencia-Barcelona 0-5. En toen dacht ik, Pieter, niet onze Eredivisie. Dit benoemen. En B, als je het me 100 keer vraagt, zou ik 100 keer zeggen, ik heb liever Heerenveen AZ, wat in een 2-3 van een 2-1 naar een 2-3 gaat, dan een 0-5 van Barcelona in Mestalla. Dus ik snapte het niet zo goed, want het niveau op het veld was wisselend te noemen. Maar ik dacht, het was wel zo ongelooflijk core Eredivisie. En de Eredivisie waar wij zo van houden. Met de talenten van AZ die doorbreken, wat wij natuurlijk het allerliefste zien. Nederlandse talenten. Nou, AZ, het perfecte voorbeeld van hoe je dat op moet leiden. En een Heerenveen dat weer een beetje zijn glorie terugkrijgt van de jaren nul. Van 2000 tot 2010, niet 1900. De wederopstanding van Abe. Nee, dus ik ben het graag met Pieter eens. Ik ben het bijna altijd met Pieter eens. Of ik snap niet wat hij zegt en denk, ik moet het er maar mee eens zijn. Maar met deze dacht ik toch wel, ik wil even de eredivisie verdedigen in deze.
9: Ik zag je fronsen. Niet mee eens over Heerenveen? Of wat heb je?
8: Nou, ik zie best ook wel veel La Liga. Ik ben vaak in Malaga. En daar, die zijn inmiddels weer gepromoveerd natuurlijk. Dat is toch wel erg leuk om naar te kijken ook. En ik snap Pieter wel heel goed dat als je zit te zappen, heb je ook wel eens met die Champions League wedstrijden, weet je wel? Dat je dan 2 dagen daarna in één keer naar Cambuur gaat zitten kijken.
10: Maar je moet niet te veel voetbal kijken. Nee. Het is een soort van, op dag 4 van mannenweekend is ook elke vrouw mooi. Dat is ook een beetje met voetbal. Je moet gewoon niet te veel voetbal kijken en alleen Eredivisie.
9: Ik kijk op YouTube wel eens een keer zo met 1.25 de snelheid. Soms heb je wel eens als je overschakelt, je denkt, wacht even, hij staat nog op 1.25. Doelpunt van meer, denk hallo, dat is echt wel La Liga
10: dat is
9: kwaliteit,
10: genoeg,
9: hoor.
10: Genoeg om van te genieten. Ja.
3: En de aanvliegende start, toch hier?
9: Ja, ongelooflijk. Deze jongen is op dit moment volgens mij gedeeld topscorer van de Eredivisie. Nu zullen mensen denken, ja, Rogier, leuk van je, maar de competitie is net pas begonnen. Dus waar heb je het over? Maar ik denk dat hij het vast gaat houden. Wat heb je daarvoor nodig? Namelijk discipline. En hij heeft aangegeven, als hij geen voetballer was geweest, dan zou hij zich richten op Japan om daar in de bergen kung fu te leren. En ik denk als je dat
3: is, moet dat in Japan? Ik was in Georgië.
9: Kung fu. Dus dat hoop ik tenminste voor hem. Anders heeft het weinig zin.
8: Dat kan ook gewoon in Nederland trouwens.
9: Nou ja, goed.
8: Maar wat heb je romantisch? Ik heb dat jarenlang gedaan.
10: Welke sport was het die jij trainde daar ook toch in? Tai chi?
8: Nee, ja. Ik ben getraind jiu-jitsu. En naar aanleiding daarvan ben ik op een gegeven moment tai chi begonnen. Maar in tai chi zit heel veel. Eigenlijk is tai chi een langzame kung fu. Dus alle bewegingen die je met de tai chi doet, die komen voort uit de kung fu.
10: En dat is toch voor mentale rust ook heel...
8: Zeker.
10: En denk je dat het voor voetballers...
8: ook spierkracht.
9: Kan het hem helpen op dit moment? Als je kungfu geïnteresseerd bent en hij traint dat nu een beetje. Kan het helpen als voetballer?
8: Wij deden het vroeger bij Go Eagles. Hadden we kickboksen met Frits Korbach. Met het groepje met
9: ook een nieuw format voor de NPO, hoor.
8: Met Hulshof. Ja. Met Hulshof en Hering en Bosveld. Die fameuze rechterkant met al die matjes in hun huis. Je zou er leuk tussen passen. En daar kickboksten we en waren we aan het worstelen. En dus ja. Ik denk zeker dat dat helpt, mentale weerbaarheid.
10: En slaat dan toch ook? Ja, de zwarte band? Of
8: Dat is taekwondo volgens mij
9: ook.
10: Taekwondo.
8: Ja, het is allemaal een beetje gelieerd aan elkaar natuurlijk. Het ene is wat rustiger dan de ander, maar het helpt absoluut.
0: Tip voor Daal dus, Rogier.
9: Ja.
0: Toch?
9: Ja, ga daarmee door. Doen. Begin er gewoon nu al mee in plaats van als je voetballer was geweest.
8: Zeker,
9: dat gaat je helpen, jongen.
0: AZ blijft aan kop door 2-3 in Heerenveen. Gaan we naar de topper, dat is Ajax-PSV. Tim kwam vorige week dicht in de buurt van 1-0-1 Bars met een rap over Davy Klaassen. Maar zaterdagavond was het vooral Lucharel Geertruida die lid was. De rapper die ook kan voetballen scoorde de 1-2 en gaf PSV zo een zet de goede richting op. Uiteindelijk eindigde deze heerlijke wedstrijd in 1-3 voor de Eindhovenaren. Robert, veel om van te genieten, met name de eerste helft. Is er iets wat voor jou eruit springt? Waar heb jij het meest van genoten?
8: Ja, en dat is niet misschien per se een moment, maar waar ik eigenlijk van kon genieten is dat ik weer contouren zie van het Ajax, waar ik in ieder geval groot mee ben geworden. Mm. Het inspelen van een spits, het aansluiten van een derde man, een lopende vierde man, het hoge tempo wat ze zoeken, de directheid die ze af en toe proberen te vinden door de as van het veld heen. Daar kon ik van genieten. En dat werd natuurlijk een beetje gedwongen, omdat ze met 1-0 achterkwamen. Mm-hmm. Dus ze moesten ook wel. Maar ja, ik zie heel voorzichtig weer een Ajax wat herkenbaar wordt.
9: Als je je ogen heel zo knijpt, dan zie je...
8: Ja. Nou, dat. En daar, dat was wel een beetje mijn positieve moment.
0: Ja, en ze hebben ook een spits natuurlijk die je nauwelijks kan missen. Hè? Dus overal waar je hem heen speelt, dan staat hij zo groot en breed.
8: Ja, dan moeten ze hem er niet uithalen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Het werd 1-3 voor PSV. Een beetje positiviteit rondom Ajax. Dus die zeggen een nederlaag met perspectief. Want vorig jaar 28 punten achter de Eindhovenaren. Het voelt dichterbij, zeiden ze allemaal. Het moment van de wedstrijd is natuurlijk Ruben van Bommel. Hier omschreven volgens mij als machine, maar blijkt ook mens. Zijn charge op Bouwman heeft hem eigenlijk wel van de kaart doen raken. Niet Bouwman, maar ook van Bommel. Die is achteraf ook nog in de kleedkamer gekomen. Peter Bos die nam het daarna op voor Van Bommel door te zeggen dat hij perfect gespeeld had en met een mes tussen de tanden hoor je dat te doen. Hij neemt het denk ik op voor zijn speler, maar ik ben nooit trainer geweest. Robert, jij bent dat wel.
8: Ja.
0: Hoe kijk je naar deze reactie van Peter Bos?
8: Ik begreep de reactie van Peter Bos volledig, dat hij het opnam voor zijn speler. Het was niet terecht wat hij deed, want Van Bommel ging wel degelijk over de schreef. Dat had hij zelf ook onmiddellijk door overigens. Ja. Dus ik begreep Peter Bos dat hij zijn spelers in bescherming nam. Maar ik denk dat Van Bommel het na het incident wel op een keurige manier heeft afgehandeld. Dat hij in de kleedkamer is geweest, excuses heeft aangeboden. En als je in een 50-50 duel komt, dan bescherm je jezelf ook. Ik begreep, als ik heel eerlijk ben, en dan ga ik misschien heel veel boze reacties krijgen, ik begreep echt Bouwman niet dat hij zo open, zeker als je de foto's nog een keer terugziet, hij komt gewoon zo komt hij naar die bal toe.
9: Voor de podcastluisteraar, armen gespreid.
8: Ja, armen gespreid helemaal open stond hij. Ik denk, dat is ook wel een beetje naïef.
10: Even die reactie van Bos. Hoe moeilijk is het om als trainer te zeggen, het was rood en dit was onhandig? En op geen enkele manier is het bewust door deze speler gedaan. Ik ken hem hartstikke goed. Er moet niemand in Nederland durft hiervan mag durven denken dat hij het expres
8: doet. Ik denk dat er wel trainers zijn die het zouden kunnen zeggen. Maar daar schaar ik Peter Bos niet onder.
10: Mm-hmm. Nee. We hadden het hier vorige week aan tafel. Hadden we het over of het nou prettig was of niet prettig was dat Van Bommel niet op dezelfde plek als zijn vader speelde. En het was de conclusie eigenlijk, het is heel fijn. Want anders word je altijd met je vader vergeleken. En je wordt altijd vergeleken met je vader in toptijden. En toen dacht ik, eigenlijk is het niet zozeer ongelukkig dat hij op dezelfde positie speelt als of niet op dezelfde positie speelt als zijn vader. Maar het is vooral ongelukkig dat hij dezelfde achternaam heeft als zijn vader. Want ik heb het idee dat 95% van de ophef die hier ontstaan is, komt doordat dit Ruben van Bommel is. Als het Ruben Bergkamp of Ruben Jonk was geweest, had niemand gedacht, hier zitten kwade intenties achter. Mm. Of dit is slecht bedoeld geweest. En nu is het zelfs, volgens mij, Hugo Borst zei, het zit in zijn DNA en hij moet naar een psychiatrische inrichting. Ja, dan denk ik echt, het is walgelijk. Je ziet toch ook aan de reactie van Bommel zelf, dat daar op geen enkele manier de intentie is geweest om die jongen met hoofdschade naar het ziekenhuis te brengen. En het was onhandig. En het was rood. Daar is volgens mij heel Nederland het over eens, die niet met een hele erge PSV-bril op kijkt. Maar om te gaan betichten dat dit met opzet is gedaan. Die jongens die kennen elkaar ook allemaal. Die zitten in jeugdselecties met elkaar. Je denkt er niet dat daar ook maar iets van de nijd in zit die supporters voor elkaar voelen, dat die spelers op dat veld dat zo...
9: Geen nijd, maar je hebt het inderdaad nu over de intentie van hem. Om erachter te komen wat de intentie is, moeten we in zijn brein kruipen. Dat kunnen we niet meteen.
10: Nog niet,
9: behalve dat er natuurlijk die week daarvoor heeft hij een interview gegeven aan VI. En daarin quote ik hem heel eventjes. Hij zegt op een gegeven moment: het beste kun je maar direct er vol ingaan in plaats van dat je half gaat spelen. Dat had ik me wel voorgenomen. Dit is dus voor die wedstrijd. Hè. Als je half gaat, heb je juist een grotere kans om weer geblesseerd te raken. Ergens anders of op dezelfde plek. Dus nee, geen angst.
10: Oh ja, bewustzijn.
9: Nee, maar ik bedoel, dat is dan wel hoe die erin vliegt.
8: Ik wil hem graag even omdraaien. Aan jullie alle drie de vraag. Je komt voor een 50-50 op zo'n situatie in een kopbal. Hoe was jij ingegaan? Hoe was jij erin gegaan? Hoe was jij erin gegaan?
10: Ik 100% hetzelfde als Van Bommel. Want je draait je sterke deel van je lichaam draai erin.
8: En je weet al dat je kopbal niet meer gaat halen.
10: Ja.
8: Want hij kon niet meer bij de bal.
0: Van Bommel is een machine zelf natuurlijk. Dus hij is zo sterk geworden. Dat, ja.
9: Nee, ik durf wel te zeggen, ik had hem weggekopt, ik had hem aangenomen op de borst, ik had hem doorgespeeld, 1-2'tje genomen en dan in de kruis ingeschoten. Dat is denk ik mijn reactie geweest.
8: Ja, dat was misschien ook wel de beste oplossing.
0: Nee, dat klopt ook wel, dat klopt ook wel. Goed jongens, dat was PSV en Van Bommel was het moment van de wedstrijd. Als we kijken naar Ajax, Robert was al een beetje positief. Veel positiviteit rondom de transfers, de transferperiode is afgelopen. Rogier Cruijff is ook teruggeblikt over de transferperiode.
9: Ja, hij heeft een heel lang interview gegeven over de transferperiode. Ik heb het idee dat dat ook een soort van hype is. Nu dat alle TD's dan in één keer een interview gaan geven in een beetje een dramatische of mooie setting.
10: Ik miste bij Cruijff die pianomuziek erachter. Ja. Zo de Amélie Poulain.
9: Zo, ja, precies. Het begon het einde van het vorige seizoen eigenlijk al. Dan bouw je samen wat op. En vervolgens... Het is een nieuwe hype, toch? Dat ze na die transferperiode gaan praten. Maar ik heb wel ervan genoten.
8: Ik ben het met je eens. Maar die hype wordt natuurlijk niet gecreëerd door TD's die lekker zelf in een hokje gaan zitten met een prachtige achtergrond om daar een verhaal te vertellen. Ze worden ernaar gevraagd en zijn bereid om dan hun publiek en hun fans toe te spreken.
9: Maar ik ga ook zeggen, ik heb ervan genoten. Want bij Jordi is natuurlijk... hij is de zoon van... En hij neemt dat ook volledig mee. Sommigen proberen dat niet altijd mee te nemen. Hij neemt dat volledig mee. Dus hij vertelt ook, ik doe dat ook om mijn vader trots te maken.
8: Goeie tekst.
9: Zo'n emotioneel type als ik vind dat al meteen prachtig. Tuurlijk. Maar hij lijkt er ook echt op. En dan heb ik het niet over lichaamstaal, maar ook echt over de taal. Zo zei hij een aantal keer logisch, dat iets logisch is. Of de logica erachter, dat is al mooi. En hij had ook één quote, en die wil ik nog eventjes benoemen. Hij zegt... over spitsen die nog kansen aan het missen zijn. In dit geval ging het waarschijnlijk over Leonardo. Als je spits nooit een kans mist, staat hij nooit op de juiste plek. Dus...
10: Amen.
9: Ja, en dat wil ik even hier laten, dat ik daar toch wel van kan genieten.
8: Tegeltje.
9: Ja.

0: Had ja, jij ik had daar wel een geloof.
1: Ik heb mijn telefoon altijd uitstaan s'nachts. Ja. Omdat ik door al die toetsenbordridders is je nummer een keer uitgelekt. En die beginnen dan allemaal te bellen, die meloten. Dus mijn telefoon staat uit.
2: Voor het weet ik je hier.
1: Ja, precies. Ja. Die ellende allemaal. Ja. Ik had hier wel om kunnen lachen. Ja. Ja, jij zegt dat verhaal. Ik ben ooit een keer gebeld door een speler. Die moest ik inderdaad uit de bias gaan halen.
2: Ja, rugnummer.
1: Dat mag je weten, want hij weet het zelf ook. Dat was Mikey Willems, die later nog TD van Zwolle is geweest. Ja, in Zwolle was dat in zijn jeugdfase. Die heb ik dus op het bureau moeten ophalen.
2: Wat vet.
1: Ja, en zo ben ik wel eens vaker gebeld door spelers. Ja. Maar ik organiseerde ook zelf wel tripjes soms op trainingskamp als trainer. Dan liet ik busjes voorrijden en dan had ik 1 of 2 spelers ingelicht. Dan zei ik, jongens, gaan jullie vanavond maar lekker op stap in Amsterdam tegen die 2 gasten? Ik zeg, maar ik wil het niet weten, maar er staan 2 busjes klaar.
2: Ja, goed.
3: Maar we hebben het hier vaker over gehad. Veel belangrijker dan die extra training die ochtend erna of wat dan ook. Zeg maar, ik geloof echt nog wel een beetje in de oude stempeltrainer die gewoon ook dat heel goed snapt hoe het bij die spelers werkt.
1: Ik denk dat de sfeer veel belangrijker is dan al die data die gebruikt wordt. En die data moet je goed gebruiken. En dat gebeurt ook wel. Maar ik denk dat het voetbal een klein beetje te serieus genomen wordt af en toe.
3: Pieter Zwart trekt nu die oortjes uit zijn oor. Die gooit zijn AirPods ergens.
1: Ik zit vaak met Bart Vrouws natuurlijk over expected goals bij Langs de Lijn op die zondagavond. Daar zijn we het ook nooit met elkaar eens.
2: Ze moeten gewoon expected busjes op trainingskamp.
3: Expected uurtjes in de kroeg.
2: Precies. Daar gaan we bij laten. Het werd 1-3 voor PSV. En die zetten zo Ajax op een iets grotere achterstand. Maar nog geen 28. Punten. De volgende wedstrijd is NEC tegen Feyenoord. In Nijmegen was de eerste helft figuurlijk een potje schaken. De tweede helft werd het vooral schaken voor Feyenoord. En Gerayno, ik hoop dat ik het goed uitspreek, in het bijzonder. Door zijn schitterende goal en de uitblinkende Zegiel en Valente won Feyenoord knap met 1-3. Robert draaide eigenlijk om de persoon, ondanks deze knappe overwinning, die afwezig was. Namelijk Harts Moussa, 2 keer te laat op 1 dag.
1: Dat is mooi, hè?
2: Dat is knap.
1: Ja. Het zal toch wel bewust zijn geweest, hoop ik.
2: Dat hij de eerste keer te laat was en toch nog mocht spelen. Dat hij dacht, ja, kut, nu moet ik nog een keer.
3: Of was die afstand zo groot dat je de eerste keer te laat bent... en de tweede keer ook nooit meer op tijd kan zijn. Ja. En dan gewoon uitleggen als 2 keer te laat.
2: Dat hij gewoon in 1 keer zo laat als 2 meetings gemist. Ja, nee. Was dit de enige juiste oplossing als trainer? Ja. Is dat zo?
1: Ik denk dat Van Bronckhorst het op deze manier goed gedaan heeft. En dit is nou precies de reden waarom Feyenoord blij moet zijn... met Giovanni Van Bronckhorst als coach. Ik kan zich uitstekend verwoorden. Hij kan zich inleven in de speler, kan het goed uitleggen. Het was voor iedereen duidelijk. En dan moet je een beetje de mazzel hebben dat je die wedstrijd wint natuurlijk.
2: Ja.
1: Want anders was de rel veel groter geweest.
2: Ja, oké.
3: Was jij een strenge trainer?
1: Ja, ik heb wel eens Geert en Oude en Damien Hertog ooit. Ik praat nu over een lang verleden.
3: Dit klinkt als RBC.
1: RBC, dat waren 2 belangrijke spelers voor me. Vlak voordat we de play-offs gingen, kwamen ze een keer te laat door een file die ze ver van tevoren aangekondigd hadden. En Ten Oude kon nog topscorer worden, hebben niet gespeeld. Ze nemen me tot op de dag van vandaag.
2: Dat weet ik, want we hebben een keer een podcast met jou en Geert opgenomen.
3: En Geert, kom maar binnen.
1: Ik heb toevallig vorige week met de rebellen hebben we nog samen gewerkt. Dus ik ben erg goed met hem.
2: Ja, leuk. Nou, Harts Moussa is gebleven. Tenminste, de transferperiode is volgens mij in een aantal landen...
1: Hij is nu klaar.
2: Nog open.
1: Maar hij is in Saudi-Arabië.
2: Ja, is klaar. Dus die lijkt te blijven. Wie niet is gebleven is Ueda voor 15 miljoen. Topscorer van de Eredivisie. Robert, trainer geweest. Eigenlijk alles geweest, behalve Brandterman. Stel, jij krijgt te horen... Ja, we gaan je topscorer voor 15 miljoen verkopen. Zou je dat begrijpen als TD? Of zou je dan de deur plat lopen?
1: Ja, ze hebben natuurlijk al een spits gekocht voor rond de 10 miljoen.
2: Ja.
1: Als vervanger. En dan, daarnaast hebben ze natuurlijk Van Persie nog lopen... die dat ook in die rol kan spelen. Dus ze hebben daar al op voor gesorteerd.
2: Maar 15 lijkt toch weinig.
1: Ja, ik denk dat ze liever meer hadden willen hebben.
2: Ja.
1: Maar op het moment dat er niet meer in zit... Ja, dan is het wat het is. En dan heb je toch dat geld nodig om weer verder te kunnen als Feyenoord. We weten allemaal hoe precair die financiële situatie van Feyenoord is.
2: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat ze blij waren met die 15 miljoen.
4: Ik denk dat Rigaud gegokt heeft en verloren heeft. Ik leer veel in deze podcast. Bijvoorbeeld hoe ik met mijn onzekerheden kan omgaan. Nee, grapje. 2 weken geleden was hier Brugink. En die vertelde ook een beetje dat hij bijvoorbeeld als TD de opdracht kreeg om voor een bepaald bedrag te verkopen. Aan het begin van de transferzomer bijvoorbeeld. Ik denk dat elke TD dat misschien wel heeft en krijgt. En ik denk dat hij op een gegeven moment ook iets moest verkopen. Toen had hij met Reed een spel gespeeld dat hij dacht... nou, ze komen nog wel terug voor meer geld. Of ik laat hem niet gaan. Ik verkoop namelijk nog Moussa of Ueda. Hij heeft zo lang gewacht. Op een gegeven moment... kwam dat bod maar niet. Dus heeft hij uiteindelijk Ueda moeten verkopen voor een te laag bedrag, denk ik. En heeft hij denk ik achteraf spijt dat Moussa daarna nog kwam, nog later. Ik denk, als hij alles mag omkeren, had hij denk ik of voor Riet gekozen of voor Moussa.
2: Dat je een target krijgt waar je dan zo dicht mogelijk bij moet blijven. Dus hij kreeg 25 miljoen geboden, maar hij zei, ja, mijn target is 15 miljoen. Dus
3: nee, ik denk een beetje zoals bij miljoenenjacht, toch? Dan heb je toch dat
1: koffertje open.
3: Dat koffertje open en op een gegeven moment moet je wel of niet dat

0: bod van de bank accepteren. Ja, ja. En dan is het maar net, hoeveel zit er in je koffertje? Ja. En ga je te vroeg overstag met het bod van de bank accepteren?
1: Ik denk dat het gebeurd is. Hij heeft een beetje pech gehad wel, maar daarmee. Maar ik denk wel dat...
2: Ja, dat zou kunnen. Ze hebben natuurlijk het bod van Hatsch Moussa uiteindelijk geaccepteerd, hè?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja,
0: het ging over
2: 37 miljoen, alleen kregen ze geen bankgarantie daarvoor. Okay. En dat begrijp ik ook heel goed.
1: Maar dan hadden ze echt een horenkampje gedaan, toch? Door dat te verkopen, dan vergooi je je seizoen.
3: Ja, maar ik vraag me af hoe gemotiveerd dat Moussa nu nog is.
2: Ze wonnen het toch van NEC, volgens mij. Wat niet een makkelijke tegenstander is.
1: Ja, zonder Hatsch Moussa.
3: Correct. Nou, het werd 1-3 eens. Voor Feyenoord. Dan maken wij een uitstapje naar Buiten de Lijnen.
4: Edwin, Kevin hier, buitenspel.
5: Ik hoor je niet behalen.
4: Oké, Edwin, buitenspel.
3: En buitenspel nemen de mensen aan tafel iets mee van Buiten de Lijnen. Robert, jij zei dat je telefoon ligt hier nog. Groot nieuws uit Breda.
2: Oh, ja. Ik denk, waar gaan we naartoe? Ja, Carl Hoefkens. De club heeft toch besloten om Carl Hoefkens op non-actief te zetten of te ontslaan, zoals je wilt. Wat mij verraste vanmiddag, omdat de club zodanig achter hem was gaan staan, dat ik denk, nou, daar wordt nooit meer een trainer ontslagen. En er is toch besloten om...
0: Hoefkens
2: is
0: gewoon nog 25 jaar trainer van NAC. Ja, daar leek het wel op.
2: Nou ja, vorig jaar zijn ze gedegradeerd. Ik heb het genoemd, ze zijn in Breda glimlachend gedegradeerd. Want het was allemaal fantastisch en de data klopte allemaal. En ze waren veel beter dan dat het eruit zou rijden.
0: Geen crisis, dat ze altijd
2: en er was geen crisis. De boel stond niet in de fik. Als brandweerman zijn, let ik er altijd op.
3: En, maar te weinig expected busjes dus door Hoefkens.
2: Ja, blijkbaar. Nee, maar uiteindelijk toch na een matig begin van dit seizoen.
0: Maar wat hadden ze verwacht? Dus dit begin van het seizoen was onverwachts. Want ze hadden gedacht, we doen gelijk mee om de bovenste plekken.
2: Ja, dat mag toch ook wel met die begroting die NAC heeft?
0: Dat mag wel, maar dan hou je geen rekening met de impact van een degradatie. Het is natuurlijk al heel vaak heel moeilijk na een degradatie om direct er te staan.
2: Dat klopt. Overigens is het mezelf ook overkomen. Dus ik ben ervaringsdeskundige. Want ik ben ook bij NAC weggestuurd na een wedstrijd of 4-5. Eigenlijk een beetje met zo'nzelfde start. Eigenlijk nog iets beter volgens mij. Maar dat zullen we moeten opzoeken. Maar het heeft mij toch verbaasd. Als je zo achter een trainer gaat staan. En je schaart je allemaal van... Hé, jongens, wij zijn niet meer die club die dat gaat doen. En dan, ja, toch wel.
1: Ja, wat is daar gebeurd? Ja.
2: Niets is meer heilig.
3: Nee. We houden de telefoon in de gaten van jou, Robert. Hij ligt hier op tafel. Pepijn.
0: Volgens mij...
2: Nu even niet.
0: Ik heb het idee... Ik keek heel schuin naar jouw schermpje, Rogier, dat jij iets over een trainer in Engeland...
1: Doe jij het zelf?
0: Ja, doe jij maar. Dan zoek ik...
1: We doen hem samen.
3: Ja, doen we samen.
0: Oké, dan ga jij het...
1: Ik laat hem maar horen. Een coach in Engeland. Pepijn, nu ben jij.
0: Nee, laat maar horen.
1: Een coach in Engeland, die gaf een
2: goede doel.
1: Een persconferentie en daarin, dat ging helemaal goed. Hij vertelde, netjes gaf hij antwoord op alle vragen van de journalisten. Maar toen was de persconferentie afgelopen. En toen reageerde hij met, jongens, ik weet niet of jullie door hebben gehad, maar ik heb allemaal Michael Jackson referenties in mijn antwoorden gegeven. Reden was, hij werd uitgedaagd om dat te doen, maar het geld van elke titel of referentie naar Michael Jackson ging naar het goede doel. Dus ik wil even een paar laten horen wat hij
0: is
1: allemaal...
0: Is dat alleen maar...
6: Yeah, it'd be two teams trying to dominate the ball and play football. And yeah, I expect a real thriller of a game on Saturday.
1: Beetje.
6: One and a lot on the metrics as well. So it just goes to show that we're onto something special here. It's always good to reflect and look at the man in the mirror. So
1: look at the man in the mirror.
2: Uitgestreken muil ook, hè? Ja, vet. Echt fantastisch.
3: Ja. Wat goed.
0: Ik dacht, zal ik proberen deze uitzending tot dit moment allemaal... liedjes van Boudewijn de Groot erin te verwelden. Dus ga maar eens terugluisteren of ik dat gedaan heb.
3: Voor het goede doel. Goed jongens, we gaan terug naar de Eredivisie en wel naar ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. De groen-gele tegen de geel-groene werd een prooi voor de in Bordeaux-rood gehulde geel-groene uit Sittard. De Limburgse tender met een gigantisch voorwiel en een net iets dikker achterwiel functioneerde.
0: Is dat zo'n fiets zeg maar, uit de jaren 1900 met zo'n heel groot voorwiel en zo'n klein
3: maar dan wel een modern fatbike achterwiel. Dus het is een soort hybride oude fiets. ADO kreeg geen grip op het achterwiel dat met twee goals en een assist te groot was voor een interview na afloop. Het werd 2-3 voor Fortuna Sittard, Rogier. Wel echt genoten van deze tandem, toch?
1: Ja, ongelooflijk genoten. Het is toch ook een beetje mijn Limburgse hart gaat dan sneller kloppen als ik dat zie. En ik denk ook in één keer, als je dan nu als scout kijkt of als TD, dan zou ik zeggen, koop gewoon de hele fiets. In plaats van één band.
3: Ja.
1: Toch? Dat je dan volgend seizoen kijkt van, nou weet je wat, ik koop gewoon de hele tandem.
3: Zeven Akiyataren.
2: Ja, ik vind het een goed idee.
1: Nou,
2: Je wel even je kleding een beetje aanpassen, denk ik, bij de bestellingen.
3: Ja, dat is waanzinnig, ja.
1: Dat is zo ongerust. Bedoel je dat?
2: Voor beide.
3: Ja, een waanzinnige tandem. We leiden Fortuna naar een 2-3 winst bij ADO. En achteraf, Robert, mocht Ildaren van Danny Buijs volgens mij niet voor de camera verschijnen.
2: Nee. En ik begrijp Buijs wel, hè, dat hij zegt van joh, ik wil een speler in bescherming nemen. Omdat hij dan toch weer al die aandacht gaat krijgen. Mm-hmm. Waar hij niet per se op zit te wachten. Ik ben ook van mening dat de rechtenhouders... Mm-hmm. Dat die ook gewoon recht hebben om die spelers voor de camera en radio te krijgen. Want daar wordt ongelooflijk veel geld voor betaald. Mm-hmm. En dat vergeten voetbalclubs af en toe wel eens even. Dat al die spelers betaald worden voor het grotendeel van tv-gelden. Daar hoort ook wat bij. Er zijn ook tegenprestaties daarvoor geleverd moeten worden.
0: Mm. Maar dus, advocaat van de duivel, dit levert toch meer kijkcijfers en reuring en gedoe op dat hij niet voor de camera mag verschijnen. Want nu blijkt het een soort van mythisch wezen wat nooit meer voor de camera mag komen. Dan,
2: ja, ik dacht even uit mijn hoofd dat het Arman Afsaroglu was die het interview deed. Als ik zie wat hij online allemaal over zich heen kreeg, dan vond ik dat redelijk belachelijk. Dat voor iemand die gewoon een vraag stelde. Mm. Ja.
0: Ik denk overigens wel dat ik zou niet alleen de tandem kopen, maar ook de man die de zijwieltjes erop heeft geschroefd en die ze duwt. Want je moet Danny Buijs ook bijnemen. Want het is ongelofelijk hoe Danny Buijs ook dit weer, zeg maar, ergens diep van binnen dacht ik van,
2: Kan die bus naar Sittard?
0: Nee, maar ergens reageerde ik ook eerst vanuit mijn onderbuik, wat is dit nou voor kinderachtig gedoe? En toen later dacht ik, oh mijn god, dat je iemand hebt die dus echt precies weet wat goed voor jou is. En het is tot op zo'n detailniveau kan doorvoeren. Dus Danny Buijs voor Iataren.
1: Nou, is het voor Iataren geweest of is het voor de club geweest? Voor het teambelang? Dus je denkt, het gaat nu even niet alleen om hem. Het gaat om het team. Dus laten we dat gewoon even scheiden.
0: Je moet als TD moet je gewoon heel Fortuna Sittard kopen.
1: Ja. Ja, gewoon voor de camera zetten.
3: Vroeger was het voor een prikje te koop volgens mij. Toch moest iedereen zijn eigen wc-papier meenemen. En zo, alle spelers daarheen. Omdat er zo weinig geld was. Dat is nu niet het geval. Ze wonnen met 2-3. Hebben een geweldige seizoenstart. En ADO, ja, die moesten we eigenlijk pas beoordelen aan het einde van de rit. Maar die schijnen gewoon een budget te hebben voor middenmoot. En daar zijn ze op dit moment niet. Gaan we naar Willem II tegen Excelsior. In Tilburg had Yegoyan een lekkerdere assist in huis dan de gemiddelde Ginkali in Tbilisi. Vlak voor het einde verzorgde hij ook het toetje op heerlijke wijze. Zo start Excelsior uitstekend en Willem II alles behalve. Het werd 0-3 Rogier. Geen topstart voor de Tilburgers.
1: Nee, inderdaad geen topstart. En ik zou eigenlijk iets positiefs willen brengen aan Willem II. En daarom heb ik hulp gevraagd. Ik heb een jongen die ik goed ken, groot supporter van Willem II, heb ik gevraagd, wat voor positiefs kan ik brengen? Hoe staan jullie er eigenlijk in als hardcore supporters?
0: Toen hing die op.
1: En toen ging hij huilend op en zei hij nee. Dus Dirk, dank je wel voor je appje. Ik ga hem heel even voorlezen. Hij zegt, het meest gebaat zijn we aan rust. Het komt goed, joh. Freek Heerkens heeft een magische transferwindow gehad en echt een topselectie bij elkaar gevouwen. Dat die net 2 dagen bij elkaar zijn en dan verliezen van Excelsior kan gebeuren. Komende 2 wedstrijden tegen AZ en Ajax. Lekker gebruiken om wedstrijdritme op te doen. Niet al te veel tegendoelpunten pakken en daarna gaan bouwen.
0: En dan na de winterstop.
1: Geen paniek, sluit hij mee af. En ik wil die woorden gebruiken om wat positiviteit te brengen.
2: Nou, ik vind het mooi dat er zulke supporters zijn. Gewoon simpelweg, die nog zo achter hun club staan. Want het is een stelletje bleekneuzen. Het zijn een stel bleekneuzen daar. Het is echt verschrikkelijk.
3: Ja, jij was niet Dirk, hè, onder een alias. Die stuurde.
2: Nee. Maar ik heb Willem II ook zien spelen. En ik vond het gewoon heel matig als team functioneren.
0: Hoe moeilijk is promoveren?
2: Nou, promoveren is best lastig. Omdat je eigenlijk altijd wel een ploeg of 5-6 hebt die als favoriet worden gezien. Daar moet je dan maar bovenuit zien te steken. Dan heb je natuurlijk 2 soorten promoties. Hè. Je kan natuurlijk kampioen worden. En tegenwoordig kan je dat met 1 en 2 doen. Of je moet nog promoveren via de nacompetitie. Wat eigenlijk misschien nog wel moeilijker is. Want dan moet je dus een meerdere wedstrijden goed zijn. Mm. Dus dat is niet makkelijk. Degraderen is een stuk makkelijker.
0: En hoe moeilijk is handhaven? Ja, dat is vraag 2. Hoe moeilijk is handhaven?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan bij welke club je zit uiteraard. En welk jaar je bent en wat de verwachtingen zijn. Zoals Excelsior dat nu doet, is echt waanzinnig knap. Maar je ziet dus ook dat de gasten die al eredivisiewedstrijden in hun benen hebben, die tillen die ploeg nu ook verder. Want daar zijn ook veel mutaties geweest en ook veel wisselingen geweest. Maar je ziet bij Excelsior, zie je dat gewoon gebeuren. En bij Den Haag, Willem II en Cambuur, ja, het is echt zo'n eerstejaarsvoetbal is dat.
0: En kunnen we zeggen dat de eredivisie gegroeid is? Dus dat hebben we gezegd hier, maar kan je dat beamen? Dat het gat tussen de eredivisie en de KKD gewoon groter is geworden de afgelopen jaren?
2: Nou, dat vind ik te moeilijk om te concluderen. Omdat natuurlijk ook... uiteraard Volendam is er weer uitgegaan, et cetera, et cetera. Dat zal dit jaar misschien weer gebeuren. In Engeland in de Premier League gebeurt dat alleen maar natuurlijk. Dat de ploegen die promoveren direct weer teruggaan. Maar ik vind, als ik heel eerlijk ben, de onderste negen... het rechter rijtje als het ware van de Eredivisie...
1: onderste negen.
2: Vind ik nog steeds heel kwetsbaar. Ja. En die kunnen allemaal zomaar weer een keertje degraderen. Dus ja, dan krijg je weer een andere dynamiek.
1: Oké, dat is wel positief. Dat is leuk. Dat is spannend. Leuk. In plaats van dat je nu denkt... van.
0: Iemand zijn de reacties ook op onze uitzending voor... we moeten geen Premier League worden. Dat het verschil moet klein genoeg blijven. Dat het leuk is om te promoveren. En niet een soort van dat je er allemaal met...
2: dat je weet dat je
0: of hele nieuwe selecties moet hebben... om ook maar enigszins kans te hebben op handhaving.
3: Ja. Ja. Pieter Zwart strikes again, hè, Rogier wel.
1: Pieter Zwart strikes again, want Pieter Zwart heeft aangegeven... ja, zeker, want ik heb het over Excelsior, toch?
3: Ja, dat klopt.
1: En Pieter Zwart heeft gezegd... Excelsior die pakt altijd in het begin van het seizoen... pakken ze stiekem... heel stiekem heel veel punten. Dus dit geheim moet bewaard blijven. Vertel het aan niemand door dat Excelsior stiekem nu heel veel punten aan het pakken is. En ze doen het gewoon weer.
2: Ja, zo zijn ze ook een keer gedegradeerd, hè? Dat ze dachten dat ze al veilig waren. Toen zijn ze volgens mij onder Dijkhuizen toen die tijd.
1: Ja, met 34 punten toen.
2: Toen zijn ze dat uiteindelijk nog uitgelazerd. Ja. Toen dacht ook iedereen dat ze veilig waren.
0: Toen reden er elke dag busjes voor.
3: Ik heb niks gezegd, jongens. Jullie kunnen lekker stappen in Amsterdam. Excelsior met 0-3. In Tilburg gaan we naar Groningen tegen FC Twente. Twente volgt ons advies op om volle bak van bank te starten... met Fennegorf, Hesselink en of Wout Weghorst in Groningen. Het kon deze speelstel alleen niet volhouden. Na een lekkere wedstrijd zonder 2-2 op het bord in Groningen. Maar Robert, eigenlijk was iedereen hier boos deze.
2: Ja, het viel mij een beetje op inderdaad, dat iedereen boos was op elkaar. Ja. Ik denk, nou jongens, houd het een beetje gezellig. Zo'n mooie topwedstrijd, subtoppers allebei. Doe normaal. Maar Vaas was weer heel erg boos op Weghorst. Ja. Tegenwoordig is iedereen boos op Weghorst. En die man is helemaal lekker in de heren. Die is helemaal zichzelf de assistent van de paus op aarde. Vrede dus ja, laat aarde. Die man lekker. Ja.
0: Aan vrede op Weghorst is het meer.
1: Vrede op Weghorst, ja.
0: Want ik zat net even onderweg hier naartoe bij Radio 1. Hadden ze een theoloog aan het woord. Een van de Mokro Insight podcast. En volgens Sander de Kramer die een boek heeft geschreven over voetballers en geloof. En toen ging het er wel een beetje over dat voetbal en geloof heel mooi is. En dat het heel goed samen kan. En alles maar dat Wout Weghorst zich het een beetje toe-eigend. Dus het gevaar is dat je gaat zeggen... ja, God heeft mij deze kracht gegeven. En ik zag een bliksemschicht en toen wist ik... ik ga scoren, terwijl het moet van iedereen zijn. Dus,
2: maar dan speel je gelijk.
0: Ja, dat is Johan Cruijff die dat, die dat zei.
1: Het gevaar is natuurlijk ook als je dadelijk gewoon... twee eigen doelpunten maakt en niks meer zelf scoort... dat je denkt, ja, het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld.
0: Waarom? Maar ik heb wel... ik blijf een zwak houden voor Wout Weghorst... dat je zo ongelooflijk, zeg maar... Nou, de stoïcijns is er niet, want hij trekt zich volgens mij wel veel aan van de meningen en reageert daar soort van dan heel erg contra op. Maar op een of andere manier vind ik het ook wel weer heel erg diep respect. Want wat hij in zijn hele carrière pad voor Hoon over zich heen krijgt en nog steeds zeg maar die stap naar voren doet en gewoon niet denkt, ik ga er niks over zeggen. Ik ga even niet over mijn geloof in. Ik ga even niet over die bliksemschicht beginnen die mij hier een signaal van God was. Nee, ik blijf het gewoon benoemen. Ja. En dat maakt me niks uit. Dus ergens... toch ook wel respect.
2: Ja, toch. Ja. Mooi toch, man. We vinden het bij Zlatan toch ook leuk dat hij dat altijd
0: daarom.
2: Doet.
0: Daarom.
2: Ja. Ja. Je
3: en moet ook een paar van dat soort mensen carrière heeft. Die hadden we toch nooit kunnen voorspellen toen hij bij Emmen volgens mij ergens doorbrak met Schoenmaat 50. Dat hij hier nu gewoon zou staan. Ja. Geweldig.
2: Ja, en uitgescholden worden door Messi is dan sowieso al knap.
3: Ja, ja, dat heb je, ja, dat heb je toch iets goed gedaan. Ja.
1: Dat is niet zo vaak gebeurd bij mij in mijn leven. Moet ik
2: nee.
0: Mijn meisje.
1: Dat is ook een soort van meisje in plaats van Messi. Ja, leuk.
3: Nog hier, maar Nijstad, de omgekeerde Weghorst, in ieder geval qua leeftijd.
1: Nijstad die had een hele vreemde transferwindow natuurlijk. Want hij werd in één keer genoemd bij het grote Barcelona. Hij heeft daar zichtbaar last van. En dat begrijp ik heel erg goed. Dus ik wil eigenlijk pleiten voor spelers die zo jong zijn. Hij is 18 geloof ik. Mm-hmm. Om bij hen weg te houden welke clubs er geïnteresseerd zijn. Dat heeft een jongen van 18 heeft daar niks aan. Maak het allemaal maar eerst even rond met de clubs bijvoorbeeld. En zeg dan, wil jij naar een van deze clubs? Het is al rond. En dan mag je kiezen. En weet je wel, op die manier. Want als je een hoofd van een 18-jarige dol maken met Barcelona... dan gaat hij voor mijn gevoel nog een paar jaar last van hebben. Tenminste, toen ik 18 was, zou ik heel erg lijp ervan worden dat... Ja, je grootste droom is bij zo'n club voetballen. En dan kan je op oudere leeftijd beter mee omgaan. Maar op die leeftijd... Dan
2: ik kijk nog wel eens een wedstrijdje ook van de jongere oranje teams... waar hij onder andere in speelde. En ik zat met een aantal scouts te kijken. En ik zeg, vind dat wel een lekker spelletje. Ja. Dat was achteraf was het Nijstad, wist ik niet. Dus ik tipte wat mensen. Ik zei, nou, dat zou ik interessant vinden voor de internationale markt. Maar toen hoorde ik al dat het hele parkeerterrein vol stond met Spaanse, Duitse en weet ik veel wat voor auto's allemaal. Die hem allemaal al gezien hadden. Dus het is wel heel moeilijk om dat bij jongens weg te houden. Want er wordt geïnformeerd, er wordt naar gevraagd.
1: Ja, okay.
2: Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat hij nog bij Twente speelt en dat hij dat nog gedaan heeft. Want er zijn natuurlijk eigenlijk maar 3 linkspoten in de Nederlandse Eredivisie die interessant zijn. Dat is hij, dat is Di Jansen. En dat is Maas Willemsen van Heerenveen. Ik denk in die volgorde. Dus ja, dat hij daar nog speelt, ja, vind ik echt wel bijzonder.
1: Van genieten dus de komende maanden.
2: Denk ik wel, ja.
1: Ging jij anders met hoe ging jij met jonge jongens om? Als je een 18-jarige talent in je team had, gaf je een andere behandeling?
2: Nou, ik was ten eerste, ik durfde altijd wel spelers op te stellen. Ik heb Moussa Dembele gehad, die was 17 toen hij talent had. Demi de Zeel was 16 zelfs. Sivkovic was 16. Dus ik heb altijd wel jongens gebracht als ik dacht van, nou, die gaat de ploeg helpen om te winnen. Mm-hmm. Dan stelde ik ze ook gewoon op. En dan was ik wel verzachtend naar ze. Ja, ja, zeker.
1: Mochten ze meer fouten maken?
2: Absoluut. Dus bij mij mag iedereen fouten maken. 1 keer.
3: Goed. Het werd 2-2 in Groningen. Gaan we door naar Utrecht tegen de Go Ahead Eagles. Tim's grote liefde en FC Utrecht zitten in de welbekende hoek van de klappen. Ook tegen de Eagles kreeg het 3 keer een vleugel in het gezicht. Dinsdagmiddag om 3:00 volgens mij is het vervolg van een 1-3 tussenstand van Utrecht tegen de Eagles. Pepijn, ja, wat moeten we hier nou in godsnaam mee?
0: Ja, ik zat allemaal na te denken weer over die supporters. En ik moest ook wel, de commentator tijdens de wedstrijd zei al, oh, daar komt een laken. Dus er kwam een wit laken met gaten erin. Ja, dan weet je al hoe laat het is. Toen dacht ik, hoezo is dit een soort van gebruikelijk iets dat er een laken overheen wordt getrokken met gaten erin en dan vuurwerk in.
3: Ik dacht serieus degradatiesproken. Heel even.
0: Ik dacht het ook. Dat het een soort ludieke actie was. Maar het was verre van ludiek. Maar we krijgen binnenkort de burgemeester van Breda hier aan tafel als voetbalburgemeester van Nederland. Ja, en die kan veel meer vertellen over voetbal en veiligheid dan dat ik dat kan. Maar ik dacht wel, gewoon voetballend gezien, was dit ongeveer het beste wat Utrecht kon overkomen. Want het gaat natuurlijk voor geen meter. Korea staat onder hoge druk. En die supporters hebben ervoor gezorgd dat dit weekend niemand over de positie van Korea aan te praten was. Maar iedereen het had over de supporters. Dus eigenlijk is het een grote gunst die de supporters hebben bewezen aan de club. Ja. Dus ontzettend bedankt.
2: Ja, maar het is ook wel even shout-out naar en ik hoop dat Paul de Pla dat ook uit gaat leggen, want die zit in allerlei commissies. Dat Nederland, politiek Nederland, daar eens een keertje zich serieus over moet gaan buigen. Ik kom net terug van Fulham Crystal Palace. Daar liepen de fans allemaal dwars door elkaar heen.
1: Ja.
2: Buiten ook, in het park, in het stadion, niks aan de hand. Trouwens, grote compliment aan die Crystal Palace fans. Maar wij hebben gewoon niet de politieke middelen om snel recht toe te passen. We kunnen ze niet in de meldingsplicht laten komen. En dat heeft allemaal simpelweg met de politiek te maken. Ja. En we vertikken het om daar iets aan te doen, maar krijgen wel continu kritiek daarvan. Dus ik hoop dat jullie Paul de Pla het vuur aan de schenen leggen.
0: Nou ja, dat doen we hier aan tafel niet. En het ligt natuurlijk ook wel complex. Maar ik vond vooral ook, ze hebben volgens mij wel een van die supporters gepakt die eronder zat. Die was net te veel in beeld. Dus er wordt wel achterna gezeten.
1: Ken je dat als je zo aan het ruzie bent met je vriendin over het deken dat je nodig hebt? Dat is ook dat zeil zo.
0: Nu ben ik in beeld.
2: Ik vond wel trouwens, misschien moeten we dat nog even nakijken, maar die gaten waren wel goed rondgeknipt. Voor de huisvlijt, dat is echt wel mooi.
0: En ik dacht ook niet alleen degradatiesprook, maar ook zo'n voetbalspel, weet je, dat je door het gat moet schieten. Ja, zo precies zo'n voetbal was het.
1: Ja. Ja, dubbel verhouden toch altijd? Dan maakt hij heel makkelijk een rondje.
0: Dat is
1: het zo volgende keer zo'n hartje knippen.
2: In Georgië blijkt ze gespecialiseerd te zijn.
1: Ja, zeker. Alles behalve haren knippen. Dus in dit geval inderdaad hartstikke goed. Goed jongens, Sparta tegen PEC Zwolle. We gaan trouwens zien hoe Utrecht tegen de Go Ahead Eagles eindigt in het midden van de week. Sparta tegen PEC Zwolle. Voor het zingen de kerk uit is net zoiets als voor het doelpunt affluiten. Dat kwam over kamp scheidsrechter Stan Teuben vrijdagavond op het kasteel. Spartaan Zonneveld revancheerde zich door nog een keer te scoren en assist te geven. Maar het was niet genoeg voor 3 punten. 2-2 tegen PEC. Rogier, jij bent een verliefd, hè?
7: Ja, nou ja, ik was die wedstrijd aan het kijken en ik word vaker verliefd op dingen. Niet op andere vrouwen, want ik hou van je, schatje. Maar ik keek naar Sparta en ik begin een beetje verliefd te worden op Sparta. En nu helemaal met Babadi erin. Als je dan naar het middenveld kijkt, zometeen heb je Hateboer, Kruisen, Babadi. Ja, daar gaat mijn hart wel iets sneller van kloppen. Ik vind dat er heel veel leuke spelers in spelen. Mito, lange spits erbij. Er gebeurt heel veel. Dus ik vind het heel leuk om naar te kijken. En dat is niet alleen omdat de coach dezelfde naam heeft als ik. Dus ik app het aan de jongens. ik ben een beetje verliefd aan het worden op Sparta. En dan gaat hij dan natuurlijk roepen in de podcast. En dan moet ik mezelf verantwoorden.
3: Nou, ja. Ik vind het terecht.
7: Ik vind het een mooi elftal. Maar een leuke wedstrijd was dit trouwens. Dus
2: we moeten wel winnen van Zwolle, toch, thuis?
7: Ja. Ja, goed. Maar kijk,
3: vader we Dirk.
7: Liefde maakt blind.
3: Liefde maakt blind.
2: Dus, mooi, ja. Heel goed ingestudeerd.
3: En Dirk zou zeggen, wacht tot de transfer. Wacht tot de winterstop. Weet je, alles moet er een beetje op elkaar ingespeeld raken.
2: Prima. En belachelijk dat die goal afgekeurd werd van Zwolle trouwens. Ja. Echt, ik heb hem nog steeds, ik heb hem 40 keer teruggekeken. Ik kan niet zien wat er nou aan de hand is.
3: Ja, ja. Te vroeg fluiten. Een nieuwe spits voor PEC ook.
7: Ja.
3: Geer.
7: Van Hooijdonk vindt zichzelf schijnbaar beter dan Costons. Dat komt omdat hij heeft gekeken, jongens, naar welke club ga ik toe? Hij is erachter gekomen bij zijn club. Ik kan verhuurd worden. En hij is toen zelf gaan kiezen naar welke club hij wil. Hij is gaan kijken in de Eredivisie en dacht, nou, PEC Zwolle past wel bij mij. Heeft vervolgens een appje gestuurd. En 24 uur later speelt hij bij PEC Zwolle. Maar goed, als je zelf de clubs voor het uitkiezen hebt als spits en je kiest dan voor PEC Zwolle omdat je vindt dat je daar goed bij past, dan vind je jezelf dus beter dan de eerste spits. Dat vind ik wel interessant.
3: En hij scoort waanzinnig veel. Toch wel, ik vind dat zo genieten. Het is ook weer typisch Eredivisie. Maar ik denk dat het ook wel een andere competitie zo is. Wij denken altijd dat er alleen maar mensen met vierkante ogen naar Y-Scout zitten te kijken de hele dag. Van welke spelers kunnen we waar onderbrengen. Maar het is gewoon een speler die ze even kijken in Nederland. Oké, ja, ik ben nog niet echt in het oosten geweest volgens mij. Dus het PEC Zwolle. Ja, nou, ik ga het wel even appen. Kijken wat er gebeurt. 24 uur later ben je gewoon speler van zo'n club.
7: Maar hoe gaat dat? Jij bent de kenner uit de voetballerij.
3: Zowel spelers
7: hoeveel spelers kreeg je aangeboden?
2: Heel veel. Echt belachelijk veel. En dat gaat via app, dat gaat via mail, dat wordt via belletjes gedaan. Dus je krijgt op een gegeven moment ben je ook een beetje.
3: Je ziet toch de bomen het bos ook
2: niet
3: meer?
2: Nee, je bent er op een gegeven moment ook wel klaar mee.
3: Ja.
2: En dat doen alle grote clubs natuurlijk ook een beetje. Die schuiven het af naar de scouting.
3: Ja.
2: En dan worden ze nog wel bekeken. Waren het niet dat er natuurlijk ook af en toe jongens bij zitten die al zich bewezen hebben en die je gewoon kent.
3: Mm.
2: Simpelweg. Dat heeft natuurlijk met Van Hooijdonk. Geen Hamstra kent natuurlijk Van Hooijdonk.
3: Ja.
2: Weet dat hij er een vrije trap of een penalty in kan schieten. Weet dat hij ook wel goed is voor minimaal 8 goals in de Eredivisie. Heb ik het over bij Zwolle. Hè?
3: Ja.
2: Dus nou ja, Corstons voldoet niet helemaal aan het plaatje als meevoetballer. Overigens denk ik dat City dat ook niet per se is.
3: Straks is hij weer weg.
2: Maar maakt wel goals. Nou, ik weet wat hij daar verdient in. Waar zat hij ook weer?
3: Portugal.
2: Nou, ik weet in ieder geval zeker dat Zwolle dat niet betaalt aan hem.
7: Hoeveel?
3: Nee. Dat is niet netjes. Robert heeft ooit een schilderij uit mijn onderhandeling getrokken. Die bleek ongeveer de nachtwacht waard te zijn. Dus die hangt nog steeds thuis.
2: Ja. En ik heb nog steeds een hond van 60 kilo thuis voor de mensen die meeluisteren. Probeer het niet.
3: Ja, goed, het blijft wel grappig dat wij de voetballerij altijd bekijken door de uberprofessionele bril. En dat een appje en 24 uur later
2: bezig. Nou, ik denk dat je heel erg moet opletten tegenwoordig. Je kan natuurlijk in een dataprofiel kan jij heel goed aangeven naar welke spelers je moet zoeken.
3: Mm-hmm.
2: Onder 23 jaar, boven de 1,85 meter, zoveel high intensity sprints, zoveel voorzetten per wedstrijd. Dan rollen daar profielen uit. Niet per se van de spits trouwens, ik heb het nu meer over middenvelders of backs. Daar rollen profielen uit. Maar je kan natuurlijk ook spelers hebben. Denk even aan de rechtsbackie van Groningen van vorige week.
3: Ja, Schreuters.
2: Dat die jongen misschien dat wel heel goed kan, maar daar nog nooit gespeeld heeft.
3: Ja.
2: Ja, dat is ook het oog van een trainer. Ik heb ooit eens een keertje bij een club Mauer Melkson gehaald. Dat was een jongen uit Israël. Die heb ik aan de linkerkant zien spelen, maar die heb ik uiteindelijk op 10 neergezet. Als ik die op de data alleen maar had uit willen kiezen, was die nooit naar boven gekomen. Hadden we hem nooit gevonden. Ja, en nu ben ik 5 wedstrijden gaan kijken. En dan denk je van, ik denk dat die veel beter past in ons systeem op die positie. Dus ja, ik vind dat je de data en het oog altijd samen moet doen.
7: Maar nu is het data en het oog niet gebruikt, maar een.
3: Weet je.
7: Ze zullen vast ook wel door een scan hebben, een wasstraat hebben gehaald.
2: Sidney van Hooijdonk is gewoon bekend.
7: Ja, precies.
2: Daar hoef je niet nog een keer naar te gaan kijken.
7: En ik vind het leuk, weer terug in de Eredivisie.
2: Het is toch altijd een hele sympathieke jongen ook.
7: Daarom.
2: Het is echt een hele leuke jongen.
3: Het werd 2-2. Gaan we door naar de volgende en laatste wedstrijd. Die ook, die ook 2-2 werden. Ze namelijk Telstar tegen Cambuur Leeuwarden. In Velsen-Zuid leek Cambuur erg lang op weg naar de eerste 3 punten van dit seizoen. Bij een 0-2 voorsprong tegen 9 veldspelers. En de keeper dus van Telstar nam Ronald Koeman zijn verantwoordelijkheid door als 10e veldspeler 2 penalties binnen te schieten om een punt te redden voor de Witte Leeuwen. Zo droog als ik dit krankzinnige fenomeen omschrijf, deed de hoofdpersoon dat zelf ook na de wedstrijd 2-2. Robert, fan van keepers en penalties?
2: Ja, natuurlijk.
3: Het is toch een waanzinnig risico?
2: Ja, want een keeper met de trap als Ronald Koeman junior, die is zo verschrikkelijk vast. En die schiet zo vreselijk hard. Dat zelfs als de keeper al aanraakt, gaat hij met ballen al de goal in.
3: Ja.
2: En als hij hem overschiet, dan zijn ze nog een kwartier aan het zoeken. Dus ja, nee, absoluut geen risico.
0: Zo'n amateurbeeld dat je zo heel snel wil aftrappen, maar dat die bal dan nergens is.
2: Ik vind het gewoon uniek. Dat, twee goals en zijn vader is nog steeds de meest... hij heeft de meeste doelpunten gemaakt als een verdediger ooit.
3: Ja.
2: Vind ik ook een mooie statistiek.
3: Ja.
2: Dus nee, ik vind dat geen risico. En ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je het vaker ziet. Je ziet ze ook heel af en toe, zag je nog wel eens iemand de vrije trap nemen. Zelfs
3: ja, ja, ja, Rogério Ceni, toch?
2: Ja.
3: Dat was Chilaver.
7: De ja, afgelopen laatste 6 doelpunten van Telstar. 3 doelpunten van Koeman.
3: Ja, dat is wel echt heel vet. Ja.
2: Dat is toch prachtig? Ja, yes. hij is ook topscorer bij Telstar.
0: Ja,
2: dat vind ik ook mooi.
0: Voor de wedstrijd zo'n XG heeft hij van 0.3 of zo.
7: Maar denk je dan niet...
2: En als... de assist zal hij ook nog wel hebben, denk ik?
7: Maar, ja, vast. Zeker, ja. Ja, ja. Dat wordt gewoon de MVP van de competitie. Maar denk je dan niet als spits, denk je dan niet 2 keer... Ah, jongen, trainer, kom op. Ik ben je spits. Nu ga je je keeper kiezen als spel.
0: Voor mijn zelfvertrouwen wel lekker om deze te nemen.
7: Ja, of in ieder geval... Ja, ik snap dat het misschien dan de linksbuiten is. Of de
0: hoeveel missers ga je ermee stoppen? Zeg maar, ik heb namelijk heel veel zin. Ik gun hem zijn doelpunt en ik vind het ook heel leuk. Maar ik heb ook heel veel zin in die, penalty die al klem wordt gepakt. Waar die ook echt klem wordt gepakt door de keeper. En dan wil ik hem zien redden.
7: Ja. Maar daar zullen ze wel een plan voor hebben, toch? Dat er iets... Ze gaan dan iets doen. Of ervoor, voor die keeper.
3: Overtreding
7: of zo gaan ze dan doen.
3: Keeper vasthouden.
7: Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
3: Ja.
7: Jongens.
0: Zin in.
3: Ja, zin in.
2: Zin in de volgende. Een plan B hebben ze nooit goed, jongens. Hè?
7: Nee. Ja, dat is,
0: dan ben je al rekening aan het houden met een misser. Je moet manifesteren dat hij nooit gaat missen.
3: Ja. We hebben 2 tegeltjes. Deze gaat er ook op. Plan B hebben is nooit goed, jongens. Speelronde 5 is alweer achter ons. Er worden nog een paar wedstrijden midweeks ingehaald en of afgewerkt. Dus dan is volgens mij alles weer bij het goede. Doordat alle teams het gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld, dan zijn we er volgende week. Zijn we in ieder geval weer met een derde helft. Maar tot die tijd, Rogier, jij gaat een club pitchen aan de luisteraars op Podimo. Podimo.nl/derde helft. Kan jij dus fan worden, weer verliefd worden op een club buiten de Eredivisie? Want ook dat doen wij. En die club is gelinkt aan Robert. Robert, superleuk dat je donderdag weer langskomt. Heel erg gezellig. Ja. We hebben er nu al zin in.
0: Onze gasten daar eerder over brieven.
3: Ja. Die zitten hier nu gewoon vast.
2: Nee, maar maakt niet uit. Het is eigenlijk files, joh. Ja, 27 is zo makkelijk te bereiken.
3: Praat me bijna niet van. Pepijn, hopelijk ook weer tot donderdag, Rogier. Oh, kijkers, luisteraars.
0: Carpoolen wel even.
3: Kom gezellig naar die Podimo-aflevering. En anders tot volgende week.
7: Dag. Ik kan gewoon hetzelfde aantrekken.
2: Ik trek hetzelfde aan, ja.
8: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. De feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+.
9: Op dit moment verwacht je weer zo'n saaie podcast-trailer.
10: Maar in plaats daarvan vertellen we je graag over ons revolutionaire concept.
9: 3 mannen met een comedy-podcast.
10: Klopt. Alleen is dit een comedy-podcast die wel grappig is.
9: Voor iedereen van student tot dertiger.
10: Om je maandag net wat lichter te maken.
9: En als je niet lacht, ben je af. Luister nu 3 over 20 in je favoriete podcast-app.
10: Gezellig, jongens.
9: Ja, echt zin in.
10: Hoi. Oh, man.

0: blijven waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Mooie nazomerse dag in Madrid. Gaan we dus kijken naar een confrontatie tussen twee voetbalgrootmachten uit Europa. Uiteraard is er een hoop veranderd in de selectie van Real Madrid. Maar niet alles. Er staan spelers in dit team die vorig seizoen

het meemaakte dat zij in Nyon de titel veroverde ten koste van Club Brugge in de finale die uiteindelijk gewonnen werd na penalties. Een paar spelers van die lichting zijn er nog bij. Dus het is kijken hoe dat ingepast kan worden in de nieuwe lichting met natuurlijk nieuwe jonge jongens. Internationale. Met een hele lange doelman. 2,02 meter. Doelman van de nationale jeugdploeg van Italië onder 18. Vorig seizoen in de kwartfinale gestruikeld over Benfica. Nu dus moeten ze hopen om bij de eerste 22 te komen om doorgaan naar de knock-outfase. Real Madrid, ik zei het al, de titelverdediger met enkele spelers dus die vorig jaar erbij waren, waaronder de captain Carlos Díez, die mocht de beker in ontvangst nemen. En nog een viertal andere spelers waren er vorig seizoen bij in dat successeizoen waarin dit Real Madrid onverslaanbaar was, wonnen uiteindelijk de treble. Voor elke wedstrijd van de Youth League wordt deze boodschap overgebracht. Meestal mengen de teams dan enigszins dit keer. Blijven ze wat gescheiden staan. De scheidsrechter komt uit Georgië, Avash Zashvili. Aanvoerder van internationale Pietro Latorre. En dus Carlos Díez namens Real Madrid. De opstelling van Inter. Ja, het zijn natuurlijk jonge jongens. Zullen ze allemaal wat beter moeten leren kennen. Er zijn wel wat spelers die al hun debuut hebben gemaakt bij het tweede elftal. En die in ieder geval al een contract voor langere tijd hebben getekend. We kijken met name naar Pietro Latorre op de as. En helemaal achterin een Poolse speler van onder 19. En de spits Carrara. Daarover is men lovend in Italië. Als we beginnen met een minuut stilte. En dat alles vanwege de slachtoffers die overleden bij die ramp in Nepal.

0: Het waait hard, dat zal u niet ontgaan. Helaas blaast dat ook in de microfoons. Daar kunnen we weinig aan doen. Helaas wordt dat zo aangeleverd vanuit Madrid. Kunnen zij het gaan herhalen? Real Madrid, dat voor de tweede keer dus de UEFA Youth League wist te winnen. De eerste keer was in 2020, nu in 2026 beginnen ze als titelverdediger Inter, de eerste tegenstander in deze nieuwe editie van de UEFA Youth League. Internationale trapt af. Eerste wedstrijd van de UEFA Youth League 2026-2027. Het opent de competitie dus tegen titelverdediger Real Madrid. Carlos Díaz, aanvoerder en de man die de beker in ontvangst mocht nemen in Nyon. Hier is Fofana. Daar is men in Madrid ook ontstellend lovend over. 16 jaar nog maar. Sterke spelverdeler. Hij heeft zijn debuut al gemaakt op 16-jarige leeftijd in het B-team van Real Madrid. Castilla. Álvaro López, ja, het kan niet beter. Vorig seizoen won hij de treble met Real Madrid. Niet alleen de Youth League, maar ook de competitie en de beker werden gewonnen. De gouden lichting van de Madrilenen. In de finale van de Spaanse beker versloegen ze Barcelona. Jonge coach Álvaro López. Diepe bal naar Lescano. Kan hem nog wel net voor de goal krijgen. Maar daar kan niet simpel op geraapt worden door Farronato. Dit is Emiliano Bijica. Zelf in het verleden speler van onder meer Fiorentina en Napoli. Twee seizoenen geleden overgekomen naar de jeugdopleiding van Internationale. Werkte bij de jeugd van Sassuolo en was daar zelfs heel even interim manager. Eerste overtreding, even laten merken dat je er bent, wordt gemaakt door Matteo Garrido. Dat is een goede bal van achteruit, maar ja, met de wind zullen die ballen af en toe wat doorschieten. Italiaanse clubs hebben nog nooit de Youth League gewonnen. Eén keer stond er een Italiaanse club in de finale. Dat was het seizoen 2023-2024. Toen was het AC Milan. Verloor de finale kansloos van Olympiakos. Inter haalde nog nooit de laatste vier. Hier is Díaz. Bal naar de zijkant. Bezetting voor de goal is niet enorm. Bal teruggelegd Lescano. En zo wordt er toch nog een halve schietkans voor Alexis Siria. Zo heeft Inter moeite om die bal weg te krijgen in de openingsfase. Competities zijn natuurlijk weer begonnen voor deze twee clubs. Real Madrid won afgelopen weekend met 3-0 van Rayo. Inter was met 3-0 te sterk voor Bologna. Heeft wel al wat punten verspeeld in de eerste 3 speelronden. Gelijkspel tegen Genoa. Sorino. Moeilijke bal voor Carrara. Oh, wordt slecht verwerkt door Carlos Diaz. Maakt die bal helemaal verkeerd. Vloopt bijna zijn eigen 16 in. Maar toch kan Real Madrid ervan afkomen nu op snelheid. Alexis Siria. Normaal gesproken spelend vanaf de rechterkant. Maar lijkt te beginnen op links. En van die spelers die ook in de finale speelden. Die is een goede loopactie. Diepgang gezocht bij Ramos. Bal de drukte uit. Gier Gonzalez. Wingback. Stond ook hoog. Zo is het Real Madrid dat Inter meteen vastzet op de eigen 16. Alexis Siria. De bal bewogen door Diego Villalba. Veel bewegelijkheid in de ploeg. Siria. Carlos Diaz. Och, handig gedaan door Daniel Yanez. En nog altijd uiteindelijk door 3 spelers van Internationale van de bal gezet. Maar er moest hard voor gewerkt worden. Hé, hey, en dit is wel wat vreemd wat hij hier doet. Lijkt daar nog een beetje een tikje te geven, Daniel Yanez. Werd daar opgevangen door de uitgestoken arm en was daar geïrriteerd over. Ook hij speelde overigens die finale. Een van 5 spelers die vorig jaar in de finale stond. Je ziet net niet in de herhaling wat hij doet op het moment dat er al gefloot is. De speler van Inter ligt op de grond en hij geeft hem echt nog een tikkie. Het is opmerkelijk dat de regie dat niet even terughaalt. Fofana. Yanez duwen de rug, opzichtig, heel opzichtig. Domme overtreding, komt de vrije trap op 1,28 meter. Andrea Donato, vol in de rug van Jeremia Ramos, de puntaanvaller. Het is een afstand die te overbruggen is. Afstand naar de goal van de Internationale. Vrije trap na ruim 7 minuten. Daniel Yanez zou het kunnen doen. Of Alexis Siria. 2 vleugelaanvallers. Achter de bal. Hij ligt het best voor het linkerbeen van Daniel Yanez. Dan komt hij over de muur, maar ook over de goal. Dat zal misschien ook met de wind te maken hebben. Eerste keer dat Guille Ponce even de bal heeft. Voorlopig heeft het spel zich afgespeeld op de andere speelhelft. De wedstrijd van grote afstand moeten volgen. De keeper van Real Madrid. Spaanse ploegen die het toch altijd goed doen in de Youth League. Spaanse, Portugese ploegen. Barcelona is de recordkampioen. Won de titel 3 keer. Werd als kampioen van 2025, dus opgevolgd door dit Real Madrid. Tweevoudig kampioen. Ook Chelsea werd 2 keer kampioen. Nederland heeft natuurlijk 1 keer de Youth League gewonnen met AZ in 2023. Carlos Diaz. Inter zakt in. Probeert de ruimtes klein te houden. Real domineert. Zoek het naar de openingstreffer. Diego Villalba. De bal gezet. Inter nu een omschakelmoment. Komt dat er? Oeh, dat zag er vervelend uit. Ja, de eerste overtreding wordt gemaakt door de speler van Real Madrid. Maar in zijn val wordt vervolgens Carlos Diaz getorpedeerd door de speler van Inter. Die werd aangetikt. In dit geval El Maghboubi. Marokkaanse jeugdinternational. Daar de overtreding en dan glijdt hij door. En dan staan die benen van de captain van dit Real Madrid onder 19 helemaal vast. En dan heeft hij geluk dat hij hier zonder blessure vanaf komt. Maghboubi. Kan zichzelf niet de vrijheid verschaffen die hij wel nodig was. Stond er tussen vier man in. Alexis Siria. Alvaro Lescano. Via Fofana. Diaz inspelen over de as. Teruggelegd. Ja, mooi lopende aanval. Schot van Jeremia Ramos. Vliegt alleen hoog over. Maar de spelers van Real Madrid vinden elkaar makkelijker in de openingsfase dan die van Inter. Het is overleven voor de Italianen tot nog toe. Diego Villalba. Raakt de bal kwijt. Carrara, weinig eer aan te behalen. Hoge bal. Verlengt hem nog wel, maar ja, hij is de diepste spits. Staat ook halverwege zijn eigen helft. Goed. Villalba doorzetten. Terugleggen, rand 16. Kan daar net verdedigd worden. Fofana pikt op. Korte draai. Bal vast. Oh. Dan tikt hij uiteindelijk de bal wel zelf over de zijlijn. Malinese moeder. Vader komt uit de Equatoriaal Guinea. Sheriff Fofana, 16 jaar. Wel geboren in Spanje. Ja, de scheidsrechter ziet ook wel dat het af en toe wat onvriendelijk is. Zo wordt Juan Martin even tot de orde geroepen. Dat is een speler waar men in Madrid hoge verwachtingen van heeft. Dat al lang uit geweest met een gescheurde kruisband. Desondanks verlengde Real Madrid zijn contract. Zoveel vertrouwen heeft men in die centrale verdediger. Jammer gezien het voorseizoen als een debuut maakte. Deed dat in een vriendschappelijke wedstrijd tegen AC Milan. Fofana. Carrara. Dat is een moeilijke bal. Die bleef zo'n beetje hangen op halve hoogte. Gevaarlijk voor de verdediger. Matteo Garrido. Martin. Even wat hoger pressing van Inter. Dat betekent dat hier wat meer ruimte komt. In de bal bewogen Alexis Siria. Sheriff Fofana. Diego Villalba. Martin. Crosspaas. Is goed. Controle minder goed. Van Alexis Siria kreeg hem niet meteen onder controle. Wegwerken door Maciewicz. En weg is Frankie. Hij heeft niet veel steun. En doet het dan maar op deze manier. Schiet tegen Juan Martín aan. Mirko Franchi, een van de eerste die erin slaagt om over te steken voor internationale. Hier lag voor het eerst wat ruimte. Had er beter aan gedaan om toch die bal te proberen naar links te krijgen. Aanvallende fout van Jeremia Ramos. Onze centrale verdediger dus, deze Patrick Masibic. Twee hele lange centrale verdedigers staan daar, ruim over de 1,90 meter. Samen met Donato. Hier is het weer vroeg balverlies. Seria afspelen. Jeremia Ramos draait naar de goal, maar kan toch niet uithalen. Probeert Inter weer te counteren. Heeft het alleen El Maghboubi daar als aanspeelpunt. En die wordt ook wel gevonden, maar zoekt dan op zijn beurt Fasana. Maar die was daar nog niet. Lescano, veel beweging bij Real Madrid. Wel positiewisselingen. Eigenlijk zoals je altijd ziet bij die Spaanse clubs. De Spaanse jeugdteams. Het is een succesformule die moeilijk gekopieerd kan worden voorlopig. Door clubs en nationale ploegen uit het buitenland. Maar je ziet het bij alle Spaanse clubs terug. Op welke niveaus dan ook. Spaanse jeugdteams doen het natuurlijk ook goed bij EK's en WK's. Alles voetballend van het balbezit. Daar ook weer. Carlos Díez terugregen. Kopballetje van Jeremia Ramos. Ja, 2,02 meter die doelman. Matteo Farodato schept hem rustig uit de bovenhoek. Fasana. Luide kreet, maar hij staat ook razendsnel weer op. Daniel Yáñez. Niet zo heel veel in dat duel met Alvaro Lescano. Ja, die lagen dus al wat eerder met elkaar overhoop. Dat kan misschien nog wel een staartje gaan krijgen in het vervolg van de wedstrijd. Díez. Alexis Seria. Opgevangen door Franky, die houdt hem vast. Ah, daar wordt niet voor gefloten, dat is opmerkelijk. Dat lijkt toch op een overtreding van deze Mirko Franky. Zeker een overtreding, maar voordeel gegeven. Dan kan Inter met wat meer mensen over de middenlijn komen. Donato. Moranduzo. Kaats is niet goed van Carrara. Dus het balbezit toch weer van korte duur voor internationale. Beide clubs gaan overigens een Nederlandse tegenstander tegenkomen in de league fase. Real Madrid gaat hier in dit stadion spelen in november tegen PSV. Terwijl internationale begin november de speelronde daarvoor uitgaat naar Rotterdam en Varkenoord. Syria. Dat is goed zeg. Loopactie terugleggen van Lescano. Net even te hard en dan loopt het daar spaak. Maar ze komen ver. Heel ver. Maar net niet tot uitgespeelde kans. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want Inter staat met de kont in de eigen goal. En doet dat met heel veel mensen. Makiewicz. La Torre. Crosspaas op maat. Franky. Pietro La Torre. Probeer het spel nu te verleggen naar de linkerflank. De Italianen slagen er nog niet echt in om die bal langdurig in bezit te houden. Real Madrid gaat over 11 dagen de Intercontinental Cup mogen spelen. Zeg maar de wereldbeker voor jeugdteams. Gaat dat doen in Madrid tegen de kampioen van Zuid-Amerika, Santiago Wanderers. Torino. Diaz. Syria. Europa is voor Real. Syria gaat daar lopen met de bal. Dat is niet handig. Dat was een rugdekking, maar het is risicovol. Ah, die van Inter, die hebben moeite ook met de volwassenheid van de spelers van Real Madrid. Vangen tegenstanders op, delen af en toe ook uit. Iets waar de Italianen doorgaans ook wel zeer bedreven in zijn, maar als je zo kijkt naar deze lichting tot nog toe, dan heb je het gevoel dat die van Real Madrid ook op dat vlak gewoon wat verder zijn. Yáñez, meegeven. Dat was een tempoaanval, maar daar is Makiewicz. Die bal die ingrijpt. Omschakelmoment, Inter. Dat is handig gedaan. Goede eerste passeerbeweging van El Mahmoubi. Nog altijd aan de bal, dat is knap. Nu kan er wat aansluiting komen. Fasana. Terug naar die Marokkaanse jeugd international. Daar moeten de acties vandaan komen. Opgevangen door Guille González. Torino hoopt er een hoekschop aan over te houden. Dat lukt niet. Dan zie je dat Real Madrid tegen de wind in voetbalt. Want deze lange bal die zie je gewoon in de lucht stil komen hangen. En dat het waait zal u niet ontgaan zijn. Garrido. Lescano. Iria. Carlos Diaz. Via Villalba. Spel verplaatst naar de rechterkant. Bezetting voor de goal is mager. Daar stond alleen Jeremia Ramos. Makkelijk die voorzet eruit geplukt door Matteo Favorato. Italianen die een rijke traditie hebben natuurlijk als het aankomt om goede keepers. Deze Favorato speelt al in Italië 120. Wellicht de volgende superdoelman van de Italianen. Hier komen ze eruit. Franky. Schot kraakt. Siria. Daar weer lopen met de bal, ja. Hij is wat balverliefd. Maar is ook moeilijk van de bal te krijgen. Alexis Siria. Tweede seizoen in zo'n onder 19. Veel van die spelers zijn natuurlijk eigenlijk al doorgeschoven. Maar worden voor de Youth League wedstrijden weer teruggehaald. Degene ook al aangeeft hoe belangrijk die wedstrijden in deze jeugdcompetitie toch zijn voor de clubs, voor de uitstraling. Bevestiging dat de jeugdopleiding het goed doet. Wat we natuurlijk ook gezien hebben bij AZ. En we zien nu al die talenten van AZ, die zijn allemaal doorgebroken. Het is dusdanig warm dat er zelfs even een koelingbreak komt, ondanks de wind. Ja, er is nog altijd sprake van een halve hittegolf in Spanje. Ongekend warme zomer. Elk jaar lijkt het warmer te worden. Dat maakt het voor topsporters lastiger en lastiger om zich in de zomer hier natuurlijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Emiliano Bijica is bezig met zijn elftal wat beter neer te zetten. Dit is een mooi moment natuurlijk voor coaches. Om even alles wat scherper aan te wijzen. Nou ja, bij Real Madrid, ja, ze zijn gewoon beter. Alleen hebben ze moeite om tot echte kansen te komen. Ijszakken in de nek, dat geeft echt wel aan hoe bloedheet het nog is. ...34 graden op dit moment. En die wind, die is warm, die brengt dus ook geen verkoeling. Even stilgelegen vanwege de koelingbreak. Halverwege de eerste helft, we voetballen verder. Op zoek naar het eerste doelpunt, op zoek naar ook de eerste echt grote kans. Er is wel druk van Real Madrid, er is ook veel beweging. Maar tot echte kansen weten ze voorlopig nog niet te komen. Guy González. Mateo Garrido, Carlos Díez, Scano staat wat hoger. Via Siria en Fofana. Zo schuift Real Madrid weer een stukje op. De bezetting van de goal is telkens mager met alleen die spits, Jeremia Ramos. Die staat voorlopig op een eiland en daar komt weer een klassieke Catenaccio uit. Val van de Italianen. Carrara, hij speelt hem niet zuiver. Er lag wat ruimte voor Franky. Ja, dit zijn die spaarzame momenten waar Inter toch wat zuiniger mee om moet springen. Díez. Kan een meter of 20-30 pakken. Yáñez, aangepakt. Maar niet voor het eerst. Die liggen met elkaar overhoop. Al eerder geconstateerd. Davide Sorino en Daniel Yáñez. beetje per ongeluk, maar hij staat weer. Vrije trap, bijna een half uur gevoetbald. Voor Real Madrid, misschien is dit het moment om wat meer mensen in die 16 te krijgen. Janjes trapt indraaiend. Keeper blijft staan, hoeft ook niet in actie te komen. Nu wel een hoekschop. Als laatste geraakt door deze Moranduzo. Hij neemt alle spelhervatting. Oh, dit is een slimmigheidje. Janjes wacht op de beweging van Carlos Diaz. Het werd alleen net doorzien door Internationale. Seria. Lescano. Diaz. Fofana. Hier González. En zo gaat de bal weer van voet naar voet. Maar verticaal voetballen is toch lastig, omdat Inter die paslijnen telkens wel goed afsnijdt. Goede schijnbeweging van Diaz vastgehouden. En hier gaat eerst de gele kaart komen. Die is voor Pietro Latorre. Wegdraaien. En dan heel opzichtig het shirt vastgepakt door de captain van dit internationale onder 19. Oh, die bal schiet door. Werd nog even aangeraakt. Hier komt Edel aan. Ja hoor. En dan hebben ze een foutje nodig. Achterin bij Inter en is het Daniel Janjes die daarvan profiteert. En die is de echte grote kans, levert ook meteen de goal op. Verdiende voorsprong natuurlijk. Want Real Madrid is in het eerste half uur duidelijk de betere ploeg. Al leidde dat nou nog niet tot een stortvloed aan echt uitgespeelde kansen. En hier wordt dan de Italiaanse muur gebroken met een beetje hulp. Daar wordt die bal nog aangetikt door, ik denk, Sorino. En die tikt hem precies tussendanig aan. Dat Makiewicz is gezien. En dan is het koelbloedig afgerond door Daniel Janjes. En is daar openingstreffer. Hij, dus een van die vijf spelers die vorig seizoen erbij was. Toen Real Madrid de titel wist te winnen. Maakt nu de eerste in deze leaguefase voor de Koninklijke. Daar komen ze weer. Janjes. Goede sliding. Sorino. Moeilijke paas richting El Mahboubi. Voorproefje van de grote wedstrijden van vanavond. Allemaal te zien natuurlijk op Ziggo Sport. Het begin van de league fase. De Youth League. Het is altijd prachtig om te zien welke talenten eraan zitten te komen. Daar komt Real Madrid weer. Paas is net even te hard. Carlos Diaz. Er zijn al wat wedstrijden gespeeld. Club Brugge, verliezend finalist van vorig jaar. Begon met een ruime overwinning. In een spektakelstuk moet dat zijn geweest tegen Aston Villa. 5-3. Porto was te sterk voor Manchester City met 3-1. En AEK tegen LASK eindigde zoals het begon, 0-0. Feyenoord speelt morgen om 12 uur tegen Barcelona. Met natuurlijk om 6:45 de grote wedstrijd. PSV speelt donderdag om 14:00 tegen Shakhtar Donetsk. We hebben niet altijd de keus. We moeten het doen met welke wedstrijden worden aangeboden. Hier komt Diaz. God kraakt. Er werd nog even tik uitgedeeld aan Grissoni Fasana. Nu tussen die twee centrale verdedigers in om het spel van achteruit te verdelen. Maar omdat er voor eigenlijk niemand al speelbaar is bij Inter, is dat toch knap lastig. Ook weer zo'n fysiek duel. Het wordt toch gewonnen door Villalba, de Spanjaard. En dus kan Inter weer achteruit gaan lopen. Alexis Siria. Carlos Diaz opgevangen. Fofana. Lescano. Siria. Het is tik, tik, tik. Een grote rondo. Yanez. Oh, handig balletje. Fofana. Kort draaien, uithalen. Fofana. We vallen als kegels omver op al die schoten van Real Madrid. Maar die schoten worden er wel telkens uitgeblokt. En zo blijft het bij 1-0. Matteo Garrido. Alexis Siria. Dat is een lastige bal. Zeker met die wind bleef wat hangen. Toch wordt het opgelost. Villalba. Nu is de bezetting voor de goal wat beter. Misschien die voorzet is kunnen gegeven worden. Maar ja, we hebben ook wel gezien die twee lange centrale verdedigers die internationale daar hebben staan. Misschien niet zo gek veel zin heeft om die bal over de pot te gooien. Proberen het dus telkens combinerend op te lossen. En hier komt de tweede corner aan. Deze eerste helft voor Real Madrid. Ook weer kort genomen. Dat zal er ook mee te maken hebben. Siria vrijgespeeld. Mooie sleepbeweging. Doelman ligt. Wordt de hulp geschoten. Het is met hangen en wurgen. En dan het schot van Yanez. Maar dit keer kraakt dat schot. En zo blijft het nog altijd maar bij 1-0. Bier handig hier. Goede loopactie van Alexis Siria. Sleept hem heel eenvoudig om de Italiaanse verdediger heen. Maar de tweede doel, die blijft uit. Carlos Diaz. Daniel Yanez. Diaz. Kopballetje van Jeremia Ramos. Ja, die heeft een moeilijke wedstrijd. Want komt heel weinig aan de bal. Alles gaat over de zijkanten. Hij moet toch een beetje voeding krijgen, de spits van dit Real Madrid. Oeh, dat gaat mis in de opbouw. En daar wordt van geprofiteerd. Schot voorlangs van Diego Villalba. Risicovolle inspeelpaas van de Italiaanse doelman. En dat loopt maar weer net goed af. Villalba was invaller in die finale overigens van afgelopen seizoen. Markiewicz. Fofana. Ik denk dat hij de bal hier met de hand speelde. Dat leek er toch verdacht veel op. Maar Inter gaat nu door, herovert de bal. Dat is goed op inzet. Eén man voor de goal wordt net niet gevonden, Carrara. Maar goed doorzetten van Davide Sorino. Uitstekende sliding op de bal. En de eerste corner levert dat op voor Internationale. Ja, en ze hebben die lange centrale verdedigers. Die kunnen ze nu voor het eerst mee naar voren sturen. En die zijn er ook. En dan moet je hem wel voor de goal brengen. En dat doen ze op deze manier. We doen het slecht. La Torre. D'Agostino. Franky. Tegenstander opzoeken, proberen uit te spelen. Hij heeft goed kijken naar de bal. Franky, korte inspeelpaas, te kort. Daar zit dus Daniel Janjes tussen. Maar die wurmt de bal over de eigen achterlijn. En dan komt hier de tweede corner aan voor Inter. Ja, dat zijn ze dus, die centrale verdedigers. Donato. Deze zomer zijn eerste contract getekend overigens. En met 92 wordt bewaakt door Fofana. Liggen al wat overhoop met elkaar. Daarachter Markiewicz. En met de 93, 17-jarige Paul. Ze even wachten tot de scheidsrechter zegt... Geef die bal maar voor. Maranduzzo mag dat doen op de vuisten van de keeper. Ook niet heel overtuigend, maar de bal is uit de 16. Stevig het duel ingesprongen door Carlos Diaz. Donato. Goed, weggedraaien van Carrara, even vastgehouden. Dus vrije trap voor Inter. Donato. De laatste paar minuten is Inter wat vaker op de helft van Real Madrid te vinden. En hier krijgt het opnieuw een corner. Nee. Fofana kan dat voorkomen. Maar balbezit is wel nog voor Inter. Thierry Fofana. Werkt de bal weg. Jeremia Ramos... En het schot vanuit de tweede lijn levert geen problemen op voor Guiponce. De man die nog niet echt getest is. Dubbele nationaliteit zou, als hij echt international wordt, kunnen kiezen voor Spanje of Cuba. Ik denk dat die keuze niet al te ingewikkeld is om te maken. Overtreding of niet. Het spel gaat verder en het balbezit is voor Inter. En dus maar weer opstaan. Dan zal het niet zoveel geweest zijn, Sorino. Mico Franky. Rand 16. Nu wordt er dan ingegrepen. Maar aansluiting is het. D'Agostino verslikt zich en maakt dan de overtreding. Nou, er wordt wat uitgedaagd. Dat zie je de hele tijd. En wie speelt het spel het beste? Als er al gefloot is, dan zie je kleine tikjes. Even duwen, even irriteren. Hoog testosterongehalte bij deze jonge jongens natuurlijk. En dat zie je ook wel terug op het veld. Minuten zitten erop. 2 minuten gaan erbij komen. We hebben natuurlijk eigenlijk geen onderbreking vanwege blessures gehad, maar wel die hittepauze, de drinkpauze. Helemaal Boobie. Moranduzo zoekt de combinatie, maar de kaats komt er niet van Cristian Carrara. Dan gaat hij weer draaien, Alexis Siria. Ja, is nu helemaal daar te vinden, links buiten, maar staat nu rechts achterin. Jeremia, bal vallen. Valt met enig fortuin goed. Garrido. Half minuutje nog. Ik heb het gevoel dat Real Madrid het prima vindt. Die 1-0 voorsprong mee de rust innemen. Of zoekt het nog één keer de diepte. Krijgt in ieder geval nog een inworp. Real Madrid staat voor. Dat is zeer verdiend. Want Real Madrid was duidelijk de dominerende partij. Titelverdediger scoorde 1 keer. Na een foutje achterin. Hij profiteerde daarvan. Daniel Yanez. Zo leidt de koninklijke halverwege hier tegen Inter met 1-0.
1: Dit is geen afstudeerspeech. En toch staan we hier. Aan het leren wat alleen de straat je kan bijbrengen. Wij zijn het geluid van een nieuwe generatie. Wij zijn Raval. De nieuwe Cupra Raval. 100% elektrisch. Nu vanaf €25.990.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de wasparfums van Robijn. Ontdek nu ook de nieuwe Robijn wasparfum puur en zacht.

0: 309.000.
1: Elektrisch en garantie.
2: 7 stoelen.
3: Omdat Sligent zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: 62.
1: Oh, heel.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Die moet ik nog maken. Moet de lampen nog ophangen. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar om te daten.
4: Dat gaan we oplossen.
5: Ik heb een date, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
6: Bij eigen merk. Dat is altijd goed en goedkoper.
1: We kunnen.
7: Een goed begin is Praxis eigen merk. Praxis.
8: En, hebben jullie gekust?
9: Nee, wel geklust.
7: Deze week hoge korting op Perfection Latex met Praxis Plus. Praxis.
3: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.
10: Nieuwe loot, net gesnatcht uit Canada. Met knapperige uitjes, bacon en maple barbecue saus. A quarter pounder maple barbecue en bacon. Nu tijdelijk hier.
11: What do I wear?
12: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
13: Nah, to Wall Street. We want main character.

0: is op 1000 producten. Alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1.
1: Gratis.
0: Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat kan bij LOI?
3: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
4: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
5: Dit is het 233ste duel tussen Valencia en Barcelona. Vierde speelronde. Lamine. 1-0. Drie goals heeft hij al gemaakt. Dimitrievski springt. En is kansloos. Pedri. Deze zit er ook in. Maar wordt afgekeurd. Wegens buitenspel. Fermi Lopez, zijn vierde. Dan wordt er een botsing. Gepromoveerd tot een uitval. Zijn neus staat scheef. Dit is een Nederlander, Arnaud Danjuma. Nog steeds, eerste helft. Paal. Actie van Fermín López. Tweede helft. Deze had er ook in gekund. Gordon. Rodri. Voor het eerst aan het begin. Rafinha. 0-3. 50ste minuut. Hij heeft nu al 6 in liggen. De lat geraakt. Pedri. 0-4. Het gaat allemaal zo makkelijk. En heel veel kansen hebben we u niet laten zien. 0-5. 4 goals. Lamine Yamal. Geen buitenspel. Barcelona staat bovenaan. Valencia is helemaal niets.
6: Gaat eigenlijk best goed, behalve met rekenen. Het is een makkelijke vraag. 1 plus 1 en jij zegt gratis.
7: Ja?
0: Nu bij Jumbo. 1 plus 1 gratis op 1000 producten. Alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo koffiepads ook 1 plus 1.
1: Gratis.
0: Dat is de ja van Jumbo.
8: En you? What would you do for love? Miss Dior Eau de Parfum.

0: jaar voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Kom snel naar de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
1: Betekent dat we te maken hebben met een echte inbraakgolf?
2: In het politie was plaats van je noodgeval.
3: Hey man, wat is er gebeurd?
4: Er is ingebroken.
5: Hier is hij voor het eerst aangepinkt.
6: En goed zien dat hij overal in het hele land geweest is.
7: Achter mij de loods waar de verdachten zich ophouden.
8: Jullie zijn op zoek naar sporen.
9: En wat heb jij in huis? Vergroot je talent, vergroot je impact, vergroot jezelf. Kom bij de politie.
0: Het is belangrijk, groente en fruit eten. Dus houden we het lekker goedkoop. Deze week conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Waar zouden we zijn zonder pleintjes? Daarom geven we een deel van onze winst aan Nederland. Zoals aan straatsport door het hele land. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.

0: serious about fun.
1: Een deel van onze winst geven aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.
2: En voor nog meer fun hebben we veel voordeel op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Financier je met Suzuki Betaalplan nu al vanaf €148 per maand.
3: Oh baby, baby, it's so wild.
4: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Dat avontuur waar je altijd al naar uitkeek. Een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASN bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
1: De Champions League is terug. En alle wedstrijden zie je live op Ziggo Sport. Met onder andere vanavond Club Brugge tegen Aston Villa en Real Madrid tegen Inter. Morgen Liverpool tegen Atletico en Sporting Portugal tegen Galatasaray. En donderdag Fenerbahçe tegen AS Roma en Bayern München tegen Bode Glimt. Check ziggosport.nl/gids voor een overzicht van alle live wedstrijden. En wil je niks missen? Alle goals, hoogtepunten en opvallende momenten komen langs in Champions League Switch. Vanavond, morgen en donderdag live op Ziggo Sport 4.
2: De Solheim Cup is terug en dit keer vanaf de Bernardus Golfcourse in Nederland. Geniet van het grootste golfevenement voor vrouwen ter wereld. De rivaliteit tussen de grootmachten Amerika en Europa in de Solheim Cup. Vanaf donderdag live op Ziggo Sport 1.

0: Welkom terug, dames en heren. We zijn halverwege de wedstrijd uit de Youth League. De league-fase is begonnen en meteen een grote wedstrijd met titelverdediger Real Madrid dat 1-0 voor staat halverwege tegen Internationale. We zien dat Virtuani zijn opwachting gaat maken bij Inter. Marco Virtuani, dat is een middenvelder. Het is een dubbele wissel, want ook deze Eduardo Dario Rocca is er bijgekomen. En is dat dan voor nummer 3? Ja. Sorido er vanaf. En voor de rest is mij nog niet duidelijk wie de tweede wissel was. Ik ben niet heel prominent in beeld gebracht. Dat moeten we even afwachten. In ieder geval zijn Virtuani en Rocca er dus ingekomen. En Davide Sorino is er afgegaan. En ook Mirko Franchi. Ze speelde rechts voorin. En zal misschien Inter om gaan schakelen naar een extra middenvelder. Eén echte aanvaller. En een wat zwervende rol voor El Mahboubi. In een poging om wat meer grip op de wedstrijd te krijgen. Hij liet het even aanzien, besloot toen toch te fluiten, de Georgische scheidsrechter. Overtreding van deze Sheriff Fofana. Die komt inderdaad wel vrij pittig in. In de laatste 10 minuten van de eerste helft was Inter wat vaker op de helft te vinden van Real Madrid. Kreeg ook de eerste corners. Begin tweede helft probeert het die lijn door te trekken. Vrije trap met Moranduzo achter de bal. Beweging op rand 16. Daar bij de tweede paal was bijna Donato. Die kreeg zijn hoofd er niet tegenaan. Pas gaat door. Italiaanse voetbal zit natuurlijk, de nationale ploeg betreft, in een diepe depressie. Missen van het wereldkampioenschap dreunt nog altijd bij, of dreunt nog altijd na. Veel kritiek op de opleiding ook. In Italië langzaam wordt eraan gesleuteld om het allemaal beter te maken. Om het gat met name met andere voetbalgrootmachten van Europa te dichten. Hier geel voor Carrara. Een enorme kreet. Zo ernstig leek die overtreding toch niet? Nou, hij schept hem even. Lescano maakt er wel een hele hoop van. Tweede gele kaart van de wedstrijd. De tweede voor de Internationale. La Torre ging hem voor. Dit is de roepen te maken. Yáñez. Dribbel weer naar binnen. Ruimte gezien op de andere flank. Siria. Bal verliefd. Opgejaagd en kwijt. Dat is de eerste duel gewonnen door, ik denk, Virtuani. Het is dus de nieuwe man. Het is El Mahboubi. Die is verhuisd naar de andere kant. Speelde in de eerste helft vanaf de linkerkant. Overtreding voor Fana, hield even vast. Daar is hij wel, Virtuani. Elkaar drie keer eerder tegengekomen in de Youth League. Twee keer won Real Madrid, één keer werd het een gelijkspel. Ja. Verleden zegt natuurlijk, zeker in deze lichting, helemaal niets. Elk jaar staan er weer nieuwe spelers. De ene lichting kan veel beter zijn dan de andere. Over het algemeen winnen de Spaanse ploegen wel van de Italiaanse ploegen. Carlos Díaz. Sheriff Fofana. Hier González op Daniel Yáñez. Goed voor zijn man gekomen. En dan prikt hij hem naar de verre hoek. Maar krijgt hij net niet de gewenste krul mee. Goeie loopactie. Je ziet dat Roca naar de bal kijkt. Maar in de draai is hij de tegenstander even kwijt. Dat is een handige voetballer dit. Fofana gaat ook geel krijgen. Ah, die heeft al wat overtredingen gemaakt. Dan is het een opstelsom. Waarbij ik me afvraag of hij hem echt raakt. Nou, hij lichtjes. Wat een tijd daar, Farronato. Overtredingen, maar je ziet ook overal op het veld die koppeltjes. Kort gedekt. En dan krijg je dit soort pittige duels. Murillo. Voordat spits Jeremia Ramos aan de bal kon komen. Vorig jaar zomer de overstap gemaakt naar Milaan. Jonge Paul. Carlos Díaz. We hebben de hoek ingedoken. Sheriff Fofana. Lescano. Zo probeert Real Madrid weer de klassieke wijze, al combinerend dichterbij het doel te komen van Inter. Handig hakje. Nog een hakje. Zo'n gallery play. Maar het tweede hakje van Guido González was net even te kort. Nog een hakje? Nou. Uiteindelijk is het mooi om te zien, maar levert het niet het gewenste resultaat op, want Inter neemt over. Hugo González. Fofana. Carlos Díez, iets te lichtzinnig. Daar zit Virtuani tussen. Martin. Dat is een paas op maat, zeg. En dan gaat hij weer lopen met de bal. Alexis Siria. Dan maakt hij vervolgens wel zelf de overtreding. Het is zo'n speler die de acties moet maken. Het zijn de dribbelaars. Het zal lang niet altijd goed gaan. We gaan een eerste wissel krijgen. We kijken naar Andres Corcoba. Dat is een middenvelder. En wie is het dan? De sheriff is er vanaf gegaan. Net geel gekregen. Ik denk dat hij daar geen risico mee wil nemen. Álvaro López. Nu van de bal te krijgen. Dat geldt voor de meeste spelers van Real Madrid. Nu is de bezetting goed voor de goal. Daar is Villalba, bal dieper dus. Bal net even te hoog. Gio González. Combinatie daar nu in de 16. Carlos Díez en... past het weer net niet. Eerste doelpoging van de invaller Andres Corcoba. Inter steekt over. Schot is makkelijk te vangen voor Gierponce. Handig gedaan, Jeremia Ramos. Een 1-op-1 situatie nu, dat is nog niet vaak voorgekomen. Daar gaat het schot komen, maar het miskracht komt van Carlos Díez. Goeie eerste aanname van El Mahboubi is weg. Er komen wat ruimtes. Lilies gaan wat verder van elkaar. spelen. Siria, Diaz, Bialba. Juan Martín. Is dit dan geen overtreding? Ja, scheidsrechter keek even of het wellicht voordeel zal zijn. Dat is het niet. Weer een vrije trap in het voordeel van Real Madrid. Slachtoffer was Carlos Diaz. Spaanse Argentijn. Zo heel veel te doen gehad heeft hij dus... niet. Hij heeft natuurlijk wel telkens gezien dat het spel zich rondom zijn 16 meter gebied afspeelt. Maar tot echt veel schietkansen heeft het nog niet geleid voor de Koninklijke. Wellicht nu uit een vrije trap. De titelverdediger gaat die vrije trap nemen met Daniel Yanez. Nu, als ik het goed heb, die wind in de rug... Yanez kiest toch voor de voorzet. Zoekt een Jeremia Ramos. Met niet gevonden. En dan kan Roca die bal niet binnenhouden. Onder druk van Diego Villalba. Real Madrid heeft in alle edities van de Youth League minimaal de knock-outfase gehaald. Voordeel, zegt de scheidsrechter hier. Bal gespeeld, Inter steekt over. Daar is invaller Andres Córdoba. Villalba. Goed in de kleine ruimte toch die combinatie durven maken. En dan zie je hoeveel ruimte er nu tussen de linies komt te liggen. Daniel Yanez naar binnen, zoeken daar de ruimte om uit te halen. Dat doet hij opnieuw feilloos. Dan is hij de man van deze wedstrijd, want hij maakt zijn tweede. Een prima voetballer. Dat hebben we al eerder geconstateerd. Was al eerder dicht bij die tweede treffer. En nu is het echt raak. En dat begint eigenlijk die goede aanval met die 1-2 dicht bij het eigen 16 meter gebied. Hij zoekt Roca op, dribbelt naar binnen en dan drie man die eigenlijk in die ene schijnbeweging trappen en dan... schiet hij hem wel heel fijn in zich. Precies buiten bereik van die 2 meter 2 lange doelman in het uiterste hoekje. Goeie goal dit van Daniel Yanez. Een paar minuutjes nog en dan komt er weer de drinkpauze. Omdat het dus nog altijd zo warm is in Madrid. Maar je ziet bij de 2-0 toch niet hoe Inter hier eventueel nog kan ontsnappen naar een punt. Het heeft zoveel moeite om tot kansen creëren te komen. Real Madrid is gewoon voetbaltechnisch de betere ploeg. Mahboubi, goed gedaan. dit is wel een overtreding. Ja, natuurlijk. En geel? Matteo Garrido kwam te laat. Hij vindt het zelf wonderbaarlijk dat hij hiervoor geel krijgt. Maar het was wel een gele kaart waardig, leek me ook. Maar ja, dat been dat ligt er. Het is eigenlijk zo dat El Mabouhi daar bovenop stapt. Moranduzo. Dit zou ineens kunnen. Het zal een meter of 28 zijn. Dus wil Guy Ponce dat er een klein muurtje daar wordt geformeerd. Om in ieder geval één hoek af te dekken. Moranduzo, het gaat de voorzet worden. En die voorzet is goed. Dan had hier Carrara er misschien vanaf moeten blijven. Achter hem waren twee medespelers. Op zoek naar de inlopende mensen. Nu ziet El Mabouhi dat ook aangeven. Nou, daar komen de wissels bij Real Madrid. We zien spits Jeremiah Ramos naar de kant gaan. Santa Maria komt erin. Espinoza komt erin. Ik dacht dat het een drievoudige wissel was. De derde heeft u nog even te goed. Magloed is erin gekomen. Dat is bij de Italianen. Voor Fasana. De meeste dreiging bij Inter gaat uit van die Marokkaanse jeugdinternational. Deze Anes El Mabouhi. Misschien uit een spelhervatting halverwege tweede helft dat Inter een aansluitingstreffer kan maken. Het zou natuurlijk wel aardig zijn voor de spanning in de wedstrijd. Bal nog een keer voorgeven. Opnieuw wordt het luchtduel daar gewonnen. Opgepikt door Virtuani, legt hem terug op rand 16. Córdoba haalt weg. Nou, drie keer wordt die bal voorgegeven, maar het leidt uiteindelijk tot niets. En dan gaan we weer even een minuutje wat drinken. Even op adem komen. De drinkpauze vanwege de hitte. Hij heeft het verschil gemaakt met zijn twee doelpunten. Nog eens kijken naar de eerste. Ja, daar zit dus een beetje geluk bij. Zoals hij die bal krijgt. Een been van een interverdediger. Daar zorgt ervoor dat hij eigenlijk precies in de loop valt. Van Daniel Yanez. En daar schiet hij hem wel heel fijn in. En die tweede, dat was echt indrukwekkend zoals hij die bal daar aanneemt. Even die schijnbeweging maakt, waardoor hij de ruimte krijgt. Het gaatje ziet en vindt. Speelt zich in de kijker op deze manier. Markiewicz. Onder druk vooruit gespeeld. Zich erlangs. Corboba blijft hem achtervolgen, krijgt de steun en dan wordt het duel gewonnen door Lescano. Maar weer snel opgepikt op Virtuani. Donato. Dat is te lang onderweg en dat is een risicovol, want hier staan ze plots 1-1. Doorjagen van Carlos Diaz. Donato. Dan wordt de bal inderdaad daar door die hoge pressing van Real Madrid veroverd. Yes. Wel met nummer 19, die er dus net in is gekomen bij Internationale, met de wat langere haren. Zit hier wel druk, Magloed. Fransman, Franse Algerijnse wortels. Dat is een bijzonder verhaal. Die speler die werd plotseling opgeroepen voor de nationale ploeg, terwijl die niet bij een profclub in de jeugd speelde, maar gewoon bij een amateurclub. Speelde zich zodoende in de kijker en werd van die amateurclub door Inter opgepikt. Zo heeft zijn opbouw in de carrière een wonderlijke versnelling gekregen. Als je van gewoon een amateurvereniging opeens overstap maakt naar het grote internationale. Er wordt volgens mij weer gewisseld. Het is Lescano die geel heeft gekregen wegens vasthouden. Maar er is wel gewisseld, toch wel. Cristian Carrara, die in de punt van de aanval speelde, speelde een moeilijke wedstrijd. Hij is vervangen door Matarese. De wedstrijd voor Inter is tegen Club Brugge, dat vorig jaar dus de finale verloor. Na penalties overigens van Real Madrid. Dus het zijn niet twee hele makkelijke wedstrijden om aan de league-fase te beginnen voor Inter. Club en Anderlecht, ook zo'n goede jeugdopleiding, zien dat elk jaar bij de internationale jeugdtoernooien, waar Belgische teams het vaak heel goed doen. Real Madrid wacht in de volgende speelronde, die overigens in oktober wordt gespeeld, uit wedstrijd tegen AS Roma. En als gezegd, 24 november in Madrid. Hier komt PSV op bezoek. En voor Feyenoord wacht dus de wedstrijd in Rotterdam tegen Inter. Begin november. Daar ligt ruimte. Er is bezetting voor de goal. Dan moet die paas nu komen. Santa Maria die staat daar vrij, maar daar net op tijd is nog Donato. Om de 3-0 te voorkomen. Hij heeft gekeken, hij heeft hem gezien, maar hij slaagt er net niet in om met die buitenkant schoen die bal daar hard genoeg te krijgen. Alexis Siria. Maar vier Real Madrid-spelers die mee zijn gegaan. Dan kon je verwachten dat dit een korte bal zou worden. Siria. Met zijn linkerbeen normaal gesproken. Doet hij nu ook. Keeper laat los. Yáñez. Even vastgehouden. Die heeft iets. En dan leg je de lat heel hoog van Messi. Ook zo klein, handige dribbelaar. Daar is hij weer. Even dus op die linkerkant terechtgekomen, naar die hoekschop. Córdoba. Maakt de overtreding. Geel op zak, dan is het risicovol om nog zo'n overtreding te maken. D'Agostino kan ver komen. Nu is de voorzet net te hoog, eruit gehaald door Juan Martín. Schot vanuit de tweede lijn. Ah, daar moet je net even geluk bij hebben met de timing. Uit zo'n dropkick. Schot kan van deze Virtuani. Yáñez draaide zichzelf wat in de narigheid, maar vond ook wel weer een uitweg. Escano. Jeponce. Lange bal. Op maat zeg, zo. Wat een geweldige trap van die keeper. Aanname is ook goed van Alexis Siria. Hier zit muziek in deze aanval, maar de spelverdeler loopt zich hier vast. Magloet, de Fransman, verdedigt goed mee terug. Carlos Díaz. Mooie schijnbeweging. Draait in één keer weg van D'Agostino. Córdoba. Yáñez. Hier zo'n goede crosspaas. Hij stond buiten spel alleen. Alexis Siria. Volgende wissel bij Inter. Cartello is de speler die erin komt. En hij vervangt Pietro Latorre, de aanvoerder, die ook al geel op zak had. Het zijn allemaal wissels om te voorkomen dat Inter misschien wel een rode kaart zou krijgen. Een tweede gele. We weten dat het vaak kort gehouden wordt door scheidsrechters in de Youth League en terecht. Córdoba. Goed in de ruimte gedoken door Lescano. Maar vervolgens levert hij hem zomaar in. Daar is opnieuw Mabubi. Voordeel gegeven, ondanks een overtreding. De wind trekt weer wat aan. Cartello. Oh, dat is een ongelukkige eerste actie van hem. Wordt hersteld door Virtuani. Paas net eruit geleden. Door Juan Martín. We kijken naar Marco Compagnie. Dat is de volgende speler die erin gaat komen voor een van de uitblinkers in de wedstrijd, Alexis Siria. En ook aanvoerder Carlos Diaz gaat naar de kant. En dan moeten er toch twee in komen als er twee uitgaan. Spinoza is erbij gekomen. Er is wat ruimte hier om op te stomen. Roca, inderdaad. Leidt uiteindelijk toch weer tot niets. Nou, het is logisch dat hij het daar probeert, maar die schoten op de doel die zijn allemaal ondermaats. Krijgt de wind hier misschien net weer wat vat op en dan zie je dat die bal alleen maar stijgt en stijgt. Makiewicz. Martin, Córdoba. Na de 2-0 is eigenlijk alle spanning uit de wedstrijd geknepen. Want Real Madrid zorgt ervoor dat Inter nauwelijks tot kansen komt. Speelt gecontroleerd. Het is niet zo nodig die derde goal te maken buitensbinnen. Alleen een plotselinge opleving. Een toevalstreffer. Zou ik voor kunnen zorgen dat we een leuke, spannende slotfase tegemoet gaan. Ja, dat is weer uitstekend gevoetbald door Real. Maar hij staat buiten spel. Dat is zonde, want de aanvalsopbouw was heel fraai. Dat is Castellón. Vervanger dus van die Siria. Córdoba. Daar is de diepgang bij Espinoza. is voor een club als Real Madrid natuurlijk niet echt de levensader, de jeugdopleiding. Alleen de allerbeste zullen misschien de kans ooit krijgen om door te breken bij Real. Maar je ziet toch vaak in La Liga dat er heel veel spelers bij andere clubs in Spanje terecht zijn gekomen, die uit de jeugdopleiding komen van Real. Virtuani. Dan mag Bobby. Inter is dat doorgaans ook hetzelfde overigens. Spelers die vaak dan gestald worden bij eerst clubs in de Serie B. Daarna clubs uit het rechterrijtje in de Serie A. En dan pas vaak als ze 3-24 zijn ze voldoende getest en volwassen geworden om de overstap te maken terug naar Inter. Gedaan, Janjes. Die is er nog wel zin in. Wil de hattrick gaan maken. Tempo in die combinaties is zo hoog. Dan kom je er als verdediger eigenlijk nauwelijks tussen. Virtuani, die valt wel goed in. Die spelverdeler, overtreding van Castellón. Training, opzichtig, vasthouden. D'Agostino. Je moet toch wel even voorzichtig zijn dat je nu in de slotfase niet nog een domme gele kaart trekt. Nergens voor nodig natuurlijk bij een wedstrijd die op slot zit. Juan Martín. Vastgehouden. Hij is dus die speler, die centrale verdediger die echt al heel dicht tegen het eerste elftal aan zit. En in een vriendschappelijke wedstrijd tegen AC Milan in augustus al speelminuten heeft gekregen. Prima begin voor het elftal van Álvaro López. Vorig seizoen de treble gewonnen. Voldoende spelers nog van dat team overgebleven. En dat hebben we vandaag gezien. Zij hebben ook het verschil gemaakt. Met name die flankspelers Alexis Seria, Daniel Janjes en captain Carlos Díaz. Spelers met een surplus aan kwaliteit en dus nog jong genoeg om nog één seizoen mee te doen hier in de Youth League.
1: Hey.
0: Espinosa. Goed breed gehouden het veld door Daniel Janjes. Geen dubbele dekking, dat is risicovol. Wil naar zijn linkerbeen. Doet het rustig aan. Balletje terug op Lescano. Als we de extra tijd ingaan, dan komt de bal nog een keer voor. Dat is nog een knappe kopbal. Van Frans Santa Maria, die goed voor zijn man komt. En daar was dan nog een kans op een derde treffer voor Real Madrid. Alleen de kopbal recht in de handen van Farronato. Mooie, goede voorzet op maat op het hoofd van die invaller spits Santa Maria. Maglou. En D'Agostino. Nou, D'Agostino. 1-2 keer, maar telkens zit er een been van een verdediger van Real Madrid tussen. Hij kwam een heel eind. Mabubi. Nog een corner. Nou, het is gewoon een achterbal, zegt de scheidsrechter. Hij begrijpt daar ook niet echt wat van, maar het is een achterbal in de ogen van de Georgische scheidsrechter. Als we anderhalve minuut van de 3 minuten blessuretijd inmiddels hebben volgespeeld. En er komt toch een kans op een derde treffer en daar gaat hij er nog in. Santa Maria schuift de bal binnen, kopte net. Nog recht in de handen van Farronato, maar deze viel niet te missen. En het onderstreept de superioriteit van Real Madrid in deze wedstrijd ten opzichte van Inter. Het is de lange bal van de doelman. Die goed wordt verlengd. Geen buitenspel en niet zelfzuchtig. Marco Compagni geeft hem een heel klein tikje mee met de buitenkant van de voet. Precies in de loop van Santa Maria. Compagni is dan, dat is mooi om te zien. Al aan het feest vieren weet dat die zeker erin gaat. En zo wordt het een nog wat ruimere overwinning. Aan het begin van deze Youth League voor titelverdediger Real Madrid. Het wint hier thuis afgetekend met 3-0 van Internationale. 1-0 halverwege, doelpunt te maken Daniel Janjes. Die ook de tweede voor zijn rekening nam. En dus de bal van de wedstrijd is. Uitstekende voetballer, waar we ongetwijfeld nog veel van gaan horen. En de derde dus gemaakt door deze invaller Fran Santa Maria. De koninklijke wint met ruime cijfers van Internationale 3-0 de eindstand.

0: Je luistert naar Godezone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en Waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: is het weerbericht.
1: De avond zal aanvankelijk regenachtig verlopen, maar van het westen uit klaart het op. Behalve in het zuidoosten, daar regent het de hele avond. De matige tot aan zee stevige wind zit in de west- tot zuidwesthoek. Vannacht valt er hier en daar een bui. Het koelt af naar 16 graden aan de kust tot lokaal 11 graden in het binnenland. Morgen start de dag met buien en onweer wordt niet uitgesloten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Datzelfde weerbeeld geldt voor de middag. Bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. De donderdag ziet er een stuk vriendelijker uit met zon. Het is overwegend droog, behalve aan de kust, daar kan een buitje vallen. In de middag waait de wind uit zuidwestelijke richting en tikt de thermometer gemiddeld de 20 graden aan. Op vrijdag wisselen buien en zon elkaar af. Bij een stevige van zuid naar noordwest draaiende wind wordt het gemiddeld 18 tot 20 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: Dat is een prachtig getal, natuurlijk. Het is trouwens ook zijn 571ste wedstrijd in blauw en zwart. En daarmee doet hij één wedstrijd beter dan Danny Verlinde.
1: Ja.
0: Er is er nog maar eentje die er meer heeft.
1: Ja, ik weet wel wie. Hij komt eraan. Ja.
0: Weet je hoeveel hij er nog nodig heeft om jou te benaderen?
1: Nee, dat weet ik niet. Oh, klein, ik weet het niet, een stuk of 70.
0: Nee, het is minder.
1: Minder, ja.
0: Hij staat op 48 wedstrijden van jou.
1: Dus... Volgend seizoen is het toch?
0: Nee, dit seizoen al. Als Hans van Aken evenveel wedstrijden speelt als vorig seizoen. En vorig seizoen speelde hij mee in 57 van de 58 wedstrijden die Club Brugge speelde. Dan gaat het record van Frankie van der Elst dit seizoen nog aan.
1: Ja, nee, maar goed, dat zou goed kunnen. En dan eerst Hans van Aken, nadien hoogstwaarschijnlijk ook nog Brandon Mechelen.
0: Ja, die begint dan wedstrijd nummer 556 voor Club.
1: Maar het gaat ook over niet alleen over het aantal wedstrijden, ook wat de jongens uiteindelijk gewonnen hebben. Wat het ook indrukwekkend maakt. 7 titels geloof ik, beide. En ook elke match er staan. Mechelen met verdedigen, met Hans met het spel te verdelen, te scoren, assist te geven. Beslissend te zijn in al die successen.
0: Aston Villa ziet er helemaal anders uit dan afgelopen seizoen. 6 van de spelers die aan de aftrap stonden in de Europa League finale, die zijn weg. En ook 6 van de 12 bankzitters uit die wedstrijd. Dus het is een echte kaalslag daar in Birmingham. En het is voor een stuk noodgedwongen. Omdat de club nu eenmaal niet over dezelfde budgetten kan beschikken als Tottenham bijvoorbeeld. Dat tegen de degradatie heeft gevochten. Waar een nieuw stadion heeft veel meer inkomsten kan genereren. Dus het is uit noodzaak. En om te voldoen aan de financiële regels van de Premier League, van UEFA, dat Aston Villa heeft moeten verkopen. Tielemans was een ander verhaal. Die had een clausule in zijn contract waardoor hij voor 41 miljoen weg kon. Ze waren er nog een aantal jongens wilden ook weg. Ik denk aan Emiliano Martinez. En zo ziet dit Aston Villa er helemaal anders uit dan vorig seizoen. Ook bij Club Brugge is er wel wat veranderd. Jan Sommer, ervaren. Ja, doelman natuurlijk. Hij begint aan zijn 70ste wedstrijd in de Champions League. Potts is een debutant in de Champions League. Virgili is dat ook. Die gaat voor het eerst starten. En uiteindelijk is de Zuid-Koreaan Han Byom dat ook natuurlijk een debutant in deze competitie.
1: Ja inderdaad. Voor de rest de gebruikelijke namen. Forbes die terugkomt uit schorsing. Waardoor Vermant opnieuw naar de bank verhuist. En voor de rest de gebruikelijke driehoek. Op dat middenveld, Rassol die uiteraard nog altijd in de spits. Zal ook hopen dat hij vandaag zijn rekening kan openen.
0: John McGinn, die was er twee seizoenen geleden ook bij Turkish.
2: Don't forget the minute of silence.
0: Sandro Scherer is de ervaren scheidsrechter uit Zwitserland. En dit is Aston Villa voor vandaag. Zonder Matty Cash. Die zit zelfs niet in de selectie. Dus daar moet wel wat mee aan de hand zijn. Wan-Bissaka, ex-West Ham, vervangt hem.
1: Ja, Suzuki in de goal. Wan-Bissaka, rechts Linde Leuf, Torres centraal. Links Maatse. Op het middenveld Joao Gomez, Camara en Buendia. Begin van rechts, van links Hemmings. En diepe spits Jackson.
0: Voor we gaan voetballen, even nog een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffer. Dat is dan de slachtoffers, liever van de overstroming in Nepal.

0: Nicholas Jackson. 55 miljoen kostte hij. Nou, het is echt een ongelooflijke inflatie in Engeland. De transferprijzen. Vorig seizoen nog op huurbasis bij Bayern München. Als doublure voor Harry Kane. 11 goals.
1: Ja, iemand met veel snelheid, diepgang. Beetje onhandig soms aan de bal, maar toch altijd iemand om in de gaten te houden. Op de zijkant in principe de backs. Oké, cash nu niet.
0: Ja, maar hij moet
1: naar
0: de
1: Maatsen, ook zeer aanvallend.
2: Absoluut.
1: Dus dat ze zullen mee moeten aan de buitenkant. De club, Forbes, Virgili. Hemmings ook sterk. Dat is het feit dat hij nog maar 19 is. Ja. Linksbuiten.
0: Uit de Aston Villa Academie geplukt. En heeft al gevoetbald in België. Twee seizoenen geleden kwam hij met Aston Villa in de Youth League winnen met 2-6. Dat was natuurlijk niet in doelstaat. En dan gaan we met Pau Torres. Meteen de diepe bal. Jackson die aflegt. Buendia. En daar is Hemmings. En Camara. Senegalese Fransman, Wan-Bissaka en McGinn. Stevast op rechts. We gaan ook heel vaak centraal zien op duik. De Schotse aanvoerder van Aston Villa. De eerste overtreding is er eentje van Hans van Aken. In Maatsen. Rustig opbouw bij Aston Villa. Even. Gaat uit de boom kijken. Ook hij is nieuw. Zion Suzuki. En hem kennen we natuurlijk nog van dat ene seizoen. Zie je in Sint-Truiden. En dit kan hij geweldig goed. Hè. Ja. Die lange bal trappen.
1: Op Wan-Bissaka voor het eerst mee.
0: Begin. En daar Buendia. De eerste doelpoging laat niet lang op zich wachten. Goed een minuut gespeeld. De Argentijn twijfelt niet.
1: Nou, Wan-Bissaka. Eerste offensieve actie. Goed teruggelegd naar McGinn. Hij in één tijd naar Buendia. Zo, nog een eind ernaast, denk ik. Maar goed, eerste dreiging.
0: Lee. Of Han Beon. Overtreding op Presoldi. Van Victor Lindelöf.
1: Goede bal van Lee. Han Beon goed ook van Presoldi om dat duel te gaan winnen. Dat is zeker belangrijk. Eerste actie, goede actie.
0: Ivan Lekel zijn debuut voor Club Brugge vorig seizoen was een thuiswedstrijd tegen een andere Engelse club, tegen Arsenal. Toen werd het een droge 0-3. Geen overtreding, zegt Schirrer. En dus spelen we verder. Tresoldi, Vetlessen krijgt de bal niet op bij Forbes. En dan is er de overtreding van Vetlessen. Maar het spel mocht verder gaan, want Hemmings verloor de bal niet.
1: Ja, gaat de scheids wel onthouden, denk ik.
0: En hij is een stuiterbal. Unai Emery langs de lijn. Als het niet gaat zoals hij wil, dan kan hij heel choleriek zijn.
1: Ja, ik weet niet of je het gezien hebt in het weekend.
0: Jawel.
1: Met die vervanging. Ja, ja. Dat ze niet snel genoeg naar zijn zin klaar stonden. De drie mensen die moesten invallen.
0: En het is een moeizaam begin geweest voor dit nieuwe Aston Villa. 1-9 in de Premier League. Eerste puntje gehaald bij promovendus Hull City. Wat met 6-6 aan het seizoen was begonnen. En vooral nog geen enkele goal gemaakt in die drie wedstrijden. Goed in de Europese Supercup tegen PSG kwam Aston Villa bij momenten wel goed voor de dag. En scoorde het wel. Maar goed, de man die toen scoorde, Maggio, die is out.
1: Nou, Saka weer vrij even. Gelukkig werd die bal onderweg geraakt. Door iemand snelheid minderde en Virgil toch terug was.
0: Buendia vastgehouden door Potts. Die komt dus met Wan-Bissaka, een ex-ploegmaat van bij West Ham, tegen.
1: Hier een bijzonder momentje van een minuut of twee geleden. Terugleggen en trappen. Niet twijfelen.
0: Oh. Ja, overtreding van Potts.
1: Ja,
0: die bal ligt wel een paar meter meer naar het centrum.
1: Ja, meer aan de zijkant, dichter bij de zijlijn. Ja, Torres, Lindelöf, beide mee.
0: John McGinn. Iedereen bij club terug. Eerste zone. De uitvallende bal voor Maatsen. Een beetje een flipperkast moment. De bal goed binnengehouden door Jackson. Heeft er met een paai van Paris Saint-Germain een landgenoot en ploegmaat bij de Senegalese nationale ploeg bijgekregen.
1: Goede speler ook. Zeer jong, maar zeer talentvol. Ik doe ze ook wel veel. Altijd voetballend er willen uitkomen. Liep een beetje slecht af tegen Brighton.
0: Nou, met Suzuki mag je dat wel doen. Tegen Brighton was het nog Martinez.
1: Nou, het was toen Pau Torres. Een enorme blunder. Ja, zo ook, op die manier ook wel een beetje natuurlijk. Overal man op man. Over gans het veld.
0: Ja, ze gaan niet aandringen bij Suzuki. Lindelöf. Jackson weer in de bal. En dan is het aan de lopende mensen. Maar Wan-Bissaka moet van te ver komen. Sommer.

0: handspel, oordeelt Scherer.
1: Dat is een moeilijke bal om te verwerken voor Tresoldi. Wederom goed gedaan.
0: Sijs. Virgili. Daar is Sijs. Ja, bal naar de eerste paal, daar was Tresoldi. Ja, maar misschien net niet op tijd.
1: Nee, Van Aken in de tweede zone. Forbes, naar mijn goesting, nog te ver weg. Mag wel de inspanning maken om toch richting de tweede paal te gaan. Een goede aanvalclub. Met Sijs aan de binnenkant. En dan goed diep gegaan.
0: Eerste keer dat Club erdoor komt na 6 minuten. Eerste corner ook voor Club in de wedstrijd. Joaquin Sijs. Laag, te laag. Sabbe. Ja, daar is Ambeon. Maar een plukkertje voor Suzuki.
1: Oh, nu opletten. Man tegen man op de middenlijn. Gelukkig kiest Suzuki om even de bal bij te houden.
0: 32 wedstrijden voor STVV in het seizoen 23-24. Een seizoentje gehuurd, dan overgenomen. En overkocht aan Parma, waar hij 2 seizoenen heeft gevoetbald.
1: Ja, te lichtzinnig daar Pots met het balverlies.
0: En dan een bal achter de man, Hemmings. En dan kan Club misschien eens omschakelen. Vettelsen krijgt die bal niet kwijt bij Forbes.
1: Ja, Forbes liep eigenlijk weg. En ook niet echt vol, waardoor hij nog aanspeelbaar in de diepte was, nog in de voet.
0: Goed van Tresoldi. Ja, maar brengt Pots eigenlijk in de problemen. Die zat tussen 2 spelers.
1: Ja, Pots draait net iets te makkelijk achteruit.
0: Virgili. Ja, want Bissaka is hem al even kwijt. Mechelen mee voorin, hij is de diepste man. Virgili. Slingerbewegingen en dan geen goede paas. Er waren 4 mensen in de 16, maar het was een blinde bal.
1: Ja. Leek te kunnen voorzetten met rechts. Sleepte dan toch nog eens naar zijn linkervoet. Want Bissaka gaf hem aanvankelijk net wat te veel ruimte aan de buitenkant. Alleen voorzet tussen een aantal mensen door. Oh, Maatsen. Hij had wel gelijk, denk ik, maar reageert te fel.
0: En Scherer die lacht er niet mee. Meteen geel.
1: Ik wil dat hij gelijk had. Oké, okay, dit vanuit dit standpunt moeilijk te zien. Maar van hierboven lijkt mij dat wel in het voordeel van Westermas.
0: Van Aken. Sijs. Virgili. Ja, Suzuki had misschien wat beter kunnen doen met dat schot. Het was nu toch niet zo venijnig.
1: Nee, het was ook voorspelbaar eigenlijk dat die bal op deze manier zou getrapt worden.
0: Forbes.
1: Glijdt tot weg.
0: Ja, hij maakt dan de overtreding. Ja. Op Buendia.
1: Hier nog eens Sijs, die wordt aangespeeld. Kan niet trappen naar buiten. En dan vanuit stand eigenlijk de verste hoek gezocht. En spectaculair gered door Suzuki.
0: Ja, wel goed geplaatst, ja, ja. Dat balletje.
1: Toch nog beter getrapt dan we van hierboven dachten eigenlijk.
0: Jan Virgili.
1: Goed eraan begonnen.
0: 12 miljoen betaalde Club Brugge voor hem aan Mallorca. Dat degradeerde uit La Liga. Voor dat seizoen Mallorca zat hij bij Barcelona. Hij was tot in de tweede helft al geraakt, maar niet verder. En door de degradatie was hij verkoopbaar. 12 miljoen is niet weinig natuurlijk. En kijk eens, Pau Torres. En de geweldige plaatsbal van John McGinn. En dan is het een tegenaanval op kousenvoeten. Club Brugge laat gewoon begaan. Zet geen druk, wijkt. En een bal hoeft niet hard te zijn als hij perfect geplaatst is. Ja, John McGinn, dat lijkt een aai op de bal.
1: Ja, dat is een mooi geplaatst.
0: Maar Sommer kon er niet bij. En dan is het zomaar 0-1.
1: Wel, ze laten Pau Torres opkomen omdat er iemand daar op de grond ligt. Hey, hier. En stoppen ze eigenlijk bij Club met voetballen. Kijk naar Van Aken, steekt zijn hand op hier. Vetlessen reageert ook niet. Maar goed, ja. Hoeft dan ook niet.
0: Ja, Pauls doet ook niks. Die loopt terug.
1: Ja, die loopt terug. Die moet wat sneller eruit. En dan gewoon in 1 tijd goed geplaatst. Ja, niet te pakken voor zo.

0: jammer. Dat zien we goed op dit beeld.
1: Mooie krul, hè?
0: Ja, ja.
1: En het feit dat die bal rond Sijs gaat, ja, maakt het, dat is het nog wat moeilijker.
0: Het punt eigenlijk. Sijs, gewoon om hem er rond te draaien. De Pots iets te passief. Daarvoor Van Aken en Vetlessen ook.
1: En wat zijn ze nu nog aan het checken? Nog even de discussie tussen Van Aken en Scherer. Dat ging wellicht over die fase.
0: Ja.
1: Goed, het is niet aan spelers om te beslissen wanneer het spel moet stilgelegd worden. Ook al is het heel sportief van Aken. En het leek dus ook wel mee te vallen. Met de nieuwe regels zijn spelers maar gewoon veel sneller recht. Ja, ja. En club moet dan meteen achtervolgen.
0: Ja, zuur, hè, op deze manier 0-1 achter te komen. De eerste keer eigenlijk dat er van achteruit wat initiatief wordt genomen bij Villa. Vanuit het centrum dan.
1: Hemmings. Nicholas Jackson neemt over. Opnieuw Hemmings helemaal vrij. Dat is de tweede al. Nee, Jan Sommer. Prima save. Hij houdt club in de wedstrijd. Anders zou het op 2 minuten tijd van 0-0 naar 0-2 zijn gegaan. Maar dit gaat toch ook weer te makkelijk.
0: Te makkelijk, dat wil ik net zeggen. Eerste instantie weer Pau Torres met het indribbelen. En dan de overname naar tussen Jackson en Hemmings. Leiden tot een goede kans. Goede redding Sommer.
1: De eerste hoekschop voor Aston Villa komt eraan. De linker van John McGinn. Verlengd aan de eerste paal door Camara. Sommer. Is die bal kwijt? Ja. En dan buiten de 16.
0: Ja,
1: dan is het handspel.
0: Het is iemand van de club. Wie loopt er nu tegen Sommer aan?
1: Wordt het dan ook een gele kaart voor Sommer?
0: Is dat Lee die tegen Sommer aanliep? Waardoor hij de bal...
1: Ja. Scherer heeft het goed gezien.
0: Ongelukkige minuten voor club.
1: Zeker
0: op dit moment.
1: Nog eens kijken.
0: Doorkoppen. En dan wil hij snel hernemen. Je ziet geen aanspeelpunt. En dan loopt er iemand tegen hem. Ja, kijk hier. Is het Sabbe in zijn gooibeweging.
1: Ja. Eigenlijk ja, dan is dit ook een reflex. En om erger te voorkomen. Wel. Wat is dat toch in wedstrijden van club tegen Aston Villa? Dan denk ik onmiddellijk aan die penalty van twee seizoenen geleden.
0: Ja, de penalty, nu de 0-1 ook speciaal toch?
1: Jawel.
0: En ook dit weer eigenlijk nog maar zelden gezien.
1: Ja, de ploegmaat die een doelman aanloopt. Ja, waardoor die...
0: ja nou, het is niet echt aanlopen. Het is zomaar eens een mooie beweging die eigenlijk onder de trui... Van Sabbe komt met zijn handschoen.
1: Begin. Buendia, sorry. Nu doet zijn werk.
0: Ja, was ook dichtbij, gelukkig. Dichtbij de 16, waardoor het wat moeilijker werd om hem zeker over de muur te krijgen.
1: Pau Torres. Russell die denkt, oké, die bal even weg, dan kunnen we misschien herademen.
0: Zou ik wel bezit krijgen. Voorlopig lukt het niet, is een beetje holder de bolder.
1: Inderdaad. Ciao Gomez. Kijk eens, wat is dit allemaal? Ciao Gomez, vrije baan. Hemmings en opnieuw geen 0-2, maar Club Brugge maakt het zichzelf wel heel erg moeilijk op deze manier.
0: Ja, opnieuw weer twijfel tussen twee spelers. Hier Forbes en Vetlessen. Die elkaar eigenlijk uitspelen. Daardoor de kans voor Hemmings. Ja, zijn tweede al.
1: Even het noorden kwijt. Overtreding op Tresoldi. En dan kan club toch weer eens opschuiven.
0: Ja, dramatische 5 minuten waren dit voor club.
1: En dan is de schade nog beperkt?
0: Ja,
1: dat
0: zeker wel. Ja, ja. Nee, dat is zeker erger gekund.
1: krijgt die bal niet kwijt. Dan maar breed, Sabbe. En dan moet hij achteruit of opnieuw breed. Sommer.
2: Ja, iedereen wordt wat vastgezet bij club. Als Koepa aan de bal is.
1: Ja, Sabbe moet lang doen. Iemand moet er op een gegeven moment mee beginnen. Trezoldi.
2: Ja, gelukkig houdt hij toch de ballen bij. Alle derde of de vierde die hij aangespeeld krijgt, houdt hij bij.
1: Ventlis er voor Forbes.
2: Ja, randje buitenspel, denk ik.
1: Forbes op snelheid. 1-2 met Trezoldi.
2: Buitenspel, ja, Ventlis inderdaad. De scheidsrechter wacht zelf niet op het vlagsignaal. Zal misschien wel ingefluisterd zijn door deze man. Hier Forbes. En dan Ventlis net te ver.
1: Suzuki. Ambeon en Sabbe. Forbes. Trezoldi voor Potts. Iets te ver.
2: Ja.
1: De Brugge probeert wel.
2: Ja, Potts goed in de recuperatie. Dan ook doorgezet. Bal net te ver voor hem.
1: Suzuki opnieuw lang te hoog voor Jackson. Zij snel op de bal dan McGinn. Ja. Ja, waarom hier nog vlaggen en fluiten? Als Club Brugge de bal al heeft, fluiten we dan af. Forbes. Buitenom met Hemmings. Sabbe aarzelde een beetje. Ja. En die moet je achtervolgen. Ambeon met risico. Krijgt die bal nog terug ook. En kiest voor wat tijdswinst en rust.
2: Ja, een goede tussenkomst, Lee. Leek even te aarzelen. In tweede instantie nog goed bij de bal.
1: Voor Chili.
2: Even spel misschien een keer snel verleggen. En met een diagonaal. Dat de buitenspeler wat ruimte heeft op het moment dat hij de bal krijgt.
1: Goed, van Ventlis meteen de voorzet. En Sabbe dan maar. Ah, die bal vertrok goed. Forbes, goede kantelbal. Virgili, maar er is ook Wan-Bissaka.
2: Nou ja, goede trap Sabbe. Ook een goede voorzet van Forbes.
1: Virgili. Hij heeft goede voeten. Ventlis, schitterend gedaan. Hugo Ventlis, en daar is de gelijkmaker. Die waren ze helemaal vergeten. Ja, en Virgili, die heeft geen boodschap aan Aaron Wan-Bissaka. Die raadt en raadt en komt te laat.
2: Ja, ja, goed gezien van Virgili. Die is zomaar blind voorgezet, goed gekeken. Wie is er vrij? Wan-Bissaka. En dan moet twijfelen. Hij geeft hem eigenlijk weer de buitenkant, maar hij gaat naar binnen. Hij geeft hem eigenlijk de buitenkant van vertrek maar. Maar Virgili heeft de vrijstaande Ventlissen gezien en bedient hem. Ja, de afwerking is prima, hè. Tussen twee, drie mensen door. Oké, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar de bedoeling om hem daar te plaatsen was er zeker wel bij Ventlissen. Die hadden ze wel nodig. Club een snelle reactie, ondanks de moeilijke momenten na de 0-1.
1: Ah, Virgili begon al een dribbel, maar moest de man eigenlijk niet voorbij. Gewoon een beetje ruimte maken voor zichzelf, ja, om die paas dan te kunnen trappen.
2: Ik kan een keer iets raar zeggen misschien, Nico, maar zo deed Solis het ook vaak. Iemand bedienen heeft dat dit seizoen bij Arsenal absoluut ook al gedaan. Ja, ja. Naar binnenkomen en dan in de 16 iemand zoeken die dan kan scoren. Dus dit is echt wel met overzicht gevoetbald van Virgili.
1: Ja, 12 miljoen is de op één na duurste inkomende transfer voor Club Brugge ooit. De duurste is nog altijd de Roman Jaramchuk. Als je bekijkt, Potts, die kost toch ook 10 miljoen?
2: Nou ja, dat is al niet meer zoals een paar jaar geleden.
1: Dat was het 7, 8 miljoen.
2: Ja, dat was, ja. Dus ja.
0: groter de reputatie die opbouwt, hoe meer dat je op moet betalen om mensen binnen te halen.
1: Maar goed. Mooi van João Gomes. Nog João Gomes. En dit is ook een geweldig uitgespeelde goal. Buendia op de goede plaats. Een Braziliaans-Argentijnse samenwerking voor 2-1. En lang heeft die 1-1 niet op het bord gestaan. Ja, schitterend gedaan van João Gomes. Hij nieuw. Hij kost 40 miljoen van de Wolverhampton Wanderers. En of hij kan voetballen.
2: Ja, knap van Jackson. Bijhouden, dan het hakje. En dan nog eens achter de steunbeen. Ja, ook ja, mooi uitgespeeld. Maar ook, ja, toch makkelijk hoe ze tot kansen komen. Nu al een aantal keer. Knap hoe hij Vetlessen uitkapt achter het steunbeen. En dan onmiddellijk Buendia heeft gezien.
1: De bal kwam niet ideaal voor de Argentijn.
2: Nee, Pots ook erachter. Niet tussen hem en het doel. Maar wel achter Buendia.
1: En Aston Villa voor de tweede keer in deze wedstrijd op voorsprong. We zijn nog niet eens halverweg of halverwege de eerste helft. João Gomes pakt de rood bij zijn debuut in Brighton. Toen stond het al 4-0. De thuisploeg. Hij kreeg rood voor natrap. Dit is een mooie binnenkomer voor hem. Sijs. Pots. Voor hem is het toch flink aanpassen. Een speler uit de Premier League halen. Ja, ja. Dat is ook iets nieuws voor Club Brugge. En hij gaf het al aan dat die Premier League wat intensiteit en duelkracht betreft dat toch minder is dan de Super Pro League. Opvallend genoeg.
2: Ja, dat zal toch snelle ritme eigen moeten maken. Een belangrijke positie daar.
1: Maar ik denk aan Yashari.
2: Ja,
1: die in zijn eerste wedstrijd moeilijk had. Ik denk aan Onyedika die niet meteen het lievertje van het publiek was. Stankovic, idem, die heeft ook wat tijd nodig gehad.
2: Niet te snel conclusies trekken, zeer zeker niet. En nu zien we het gegroepeerde Aston Villa. Dicht bij elkaar de lijntjes. Zijkanten open laten en dan schuiven.
1: Forbes. In de sterke leenminuut. Pots. Dan kan Mechelen inschuiven. Zij is als diepste man. Hier bijna gelanceerd door Van Aken.
2: Ja, balletje van Van Aken. Net iets te veel tussen. Beide benen, denk ik, van Sijs. Net niet op maat. Anders meenemen met links alleen voor doel.
1: Sai Suzuki zou eigenlijk naar PSG gaan. En er komt een kink in de kabel naar verluidt omdat de entourage van Suzuki meer geld wilde. En dus sprong de deal af. PSG heeft geen nieuwe doelman gehaald. Gaat het doen met de jongens die er voor het seizoen al waren. En Suzuki trok naar Aston Villa waar Emiliano Martinez wilde vertrekken. Camara. En Wan-Bissaka. Twee seizoenen West Ham achter de rug. Dat was een periode bij Man United. Hem zakte. Van Beom en Sabbe. Bal gaat misschien niet snel genoeg rond. Pots. Het was risicovol van Sabbe, maar
2: moest
1: perfecte bal uiteindelijk.
2: Had wel meer snelheid mogen hebben.
1: Van Aken. Bal tussendoor. Ja, Forbes was vertrokken.
2: Ja, zeker wel. Misschien een buitenspel, maar toch een goede actie van Pots.
1: Ja, Van Aken. Nee, achter de man. Dat overkomt hem zelden.
2: Nee, inderdaad. Dit noemen we ook een aantal keer in de eerste helft. Het spel snel verleggen. Met een lange bal.
1: Geen overtreding op McGinn. Club mag verder. Tresoldi. Vetlessen. En dan wilde Forbes tussendoor lanceren.
2: Ja, die was
1: bedacht zich.
2: Ja. Die was vertrokken in de rug van Maatsen. Een aantal keer goed de diepte gezocht. Niet altijd gevonden.
1: Vetlessen, Sabbe. Onderschept door Jackson.
2: Ja,
1: en de blinde bal van McGinn in de loop van Wan-Bissaka. Jackson is mee, Buendia is mee. De voorzet is gewoon slecht. Gelukkig voor Club Brugge.
2: Nou, dat was een mooie bal in de tijd daar. We hadden het al gezien dat Wan-Bissaka vertrokken was.
1: Vetlessen. Gesandwicht. Overtreding van Joao Gomes. Tempo ligt niet heel erg hoog. Veel stilstand.
2: Iedereen staat stil, ja. Het is ook omdat Villa het natuurlijk goed gesloten houdt. En de bal moet wel sneller van voet tot voet gaan.
1: Nou, nu gaan we weer achteruit. Handen om en Potts.
2: Van Aken moet ook net wat te veel de bal laag komen opvragen.
1: Forbes gaat versnellen. Hemmings moet even passen. Daar is de voorzet. Van Aken voor Mechelen. Potts. Carlos Forbes. Ja. Goed. Aston Villa plooit diep terug. Dus dan komt er een nieuwe kans voor Club Brugge. Voilà, Sabbe. Vetlessen. Ah, draait eigenlijk de verkeerde kant uit.
2: Ja, misschien ook de 1-2 kunnen maken. Misschien Sabbe buitenspel. Dat zou gekund hebben. Maar inderdaad, binnenkant voet richting de achterlijn. Dat is beter geweest.
1: Het half uur komt in zicht. Sabbe zoekt Virgili, vindt Aaron Wan-Bissaka. Hier is McGinn.
2: Ja, gelukkig hij een beetje last met controle. Maar blijft toch in bal bezit. Ja.
1: Pak er maar eens een bal vanaf.
2: Ja, ja, zeker. En hier ook. Goed gespeeld.
1: Wan-Bissaka, Jackson. Maatsen is mee. Ja. Hemmings.
2: Forbes.
1: Uitgevoetbald. Hemmings op zijn ploegmaat Jackson. Maatsen.
2: Ja, ja.
1: Veel ruimte heeft hij niet nodig. Strakke voorzet. En dan gelukkig voor club niemand om hem binnen te tikken. Virgil, misverstandje. En dus is Aston Villa daar al opnieuw. Met Hemmings. En Maats. En Pau Torres.
2: Ja, controle zit wel bij Aston Villa.
1: Misverstandje ook tussen Lindelöf en Camara. Sijs vertrekt. Eerst Tresoldi. Nuttig als diep aanspeelpunt. Forbes. Bertussen weer. Forbes. Ja, de acties 1-op-1 zijn goed.
2: Ja, komt er langs.
1: Zitten minder.
2: Ja, is het dan niet kijken? Ja, dit is een bal waar eigenlijk niemand stond van club.
1: Geen overtreding van Potts. Maar Aston Villa komt er toch uit met Jackson. Ah, mooi weggedraaid.
2: Net ja,
1: van Mechelen.
2: Net wat te veel ruimte.
1: De weg is nog lang. Mechelen even uitgespeeld nu.
2: En dan Bissaka. Komt er weer aan.
1: McGinn gaat zelf. McGinn. En Sommer.
2: Ja, goed weggeduwd in de voeten van Sabbe.
1: Dan bij om. Camara.
2: Pau Torres.
1: Toch daar gaat hij weer.
2: Ja.
1: Hemmings. Pau Torres is doorgelopen. Ja, bij momenten krijgt Aston Villa toch te veel vrije
2: tijd.
1: Baan.
2: Ja, te veel tijd en ruimte. Infiltrerende Pau Torres nu al voor de derde. Voor de derde keer hier vond ik Mechelen ook net te veel ruimte geven aan Jackson. Ik mond uit in de trap van McGinn. In het wegduwen van Sommer.
1: McGinn. Buendia. Geluk voor Maas Vigzili. Bijna.
2: Ja, het scheelde niet veel. Oké, de weg was nog lang. Maar het wel de vrije baan.
1: Potts.
2: Ja, het gaat iets te traag. Villa gewoon terug in positie. In de 4-4-2. Zelfs met 5 nu even achterin. Hennings mee met Forbes.
1: Zijs met de rug naar doel.
2: Moet kunnen draaien. Nico. Dan ben je er toch al een aantal kwijt.
1: Ondertussen Mechelen mee voorin. Dan is het goed als deze actie van Forbes zou slagen. Van Aken. Er komt balverlies. Vetlessen.
2: Ja, dat is nu opletten. Oké, geen goede tik van Jackson.
1: Goed verdedigd door Potts. Van Aken. Van Aken nog. Ja, balverlies is gevaarlijk. Daar gaat Jackson. Oké, een overtal aan clubspelers.
2: Ja,
1: McGinn.
2: Ja, Buendia ook nog mee.
1: Ze zijn in ondertal. McGinn. Goede versnelling. En ze waren inderdaad met genoeg.
2: Ja, ze waren een stuk of 6, 7 tegen 3.
1: Ja, dan snel naar de overkant. Vraagt ook hier van Leko. Maar daar heeft club het moeilijk mee vanavond.
2: Moeilijk moeite om tempo te maken.
1: En waaraan ligt dat, Frankie?
2: Ja, ik weet. Oké, nu waren ze met 6-7 terug. Ja, je kan ook niet verwachten dat je bij de balrecuperatie ineens weer als een gek naar voren kunt sprinten. Maar het oogt moeizaam. Het oogt, ik kan zeggen wat vermoeiend, maar toch. En natuurlijk ook snelle en goede organisatie bij momenten, ook bij Villa.
1: Hier is Virgili. Hij is McGinn even kwijt. Virgili, daar gaat toch dreiging van hem uit. En het gaat net iets sneller als hij aan de bal komt dan aan de overkant bij Forbes.
2: Ja. Hier even weg van McGinn. En dan oké. Eerst eigenlijk echt mislukte actie van Virgili.
1: Victor Lindelöf. Bakar Camara voor Pau Torres. Suzuki. Geboren in Newark, New Jersey. vlakbij New York. Maar Japans international. Japanese vader, Japanse moeder. In Japan. Wan-Bissaka. Paul Torres. Die gespeeld.
2: Ja.
1: Jackson.
2: Mislukte kaats en ook dit van Jackson. Zal ik zeggen, soms onhandig en dan toch ineens ook goede dingen. Moeilijk in te schatten hoe hij voetbalt, Jackson.
1: Torres-Ol, die krijgt de bal tot bij Vettelsen.
2: Dat is eigenlijk
1: een beetje een tikje van Pau Torres. Het mag van Scherer. Hij lijkt vooral niet veel te willen fluiten.
2: Altijd een beetje wachten dat Suzuki doet tot er dan toch iemand komt. En dan het spel op gang brengen.
1: Jackson.
2: Nou, dit wordt
1: eigenlijk Mechelen. En dan gaan ze lopen, Virgili. Wan-Bissaka is uitgespeeld. Het moet snel blijven gaan. En dan is daar Camara die ertussen zit. Zo, de arm even van het lichaam. Maar kwam die bal tegen die arm? Dat is dan de vraag.
2: Inderdaad, zou
1: ik had de indruk van niet.
2: Het zou ook de borst kunnen geweest zijn. Even een moment voor de VAR om hier naar te kijken. Hier geen
1: overtreding.
2: Ja, inderdaad, maar niet gegeven. Door de scheidsrechter dan kijken, Virgili. Nee, geen handsbal van Camara.
1: Het staat 2-2 wat hoekschoppen betreft. Joaquin Seys. Hier is Forbes.
2: Ah, nu wordt het opletten.
1: Buendia.
2: Jackson,
1: Jackson is inderdaad weg. Maar moet wel op die bal wachten. Verliest kostbare seconden. Jackson nog. Nou, dan is dit goed gedaan. Ciao Gomez gehaakt door Tresoldi.
2: Nou ja, gelukkig de bal richting Jackson. Niet diep genoeg, niet hard genoeg. Anders alleen op zomer af.

0: goed in. Verrast door dat tikje van Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Wow. Dat is prima improvisatiewerk van Nicholas Jackson.
1: Ja, ja, maar dat is...
0: achterloos. Ja. Die omhaal, of die alve omhaal.
1: Ja, moeilijk, hè. Maar goed, zomer toch verrast. Zoals iedereen eigenlijk een beetje. Wel gaat er niet zo heel erg veel naast.
0: Richting Virgili. Neemt de bal niet goed mee. En zo kan Wan-Bissaka alsnog zijn verdedigende werk doen.
1: Nou ja, was er voorbij eigenlijk. Hè. Goede controle. Nou, niet makkelijk natuurlijk op zo'n lange bal. Goede controle. Het wil iets kunnen opleveren.
0: Van Beom. Snappen. Moet achteruit. Ja, Buendia anticipeert op een terugspeelbal. Zo komt Pots vrij. Dat is heel goed gezien door de Zuid-Koreaan.
1: Ja, zeker.
0: Niet snel van zijn melkjes.
1: De bal net hard genoeg.
0: Mechel. De kruispaas was de bedoeling. Maar komt er niet uit. Het is aan de bal.
1: Ja, het is moeilijk. Het is zoeken. Het is zoeken. Je moet echt langs de buitenkant. Aan de centraal voorlopig... heel erg lastig voor club.
0: Goed gelezen door Vettles. Hier zit wat in. Forbes. Forbes nog. Trappen maar. Recht op Suzuki. Nou, je mocht er geen tijd verliezen. Forbes nog. Van Aken. 1-2. Komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dus niet vintage Van Aken tot nog toe.
1: Nee, want het zijn ballen die hij meestal wel goed kan brengen. Die 1-2's. Balletje in de diepte.
0: De club probeert. En deze Van Aken gaat het blijven proberen tot het wel lukt. Kijk, mooi gelaten door Tresoldi. Vetlessen. Vetlessen dringt aan. En heel rustig gebleven ook door Pau Torres. Goed verdedigd door de Spanjaard.
1: Ja, mooi hakje Tresoldi. Alleen geen ruimte om te trappen voor Vetlessen.
0: Pots. Forbes. Met Maatsen.
1: En met Hemmings. Die,
0: ja, die is nooit ver uit de buurt dan.
1: Een beetje komt helpen.
0: Hij is altijd op de loer voor een diepe bal. Die hebben ze nog niet vaak gespeeld bij club vanavond.
1: Nee, goed. Het was van hier toch wel moeilijk. Oh, met de Jackson is snel. Jackson is snel.
0: Dit is slecht nieuws voor Club Brugge. Het is 1-3. Een inschattingsfout van Jan Sommer. Ja, ook als je 37 bent en overloop van ervaring, kan je foutjes maken. En deze wordt cash betaald. Hij hoefde daar helemaal niet te zijn.
1: Nee.
0: Want Jackson had nog verdedigers in de buurt. En dit is een weggever van Club Brugge zo kort voor de rust.
1: Ja, hier Forbes. Vetlessen wil bereiken. Lukt niet. En dan de diepe bal richting Jackson.
0: Hij staat natuurlijk al halverwege.
1: Ja, maar hij moet gewoon blijven.
0: Hij staat in niemands land en dan kiest hij ervoor om vooruit te verdedigen in plaats van om terug te lopen. Maar Han Beom is nog in de buurt.
1: Ja, ja. Maar goed, wat ik zei, Jackson is snel. En je zag gewoon van hierboven dat hij te laat ging komen. Gebeurde ook eigenlijk al tegen Kortrijk in de eerste wedstrijd. Dat hij zich eens op zo'n diepe bal totaal misrekende. Zich verkeek toen net geen doelpunt. Nu de 1-3 en pijnlijk net voor de rust.
0: Inderdaad, dit wordt lastig. En een Aston Villa dat moeilijk een goal maakt, heeft er 3 gemaakt op 43 minuten. Ja, vorig seizoen duurde het tot de 7e officiële wedstrijd van Aston Villa een goal maken.
1: Oh, Sab heeft zich geblesseerd ook nog.
0: Ja, inderdaad.
1: Een vreemde wedstrijd toch, Nico. Op de een of andere manier.
0: Zeer zeker. Er gebeuren hele vreemde dingen. Ja. Heel veel mensen hier op de eretribune hebben genoeg gezien. En die gaan al naar binnen. Ik neem aan dat ze straks willen hier buiten komen. Potts verlegt het spel tot bij Forbes.
1: Nou, te ver. Te ver.
0: Ja, vorig seizoen opende Club Brugge tegen Monaco dat ongelooflijk zwak was, niet klaar was voor die wedstrijd. En toen won Club overtuigend. Het was wel de eerste en enige zegen in de eerste 6 speeldagen. Er was die 6-6 nodig op het einde. Kon Club toch nog naar de volgende ronde te krijgen. Herinner je ook 2 seizoenen geleden match tegen Dortmund?
1: Ja,
0: ook. Toen was Club oké, maar was Dortmund efficiënter?
1: Ja. Maar goed,
0: maar vandaag laat Club
1: geen goede
0: te veel steken
1: vallen. Hè. Dus tussen minuut 10 hè, bij de 0-1 tot 5-6 minuten ver. Heeft Villa een kans of 3-4 gekregen. Ook al de manier waarop de 0-1 tot stand kwam. Ja, dan de 1-3. Het zijn een beetje cadeaus, toch? Die zijn gegeven aan West Ham. Aan Aston Villa.
0: Hetzelfde kleuren, dus ja. Ik begrijp de...
1: Nee, maar het is...
0: Camara.
1: Het is een beetje ongelukkig, deze eerste helft.
0: Zeer zeker. Daar is niemand. Van Aston Villa, althans.
1: Ja, Sabbe, die kan echt niet meer lopen. Dus dat zal wel ziek worden, goed, waarschijnlijk in de tweede helft.
0: Nog even afwachten. Het lijkt de eerste helft wel te gaan beëindigen. Die is nu voorbij. 1-3. Het is stil hier in het Jan Breydelstadion. Want dit hadden weinig verwacht. En Club Brugge klampte nog wel aan. Van 0-1 naar 1-1. Maar Aston Villa wordt het net iets te makkelijk gemaakt.
1: Ja, zeker wel. Ook aan de snelle reactie toe na de 1-1. Mooi doelpunt dat wel, maar ook weer toch gemakkelijk laten gebeuren. En dan de manier waarop de 1-3 uiteindelijk valt. En misschien wel het doelpunt te veel. Ja, dat spreekt ook voor zich. Maar te weinig tempo, te weinig dreiging. Te weinig de match kunnen in handen nemen.
0: Oké, tot straks voor de tweede helft.
2: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League. Running down the wing, here comes...

0: zitten meteen in de wedstrijd met een kopgroep van 4 in deze slotetappe van de Tour of Britain 2026. Een minuut voorsprong hebben deze mannen nog. Jonah Killey hier achteraan is mee, de man van Tartaletto Isorex. Eerder in deze Tour of Britain ook al bijzonder actief in de ontsnapping. Shuran is mee en dit is de achtervolgende groep waar Elliot Rowe op dit moment een erop en erovertje heeft gedaan bij een exclusieve groep die was weggereden van de rest van het peloton. Met daarbij, u ziet het daar in de groene leiderstrui, Tim Wellens. Heel wat volk van UAE, onder andere ook Florian Vermeers is mee. Mannen van Netcompany Ineos met Filippo Ganna. Ook Kooi had die slag niet gemist. En Jasper Stuyven, als enige voor Soudal Quickstep, was ook mee. We zitten op de tweede gecategoriseerde beklimming van de dag, de Duddy Bank. En op Redstone Rig, de vorige helling, is het eigenlijk allemaal begonnen vanuit het peloton. Op dat plateau zijn de mannen van Netcompany Ineos gaan versnellen. En dan is er dus die groep weggereden vanuit het peloton. En die naderen dus nu zienderogen op de ontsnapping van de dag, waarbij dus Ben Wiggins, Michael Schurer, de leider in het bergklassement, Jonah Killey. En de laatste naam die ik u nog schuldig ben, is die van de Deen, Marcus Sander Hansen. Op meer dan 70 kilometer van de streep is er van alles aan het gebeuren op dit moment. En de groep met Wellens komt dus op een halve minuut van dit leiderstrio, met Ben Wiggins daar vooraan. Genoegzaam bekend, de zoon van Bradley Wiggins, van de voormalige toerwinnaar en voormalig wereldkampioen tijdrijden, Olympisch kampioen ook in het tijdrijden en op de piste.
1: Die mannen gaan er niet bij komen, hè? Het is op, hè? Ze hebben alles geprobeerd en nu is het een beetje op.
0: Ze zijn tot op 10 seconden geweest, hè? Ja, en nu zijn het er terug 20. En je moet eens zien naar die gezichten. Ganna, die toch ook smoelen trekt.
1: Ja, maar Vermeers. Hier rijden ze vol een bak, hè? Hier rijden ze echt vol een bak.
0: Hole, die aanmächtig om steun vraagt. Kooi, die het lastig heeft.
1: Neutrale notte hier al tussen. Ja, ik weet niet waarop dat je moet rijden om dat gat nu dicht te rijden.
0: Tegen deze beren.
1: Ja, dat
0: begin er maar aan, hè.
1: Het is een minuut. Je ziet dat altijd in de verte rijden. Je ziet die auto's erachter rijden. Maar je komt geen millimeter dichter. Hè? Dan zijn je al goed bezig als je in een tijd verliest.
0: Wie erg deze keer. En Polit. Die dan toch eens gaat checken bij die twee mannen. Ja, die er als ballast aan hangen.
1: Ik heb ook de indruk.
0: Eens in de ogen kijken en duidelijk maken van, ja, blijf daar maar zitten dan.
1: Ja.
0: Je moet niets proberen.
1: Jawel, als hij demareert, dat Poli trekt in het wielkers zit. Nee.
0: Ja.
1: Daar gaat hem over. Hè.
0: Maar enkel Filippo Ganna heeft de slag met UAE overleefd.
1: Ja. Poli.
0: Van achteruit meteen naar voor.
1: Juist voor de bocht. Ah, dat is openen, hè.
0: Dat is openen.
1: Ja.
0: En dan wordt er in eerste instantie naar Ganna gekeken.
1: Kijk, Wiggins is er weg, zeker?
0: Ja. Wiggins die springt erachter.
1: Dat is niet te geloven, zeg. Ja, die mogen ze niet laten bijkomen, want die is rapper of Polit.
0: Dat zou ik ook denken.
1: Ja, dat gaat niet. Polit moest zijn benen stellen, of niet? Kijk, dan zie je, die mannen niet op kop gereden. Ze zijn nog fris genoeg om een gat dicht te rijden.
0: Polit nog eens aanzetten. Ja. Wiggins buigt het hoofd. Wat is de Duitser sterk?
1: Ja, op zo'n stuk vals plat.
0: Ho, ho, ho. 10 seconden heeft hij op Cosnefroy, Vermeers, Hansen en Wiggins. Hier hebben we Wellens bij Ganna met Bjerg nog. De eerste die het probeerde bij UAE om weg te komen uit die groep, dat was Niels Polit daarnet. En het was de goede poging. Hij maakt het knap af. Het ploegenspel van UAE. Dominantie En Polit wint in Earlston. En daar komt een tweede man van UAE. Florian Vermeers op 2. En dan sprint Ganna nog naar een derde stek. En komt ook wel eens als eindwinnaar van deze Tour of Britain over de streep. Een Belgische eindwinnaar in deze 22e Tour of Britain.
1: Spijtig voor Vermeersken, hè? Florian, tweede. Ook mooi natuurlijk, maar als hij de eerste moest gedemarreerd, dan was hij ook weg.

0: de adem inhoudt. Ze is terug. Integraal. Van de eerste speeldag tot de finale. En op Pix Plus Sports moet je niet kiezen. Dankzij de Multilife. Alle wedstrijden tegelijkertijd op Pix Plus Sports. Elke match, elke avond, één zender. Pix Plus Sports. Home of the Champions League.
1: De UEFA Champions League programma's worden nu aangeboden door Heineken. En Follow Scores, officiële sponsors van UEFA Champions League.
0: De Belgian Futsal League is terug. De tweede van vorig seizoen, Herentals, trekt naar Charleroi, dat vierde eindigde. Een duel tussen twee outsiders die het ongenaakbare Anderlecht het vuur aan de schenen willen leggen. Live op de kanalen van Pixsports en Proximus Showcase. Het peloton steekt de oceaan over voor twee eendagskoersen. Voor Montreal is het eerste beurt aan Quebec. Met zijn veel eisend stadsparcours langs de oevers van de Saint-Laurent-rivier. De grote prijs van Quebec, live te volgen op Pix Plus Sports. Het peloton maakt zich op voor een rit over de Antwerpse wegen als eerbetoon aan de keizer van Herentals, de lokale held en tweevoudig wereldkampioen. De GP Rick van Looy, live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Stadion maakt zich op voor een kraker. De tribunes daveren. En op het veld hebben ze maar één doel. Respect afdwingen en winnen. Club Brugge, Antwerp. Live te volgen op DAZN. Twee dagen na de grote prijs van Quebec is het tijd voor die van Montreal. Het parcours van 210 kilometer rond de Mont Royal staat bekend om zijn stevige hoogteverschillen die niet zouden misstaan in het hooggebergte. Ook dit jaar verschijnen er heel wat grote namen aan de start. Evenepoel, Pidcock, Seixas en vele anderen. Volg de grote prijs van Montreal live op Pix Plus Sports.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Opnieuw welkom in Jan Breidel. Hugo Sique heeft opgewarmd en die gaat aan de tweede helft beginnen. Dat is geen verrassing. Dat had je al voorspeld.
2: Ja, goed. Logisch. Salle zich geblesseerd.
1: En laat toch even ingaan op wat Gert er net zei in de studio.
2: Ja.
1: Frankie.
2: Ja.
1: Zou jij nog kunnen wat Freddy Potts vandaag...
2: Ik zou willen dat ik daar nog stond, maar... Nee, absoluut niet. Maar goed, ja, de analyse is wel juist. Dat hadden we eigenlijk ook al in de vorige match gezien. En dat is wat Gert zegt ook. Gewoon wat er op dit moment speelt bij Potts. Dus nog iets verticaler, iets sneller... Diagonaal, sneller het spel verleggen. Omdat dat club toch buitenspelers heeft die een 1 tegen 1 kunnen uitspelen. Virgili heeft vandaag al een aantal keer al getoond. Forbes ook wel uiteraard. Dus dan moet je ze wat sneller trachten te bereiken.
1: Lange bal richting Mechelen, Trezoldi. Geen van beiden komt er eigenlijk bij. Hand bij om. Ja, dat was alles of niks. Was inderdaad man op man als laatste man.
2: Nou ja, maar goed, dat is niks nieuw. Dat man op man over het ganse veld te doordekken.
1: Nou, ik bedoel, dit duel moest hij wel
2: winnen. Ja, dat moest hij winnen, ja. Oké. Jackson was alleen, dus hij kon hem in principe ook alleen maar doorkoppen, denk ik dan. Bijhouden, het zou moeilijk geweest zijn.
1: João Gomes opgejaagd door Carlos Forbes. Zain Suzuki.
2: Ja.
1: En Pau Torres.
2: Nu ga je misschien wat meer druk moeten zetten.
1: Kijk eens, risicootje toch bij Pau Torres.
2: Ja, ja. Vandaag ook al een keer niet goed ingespeeld. Dus af en toe een klein foutje zit er wel in bij de Spanjaard.
1: Nou, neemt risico's. Hij kan ook gewoon goed voetballen.
2: Ja, dat is ook de manier waarop Unai Emery wil voetballen natuurlijk.
1: En misschien moet club toch... wat meer druk gaan zetten. Die fase van daarnet zal hem misschien aanmoedigen om dat ook vaker te doen.
2: Maar dat is wat ik net wou zeggen. Hè, dat ze wat meer druk ook op Suzuki zullen moeten gaan zetten. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want dan komt er iemand anders vrij. Hoe snel je daar dan bij bent. Dit is hetgene wat ze eigenlijk wel vragen.
1: Virgili vertrokken. Want Wan-Bissaka moest zich lang maken. John McGinn.
2: Klein zwaartepunt is altijd wel moeilijk als hij de bal heeft om hem af te pakken.
1: Van Aken, goed gedaan. Nu naar dan. De terugkeer van Wan-Bissaka.
2: Ja, ook geen aanspeelpunt.
1: Nee, nee. Virgili. Vetles, Van Aken, ruimte is klein. En hij krijgt de vrije trap tegen zich geplogen, Hans Van Aken. En er volgt er dus ook een gele kaart voor een duik. De sarcastische duim omhoog.
2: Even kijken. Ook Virgili in de weg moeilijk te zien op deze manier.
1: Nou, er is wel contact.
2: Dus
3: Ja,
1: en loopt met zijn tweede been tegen die voet die er ook tegenaan staat. Hij zoekt het op.
3: Maar om nu het een geel te geven. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Een duwtje van McGinn bij Seis, waardoor Aston Villa in balbezit blijft. Van Bissaka. João Gomes. En Victor Lindelöf. Pau Torres. Nou, McGinn zit aan de binnenkant bij Seis. En dan trapt hij gelukkig iets te wild. Gelukkig voor Club Brugge. Maar dit is ook

0: overal te willen volgen.
1: Pots. Was dit een pas naar voren?
0: Ja. Oké. Okay. Het zal een groene zijn op de heatmap. Op de passing map.
1: Sique. Nou, Trezol die gaat het duel niet aan. Had meer oog voor Camara dan voor de bal. Die zijn dan zelf het slachtoffer van. Lindelöf wordt weinig in de weg gelegd.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Krijgt veel tijd aan de bal.
1: Camara. Wan-Bissaka. Dan moet Virgili mee. Mechelen. Virgili, Van Aken. En Han Beomli.
0: Ja, die moet nu wat snelheid maken. Meters maken. Opschuiven. Uiteindelijk gaat het traag. En is iedereen bij Villa terug.
1: Mechelen. Weer gaat Zeiss diep. Ruimte voor Virgili. Met te veel volk. Van Aken. En Sique. Forbes. Sique buitenom.
0: De lijnen. Te veel mensen dan te hoog opgeschoven.
1: Trezol die wil die bal wel hebben.
0: Dan kun je alleen maar rondspelen rond het blok van Villa. Als er echt geen aanspeelpunt is tussen de lijnen.
1: Van rechts naar links. En nog eens terug. Nou, zal je die bal toch eens in het blok moeten spelen of erover moeten leggen?
0: Ja, net ja, toch buiten. Ja, een beetje typerend voor het Club Brugge van vanavond. Zoeken of zoekende.
1: Ja, het is minder flamboyant. Minder zelfzeker dan we van Club Brugge gewend zijn geraakt in de Champions League. Zeker in thuiswedstrijden. Dit is wel goed van Mechelen. Virgili. Vetlessen, Forbes, toch maar buitenom. Carlos Forbes, goed verdedigd door Maatsen. Haalt de angel uit, de voorzet.
0: Ja, maar toch even een versnelling na de recuperatie. Ruimte voor Vetlessen. Geen ruimte om te trappen, wel richting Forbes. Hij niet helemaal langs Maatsen.
1: Wout Torres, strak richting McGinn. Virgili, en dan moet ook Wan-Bissaka terug. Die is uitgespeeld. Je zit misschien wat in. Camara moet verdedigen bij Virgili. En doet dat goed. Zeiss.
0: Ah. Ah, bedoeling goed hè. Om hem snel in te spelen.
1: Spel verleggen. Maar tijdverlies op deze manier. Nog een keer proberen. Ja, Aston Villa massaal in het eigen strafschopgebied. Dan moet zo'n voorzet eigenlijk perfect zijn.
0: Ja, nu toch opletten.
1: João Gomes. Hemmings. Hemmings nog. Dat is mooi gedaan.
0: Ja,
1: en dan is daar ook Buendia nog.
0: Ja, Pots er, ja, er nu wel dichtbij.
1: En hier weer alert. Om de inworp richting Buendia eruit te halen. Forbes. Volgt Maatsen. Bal onderschept door Buendia met de arm.

0: Igor Sikke. Mechelen, weer gaat Zeiss. Maakt zo ruimte voor Virgili.
1: Ah, jammer. Eigenlijk niet zo'n moeilijke bal om te spelen. Maar wel initiatief bij Mechelen om het spel wat te versnellen.
0: Vots in de weg. Lee, goed tot bij Virgili. Virgili, Tresoldi. Opnieuw Virgili, bal zat even vast tussen zijn voeten.
1: Ja, jammer.
0: En dan was hij het zicht erop kwijt.
1: Ja, had hij controle kunnen krijgen, had hij kunnen afleggen voor Vetlessen. Want die was helemaal alleen op de 16. Dat zien we hier niet op dit beeld.
0: Ivan Leko blijft hevig coachen. Wil meer van dit. Meer animo.
1: Oh, toch een overtreding in tweede instantie voor McGinn.
0: McGinn op Tresoldi.
1: Ja, eerst in duel met Virgili. Gaat dan door bij Tresoldi. Hier maakt hij zich breed. Kleine duw ook. En uiteindelijk gaat hij door op Tresoldi.
0: En dat is waarvoor Scherer heeft gefloten. Wat kan club op een spelervatting? Hugo Sikke. Alle lange mannen in de tweede zone. Goed aangesneden, vrij trap. Maar dan niet goed geraakt door Freddy Potts.
1: Nou, de bal valt dan uiteindelijk net te ver voor een aantal clubmensen.
0: Goeie uitworp van Zion Suzuki. Overtreding van Vetlessen. Die absoluut niet voor de bal ging.
1: Nee. We nemen wel een tijd.
0: Lindelöf. McGinn. Ja, daar kom je dus niet voorbij. Wereldvoetballer is hij allesbehalve, maar oh ja, het ook niet spectaculair. Ja. Maar
1: een slim ervaren, ja. Weet hoe zijn lichaam te gebruiken.
0: Mechelen door het midden, Tresoldi. Potts voor Van Aken.
1: Nou, we zijn weer terug waar het begon. Ja, het is moeilijk om die eerste lijn te doorbreken van Villa. Ja, door het centrum spelen, oh zo moeilijk. Dat is iedere keer naar buiten.
0: Virgili versnelt.
1: Ja, houdt weer. McGinn dan gebruikt weer goed zijn armen. Waardoor de dribbel er niet helemaal uitkomt.
0: Forbes met maat, Vetlessen vrij. Echt flitsend is het allemaal niet. Het is te traag. Dit is wel goed. In één tijd zie ik, hè, waarom niet? En de voorzet komt niet aan.
1: Nee.
0: Forbes. Ah, de aardige voorzet, strak. Zeiss houdt binnen. En dan is er Wan-Bissaka. Al dan niet met de arm. Zeiss vindt van wel. Moeilijk te zien voor Scherer. Dus dan is het tijd voor de VAR.
1: Ja, strakke voorzet deze keer van Forbes. De Solde die verlengt. Zeiss die er nog in gelooft dat die bal nog bespeelbaar is.
0: Ja, dit is handspel. Dit is flagrant handspel.
1: Ja.
0: Die arm is niet waar hij moet zijn. Dit is geen natuurlijke positie. Dit is altijd een strafschop,
1: toch?
0: Scherer luistert naar de VAR. En wat beslist de VAR? Is het clear and obvious genoeg? Ja, de lat voor tussenkomsten van de VAR ligt hoger in principe, maar nou, dit kan je niet negeren. Sandro Scherer moet gaan kijken en dan weten we hoe laat het is. Het blijft zijn beslissing.
1: Ja, normaal is de penalty eerste herhaling duidelijk te zien. Hand te luchten.
0: Ja, arm naar de bal. Ja. Geen natuurlijke positie. Strafschop. Geen twijfel mogelijk. Goedkoop weggegeven door Aaron Wan-Bissaka. Ja, Club Brugge, Aston Villa aan strafschoppen.
1: Nou, hier.
0: Dat is ook een verhaal op zich.
1: Ja, duidelijk. Oké, actie begon op de rechterkant. Forbes. Strakke voorzet met zijn rechtervoet. Eén keer niet naar binnen komen. Voorzetten verlengen, Trissoldi. Hopelijk ook Trissoldi treft zeker nu.
0: Trissoldi trapt alleen penalty binnen dit seizoen. Voor Club. En dit doet hij ook. Club opnieuw in de wedstrijd. 2-3. Nog een half uur te gaan. En dat kan er nog veel.
1: Kan alles nog gebeuren. Maar je zou toch denken dat het min of meer op deze manier zou moeten gebeuren om terug in de wedstrijd te komen. Eerder dan uit een uitgespeelde kans. Maar goed, dit kan het moment zijn om dan toch een niveau hoger te gaan voetballen.
0: Kijk eens. Lindelof speelt met vuur. Trissoldi zit al aan 5 doelpunten dit seizoen. En nu. Virgili. Begin.
1: Slecht ingespeeld opnieuw door Mechelen eigenlijk. Brengt Virgili in de problemen.
0: En geel voor hem.
1: Misschien ook de beste oplossing. Een overtreding. Voor Club dan.
0: Begin. Wan-Bissaka. De voorzet komt er toch nog. Sommer onder druk van Pau Torres.
1: Ja, Mechelen die hem nog goed beschermde eigenlijk aan Sommer. Zette goed zijn lichaam.
0: Trissoldi.
1: Ja, speelt toch een goede match.
0: Zeker.
1: Doet zo wat alles goed aan de bal.
0: Ik herinner me ook vorig seizoen in de eerste weken, maanden. Hè, dat spel met de rug naar doel als targetman, dat was ook niet zijn ding. Daar is hij zo
1: juist in gegroeid over. Ja.
0: Club verloren vorig seizoen in de Champions League 1 thuiswedstrijd. Dat was die tegen Arsenal. De debuutmatch van deze Ivan Lekel. En 3-3, zoals in die laatste thuismatch vorig seizoen tegen Atletico. Dat kan dus nog altijd. Duwtje van McGinn. Ja. En dat mag dan van Scherer.
1: En nu zijn ze daar weer al.
0: Dit is Maatsen. Toch niet oké. Okay. Maatsen stond door. Forbes is ook snel. En Maatsen neemt die bal niet goed mee.
1: Nee, toch knap werk van Forbes.
0: Absoluut. En dan is hij Maatsen kwijt. Dan kan hij doorstomen.
1: Heeft het publiek ook wel een beetje nodig, dit soort momenten.
0: En hier is Vetlessen. Daar is Forbes al opnieuw.
1: Nou, serieus inspanning voor Forbes.
0: Vetlessen. Dat was geen goede paas van Carlos Forbes.
1: Een beetje op zijn adem getrapt, denk ik.
0: Ambeon.
1: Het is een beetje het moment om Villa wat onder druk te houden.
0: Zeer zeker. Unai Emery vindt het tijd om wat wissels door te voeren. Er staan er drie klaar. Virgili, Seis. Eindelijk krijgt hij zijn bal terwijl hij diep gaat. Trezoldi kon net niet uit met de passen.
1: Hij woont nog achter het steunbeen, denk ik. Die bal verwerken.
0: Club voelt dat er meer in zit. Ja, en beneden staat Unai Emery zich ongelooflijk druk te maken. Omdat de borden nog niet klaar zijn voor die wissels. Wil het nu, maar goed, het spel moet eerst stil liggen natuurlijk. Trezoldi, dat is vertrouwen. Virgili, Seis en Potts. Sique. Kijk eens. Oh, Mechelen. Ja. Verrast dat die bal tot bij hem kwam.
1: Ja, snel gebracht door Sique. Goed gebracht.
0: Aston Villa kreunt. João Gomes opgejaagd door Van Aken. Draait mooi weg.
1: Ja, kan niet goed, hè. João Gomes wegdraaien.
0: En dan moet Jackson het maar zien op te lossen. Zonder iets conservatiever nu in zijn positiespel

0: Barkley, Allison en Bogarde zijn de nieuwe mannen. Potts voor Forbes. Potts vrij. Houdt het altijd eenvoudig. Forbes. En weer Potts.
1: Ja, Sike blijft nu ook even onder de bal. Niet met de overlap bij Forbes.
0: Sijs. Sike. Ja, je mag die bal wel brengen, want Van Aken mee voorin. Hier is Sijs. Die bal vertrok goed, maar Camara in de weg.
1: Nou, tweede goede voorzet, Sike.
0: Mechelen. Hugo Sique. Mooi van Tresoldi. Schitterend gedaan.
1: Ja, ja, al een aantal keren. Nu wel Sique mee bij Forbes.
0: Forbes. Hier is Vetlessen. Vetlessen, botsende bal, goed verwerkt door Suzuki. Nou, het momentum blijft blauw-zwart. Je voelt dat er inderdaad een derde doelpunt in zit. Eerste wissels. Nou, Wan-Bissaka naar de kant. Daar komt Bogarde, neefje van Winston Bogarde. Buendia mag gaan rusten en ook Camara wordt naar de kant gehaald. Dus Lamar Bogarde, de Braziliaan Allison en Ross Barkley, 32 ondertussen. En dan moet je een corner gaan verdedigen wanneer je net drie nieuwe spelers hebt ingebracht. Sique. Daar aan de eerste paal.
1: Oh,
0: hij gaat er net niet in.
1: Is Tresoldi?
0: Daar was Nicolò Tresoldi. Die bijna Zion Suzuki verraste. Aston Villa overleeft. Hier is Hemmings. Aston Villa komt er nog eens uit.
1: Ja,
0: Hemmings.
1: Ja, ze zijn met veel mee, maar geen goede bal.
0: Tussen.
1: Ja. Goede interventie.
0: Hier is Barkley.
1: Nou, Barkley begint ook naar binnen geschoven. Allison op de rechterkant.
0: Vetlessen. Club op de counter zowaar. Van Aken. Virgili.
1: Kom op. In actie maken.
0: Nou, Bogarden al meteen door de benen gespeeld. Virgili.
1: Bevredigende wedstrijd van Virgili.
0: Mechelen. En Sijs. Ja, mooi geprobeerd van Potts. Een risicopaas.
1: Ja.
0: Iemand in de 16 proberen te zetten. En dan net niet.
1: Ja, het was Vetlessen met infiltratie.
0: En dan nu oppassen voor dit soort tegenstoten.
1: Potts ook weg natuurlijk.
0: Hij speelt
1: nu
0: centraal nu, John McGinn. Daar is Jackson mooi weggelopen uit de rug. En Jan Sommer met een belangrijke save.
1: Nou ja, Potts die daar Vetlessen diep wil sturen. Is dan niet meer op de zespositie. Waar McGinn van kan profiteren. Jackson een beter wegsturen hier het moment van Tresoldi.
0: Oh, Suzuki en de paal.
1: Ja.
0: Wat scheelt het? Nou, Mechelen moet naar de kant.
1: Ja, dat gaat dan een minuutje zijn.
0: Omdat het spel is stilgelegd. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Wat is het probleem tussen Nicholas Jackson en Han Byeom Lee? Oh! Zomaar weggegeven door Alisson. Die speelt dus nu rechts buiten.
1: Ja. Een beetje naar binnen.
0: Hier is Vetlessen. Ja, net te moeilijk, net te hard die paas. Overtreding van Vetlessen. Dat is eigenlijk gewoon geel.
1: Nou ja, McKinn komt dan nog eens vragen aan de scheidsrechter.
0: En dit laat Veren dan zo. Het is opnieuw 11 tegen 11. Forbes moet nu achter Maatsen aan. Nou, Vetlessen gaat dat overnemen van Carlos Forbes. Hemmings. Ja, goede infiltratie. Oh, Sijs liet zich bijna verrassen. Ja, nog maakt zich net toch op... goed breed, maar ja. Er was al gevlacht voor buitenspel.
1: Net op tijd gezien dat Ellison er was. Oké, de bal daar diep. Deze, ja, was buitenspel. Waardoor de rest allemaal niet meer telt. Hemmings met de voorzet.
0: Grote balletje voor een doelman. Hij kon er net niet bij zonder.
1: Ja. En dat ziet er dan zo toch wel een beetje lullig uit. En de vraag is ook wanneer komt Leko met de eerste wissel. Forbes leek daar al moeite te hebben om mee terug te lopen.
0: Nou, wie vertrouwt hij genoeg om Forbes te vervangen in een wedstrijd als deze?
1: En ja, Virgili, hoe lang houdt hij het vol? Of nog vol? Hier is Diaco. Hier is Vermant uiteraard.
0: Sike. Ah, de ruimte is er wel hoor nu.
1: Ja, ja. Ah, jammer.
0: Alle veldspelers op de Aston Villa helft. Van Aken. Hier is Sike in één tijd. Waarom niet? Tresoldi. Nou, dat kan je hem niet kwalijk nemen. Maar Lindelöf die maaide wel koninklijk naast de bal.
1: Ja, Sike. Zaait verwarring met zijn voorzetten.
0: Goeie invalbeurt. Ja. Goed dan ook.
1: Hij brengt ze onmiddellijk. Tresoldi is toch iemand die daar ook van leeft.
0: Kijk eens. Mooi gedaan. Vetlessen. Afgeblokt door Pau Torres. Was misschien wat optimistisch getrapt. Ross Barkley. João Gomes.
1: Een tijdje niet meer gezien.
0: En George Hemmings. Naast de Villa. Probeert de wedstrijd wat te bevriezen. We zitten bijna in het laatste kwartier. En de clubstorm is wat gaan liggen.
1: Ja.
0: Bogarde, Alisson. Pau Torres, Nicholas Jackson met Van der Mechelen.
1: Ja, weer Maatsen. Vertrokken.
0: Overtreding van Han Beom. Ja, dan zeer wel doorspelen, maar nu komt hij er wel op terug. Ja. Omdat de Zuid-Koreaan heel snel terug was. Oké, kunnen inkomen.
1: Het is ook een beetje dubbel, maar goed. Dus,
0: dit is een duidelijke overtreding.
1: Uiteindelijk wel goed gefloten. Dus dat je het voordeel laat en dan toch gewoon fluit.
0: Het is tijd voor vers bloed zometeen. Met Sawa. McGinn. Alisson, een wijkende Sijs. Alisson nog. Alisson, ja. Nou, toch nog een schot, maar Sijs gaf niet op.
1: Nee.
0: En terecht.
1: Het was even vrijheid voor Alisson.
0: En hier, de bal weg is weg.
1: En tweede ballen, nu even niet meer voor de club. Controle weer overgenomen.
0: Jawel.
1: Villa.
0: En ook Le Maréchal komt erin bij club Mechelen. Oké. No nonsense. Even hergroeperen. Even de wissels kunnen doorvoeren. En Hans van Aken die had zijn aanvoerdersband al doorgegeven aan Brenden Mechelen. Wist wat er zat aan te komen. En Vetles ook naar de kant. Dus we krijgen een nieuw middenveld met het Sawa. En Le Maréchal. Begin met Potts.
1: Nou, weer met een sterke lichaam.
0: Hemmings.
1: Ja, goeie.
0: Risicootje,
1: ja.
0: Hoor.
1: Ja, maar Mechelen. Ja, maar goeie op de bal. Met zijn linker.
0: Nog een training op Tsawa meteen en geel voor McGinn. Dat was een goed begin voor de jonge Zwitser. In deze wedstrijd meteen de tegenstander een kaart aangesmeerd.
1: Ja, een cynische overtreding eigenlijk van McGinn. Terecht bestraft.
0: Ook hij kostte al 6 miljoen. Een Zwitser van 19 van FC Zürich. Hier is Le Maréchal. Met João Gomes. Le Maréchal nog. Ja, geweldige actie hoor.
1: Ja, ja, goede versnelling.
0: Overtreding Sijs.
1: Ja, dat kan pijnlijk zijn.
0: En Potts.
1: Ja, dat kan pijnlijk zijn. Voor beide. Zowel voor Potts als voor Ellison.
0: En McGinn vraagt opnieuw een kaart. Maar ze komt er opnieuw niet.
1: Ja, dit was goed van Le Maréchal. De versnelling. En dan ook nog langs João Gomes. Die moet opletten dat hij geen penalty maakt. Doet hij ook niet. Uiteindelijk Tsawa mee in de 16. En niet bereikt.
0: Ja, eigenlijk maakt Zijs hier de overtreding. Nadien is een speler uit evenwicht. En is het eigenlijk een botsing met Potts.
1: Ja, maar als je zo je been zet. En je been zit vast. En dan komt er iemand. Allee, je loopt echt tegen iemand aan op die manier. Ja, dat kan echt pijnlijk zijn.
0: De training van Sawa.

0: McGinn. Ja, niemand die hem oppikt. En dan kan Pau Torres bijna koppen. Is er Alisson ook nog? Ja, Aston Villa is plots de gevaarlijkste ploeg opnieuw. Ja, het was de Brugge moet inderdaad de greep wat lossen de jongste minuten.
1: Ja, het was Mechelen die de bal kon verwerken. En dat was nodig, want Lindelöf daar dan in het duel met Lee. Hellesen die de verste hoek zocht.
0: Aston Villa neemt heel veel tijd voor elke spelervatting. McGinn. Barkley niet. Virgili. En dan Sijs.
1: Ja, misschien wel best even wegwerken en opschuiven.
0: Ja, weer mag er eentje helemaal doorlopen. João Gomes. En mag hij ook trappen, jawel. En voor hetzelfde geld is het gewoon 2-4.
1: McGinn die is hier boos hier op de rechterkant, omdat hij inderdaad ineens wel heel erg vrij kwam. Maar ook logisch dat João Gomes van zoveel ruimte zelf wou profiteren. Kijk daar McGinn de reactie.
0: Nou, Jackson moet naar de kansen vervangen. Staat klaar Tammy Abraham. En die mag meteen mee gaan aanvallen. En dan. Oeh, Sijs brengt de redding op de lijn. Op het schot van Lamar Bogarde.
1: Nou ja, goede actie, Sijs. Goed opgelet, goed gereageerd. Wordt even teruggestuurd. Niet helemaal klaar om in te vallen.
0: Oh, mooi. Van Hemmings. En dat is hij al opnieuw. Ja, sierlijke voetballer. Ja,
1: onvermoeibaar. Jonge leeftijd nog of nog jong. Maar fysiek al heel erg sterk. Zo had elke wedstrijd ook al begonnen. De basisplaats, dus de drie competitiewedstrijden gewoon volgemaakt.
0: Kijk eens, Abraham bijna. Tammy Abraham, dublure voor Nicholas Jackson. Mocht eigenlijk vertrekken, want er is keuze genoeg als centrumspits, maar hij wil graag blijven om toch zijn kans te gaan. En ja, genoeg competities waaraan Aston Villa deelneemt dit seizoen. Maar je hebt behalve Jackson ook nog Brian Maggio. Ja. De tiener die scoorde in de Europese Supercup.
1: Voorlopig geblesseerd, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Weggevertje van Trezoldi. Barkley. Goeie kaats van Abraham. Barkley. Ja, daar is het terugkeer van Sijs.
1: Een paar keer heel erg attent.
0: Die heeft ook vier longen. Le Maréchal, Virgili, Diacon en Vermand moeten nog even wachten.
1: Ja, zonder een aantal minuten.
0: Suzuki. Dat wordt het midden gevaarlijk hoor. Ja. Barkley.
1: En nu.
0: En kijk, bal kwijt. Virgili. Ah, had meteen moeten trappen.
1: Twijfelt.
0: Trezoldi. Moment is weg. Jan Virgili. Twijfelt de 3-3 aan de voet.
1: Twijfelen tussen zelf trappen en toch Trezoldi die ook vrij stond te bedienen. En de twijfel duurde zo lang dat er eigenlijk helemaal niks meer van kwam.
0: Is dat toch de timide nieuwkomer? Jong ook nog.
1: Ja, goed. Ja. Even dat moment zien van oei, je kan hier misschien dan toch de 3-3 maken. En daar inderdaad wat van schrikken. Maar je voelde het op het moment dat Barkley werd aangespeeld. Dat het moment was om echt druk te gaan zetten.
0: Ja, nu leek op Bos. Want waarom? Die wissels niet. Onderschept door Maat. Alisson. Bogarde. Lindelöf en Pau Torres. Maatsen aan de binnenkant. Hier is George Hemmings. Die 1-2 komt er niet uit.
1: Nee, omdat Lee ons even ophoudt en nu makkelijk gaat liggen.
0: Ja, de verdedigende Schwalbe die werkt nog altijd. Daar gaat Jan Virgili. Goed voor een assist vanavond. Daar gaat ook Freddy Potts. Ja, dit zijn aanvallende wissels hoor, van Ivan Leko.
1: Ja.
0: Vermand en Diacon.
1: Die zal wat zakken, denk ik.
0: Of jawel, en het wordt Maréchal, denk ik, die voor de verdediging gaat spelen.
1: Het is wel Maréchal.
0: En dus op John McGinn. En ook Tsawa, ja, wat lager.
1: Met z'n tweeën. Vermand de diepste, zo lijkt het. En steun van Trissoli.
0: Forbes voor Sieke. Nee, bal draait weer de zijlijn over.
1: Ja, de spitsen zoeken zou ik denken. Nu even toch. Nu dat ze daar met twee staan.
0: Ja, de meeste waarnemers waren het over eens dat de club een hele moeilijke loting heeft. Volgens sommige statistieken de op één na lastigste.
1: Ja.
0: Dus om dan te beginnen met een thuisnederlaag tegen een ploeg die op papier ook niet echt goed draait.
1: Nee, dat is
0: dan toch een tegenvaller.
1: Dat is dan het nog moeilijker maken natuurlijk voor de rest. Wat nog komen moet.
0: Wat komen moet is een uitwedstrijd tegen Inter. Maar dat is pas in oktober. En dan een thuismatch tegen Lens. En een wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Waar Union vorig seizoen op de eerste speeldag ging winnen. Van Maréchal. Balverlies dreigde.
1: Ja, maar zit het nog goed terecht. Werd snel onder druk gezet tussen drie mannen. Maar toont wel initiatief en drive. Wat niet altijd zo is bij Le Maréchal.
0: Diacon. Had die bal eigenlijk in de rug van de verdediging kunnen droppen. Ze stonden met z'n drieën klaar, maar had alleen oog voor de bal en geen overzicht. Sijs. Diacon. Forbes. Sique gaat buitenom. Forbes.
1: Nee. Vooral
0: dit tackle van McGinn. Ja. Of van Barkley, want dit is McGinn. Ja. Abraham.
1: Nee, niet vastlopen op zulke manier.
0: Maar goed werk, Le Maréchal en Sique. De twee externe spelers. Goed van Tsawa. Maar toch de bal kwijt aan Hemmings en aan Vermand. Die heeft alles mee. Geel voor Romeo Vermand.
1: Ja.
0: Het wordt wat rommelig, maar dat is normaal in deze fase.
1: Het is een beetje een alles of niks gevoel dat er nu in de ploeg zit natuurlijk. Bij Aston Villa.
0: Pau Torres. Sijs. Diacon. Vermand.
1: Ja.
0: duwtje van João Gomes. En ook geel voor de Braziliaan. Ja, de gele kaarten worden snel gegeven nu. Laatste officiële minuut.
1: Ja, de vraag is, komt er nog een kans? Meestal wel, zeggen ze dan. Goed.
0: Carlos Forbes. Daar gaat hij. Maar dubbele dekking voor hem. Ambeom, Le Maréchal, Sawa, Sique in één tijd trappen. En door de druk die Vermont zet op Pau Torres, nog een hoekschop voor Club Brugge.
1: Ja, de zoveelste voorzet van de rechterkant van Sique.
0: 4 minuten heeft Club Brugge nog. En deze hoekschop. Hugo Sique. Diacon. Oei, wat was daar de bedoeling van?
1: Ja, die was zich aan het richten om te kuit. Een beetje rare actie.
0: Inderdaad, naar het beeld van Club Brugge een beetje vanavond.
1: Hij moet in de bal gaan onmiddellijk.
0: Diacon. Sawa. Diacon. Durft hij. Toch maar buitenom.
1: Ja, glijdt ze altijd een beetje weg.
0: Ja, inderdaad. De voorzet komt er toch nog. Maar Suzuki plukt makkelijk.
1: Ja, is al klaar om die bal te komen pakken.
0: Sawa. En Sique. Diacon. Niet te lang wachten met de actie te maken. Je mag stilaan ballen beginnen te droppen natuurlijk nu.
1: Twee spitsen. Vermant erbij. Dus naar de buitenkant hem brengen. Misschien nog liefst van rechts. Met Sique.
0: Carlos Forbes. Hier is Hugo Sique. En we hebben een goede voorzet nodig. Maar het is geen goede voorzet.
1: Nee.
0: Nieuwe kans met Diacon.
1: Tresoldi nu uit de 16.
0: Tresoldi. Bal hoog, maar niet ver.
1: Nou, die moet je winnen.
0: Seis. Hier zit wat in nu. Diacon meteen brengen. Hij gaat toch nog naar zijn rechter. En iedereen staat stil voor de goal. Hand bij om. Trappen zou ik zeggen, maar nee. De controle was daar niet goed genoeg voor.
1: Het lijkt alsof ze de tijd willen uitspelen.
0: Forbes, Tresoldi, dat is de man die je wil hebben daar. Maar hij kan die bal niet aanvallen.
1: Hij had te weinig kracht ook op de voorzet. En hij einde krachten. Hier Sikena buiten. Forbes met de voorzet. Maar die heeft gewoon te veel hoogte en te weinig snelheid.
0: De Maréchal met McGinn. Aanvallende fout van de schot. Ja, dat is slim gedaan door Félix Le Maréchal. Laatste minuut van de wedstrijd. Tijd voor een zot offensief. Vermant. Forbes. Carlos Forbes. Pau Torres ertussen. Han Beom.
1: Ja, nog eens naar buiten, nog eens naar Forbes.
0: Inderdaad, Forbes.
1: Ja, nog eens
0: Sique. Sique gaat nog eens buitenom. Hier is hij. Het is geen goede voorzet. Maatse. Le Maréchal. Vermant. Maatse gaat die bal laten buiten lopen. Ja, dat is gewoon slim gedaan. En dan is het gevaar geweken. En is de tijd op, vrees ik, voor Club Brugge. Club Brugge begint deze Champions League campagne met een thuisnederlaag tegen Aston Villa. Dat niet eens heel goed moest zijn om te beginnen met 3 punten. De club heeft deze nederlaag voor een groot stuk toch aan zichzelf gewijd.
1: Zeker wel, hè. De doelpunten te makkelijk weggegeven. Dan duurde het net wat te lang in de tweede helft voordat er echt vaart in het spel, kwam. Oké. De penalty en de 2-3 hield daar wel mee. Toen was er even druk. Dan ongeveer 10 minuten later viel die druk zo een beetje weg. En dan Villa de controle weer over. En uiteindelijk was er geen echt slotoffensief meer van club.
0: Nou ja, Villa is erin geslaagd om de wedstrijd weer over te nemen. En eens die druk weg, waren ook alle kansen voor club weg om hier nog iets te rapen.
2: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Dit was een wedstrijd waarin club zich niet op voorhand kansloos acht. Ondanks het feit dat dit een tegenstander uit de Premier League was. In welke mate hypothekeert deze nederlaag nu de rest van de campagne, Frank?
1: Voor een stuk wel al, hè. Dus als je kijkt naar de loting, dan kijk je toch vooral ook naar de thuiswedstrijden om punten te pakken in eerste instantie. En dan denk je, ja, Liverpool, dat zal hoogstwaarschijnlijk te hoog gegrepen zijn. En kijk je naar die andere wedstrijden. En je mag beginnen thuis tegen Villa, dat ook nog zoekende was. Want dat zag je ook wel eigenlijk. Maar dan loop je al direct tegen een nederlaag aan. Waardoor het voor de rest een stuk moeilijker wordt. Hè. Deze punt had je echt wel nodig, denk ik.
0: Inderdaad, voilà Frankie. Dankjewel voor het commentaar en voor de analyse.
1: Ik ook, dankjewel.
0: Bedankt voor het kijken. Nog veel plezier met de Multilife. Wij gaan proberen nog wat interviews te doen.
3: Oh baby, how you doing? You know I'm gonna come right to the chase, huh? Some women were made. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you?

0: wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Bij mij Wim, goedenavond Wim de Koning.
2: Dag Peter.
1: Ja, een wedstrijd om naar uit te kijken zou ik zeggen. En meteen wel een flinke test voor het nieuwe, vernieuwde Real Madrid van José Mourinho. Tegen natuurlijk het Inter, waar hij zijn grootste en laatste trofee heeft gevierd.
2: Ja, zeker weten. Er zal wel wat druk op zitten. Het ging al redelijk goed in de competitie, tot zeer goed, tot ze afgelopen weekend verloren. Hadden natuurlijk wel moeten winnen, maar, maar toch, ze verloren. En dat zal toch pijn gedaan hebben, zeker en vast 3 dagen voor deze ontmoeting. En ja, hij wil winnen natuurlijk. Hij heeft nadien nog wel een redelijk makkelijk programma om... indien er iets verkeerd zou gaan hier recht te zetten. Ja, ja. Maar hij wil zeker en vast deze openingswedstrijd winnen. Waar heel Europa, misschien heel de wereld naar kijkt momenteel.
1: Zo is het inderdaad. En het grootste respect natuurlijk ook van de tegenstander. Van de tegenstander liever van vandaag. Internationale. Waar hij toch als allerlaatste de Europabeker bij de landskampioenen heeft gewonnen. En voor de histoire is het natuurlijk mooi dat het uitgerekend in dit stadion was. Op deze heilige grond van Bernabeu. Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Finale. U zag ze als u naar het programma vooraf heeft gekeken. Nog een keer bij onze collega's in de studio. Finale tegen Bayern München met Daniel van Buiten. 2 keer afgetroefd door Militao. En het was 2-0 voor Inter. En Mourinho verbaasde er zich een beetje speels over dat Inter in de 16 seizoenen daarna er niet meer in geslaagd was als grote club in Europa en in de wereld om de beker bij de landskampioenen nog een keer te winnen. En het is natuurlijk bij Real een heel ander verhaal geweest. Want hij heeft toen, in die 3 jaren dat hij hier geweest is, is hij er niet in geslaagd om zelfs maar finale te spelen. 3 keer gestrand in de halve finales. Hij is nu gekomen om een trede hoger, liefst 2 treden hoger te bereiken. 1 van de komende jaren, wanneer hij aan het hoofd zal staan van Real Madrid. Natuurlijk, het stadion helemaal volgelopen. Het zijn tropische omstandigheden geweest de voorbije dagen in Madrid. Het is vandaag net iets minder dan gisteren. Maar vanuit toen wij hier niet waren, maar wel nog altijd een zwoele hitte zou je kunnen zeggen. En het stadion is gesloten. En anders dan wij dat gehoopt hadden. En ik moet eerlijk zeggen, ik dat gewend was geraakt. Ja. Want in de Verenigde Staten, in Dallas of in Houston bijvoorbeeld, is er geen airconditioning. In de winter zitten we lekker verwarmd. In de zomer of de nazomer is het toch nog altijd puffen. Alle ogen ook gericht, Wim, op Kylian Mbappé. Want die heeft 2 seizoenen nu al ongelooflijk veel doelpunten gemaakt. Maar hij slaagt er maar niet in om met Real Madrid zelfs niet voorbij de kwartfinale te geraken.
2: Nee, en heeft met leden ogen moeten aanzien dat zijn ex-team 2 keer met die beker is gaan lopen. Net omdat hij weg was, beweerden sommigen wel. Hè.
1: Wat kreeg hij nog eens voorgeschoten op de persconferentie gisteren. Ja.
2: Dus hij zal nog maar eens gebrand zijn op het feit dat hij nog beter moet doen, nog meer moet scoren. En misschien ook nog net iets meer verdedigen als dat nodig zou blijken in die echte topwedstrijden. Oké, tegen die kleinere ploegen kan hij dit zich wel permitteren, maar
1: dit is het elftal.
2: Met natuurlijk Courtois en dan Cucurella, Huizen, Konaté, Dumfries. Middenveld Bellingham, Valverde en hier staat Trent Alexander. Daar zou ook Brahim Diaz kunnen staan. Die gaan toch wel alle twee wat naar binnen spelen om Dumfries de couloir te geven. En dan Mbappé en Vini Junior als meest aanvallende. Ja.
1: Dit is de scheidsrechter van vandaag, Michael Oliver uit Engeland. En dus geen Güler, dat is misschien de man die in de beste vorm verkeert bij Real de voorbije wedstrijden. En geen Camavinga, allebei rood gekregen in de noodlottige kwartfinale. De kwartfinales moet ik zeggen tegen Bayern München. En ook geen, maar hij zit op de bank, in principe Bernardo Silva. Overgekomen van Man City, die kreeg rood tegen Real Madrid. In een ronde eerder, toen de man die u net zag met het nummer 8 hier ineens 3 doelpunten maakte.

0: Formidabele avond voor Federico Valverde in de heenwedstrijd van de achtste finales. Aan de overkant Internazionale, dat van de Champions League, zo hebben we begrepen van de coach Kivu en van Lautaro Martinez. Voilà. Figo komt hier iets uitdelen. De trofee van topschutter misschien? Van...
1: Ja, denk het wel. Populair jonge speler of zo. Wie weet.
0: Ja, maar het is mij niet doorgegeven, maar voilà, hij krijgt een trofee. Met de handen van Luis Figo. Hij mag rusten dus vandaag. Maar ik zei dus, ze hebben van de Champions League toch een hoofddoel gemaakt dit seizoen. En ook voor Inter geldt natuurlijk, dit is geen do-or-die wedstrijd. Ze hebben ook niet het allermoeilijkste programma. Ah, voilà, nu wel de golden boots. Topschutter in de Champions League vorig jaar met 15 doelpunten. Topschutter ook in La Liga. Maar dus dat telt allemaal niet. Hij moet de Champions League winnen met Real Madrid. Of Spaans kampioen is ook al goed. Want die titel ging de voorbije jaren naar FC Barcelona. Ja, de schijnwerpers staan altijd op hem gericht. Topschutter van het WK. Kylian Mbappé aan doelpunten. Geen gebrek als hij op het veld staat. Voilà, Internazionale. Dit zijn de elf.
1: Martinez in doel. Drie man achterin. Pavard, Bissek en Bastoni. De flanken bevolkt door Carlos Augusto en Diouf. Jones, Calhanoglu en Barella. Driehoek op het middenveld. En de twee spitsen. Lautaro Martinez en Thuram.
0: Ja, bij Real maar twee wijzigingen. Güler en Camavinga vervangen door Arnold en Diaz. Ik vertel het zo meteen, want er is 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de vreselijke overstromingen.

0: Voilà, zo kan het ook. Zeer stijlvol hier in Bernabeu. Ik wilde dus nog zeggen, opvallend bij Inter 5 wijzigingen in vergelijking met die spectaculaire comeback-wedstrijd tegen Napoli. 1 noodgedwongen, een zeer belangrijke, de speler van het jaar in de Serie A. Di Marco is geblesseerd aan de knie, niet meegereisd. Carlos Augusto speelt dat dus op de rechterkant. En Pavard vervangt centraal achterin, maar op de rechterkant dan veronderstel ik Akanji. En voorts zijn het de mannen die mee voor de ommekeer hebben gezorgd met Jones, Calhanoglu en Thuram. Die in de plek komen van Zielinski, Susic en Esposito. De jonge spits voorin. Het duo Thuram Lautaro is opnieuw herenigd voorin. En dat is in principe, als ze top zijn, ook het beste duo. En een sensationeel goed duo ook nog een keer, als je dat zult. En Arnold inderdaad, daar toch Wim, de man die centraal op het middenveld de wacht gaat optrekken met Enrico Valverde.
1: Heeft dat bij Liverpool ook nog wel eens gedaan en bij de Engelse nationale ploeg toen hij nog opgeroepen werd.
0: We gaan eraan beginnen hier met Carlos Augusto, de vervanger dus van Di Marco, met Bastoni. Ongelooflijk hoeveel offensieve impulsen van Bastoni. Van Bissek niet normaal in die wedstrijd tegen Napoli. En dus van 0-2 achter in een dik half uur iets meer naar 3-2.
1: Maar wel opvallend, Peter. Bastoni centraal achterin in de 3 en Bissek op de linkerkant tegen zijn voet. En Bastoni toch wel wat gelimiteerd in zijn offensief, denk ik dan.
0: Het was van 1942 geleden de enige andere keer dat Napoli een 2-0 voorsprong uit handen had gegeven, blijkbaar. En uitgerekend dan in de handen van Allegri. Daar zal hij toch slecht van geweest zijn, denk ik. Graag een slaapverwekkende eerste en een geweldige tweede helft. Inter met rustig balbezit, zou je kunnen zeggen. Even wat rondtikken. En Curtis Jones, een van die Engelsen die zijn opgehaald over het kanaal door Inter. Opmerkelijk. Spence en John Stones.
1: Maar Bissek en Bastoni zijn al van positie gewisseld. Het was een beetje oogverblinding.
0: Daar is Diouf. Eerste versnelling van Diouf. Bal in de box is gevaarlijk. Ja, dat afleggen uiteindelijk was niet zo zuiver. Van Pavard die was meegeschoven. Want ja, dat zien we ook. We zitten daar gewoon mee in de box.
1: Ja.
0: Hier staat hij.
1: De tijd dat ze een muur optrokken bij Inter is ook al wel van een hele tijd geleden. Met Kivu, offensieve voetbal.
0: Ja, dat verwijt dat Kivu kreeg. Oei, dat blijft er al heel lang mee staan. Josep Martinez. En kijk, bijna kwalijk balverlies. Bissek struikelt even over de bal. Het is goed afgelopen, dus kan Inter weer gaan. Het is een schuchtere start van Real Madrid, zou je kunnen zeggen. Daar gaat Diouf weer. Cucurella moet kijken. Diouf met een beetje meeval was hij er bijna voorbij. Komt Huizen tegen. Cucurella, maar in de voeten van Barrea. Lautaro Martinez meegeven met Diouf. Wat een start van Inter. En daar is Thuram. En een redding van Thibaut Courtois. Ja, Inter gaat hier vol gas in de openingsfase. En Courtois moet al binnen de eerste 3 minuten vol aan de bak.
1: 2 keer nipt, geen buitenspel hier, want Dumfries blijven hangen en ook hier niet. En goed zijn hoek verkleind. Dat is echt wel nodig, terugleggen. Via man en dan Thuram. Courtois is breed en met een heel belangrijke redding al.
0: Ja. Het is een verrassend timide start van Real. En 1 met lef van Inter. En ze hebben wel wat koppen. Ja, gevaarlijke corner hoor. Courtois wist niet goed wat hij daarmee aan moest. Het is echt een zeer, zeer vervelende bal opgehaald door Diouf. Met Barella. En uiteindelijk weer even achteruit. Carlos Augusto. Calhanoglu niet laten trappen van afstand, want die heeft er al zo'n paar gemaakt. 2 stuks om precies te zijn in deze jaargang. Deze was niet zo goed gemikt.
1: Maar wel een geweldige hoekschop. En als keeper kan je daar niet komen. Nee, die bal moet daar weg, voor de neus van Courtois hier.
0: Daar mag die nooit passeren.
1: Nee, tuurlijk.
0: Bellingham trekt zich terug.
1: En als daar goed op ingelopen wordt, dan is er maar binnen te knikken.
0: Lange bal. Het hoofd van Bastoni. De man van de rode kaart in Zenica. Die de ondergang van Italië inluidde. Tegen de Bosniërs. Weer geen WK. Konaté, een van de nieuwkomers met Huizen. Speelt sinds dit seizoen met het nummer 4 op de rug. Legendarisch nummer van Sergio Ramos. En natuurlijk ook Fernando Hierro. En hij heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Weer helemaal vol vertrouwen. De kandidaat Spaans International die hij voor vorig seizoen was, zou ik bijna zeggen.
1: Ja.
0: Bellingham te vol gebracht. Ja, zegt Oliver. Spreekt zijn landgenoot daar even bij.
1: Uitgeleiden van Çalhanoğlu. Excuseert zich onmiddellijk, maar heeft zichzelf ook een beetje bezeerd.
0: En Arnold, kandidaat om de vrije trap te nemen. Huizen schuift mee. Dumfries ook. Bijzondere wedstrijd voor hem natuurlijk. En voor hem ook, want hij was er hier ook bij. Als linksback. Na een uurtje wel gewisseld met een blessure. Bij het Inter dat kampioen van Europa werd hier in Bernabeu. Met Mourinho. Daar komt hij, de bal van Arnold. Niemand erbij van Real. Is hij aangeraakt door... Ja, blijkbaar toch nog. Carlos Augusto denk ik dat het was. Dus krijgen we toch een kom. Was niet nodig, want
1: nee.
0: Niemand van Real kon erbij maken. De opvolger van Jan Sommer dus. Josep Martinez. Die tot nu alleen maar de bekerwedstrijden keepte. Maar goed, beker wel gewonnen vorig jaar. Josep Martinez dus tussen de palen bij Inter. Bij de corner van Arnold. Eerste keer misschien dreiging van de kant van Real. Nou, weggekopt door Pavard. Is een goede kopper. Maar de start dus helemaal in het voordeel van Inter verlopen hier. Bernabeu is er een beetje stil van geworden. De eerste keer Brahim Diaz. Voorzet niet hoog genoeg. Even Bastoni. Marella gestuit door Cucurella. En Vinicius Junior een eerste keer. Maar de goede stil van Lautaro Martinez. Even een Zuid-Amerikaans duel daar aan de buitenkant. Konaté kijkt een beetje rond. Militao is nog altijd geblesseerd. In het defensieve compartiment. Mendy. Zal die nog voetballer worden? Is ook altijd geblesseerd. Asensio, centrale verdediger, ook nog geblesseerd. Vandaar dat Mario Rivas, jonge jongen van 19, centrale verdediger op de bank zit. Het is echt een aarzelende start, Wim, zo begroet ja, van de Real.
1: Ja. Het is zoeken. En het middenveld overslaan. Dat doet Milan niet.
0: Die wist erom.
1: Of Inter niet.
0: Carlos. Curtis Jones, wil ik zeggen. Carlos Augusto. En Jones. Maakt een goede indruk in zijn invalbeurt. Beter dan Sucic. In principe ook echt een goede op het middenveld bij Inter. Niet afgelopen zaterdag. Redelijk veel kilometers op de teller natuurlijk. De Engelsman van Liverpool overgenomen. Voor een bescheiden bedrag. 25 miljoen.
1: Toch iemand met scorend vermogen die makkelijk erbij komt in de 16. Altijd wel ruikt waar hij moet zijn.
0: Vaar Bissek. Oeh, in de verkeerde voeten. En meteen gaat Mbappé diep. Maar Bellingham excuseert zich. Nee, het is Arnold die zich excuseert zich. Want de bal te ver gegeven. Toch applaus. Want dit was wel een mogelijkheid om Mbappé goed weg te sturen.
1: Enorm veel ruimte. Die bal had echt wel op maat gemogen.
0: Ja, het was geen moeilijke bal. Gewoon recht voor zich uit. Arnold verslikt er zich in. Martins, daar even de ingooi voelen. Met Diouf, met Pavard. Ja, het zou ook dat is mooi eronder uitgevoetbald met Bissek. Bastoni en Jones.

0: Çalhanoğlu zoekt Thuram. Was een verrassende keuze misschien wel. Misschien was hij zelf ook een beetje verrast. Bellingham heeft de overtreding meegekregen.
1: Duimpje van Thuram voor de ref. Slechte controle. En dan gaat hij door op Bellingham. Hij vond dat geen overtreding. Veel ruimte voor die wingbacks. Voor Diouf bijvoorbeeld ook op de lijn, helemaal daar op die rechterkant. Voorlopig spelen ze die te weinig aan met die crosses.
0: Alverde met Dienhuis. Geen wereldkampioen dus. Thuisgelaten door de La Fuente. Barea met Jones. Ja, had kunnen doordraaien en meteen diep Lautaro aanspelen. Nu even terug en via een omweg. Met Bastoni zijn we bij Carlos Augusto en hier Lautaro. Matchwinnaar weer tegen Napoli met zijn twee doelpunten. De laatste in de toegevoegde tijd.
1: Nu krijgt hij hem wel, Diouf.
0: Scherpe voorzet. Oeh, afgeweken op Huizen. Ja. Als hij binnen de palen is, is Courtois geklopt. Was er nog wel een eindje naast, denk ik. Maar Diouf is in elk geval ook flink aan de wedstrijd begonnen. En Koukouré heeft het er toch niet makkelijk mee.
1: Nee, zit ferm aan de binnenkant in die viermansdefensie. En Diouf helemaal op de lijn, waardoor hij vrij kan aannemen en op Koukouré afgaan. Gelukkig hoor, dat Huizen er nog bij zit.
0: Maar met het scheenbeen, die voor hetzelfde geld een own goal gemaakt. De corner, Bissek, wat zeg ik, Bastoni, die niet kan koppen. En Vinicius Junior. Met Bellingham, goede recuperatie van Carlos Augusto. Steun van Jones, mooie bal, Çalhanoğlu. Meegeven met Bastoni, Çalhanoğlu en de voet van Huizen. Nee, Inter is hier dominant. Daar zijn ze nog een keer. De voorzet komt Thuram er niet bij. En een overtreding gemaakt. Ja, geduwd in de rug van Dumfries, denk ik. Ja. Het was denk ik nodig dat Huizen dat schot onderweg afremde.
1: Geweldige start. En zoals je al zei, Peter, een bleek Real voorlopig. En veel duels op het middenveld gewonnen. En gedurfd gevoetbald al telkens malen van Inter.
0: Ja, wat een betere herhaling van het schot van Çalhanoğlu gekregen dan deze voorzet waar uiteindelijk niemand bij kon. Vinicius met Koukouré. Mbappé kreeg ook vragen over zijn relatie, bestaande of niet, met Vinicius op de persconferentie. Hij reageerde er allemaal redelijk laconiek op. Dat is wel echt een goeie voor persconferenties. Verstandige kerel. Ja, Arnold. In de voeten van Lautaro Martinez. Kijk eens een keer mee. Sprinten. Thuram is mee. Hij gaat het zelf doen. Lautaro Martinez. De vuisten van Courtois. Wat een ziekenhuisbal van Arnold.
1: Niet zijn eerste.
0: En Bernabeu ziet er een beetje perplex naar te kijken. Mbappé met Vinicius. Bellingham mee. Diaz is in de box. Maar kijk eens hoe makkelijk Vinicius het daar moet afleggen. En hij krijgt al wat boegeroep. Uitstekend verdedigen van Diouf.
1: Ja, twee mensen mee op de rechterkant. En trapte dan maar zelf binnen het bereik van Courtois. Iets te centraal. Maar wel weer een keeper in actie. Voorlopig maar één, hè.
0: In zijn 100ste wedstrijd in de Champions League. Nu ineens Diaz. En daar is het prijs. Bellingham. Wat zeg ik? Mbappé doet het. Zo gaat het dan ineens. Slecht uitverdedigen. Wij keken hier nog even naar de herhaling. En hopla. Het is 1-0. Kylian Mbappé. Cold as ice. Simpel Diaz. En wat lag het daar ineens? Helemaal open, Wim, onbegrijpelijk. We zullen eens moeten kijken in de
1: raam. Ja, ik denk dat dat Bissek is die slecht uitverdedigt. Niet voor het eerst. Struggelt zoals ze er net zei met de bal. En dan een koud kunstje voor Mbappé om die interventie. Hier, Bissek wordt slecht al aangespeeld. Ja. Het was al niet goed gedaan van Curtis Jones. En ja, hier kan hij meer mee doen.
0: Ja, wegtrappen.
1: Zeker weten. Het was al redelijk schutterig zoals hij de wedstrijd was begonnen bij het uitvoetballen. En dit is heel slecht gedaan. Wel perfect op maat van Brahim Diaz voor Mbappé. Voor Bastoni kan tussenkomen en onder Martinez door.
0: En dan ben je uitstekend aan deze wedstrijd begonnen. Inter. En sta je ineens op achterstand met een weggeefdoelpunt. On-Italiaans, zou je kunnen zeggen. En Mbappé is begonnen met het openen van zijn rekening in de Champions League. Diouf ondertussen. Goeie tik ook van Barella. Daar gaat Diouf. Mooie beweging. Thuram afleggen. Diouf. Er moet een poging van komen. Lautaro Martinez neemt hem aan. Overtreding. Ja. Zeker en vast. Voetje laten hangen door Diaz. Wow, mooi zoals hij die bal vrij maakte. Lautaro Martinez en Diaz trapte in de vol. Zegt Oliver. Maar eens kijken. Ja, toch.
1: Uiteraard. Jawel.
0: Kijk.
1: Ja, krijgt een tik. Dus terecht gefloten. Ja, en Bisek daar in de drie centraal achterin. Hij startte nog op de linkerkant, maar na een minuut wisselden ze al. En voelt zich daar niet comfortabel, dat is duidelijk. Akanji op de bank, dat zal ook wel een reden hebben.
0: Ja, een beetje roteren had de coach aangegeven. Want diep moeten gaan, de ploeg tegen Napoli. Çalhanoğlu en Barella achter de bal. Ik weet niet of de hamer van Çalhanoğlu hier ook geschikt voor is. Of toch net iets meer de finesse van Barella. Het gaat toch de hamer zijn. Çalhanoğlu. Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een plan op de vuisten van Courtois. Ja, die kan je toch alleen maar stoppen als hij echt recht op je is.
1: Ja. Weten dat als Çalhanoğlu is het in volle kracht of met volle kracht zal zijn.
0: Geen overtreding. Bastoni mag voortvoetballen. Die als in alle staten. Kijken naar Jones. Goed meegeven hier met Bastoni. Geschept. En Lautaro Martinez niet. En Diouf, dat was moeilijk wat hij daar probeerde. Bellingham komt nog even protesteren bij Oliver. Diaz blijft dat ook doen. Toch al twee reddingen in zijn 100ste wedstrijd. Dat wil ik net vertellen.
1: Blijft goed staan. Ja, het is nodig ook hoor. Want de bal komt keihard langs de muur. En dan moet je hem alleen maar wegwerken.
0: Zelfs in de herhaling gaat
1: hij. Ja.
0: Dat is buitenspel denk ik van Mbappé. Maar hij mag wel proberen natuurlijk. Met Bisek 1-1. Die moet hij toch kunnen uitschakelen. Nee, buitenspel inderdaad. Ja, dat missen we toch van het WK, moet ik zeggen.
1: Ja, dat er aangegeven wordt dat dit uit
0: meteen gedaan. Ja. Direct gevlacht en gedaan. Mag je toch direct vlaggen?
1: Ja.
0: Kijk, de positie is goed van de grensrechter.
1: Ja. Wel goed verdedigd van Bisek in die 1-1 nu. Gaat hem beter af dan uitverdedigen.
0: Het was inderdaad geen lekkere bal die hij kreeg onder druk van Mbappé. Maar ja, gewoon wegtrappen dan.
1: Ja.
0: Alsof hij niet wist welke voeten gebruiken. En zo toch 1-0 voor Real. Augusto zet hem naar voren. Huizen kopt. Dat is een bal die te ver is voor Thuram. Huizen neemt geen risico. Ja, Kivu zal denken, hoe is het nu toch mogelijk? We zijn hier zo goed aan deze wedstrijd begonnen. Heer en meester. Een paar keer dreiging. En dan een tegendoelpunt met een grote strik er rond. Het is in principe omgekeerd. Italianen doen dat normaal zelf zo. Çalhanoğlu. Met Diouf. Hij zat op de bank tegen Napels. Werd gezegd, ja, toch een beetje om hem te sparen voor deze wedstrijd. Die werd toch als belangrijk onderstreept. Al zijn er nog veel wedstrijden om een eventuele nederlaag goed te maken natuurlijk. Maar toch ook prestige op het spel uiteraard. In een duel tussen twee Europese grootmachten. Oei, Çalhanoğlu. Zieke huisbal opnieuw voor Bisek. Die moet denken, ik krijg er zo toch net iets te veel van dit soort ballen.
1: Misverstand tussen hem en Carlos Augusto. Maar ook wel een slechte bal van Çalhanoğlu. Maar Real wel moeite met het positiespel van Inter.
0: behalve die fout afstraffen, heeft El eigenlijk
1: niks gedaan. Nee.
0: Barella, balverlies. Overgenomen door Vinicius Junior. Gaat er zomaar tussendoor Vinicius en een penalty of niet? Bal gespeeld, zegt Michael Oliver. Mourinho komt even kijken. Dat zullen we zo meteen in de herhaling moeten bekijken. Zal de VAR ook doen? Hij was er zeker van.
1: Ja, hij zat in de goede lijn. Liep er een meter of 10 achter. Zal het perfect kunnen gezien hebben. Maar wel weer balverlies. En het is precies daarop dat ze wachten om toe te slaan.
0: Ja, dan Barella nog. Dat zijn in principe toch de goede voetballers. Daar straks Çalhanoğlu. Oké, dat was over de zijlijn.
1: Correa heel ver naar de balkant opgeschoven, waardoor er zeer veel ruimte is bij Diouf. Ja, ze spelen die toch wel iets te weinig aan.
0: Overtreding en een redelijk forse van Bellingham op Bastoni. Ja, graag toch een herhaling van het moment van daarnet. Hier dus.
1: Bal gespeeld. Perfecte tackle.
0: Stekend. Goed bekeken, Michael Oliver. Dat is weer goed werk.
1: Hij in het schuiven van Bisek en dan krijgt hij die bal weer moeizaam tot bij Barella.
0: Ja, die hoef was doorgesprint. Ja. Wil gooien. Brengt hem nu naar Lautaro Martinez ineens. Jones overnemen. Dat was moeilijk. Konaté had de deur al dicht gedaan.
1: Wel geweldig in één tijd door Martinez tot bij Curtis Jones getikt.
0: Die kennen elkaar van op training natuurlijk. Jones en Konaté. 1,5 jaar bij Liverpool. Jones zijn hele jeugd en 6 jaar bij Liverpool.

0: Pavard met Bastoni. Pavard die vorig jaar dus op uitleenbasis bij Marseille speelde, waar de optie niet gelicht werd. Daar zat een verhaal aan, want hij was eigenlijk geblesseerd. Hij reisde niet mee af naar Amerika met Inter voor het WK voor clubs. Maar terwijl Inter daar speelde... Oh, wat een blunder van José Martínez. Valverde straft het af. Ah, jongens toch. Hoe is dat nu mogelijk? Nu staat Inter hier 2-0 achter. Met twee enorme blunders, maar deze spant de kroon. Ja, Jan Sommer zag er daar straks niet te geweldig uit in Brugge. Maar deze, ja, dat is er één voor de boekjes. Ja. José Martínez, ai, ai, ai.
1: Als Spanjaard hier op het grote toneel dit meemaken, ja, dan kan je wel applaudisseren. Ja, wacht veel te lang. Ze zijn al de hele tijd aan het uitvoetballen. Hier ook weer Pavard. En dan goed doorjagen van Valverde. Ook deze bal moet ineens weg. Hij ziet Valverde komen, dus noods met je rechter gewoon naar de zijkant. Slechte controle.
0: Ging hier nog eens even
1: wil hem dan onder de voetzool doortrekken. Ja, vreselijk om dat tegen te komen. En dan mag je goede voeten hebben. Dit mag je niet tegenkomen als doelman.
0: Wel,
1: geweldig wat Valverde doet natuurlijk. Ja, ja. Je moet het willen doen. Want het komt van heel ver om dit te doen. Maar ja, besliste wedstrijd. Kan je al min of meer zeggen.
0: Real heeft dus nog niets gedaan. En staat na 23 minuten 2-0 ja. voor. Ja, formidabel. Mourinho zal tevreden zijn. En Inter kan zichzelf toch wel een paar klappen voor het hoofd geven. Dat het hier nu 2-0 achter staat, is toch niet te geloven. Dus daar straks al die bal opzij. Ik ben nu even vergeten van wie het was. Naar Bissek. Ah, Bissek zelf. Die stond te stond.
1: Van Curtis Jones.
0: Jones, oké. Okay. Ja, Kibo die denkt, ja, wat is dat allemaal?
1: Dat is de manier van voetballen natuurlijk. Maar je wil het perfect uitgevoerd zien en niet op deze manier. Het is niet dat Real per se hoge druk zet of heel fel gaat jagen. Maar wel twee keer op het goede moment.
0: Zal een oogloopachtige cross voor Augusto. En een corner via de benen van Dumfries. En ik wilde nog zeggen, Pavard werd ineens gefotografeerd. Was aan het padellen en zo met Hernandez. Een enorme rel. Ja, dat... Bij de fans ook. Dus een beetje gevlucht naar Marseille eigenlijk. Maar daar ook niet echt gelukkig geweest. En kijk, alles uitgepraat. En hij is gewoon terug. Heeft ook nog een contract voor 2 jaar. Dus ja, 5 miljoen per jaar. Blijf je graag. De corner dan maar weer. Met Çalhanoğlu. Barella met José Martínez. De bekerdoelman dus. 2 jaar bij Genoa. Wedstrijd of 70 gezeten, maar nu al zijn 3e jaar. In totaal 24 wedstrijden. De helft daarvan een clean sheet. Zo gaat het als je bij Inter speelt. Maar vandaag dus niet. Pavard schuift in. Diouf met Jones. Ja, daar staan weer 2-0 achter. Maar of dat nog een keer gaat lukken. Kijk, weer balverlies. Nu van Pavard. Daar is Vinicius op wandel. En Mbappé trekt de sprint. De bal moet nu komen. Nee, hij komt niet. Vinicius zoekt hier Brahim Diaz uit. En Mbappé. Ja, is dat geen overtreding? Weer de bal gespeeld. Dat duurde dan toch weer net iets te lang en ze komen met de schrik vrij. Maar ja, het is echt open deur. Het is Sinterklaas.
1: Ja, ja, ja.
0: In Milaan,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ja.
0: Of kerstmis.
1: Nu balverlies van Barella. Vinicius had in 1 keer met links Mbappé kunnen voor doel zetten. Ging toch naar zijn rechter. Uiteindelijk nog goed overzicht naar Brahim Diaz. En dan uiteindelijk toch nog goed terugverdedigd. Maar bijna 3-0.
0: Wel. Inter toch.
1: Ja, on-Italiaans mogen we toch wel stellen.
0: Courtois neemt geen risico.
1: Nee, die gaat de bal niet onder zijn voetzool trekken. Zo is het makkelijk. Hè? Real kan rustig terugleunen.
0: Ja, ze hoeven, ze hoeven niet aan te vallen. Ze moeten alleen wachten tot Inter nog een keer een fout maakt. Dat het Pavard was, maar het was Barella, zeg je. Die balverlies.
1: Ja, oké.
0: We gaan straks. In elk geval slecht gedaan, ja. Wie het ook was. Hier is Bastoni. Met Augusto. Calhanoglu met inschuiven van Pavard. Barella, Calhanoglu. Stoney met Diouf. Nog een keer Koukouré aanval. Altijd heel erg snel. Overstapjes. Calhanoglu, een schietkans, kapt zich vrij en goed verdedigen, zowaar van Vinicius. Dat zal Mourinho graag zien in de eigen 16, ja, ja. Een belangrijke tussenkomst. Bal voor Brahim Diaz is redelijk ver, kan er toch nog bij. Lautaro Martinez sprint terug en maakt een overtreding of niet? Dat leek me nu een beetje wel.
1: Mag van de lijnrechter. Maar eerst was er wel de tackle nodig van Bellingham om Calhanoglu het schieten te beletten, maar hij helemaal terug. Geen overtreding, nee, trap zelf. Ja.
0: Dus, geen overtreding, dat is snel gecheckt. Hij was klaar om uit te halen, Vinicius. Snoepte die af. En zo hebben we, ondanks dat uitstekende aanvalspel, toch bij momenten van Inter. Lautaro Martinez nog te weinig gezien. Mooie kap hier met die overtreding die er dan wel kwam.
1: Eén trap ook, toen er twee op de rechterkant vrij waren. Ja, die Courtois pakte ook.
0: Dat is waar.
1: Maar... nee, je hebt de indruk... Ja, dat ze gevaarlijker kunnen zijn. Zeker als ze heel veel op die rechterkant die hoef aanspelen.
0: Ja, dat was inderdaad Pavard. Ja.
1: Dat was Pavard. Hier Barella, die terugkomt. Hier met links had het gezien. Uiteindelijk toch nog goed verdedigd van de... Bissek,
0: prima, daar zijn ze weer. Nu Bissek er nog een keer tussen. Ik zou wegtrappen als ik van Martinez was. Ja. Heeft hij ook zo begrepen. Thuram, die vooral oog had voor Konaté. Maar het is een zeer gelaten publiek, vind ik nu al de hele tijd. Ja, er is ook weinig om zich vrolijk over te maken, behalve natuurlijk de twee doelpunten. Vinicius met Koukouré.

0: Vinicius. Ja, het was zeker de moeite waard om het te proberen met de infiltrerende Bellingham.
1: Nu wel met de linker, dat was goed gedaan.
0: Diaz sprint ook gedisciplineerd terug. Geen overtreding, zegt Oliver. Niet van Diaz, niet van Dumfries.
2: Slechte bal weer van Alexander Arnold.
0: Nog maar een keer. Barella met Calhanoglu. Lag voor zijn linker. Augusto dan. Brengen maar, ja. Lautaro Martinez en Thuram samen naar de bal. Diouf, dan is het uitkijken. Jones zoekt Barella. Oh, Vinicius, dat is wel een overtreding. Want de bal niet gespeeld, denk ik. Was dicht tegen een kaartje aan, als we het mij vragen. Dat was er redelijk onderin gemaaid, of niet?
2: Ja, ja, zeker. Mag blij zijn, denk ik, dat hij wegkomt zonder. Ja, dit is een gele kaartovertreding.
0: Ja, op de voet, hè?
2: Ja, ja.
0: Slotkwartier al van de eerste helft, sorry.
2: Ja, het is dat Vinicius is. Anders was het zover, denk ik. Die gele kaart.
0: Wel al een poos geleden dat Courtois nog een keer in nood kwam. Openingskwartier was dat een paar keer het geval. Calhanoglu, een voorzet of een trap. Lautaro Martinez, ja, tegen Courtois aan toch. Inderdaad, overtreding gefloten nu. Bij Courtois kwam goed, goed aangesneden die vrije trap. En heeft ja, het lichaam van Lautaro Martinez misschien wel de elleboog tegen zich aangekregen. We gaan het hier zien.
2: Het is wel gevlacht ook. Hè. Het is geen overtreding gefloten. Gaat naar die bal.
0: Ja, de elleboog. Het is echt elleboog.
2: Ah, ja.
0: Niet bewust, denk ik.
2: Nee. Ja. Tegen zijn kaak, daar kan je ferm aankomen.
0: Ja, zo kan je op knock-out gaan. Goed werk van Courtois, moest daar komen. Lautaro komt een keer kijken. We zijn benieuwd wanneer Mark van Bommel naar Madrid komt. Vandaag niet, heb ik mij laten zien.
2: Ah, ja.
0: En hij komt praten met Thibaut Courtois over hoe het nu zit bij de nationale ploeg. En de Nations League en de toekomst enzovoort. Dus daar kijken we wel naar uit.
2: Dat zal zijn eerste werk zijn, zeker? Nee?
0: Toch een heel belangrijk.
2: Ja.
0: Hier de eerste van Mbappé.
2: Ja, toch nog goed afgewerkt.
0: Zo antwoordt een grote ster op zeer veel, soms vaak wat onheus, vervelende vragen op een persconferentie. Met een doelpuntje. En hij heeft er ook al 4 in de liga. Dus ja.
2: En een penalty gemist. Dus.
0: Het is zijn 71ste goal in de Champions League. Daarmee evenaart hij de grote Raúl González van Real Madrid. En die staat op plek 5 in de all-time topschutterstand. Raúl González bijgehaald dus nu door Mbappé met 71 doelpunten. De volgende in het vizier is een landgenoot, Benzema. Die heeft er 90, dus dat zal nog wel even duren, denk ik dan. Inter op zoek naar een aansluitingstreffer. Met Carlos Augusto. Nee, dat is een slechte. Thuram was ter plekke. Martinez zegt, ja, speel hem eens over de grond. Ik ben aanspeelbaar in de box. Vraagtekentje, want Alexander Arnold erbij. De vervanger dus van Di Marco. Dat is toch niet helemaal hetzelfde. De 27-jarige Braziliaan.
2: Ja, Real kan echt wel in een soort medium of laag blok rustig afwachten.
0: Koukouré, eruit gekomen wel onderschept door Calhanoglu met Barella. Bissek. Het is toch een beetje bevreesd met Valverde in de buurt.
2: Nee, maar bij zijn eerste baltoets leek het al wel alsof hij zijn schoenen verkeerd aan had vanavond.
0: Oh, Martinez.
2: Ja.
0: Lautaro Martinez dan. Met Diouf. Het gaat altijd vooruit als Diouf de bal heeft. Ja, nu even niet. Normaal trekt hij meteen een sprintje. Barella met Jones. En Augusto. Barella, Jones, tikjes, maar er is weinig voelt. Dat is mooi van Lautaro Martinez. Terugleggen. Lautaro, nee, Jones probeert aan te nemen. Mooi vrij eruit, Jones. Oh, bovenkant lat. Oh, wat een actie van Curtis Jones. Dit verdiende een aansluitingstreffer. Formidabel werk van de Engelsman.
1: Goed gevoetbald weer rond de 16. Overzicht ook bij Carlos Augusto. En dan met een gelukje, maar draait dan naar zijn linker. En het is op de winkelhaak, denk ik, dat die bal ligt. Ja.
0: Het heeft zijn tijd geduurd eer Inter nog eens echt voor dreiging kon zorgen. Maar daar was het dan. Ondertussen trekken en duwen tussen Mbappé en Carlos Augusto. En het voordeel uiteindelijk voor de Braziliaan. Geen overtreding gefloten. Ze blijven wel voetballen, Inter. Niets druk op de bal van Real Madrid.
1: Niets van druk, helemaal niets.
2: Makkelijk achteroverleunen. Ze kunnen voetballen tot aan de 16, maar daar zijn ze wel gevaarlijk. Want altijd wel volk mee, ofwel Bastoni, ofwel Pavard. Spitsen die zich laten vallen. Jones die goed beweegt tussen de linies. En daar staat Real te wachten.
0: Bastoni mag komen. Augusto. Met Jones weer. Beweegt goed. Altijd Jones mooi meegenomen. De voorzet is een slechte. Konaté in de weg. Calhanoglu, Barella. Ja, niet te veel frivooltjes. Bellingham ertussen. En Real gewoon proberen counter. Overtreding van Bellingham. Op Bellingham bedoeld van Barella.
1: Nu gaat er wel een kaart volgen. Of niet voor Barella? Nee, nog niet. Hij wil het zonder doen.
0: Dat is Pavard weer.
3: Ja, het is ook niet veel. Ik denk niet. Het voet staat op de grond. Het is meer duiken van Bellingham dan wat anders.
1: Goed tegen weer van Oliver.
2: Maar nog Cucurella, nog Dumfries hebben offensief iets kunnen laten zien.
0: Buitenspel nu wel meteen aangegeven. Mbappé staat dan toch te slapen, denk ik. Zo'n diepe bal.
2: Ze zijn echt wel in die lijn van vier moeten blijven achterin.
0: Ja, Real Madrid. Veel Italiaanser dan Inter.
2: Ja.
0: Met Mourinho op de bank. Naar de 2-0. Klinisch de onvergeeflijke fouten van Inter afgestraft. Diouf weer. Met Barella en Pavard. Ja, Curtis Jones. Beweegt altijd goed.
2: Slim in die 16. Ja.
0: Rechts aan die kijktikken is goed. Daar is hij weer, Jones. Maar dat is moeilijk. Gaat tegen de grond, maar geen overtreding. Ja, Calhanoglu. Die er daar redelijk wild in kwam op Bellingham. De kaart gaat volgen nu toch, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, dat is dan het slachtoffer van de vorige overtreding.
2: Bellingham al wel veel moeten incasseren. Nog niet veel aan de bal geweest, maar telke malen duel aangegaan en nogal wat trappen gekregen. Dit is een terechte.
0: Ja.
2: Het is wachten op een goede constructieve aanval van Real over veel stations. Vloeiend hebben we nog niet gezien. Maar hij zal wel tevreden zijn, hè? Maar meer automatisme en het betere voetbal bij de bezoekers. Alleen met meer risico's dan ook.
0: Cucurella claimt een vrije trap, maar krijgt hem niet. Huizen op zijn gemak tot bij Thibaut Courtois. Voorlopig toch geen last van die beuk van Lautaro. Ja, Konaté met een risicootje. Een keer balverlies aan de andere kant, maar niet met dezelfde snelheid afgestraft. Als Real dat zelf deed.

0: Barella raakt hem als laatste. Thuram misschien net iets te weinig bereikt als tweede spits.
1: Beetje cynisch naar de ref was dat van Kiev.
2: Toch maar mooi de dubbel gepakt vorig jaar met Inter.
1: Kreeg het verwijt dat hij geen topwedstrijden kon winnen. Niet tegen Juve, Milan, twee keer de derby verloren. Ook in de Champions League was het hetzelfde verhaal.
0: Vinicius, bijna staande ovatie omdat hij een verdedigende actie maakt. Weer al een verdedigende actie.
1: En nog één. Ja, ze zouden wel graag hebben dat Vinicius natuurlijk ook wel eens een offensieve actie maakt. Ja. Dat heeft hij nog, behalve die ene keer met zijn bal hier richting Diaz, nog maar weinig gedaan. Nog 3,5 minuut. Inter. De kansen gehad. En de kwaliteit aan de bal getoond om een doelpunt te maken. Maar er alleen maar twee weggegeven. Dat is de harde realiteit van deze eerste helft. Real een beetje mak, afwachtend. Ideeënloos. Weinig vaart, geen druk op de bal. Staat te wachten. Maar dat rendeert voorlopig. Buitenspel ondertussen. Toch een beetje een andere look, hè, bij Vinicius, of niet? Stel ik vast.
0: Ja, ja, met die baard. Hè.
1: En dat haar is wat...
0: Ook, hè? Anders. Maar vooral met die baard.
1: Dumfries zowaar een keer op de helft van Inter. Dat is nog niet te veel gebeurd eigenlijk.
0: Nee,
1: terwijl dat zijn natuurlijke biotoop is, ja, de helft van de tegenstander, toen hij nog het andere shirt droeg als wingback.
0: Hetzelfde met Cucurella aan de overkant.
1: Het is in principe ook een halve linksbuiten, maar niet vandaag. Dus aan de ketting gelegd, de twee wingbacks, of de twee backs in dit geval moet ik ze dan noemen, door Mourinho.

0: daar is Sturm. En Diouf weer. Sturm. Dat is een schuine positie. Cucurella in de weg. Valverde mee in de weg. Wel een corner voor Inter.
1: Dat toch wel heel makkelijk in de 16 van Real raakt. Al voetballend. Alleen daar centraal staat er heel veel volk te wachten.
0: Marella met de corner. Gekopt door Martinez. Maar dat was moeilijk om die nog tussen de palen te krijgen. Om daar nog wat van te maken. En Courtois met de doeltrap. Een paar goede reddingen. Geen wereldsaves of mirakels nodig had. Maar meer dan zijn werk gehad en gedaan. En nog een beukje geïncasseerd van Lautaro.
1: Ja, wel die belangrijkste save vroeg in de wedstrijd. Waar er toch mogelijkheden waren om... om hem te verslaan.
0: Ja, Martinez ook de bal kwijt en dan overtreding gemaakt. Met Dumfries. Eventjes aangetikt.
1: Ja, en dan het Italiaanse gebaartje zal zijn ex-ploegmaat wel kennen.
0: Naar de ontmoeting. Het wederzien voor de wedstrijd was heel vriendschappelijk. Zag ik veel knuffels. Soms heel warme met zijn gewezen ploegmaats bij Inter. Hij heeft er tenslotte al 5 jaar gespeeld. 1 minuut toegevoegde tijd en nog een mogelijkheid misschien wel voor Real. Met Alexander Arnold. Moeilijk Konaté. Nou, Huizen klimt daar hoog. Vinicius... moet wel opletten. En dat doet hij maar half. Barella probeert Diouf te lanceren. Lukt maar half eigenlijk. En dan wist Valverde dat hij vooral in de rug moest zitten van Diouf. Prima verdedigd van de captain.
1: Ja, veel vuile meters gemaakt. En beloond met een doelpunt daarvoor. Maar wel afgezien op dat middenveld. Want daar was Inter baas.
0: Bellingen met diepgang. Wissek goed geklommen. Buitenspel aangegeven. Van Bellingen. Wegwerpgebaartje van de Engelsman erbij. Maar we voetballen alweer. Met Pavard. Te kort. In de voeten van Mbappé. Vinicius is voorin. Bellingen is mee. Diaz ook. Calhanoglu moet hem opvangen. Oh, mooie beweging. Mbappé en de voet. En binnengeduwd. Nee! 2 keer Martinez. En Diaz kan ook niet. Niet Bellingen. Niet Diaz. Martinez maakt het een beetje goed. Een voetveeg. Wat een versnelling van Kylian Mbappé. Zeg ervan wat je wil.
1: Ja, ja. Geweldige versnelling. Calhanoglu, die voelde het komen. En ging er dan maar bij liggen. Hier zie je hem wijken. Ja, en dan glijdt hij half weg. Dit is een goede save, maar dit is een wereldsave.
0: Want en de paal nog.
1: Bellingham had hem al gemaakt in gedachten, denk ik. Want als hij die een beetje lift hier, dan is het een goal. Mirakel save nog van Martinez. Maar dat is niet voldoende natuurlijk na zijn fout die hij gemaakt heeft. Want ja, Inter staat voor een zware opgave.
0: Of het was zowaar 3-0 geweest na een wedstrijd die Inter zelf voorlopig uit handen heeft gegeven. 2-0, daar staat het te blinken tussen Real Madrid en Inter. Graag tot over een klein kwartier voor de tweede helft.
2: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
3: Running down the wing, here comes the cross. Goal! Heavens.

Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Follow Scores. Officiële partners van de UEFA Champions League.

0: Torres. En de geweldige plaatsbal van John McGinn. En dan is het een tegenaanval op kousenvoeten. Club Brugge laat gewoon begaan. Zet geen druk, wijkt. En een bal hoeft niet hard te zijn als hij perfect geplaatst is. Ja, John McGinn, dat lijkt een aai op de bal.
1: En stoppen ze eigenlijk bij club met voetballen. Kijk naar Van Aken, steekt zijn hand op hier. Vetlessen reageert ook niet. Maar goed, ja. Hoefde ook niet.
0: Ja, Pots doet ook niks. Die loopt terug.
1: Ja, die loopt terug. Die moet wat sneller eruit. En dan ja, gewoon in één tijd goed geplaatst.
0: Hemmings. Nicholas Jackson neemt over. Opnieuw Hemmings helemaal vrij. Dat is de tweede al. Nee. Jan Sommer. Prima save. Kijk eens, wat is dit allemaal? João Gomes, vrije baan. Hemmings en opnieuw geen 0-2. Maar Club Brugge maakt het zichzelf wel heel erg moeilijk op deze manier. Virgili. Hij heeft goede voeten. Vetlessen, schitterend gedaan. Hugo Vetlessen en daar is de gelijkmaker. Die waren ze helemaal vergeten. Ja, en Virgili... Die heeft geen

0: miljoen van de Wolverhampton Wanderers. En of hij kan voetballen.
1: Jackson is snel.
0: Dit is slecht nieuws voor Club Brugge. Het is 1-3. Een inschattingsfout van Jan Sommer. Ja, ook als je 37 bent en overloop van ervaring, kan je foutjes maken. En deze wordt cash betaald. Hij hoefde daar helemaal niet te zijn. Forbes. Ja, de aardige voorzet, strak. Zijs houdt binnen. En dan is er Wan-Bissaka. Al dan niet met de arm. Zijs vindt van wel.
1: Hand te luchten.
0: Ja, arm naar de bal. Ja. Geen natuurlijke positie. Strafschop. Soldi trapt alleen penalty binnen dit seizoen. Voor Club. En dit doet hij ook. Club opnieuw in de wedstrijd. Forbes. Hier is Vetlessen. Vetlessen botsen de bal. Goed verwerkt door Suzuki. Sique. Daar aan de eerste paal. Hij gaat er net niet in.
1: Is het Tresoldi?
0: Daar was Nicolo Tresoldi. Die bijna Zion Suzuki verraste. Ja, weer mag er eentje helemaal doorlopen. João Gomes. En mag hij ook trappen, jawel. En voor hetzelfde geld is het gewoon 2-4. Tresoldi, dat is de man die je wil hebben daar. Maar hij kan de bal niet aanvallen.
2: Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Follow Scores, officiële partners

de adem inhoudt. Ze is terug. Integraal. Van de eerste speeldag tot de finale. En op Pix Plus Sports moet je niet kiezen. Dankzij de Multilife. Alle wedstrijden tegelijkertijd op Pix Plus Sports. Elke match, elke avond, één zender. Pix Plus Sports. Home of the Champions League. De UEFA Champions League programma's worden nu aangeboden door Heineken. En Follow Scores, officiële sponsors van de UEFA Champions League. De Belgian Futsal League is terug. De tweede van vorig seizoen, Herentals, trekt naar Charleroi, dat vierde eindigde. Een duel tussen twee outsiders die het ongenaakbare Anderlecht het vuur aan de schenen willen leggen. Live op de kanalen van Pixsports en Proximus Showcase. Het peloton steekt de oceaan over voor twee eendagskoersen. Voor Montréal is het eerste beurt aan Quebec. Met zijn veel eisend stadsparcours langs de oevers van de Saint-Laurent-rivier. De grote prijs van Quebec, live te volgen op Pix Plus Sports. Het peloton maakt zich op voor een rit over de Antwerpse wegen als eerbetoon aan de keizer van Herentals, de lokale held en tweevoudig wereldkampioen. De GP Rick van Looy, live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Stadion maakt zich op voor een kraker. De tribunes daveren. En op het veld hebben ze maar één doel. Respect afdwingen en winnen. Club Brugge, Antwerp. Live te volgen op DAZN.

Twee dagen na de grote prijs van Quebec is het tijd voor die van Montréal. Het parcours van 210 kilometer rond de Mont Royal staat bekend om zijn stevige hoogteverschillen die niet zouden misstaan in het hooggebergte. Ook dit jaar verschijnen er heel wat grote namen aan de start. Evenepoel, Pidcock, Sexas en vele anderen. Volg de grote prijs van Montréal live op Pix Plus Sports.

0: Welkom terug, dames en heren. Dit is de prachtige Kuip. Het geweldige decor waarin Real Madrid zijn thuiswedstrijden afwerkt. Ja, en Diamandé zit nog goed verstopt op de bank. Dus hij gaat nog niet meteen invallen. De man rechts zit er op zijn gemak. Rüdiger heeft aangekondigd overigens dat hij een streep getrokken heeft onder de Duitse nationale ploeg. Gaat zich op zijn 33 nu focussen op zijn clubcarrière. En wat zou Kivu gezegd hebben in de kleedkamer tegen zijn spelers? Vragen wij ons af bij de 2-0 achterstand. En ja, op een zuchtje van de trainer, waar dat niet geweest. Twee reddingen van Martinez in de slotminuut van de eerste helft. Dus redelijk onwaarschijnlijk. Als je het wedstrijdverloop, de wedstrijd gewoon hebt gezien.
1: Ja, het is vooral dat uitverdedigen, hè, waar hij naar vraagt om het te doen. Maar het moet wel op een veel betere manier gebeuren. Het was geen hoge druk, zoals je hebt aangaf in de studio van Real. Verre van, maar één of twee keer of één of twee mensen die opeens toehapten was voldoende om tot kansen te komen. En we zeiden nog voor de wedstrijd, het is niet achteraan dat ze versterking nodig hebben. Met zo'n Stones en Akanji. Ik denk dat hij toch denkt van misschien was daar meer zekerheid mee met die Akanji dan
0: Stones gaat komen,
1: met Pisek centraal. Hij heeft alleszins ferm opgewarmd.
0: Ik zag dat ik hem, denk dat ik hem daar even zag staan, John Stones. Ja, daar is hij, denk ik.
1: Ja, dan voor Pavard, zo te zien. Die staat er niet meer bij.
0: Thuram heeft nog wat problemen beneden met, ik weet niet wat, schoenen. Maar hij wandelt gewoon het veld. Hier is Stones inderdaad. Een Champions League winnaar. In de plek dus van Pavard. Hij zal daar, neem ik aan, centraal
1: gaan spelen. Ja, om daar duidelijkheid te creëren. Want Bisek voelt zich daar helemaal niet thuis. Begon met Bastoni daar de eerste twee minuten. Dat was ook al om de tegenstander te proberen te misleiden. Maar die hebben zich dat inderdaad niet aangetrokken. Want Bastoni, ja, die heeft daar op die linkerkant toch veel aanvallende impulsen. Die neem je weg als je hem centraal zet. En Bisek, zijn voeten lagen in de knoop vandaag.
0: Vanaf we zijn eraan begonnen met dus John Stones erbij. Wat ik zei, een Champions League winnaar. Het was grote verbazing dat hij nog meegenomen werd door Thomas Tuchel naar het voorbije wereldkampioenschap. Maar goed, hij heeft drie keer in de basis gestaan. Vijf wedstrijden gespeeld, ook de halve finale, een groot stuk ervan. Dus hij deed het eigenlijk zeer goed. Bij Engeland toch. En toch een mooie transfer naar de Serie A op zijn 32. Hij die alles heeft beleefd. 19 trofeeën gewonnen bij mensen. Grote en kleine.
1: Ja, was de eerste verdediger waarvoor opeens heel veel geld werd gegeven. Ik herinner mij 55 miljoen.
0: 55 was toch onwaarschijnlijk.
1: Ja, iedereen zei wat voor een verdediger. Want hoe ziet hij nu? Ja, nu is dat peanuts geworden.
0: Ik denk dat Vinicius buitenspel loopt. Maar als het niet het geval is, dacht ik te zeggen, heeft hij een kans. Maar hij houdt in. Daar glijdt hij toch nog en Bisek komt terug. Vinicius zet zich door. En de vlak blijft beneden. Oké. Barella dan. Opgejaagd door Cucurella. In zijn gekende stijl snoept hij de bal af. Mbappé. De deur goed toe door Çalhanoğlu. Thuram. Met iets te moeilijke bal voor Diouf.
1: Maar wel overdruk door Real opeens.
0: Is toch buitenspel of niet?
1: Misschien ging er op de, aan de overkant een voetje.
0: Ik zag het erlaat.
1: Erachter. Maar wel een hogere Cucurella al. Wat hoger door verdedigen. Misschien zal dat niet lang duren. Maar Mourinho zal toch gevraagd hebben van misschien nog iets meer druk vooruit te gaan zetten. In plaats van zomaar achterover te leunen.
0: Jones met Bisek. Spaanse tegenstanders liggen. Inter niet, dat is zeker waar. 13 uitwedstrijden in Spanje, geen enkele keer gewonnen. Sinds 2005 tegen Valencia. zijn ook maar 5 overwinningen in 27 onderlinge duels. Dat is toch één?
1: Dat is weinig.
0: Vooral veel gelijk, want 14 keer maar verloren, maar toch. Thuram heeft alle tijd om rustig te draaien en op te drukken met Barella. Lautaro kan er niet bij. Het is wel een corner via de benen van Alexander Arnold.
1: Maar wel weer 4-5 mensen in de 16. Te makkelijk terugvallen van die fullback, zoals ze dat heten, van Real. En dan is een doelpuntje misschien wel snel gemaakt. En dan verandert het hier natuurlijk weer.
0: Voor de wedstrijd zou het interessant
1: zijn.
0: De corner van Barella. Huh? Een poging om te koppen door Stones. Want dat kan hij ook natuurlijk. En daar gaat Mbappé. En die is een stuk sneller dan Diouf. Mbappé maakt dit af. Nee, nog altijd wachten. Nog een keer en het doel is vrij. Nee, Martinez is net op tijd terug. Want Mbappé had het wel gezien. Maar uiteindelijk kan hij het toch voorkomen. Martinez met een tweede zeer belangrijke save. 1 net voor en 1 net na de rust. Om de definitieve beslissing in deze wedstrijd te voorkomen.
1: Ja, goed gekiept, moet je stellen. 1-1 achterin op die hoekschop die afgeweerd wordt. En ja, als je dan tegen Mbappé moet lopen, dan mag je om het even wie zijn. Dan word je eruit gelopen.
0: Wat een versnelling.
1: Ja, Martinez kwam nog een beetje dubbele tekking geven. Kroop op tijd terug. En dan nog die goede save. Gaan we straks wel weer zien.
0: Diouf. Ja, had moeten openen. Het was mogelijk naar Carlos Augusto. Maar hij liep net iets te lang met de bal. Cucurella zegt, ik ga hem niet blijven volgen. Moet overgenomen worden. Cucurella, wat zeg ik? Çalhanoğlu. Hier nu ineens Carlos Augusto. Weer Thibaut Courtois ertussen. Bastoni brengt hem. Wie kan koppen? Niemand. Behalve dan Konaté. Ja, Carlos Augusto met een grote mogelijkheid. Maar Thibaut Courtois opnieuw aan het begin van de helft, de tweede nu, met een goede redding.
1: Ja, geweldig save, belangrijke. En toch wel weer veel te makkelijk ertussen doorgevoetbald in de 16. Oké, goed gespeeld dat wel. Altijd wel die driehoekjes op de zijkant. Altijd die overtal proberen, maar dan toch nog die diepgang in de 16. Geweldig vrijgespeeld.
0: Mooie cross, Barella. Het was geen makkelijke controle. En dan een beetje wild Dumfries erin. Tegen Carlos Augusto.
1: Het is Curtis Jones. Die toch wel weer heel erg goed daar positie kiest. En wie ook goed positie kiest is natuurlijk Thibaut Courtois.
0: Çalhanoğlu. Huizen weer met zo'n deviatie die er bijna ingaat in zijn eigen doel.
1: Ja, moeilijke hoogte natuurlijk. En hier die hoeft tegen Mbappé.
0: Ja, die kwam veel te kort. Zeg. Kijken, want de corner is genomen. Maar heel moeilijk. Jones opent hier voor Çalhanoğlu. Ja, geen buitenspel. Hard voor en ja, in het centrum. Thuram. Moeilijk. Verrassend wat Çalhanoğlu ineens deed, maar hij deed het wel uitstekend. Ja, maar niet zo simpel, denk ik.
1: Nee, met zijn traptechniek kan je wel verwachten. Thuram verwacht het ook wel. Dat komt hier in beweging als enige. Ja, als je die kan drukken, dat is toch wel weer een kans. Dat zijn er toch alweer een stuk of 2-3 voor Inter. Dat de betere ploeg blijft.
0: Barella, dat is een zacht schotje.

0: tegen Cagliari hadden ze 37 doelpogingen en expected goals van 3,9. Was het ook maar 0-1.
1: Dus eentje gemaakt maar.
0: Eentje
1: ja.
0: gemaakt. En dus terwijl ze met Lautaro Martinez toch een doelpuntenmaker hebben. Niet altijd evident.
2: Nee, maar Courtois en ook de Winkelaar hebben redding gebracht tot nu toe voor Real. Dat eigenlijk ontgoochelend zwak voetbalt. Ja.
0: Klein foutje Huizen op Turan. Bellingham dacht dat hij mocht overnemen.
2: Nou, was die bal niet getrapt, vraag ik mij dan ook af.
0: Voor Michael Oliver in elk geval niet. Augusto met Jones.
2: Hij en Barella toch altijd aanspeelbaar. Martinez die afhaakt ook. Çalhanoğlu, de driehoekjes.
0: Mooie diepe bal, Lautaro Martinez. Nee, dat was moeilijk. Meenemen met de borst. En dan was het voorbij.
2: Dit heeft hij al beter gedaan. Geweldig paasje van Çalhanoğlu. Kijk eens, heel veel vrijheid. Is Cucurella misschien hier net buitenspel. Neemt die bal niet goed mee. Gevoelvol getrapt weer. Hier nog eens de redding. Ah nee, ze hebben nog geen tijd.
0: Ja, ze hebben wel tijd. Want er gebeurt voorlopig niet veel. Maar onderbroken. De save volgde nog van José Martínez. Stones, van wie we weten dat hij soms van Guardiola moest komen meevoetballen
2: op het middenveld. Ja, ja.
0: Dus dat kan hij zeker. Barella gooit hem nog een keer. Lautaro nu meenemen en afwerken. En weer Courtois. Jones nog eens Courtois buitenspel aangegeven. Von Martínez dan aan het begin van de actie. Maar Thibaut Courtois buigt niet. Wanneer komt Mark van Bommel? Vraag ik me nog een keer aan. Voor het gesprek met Thibaut Courtois. Oké, het was buitenspel. En maar toch.
2: Hij kan ze toch niet blijven tegenhouden, denk ik dan. Want ook verdedigen doet Real niet goed. Ondanks het feit dat ze daar in dat laag blok staan. Nee.
0: Zouden de expected goals van Inter ondertussen zo zijn, vraag ik mij af.
2: 15 doelpoging. Vijf
0: tussen de palen.
2: Ja, maar toch.
0: Dat is evenveel als Real. Die hebben er maar 7 nodig gehad om 5 keer tussen de palen te trappen. Dat is maar vaak aangeboden door de tegenstander. Diaz met Mbappé. Nog een keer allebei. Mbappé, mooi. Rond Bastoni, die is er nog. Over stapjes. De minuten hebben we al gehad. Het Inter dat blijft proberen, blijft kansen creëren en de bal er maar niet in krijgt. En nog geen geschenken heeft weggegeven, want Rino had ook gekund natuurlijk met de grote kans voor Mbappé. Daar aan de buitenkant. Tikjes met Diaz. Nu even een keer of 5-6 na elkaar. Diaz Bellingham gaat zijn rechter zoeken. Bellingham. Te veel volk voor zijn neus, dus Vinicius dan maar. Al werd hij goed gekeken en goed geopend voor Diaz. Alexander Arnold zat al een beetje te ver van de bal op het moment dat hij trapte. Er komt weinig van.
2: Maar wel voor het eerst een soort omsingeling rond de 16 door Real. Dit was inderdaad misschien een voetje buitenspel. Pakt hem mee naar de buitenkant. Goeie save. Maar die tweede moet je wat geluk hebben. Maar is wel heel erg snel recht natuurlijk. En klemt die bal zelfs nog.
0: Bissek klimt hoog. Diouf. Nee. Nee, geven met Barella was niet goed. Inter dat aan een zeer, zeer slechte reeks bezig is in de Champions League. En je weet het, ze wonnen hun eerste 4 wedstrijden, was dat denk ik. En daarna verloren ze 3 van de volgende 4. En gingen ze eruit tegen Bode Glimt. Dus 5 van hun laatste 6 wedstrijden hebben ze verloren in de Champions League. Dat was over het hoofd van Bellingham, die er nog met zijn hand leek naar te slaan. Opletten, opletten, Bissek, want hij deed daar iets raars en hij blijft overeind. Brahim Diaz en Bellingham, ja toch, nee! Ho, ho, ho! Wat een redding van Martinez! Oh! Ho, ho, ho, ho, wat een mis. Hij was gewoon te zeker, zoals daar straks, maar nu nog veel meer.
2: Ja, hetzelfde.
0: Wat kan Diaz nog meer doen om iemand een doelpunt aan te reiken dan hij hier nu deed met Jude Bellingham? Jezus Christus. En Martinez, die erin geloofde dat het nog kon. En hij pareerde de bal. Wel, wel, wel, wel, wel. Nog straffer dan in de eerste helft. Kijk.
2: Geweldig wat Brahim Diaz doet. Met een gelukje, maar dat kan hij wel meer. Dat is prachtig gedaan. De controle. En dan is hij daar nog terug. Had in gedachten al een hat-trick gemaakt, denk ik.
0: Dumfries, oké. Die zetten hem er nog over. We kijken ondertussen naar Diouf. Nee. Simpel verdedigd door Valverde. Wel, wel, wel, wel, wel. Martinez heeft wel één keer geweldig geblunderd, maar heeft er al een paar straffen gered nu toch. En het slachtoffer met dienst is Jude Bellingham. Die gaat er vannacht van dromen, bij wijze van spreken. Wat een prachtige dribbel van Brahim Diaz.
2: Maar Real, ondanks het feit dat ze
0: spel is dat van,
2: belabberd voetballen, had er 5 moeten maken eigenlijk al.
0: Nu steekt hij dan toch zijn vlag omhoog, want de Huizen ging aan de trui hangen van Thuram. Maar dat kan je toch meteen ook vlaggen, want het was toch vrij duidelijk. We krijgen Bonny. We krijgen ook nog Sucic.
2: En Zielinski.
0: Zielinski,
2: ja.
0: Hier nog is het dribbelwerk van Diaz.
2: Dit is prachtig. Ik heb al een slechte controle eigenlijk van Bellingham.
0: Krijgt
2: hem een beetje op zijn schouder en dan... Met een gelukje, maar is er nog wel geloofde er nog in. En dan had Dumfries hem wel nog mogen binnenkoppen ook.
0: Varela en Çalhanoğlu naar de kant.
2: Ja.
0: Of ze nog wat willen halen. En Thuram.
2: Ja.
0: Drie dubbele wissel. Is ingegrepen door de coach.
2: Ja, veel verbruik, veel gegeven. Veel gelopen ook. Çalhanoğlu, Barella. Verse kracht.
0: Daar gaat Vinicius. Drie dubbele wissel dus van Kieven. En Barella met Çalhanoğlu en Thuram die plaatsruimen voor Sucic, Zielinski en Bonny. Dat is rustig gebleven, maar die kan dat natuurlijk. Die heeft echt goede voeten, John Stones. De eerste keer Zielinski met Sucic. Martinez, Zielinski, Carlos Augusto. Ze zijn met z'n drieën, maar het was te hard en te scherp. Niemand erbij. Weer dreiging van Inter.
2: Had net iets meer krul op gemogen. Het is niet evident rond Dumfries. En om voorbij Courtois te raken, moet het hard. Maar ja, kansen bij de vleet. Of mogelijkheden alleszins.
0: Dreigingen.
2: Ja, heel veel.
0: Ja, het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken, vind ik. Vinicius. Tot staat op Bissek. Iemand heeft mij gestuurd via Instagram dat Vinicius plastische chirurgie heeft ondergaan aan de kin. En daarop staat er een baardje.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ik hoop dat,
2: dat,
0: het, ik hoop dat het klopt.
2: Nee, maar ja, ik had er ook iets, nu je het zegt, over gelezen.
0: Die bladzijde heb ik over.
2: Ja.
0: Zielinski mag ver komen. Ligt daar helemaal open. Had naar links kunnen pasen voor Augusto. Kiest voor Diouf. Die beter aan de wedstrijd begonnen is dan dat hij ze voortzet, vind ik.
2: Ik had verwacht dat hij zou gewisseld worden, want het lijkt mij zeer erg vermoeid.
0: Mbappé met Vinicius. Kukureya zo waar doorgelopen. Kan de bal niet krijgen, want loopt buitenspel. Tussen Dumfries en Bellingham ingespeeld. Maar Diaz is er nog. Ja, balverlies geleden. Daar gaat Bonny. Met Martinez. Schakelt Huizen uit. Gaat geen paas geven, zo lijkt het wel. Nu toch naar de buitenkant Zucic. En opgeruimd door Diaz. Die zich verontschuldigt. Hier, voor het balverlies.
2: Het was niet evident om Lautaro Martinez te bereiken. Liep ook een beetje in buitenspel, denk ik. Ja, Bonny toch. Uiteindelijk met de goede stijl en het overzicht.
0: Ja. Bastoni met een goede knal. En weer een redding van Courtois. Die had ook weer gepast.
2: Ah, ze rekenen vooral op hem. Hè. Geen druk op Bastoni. Mag komen. Heeft een goede linker. Ah, was dat in de hoek. Maar ja, Courtois met zijn rijkwijdje.
0: Een doelpunt van Inter zou moeten. Zucic. Nu dan. Nog Courtois. Daar staat in het centrum weer Bissek. Drukke avond voor onze landgenoot. Een uitstekende doel. In zijn 100ste wedstrijd wil hij niet geklopt worden.
2: Nee. En weer op zo'n corner moet de bal maar eens goed vallen.
0: In zijn eerste incasseerde doelpunt in september 2013. Zo lang is het geleden. Van geluk tegen het Zenit van de Lomba.
2: Ah ja.
0: Wel gewonnen met 3-1. En dus wat doelmannen betreft is hij nu de 8e wat aantal wedstrijden in de Champions League aangaat. De volgende, die gaat er wel in, is Oliver Kahn. Die had er 103. En Oblak en Valdes, 106. Oblak die speelt ook.
2: Die is nog bezig, ja.
0: Kan nog met Tsjech dit seizoen bijhalen? Ik denk het wel. 111. Is voor. Dat is een mooi hak. Diaz. Mbappé. Ja. Dumfries had de sprint getrokken en Mbappé bekeek hem niet. En het publiek was ook ontgoocheld. Want echt een Dumfries moment om hem in te spelen. Maar Mbappé bleef gewoon zelf zich vastlopen in het centrum. Dat hoort u toch een beetje aan. Niet massaal, maar toch licht gefluit van de tribunes.
2: Ook Dumfries, arme wijd, was ontgoocheld.
0: Ja,
2: want voor het eerst dat hij echt mee was. Mbappé zal ook geschrokken zijn dat daar opeens een rechtsachter zo hoog opgeschoven was.
0: Vinicius zoekt de ruimte bij Konaté. Was niet makkelijk, dat doet de Fransman uitstekend. Even wegleiden van Stones, maar hij is alweer overeind. En dan een lastige bal voor Brahim Diaz. Lautaro Martinez ging Konaté opjagen, maar die bleef overeind. Even een flipperkast moment. Dumfries was er weer. Maar deze bal is geen goede. De verontschuldigingen van de captain. Ja, hij mag een keer in beeld komen hoor.
2: Ja, hier moet die bal maar even goed vallen. Deze mag niet binnen natuurlijk, maar deze past echt wel in het hoekje. Zoals we hem kennen met een sterke hand.
0: Daar is Bellingen. Brahim Diaz, Mbappé en Martinez speelt eigenlijk ook echt een heel goede wedstrijd. Behalve natuurlijk dat ene moment. Het is hier kans op kan zijn.
2: Ja, het had al 6-3 kunnen staan. Het overzicht bij Brahim Diaz toch een geweldig onderschatte voetballer.
0: Ja,
2: inderdaad. Oh, niet normaal. Mbappé moet deze ook wel wegleggen, maar ook weer Martinez, die er nog in geloofde en zich ervoor gooit.
0: 28 jaar is hij, uit de jeugd van Las Palmas en dan bij Leipzig. 2 jaar ook geweest, niet te veel gespeeld. Dat is goed gebokst en een vrije trap natuurlijk wel, want ook aangelopen door Dumfries.
2: Eerste corner was dat voor Real.
1: Nu ja.
2: Dat zegt veel. Ja. Maar toch eerste hoekschop tegenover zes.
1: Nee, ik bedoel.
2: Ja, ik weet het.
1: Rob Dumfries.
2: Ja, ja.
1: Nou, ja, zeker. Eerste corner voor Real in, laten we zeggen, net halfweg de tweede helft. Konaté, ja, stevig doorjagen op Lautaro Martinez. Aanval over de rechterkant met Diouf.
2: Hij is echt moe.
1: Doet veel verkeerde dingen nu. Het valt nog allemaal een beetje mee. Lautaro Martinez, dit is een kans. Bal blijft hangen. Bonny, Konaté, Huizen, allemaal in de weg van de bal van Martinez. Tikje van Sucic is ook geen goeie. Uiteindelijk nog Zielinski die het komt corrigeren. Maar weer Sucic laat zich van de bal tackelen door Bellingham. Mbappé is mee. Diaz is mee. Vinicius. Mbappé. Diaz. Doet iemand het? Diaz. Nee. Er weer naast. Oh, wat hebben we hier al gehad aan gemiste kansen. Een hele camion vol zich.
2: Nee, maar met dank aan Inter. Geweldige wedstrijd op deze manier. Met... kans op kans, zoals ze daarnet zei. Want hier nu balverlies van Sucic.
1: Geen tijd voor herhalingen, want er komt er al een volgende aan. Sucic rukt weer op. Het Zielinski. Martinez. Jones is weer links.
2: Maar hoe ver mogen ze in de 16 komen telke malen?
1: Diouf raakt even ook voorbij Cucurella. Uiteindelijk Huizen. Nee, het is echt een open speelplein is het. Met mega veel ruimte. Kijk eens Mbappé. Vinicius. Het gaat naar Diaz. Ja, dat is goed verdedigen van Bastoni. Mbappé dacht dat hij daar kon doorlopen, maar dat lukte niet. Ze waren met z'n tweeën. De rest is bij Real gewoon achterin blijven hangen.
2: Ja. Maar het aansluiten door Inter gebeurt nu ook wat moeizaam.
1: Ja, zeer moeizaam.
2: Het ook wel beginnen te voelen, vooral Curtis Jones ook.
1: Legt hem nog naar de buitenkant bij Bastoni. Chris Jones weer. Carlos Augusto met Bonny. Die is wel nog fris in principe, forceert de corner. De benen daar van Konaté. U weet het, over een week of wat is dat? Is dat 3 weken, 4 weken? Volgende speeldag Champions League.
2: Is het niet 13 oktober?
1: Ja.
2: Zoiets.
1: Club Brugge op bezoek bij Inter. Nou, het zal geen makkelijke wedstrijd
2: zijn. Nee. Er gaan wel mogelijkheden zijn. Nee,
1: maar toch. De corner is wat laag. Martinez kopt. Hij heeft een voortdurende dreiging. Lautaro Martinez.
2: Krijgt toch wel weer op de hoek van de 16 veel vrijheid. Dit is geweldig gedaan door Brahim Diaz. Die kap met de rechts. En dan net iets minder goed. Vinicius had hem graag gekregen. Maar hij moet maar één keer goed vallen. Blijf het herhalen. En dan kan Real zich voor de kop slaan.
1: Nu weer Zielinski die zich laat opzij duwen door Bellingham. Hier is Vinicius. Bissek moet rennen en tackelt. Oeh, heeft hij de bal? Ik denk het wel. Risicovol het tackle die hij daar inzet, Bissek.
2: Niet voor het eerst verdedigt hij wel uitstekend. Dus maar als hij moet uitverdedigen dat het wat moeilijker is. Geen buitenspel.
1: Weer een kans.
2: Super getackeld. Met links dan nog. Niet evident. Geweldig verdedigd.
1: Martinez ging er ook weer tussen. Maar elke aanval leidt tot dreiging of een kans. Ja. Het is echt spelen en laten spelen. Alsof het een oefenwedstrijd is. Alles open. Het hoofd daar van Bissek. Ja, Stoos neemt die bal op de slof. En heeft daar Bissek knock-out getrapt.
2: Wow, vreselijk. Om daar je kop tegen te zetten.
1: Was het wel verder?
2: Ja. Woef.
1: Stones kan natuurlijk niet. Valverde.
2: Bang.
1: Zet hem op zijn hoofd.
2: Ja. niet helemaal zijn voorhoofd, zo'n beetje tussen voorhoofd en kruin. Dat kan geweldig aankomen. En dat is ook het geval. Ja, wat moet Kivu daar nu van denken? Van zijn ploeg vandaag. Ja. Hij kan er 6-7 in kasseren. We hadden er ook 4 kunnen maken.
0: Of ook 5 of 6.
2: 5, ja. Maar het was misschien wat naïef om op deze manier tegen Real te komen voetballen.
0: Vooral door de fouten die ze gemaakt hebben natuurlijk. Het was mooi werk hoor van Dumfries. Kan toch met de hand ergens een beetje meegenomen. Pisek is wel weer paraat, denk ik. Sucic die een risicootje neemt.
2: Als hij aan het hoofd geraakt is op die manier, moet hij dan ook een minuut wachten?
0: Nou ja, als je verzorging hebt gekregen, zij het resultaat is van een overtreding die een rode of een gele kaart oplevert, moet je inderdaad aan de kant. Carlos Augusto kon niet overeind blijven. Kijk, kijk eens wat een ruimte voor Bellingham nu weer. Mbappé, hier is Vinicius. Diaz komt ook bijsluiten. Vinicius maakt niet de beste beslissing of neemt niet de beste beslissing. Mourinho staat bijna op het veld van woede. Gaat onmiddellijk wisselen. Iemand moet komen om te wisselen.
2: Diomandé voor Vinicius. Zou je durven?
0: Het is Tchouaméni, denk ik, die maakt. Nou, Diomandé ook. We zijn met z'n twee.
2: Ja.
0: Hier is Diouf. Sucic. Het Cucurella. Nou, dat was even zonder kijken van Zielinski. Augusto, hard voor. Ja, daar ook op het hoofd van Comte. Van de Lastelze. De twee die er gaan inkomen. Corner weer Inter. Hoofd van Bellingham. Kourea. Net geen tegenaanval. Zielinski kon die voorkomen. Dus zometeen een man van, wat is het, 125 miljoen erin met Diomandé bij Real. En benieuwd of het inderdaad voor Vinicius is. Want nadat hij die tegenaanval helemaal verprutste hier, stond Mourinho een meter op het veld misbaar te maken. En deed hij meteen teken inval. Lautaro Martinez ondertussen. Hard voor en daar is hij er toch in. Jazeker, Carlos Augusto heeft hem binnengelegd. En zo krijgen we nog een boeiend slotkwartier. En een oververdiende aansluitingstreffer voor Inter. En zo is hij toch geklopt in zijn 100ste Champions League wedstrijd.
2: Veel te veel ruimte. Bisek, goed gedaan. Weer veel ruimte in de 16. Goed die diepgang nog kan kijken dan Lautaro. En dan eindelijk de juiste man gevonden. Ondanks het feit dat Dumfries goed mee is met Carlos Augusto. Is de Braziliaan net iets sneller voor de 2-1. En dan wordt het hier nog heel erg spannend.
0: En interessant.
2: Kan Real zich voor de kop slaan. En gaat hij wisselen of niet? Of gaat hij nu nog wachten?
0: Kijken eerst. Daar zijn ze weer, Real. Met een corner. Ja. Weer de goede diepgang. Nee, Bastoni.
3: moeten nog even wachten tot
0: na de corner. Courtois komt en bokst en doet dat goed. En meteen een counter misschien met Vinicius. Misschien zijn het wel zijn laatste boltoetsen. Dat valt mee. Dat was hem bijna kwijt. Carlos Augusto kan niet volgen. Vinicius, vindt hij iemand? Nee, nee. Zielinski, die eruit komt. Boegeroep bij het publiek. Luistert u maar een keer. Vinicius wordt op de korrel genomen door een deel van Bernabeu.
2: Ja, want de stress gaat hier toeslaan, ja, ook ja, bij het publiek.
0: Oei, hij is een overtreding toch. En die geeft gewoon een ingooi. Ja, duidelijk een overtreding. De schoen in het aangezicht van Lautaro Martinez.
2: Spelen, zegt hij, te laag gekopt. Nee. Zo'n beetje tussen de twee.
0: Dus Alexander Arnold voor Tchouaméni. En dan? Ja, hij haalt er weer Brahim Diaz af. Is dat niet te geloven?
2: Ik zei
0: hoe flauw is dat?
2: Het durft niet. Dit is flauw.
0: Hoe flauw is dat? Brahim Diaz eraf. Die een zeer, zeer goede wedstrijd speelt. Wel. Dat is dan José Mourinho. Voilà. Ondertussen wat gedoe met Lautaro Martinez en Huizen.
2: Ziet af, Huizen vanavond.
3: Nee, maar Martin zegt gelijk wat mij betreft.
2: Ja, tuurlijk.
0: Magertjes, smalletjes.
2: Hij krijgt de gele kaart, Martinez.
3: Ja, ook van, dat nog. Ja. Proficiat.
0: Ah, we hebben nog spannende 10, 11 minuten in het verschiet. En komen ze gewoon weer terug van 2-0 achter. Nu zelfs op het veld van Real Madrid. Ze zijn er nog niet natuurlijk.
2: Ja, je zou niet zeggen dat Kivu onder Mourinho gevoetbald heeft.
0: En niet
2: aan
0: vergeten
2: de manier waarop hij dit Inter laat spelen.
0: Bij 2-2 had Napoli nog twee grote kansen voor Anguissa. Dat was niet normaal. Stond bijna in de goal en miste toch nog. Of ze hadden toch nog gewoon verloren natuurlijk ook. In plaats van te winnen. Sucic. Jones. Goeie bal binnendoor voor Carlos Augusto. Ja, een beetje zonder kijken. Wel een opgestoken duim van Lautaro Martinez. Diouf is hem gaan ophalen. En schept hem. En niet hoog genoeg, het hoofd van Huizen. De slechte controle. Ja, ook een keer bij Bissek, daar kan dat iets minder kwaad. Maar toch.
2: Goeie verdediger, slechte voetballer.
0: Ja, allebei.
2: Allebei, oké, dat had ik niet gezien.
3: Een nummertje van de
0: Spanjaard.
3: Boni die wel nog mee kwam storen.
2: Gingen we niet aftellen?
0: Ja.
3: Dumfries toch een beetje aan banden gelegd.
0: Diomande. Snelle en dure been. De versnelling van Diomande. En een eerste doelpoging. En Martinez moest goed de hoek dicht doen. Of het was prijs. Nog een keer Diomande. En over de lijn. Doeltrappen. Een actie waarmee hij applaus oogst.
2: Ja, onmiddellijk zijn man opzoeken. Wijkende Carlos Augusto en uit een te scherpe hoek om te kunnen scoren. Maar toch, een dreiging. Had dat veel minder bij zijn invalbeurt afgelopen zaterdag. Voelt zich ook beter thuis op die linkerkant natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat gaat dus blijkbaar niet.
2: Nee.
3: Valverde, Uruguayaanse tussenkomst zal ik maar zeggen.
0: Hij blijft ook maar lopen.
3: Dus Augusto.
2: Ja, goede wedstrijd.
3: 7 longen. En nog 8 minuten.
0: Mkhitaryan komt er nog in. Onverslijdbare
3: is Diouf.
1: Stony Lee, dat is de hand.
3: Ja.
1: Andere centraal verdedigt die hele hoek was opgerukt. Wissek, de wissel nu.
2: Zal dan voor Curtis Jones zijn, logischerwijs.
3: Voor Carlos Augusto.
2: Ah, toch. Oké. En Jones gaat dan naar de linkerkant.
3: ...37 is hij.
1: De lichtjes veelvoudige speler van het jaar.
3: Van Armenië.
1: Stuk ja. 10, 12.
2: Ja, ja, man, een geweldige voetballer.
3: En Konaté.
2: En daar hebben ze toch wel gevoeld dat Tchouaméni niet fit was om aan de wedstrijd te beginnen. Want vond Alexander-Arnold zeer matig spelen van hem.
3: Nee, maar het was een randgevalletje. Dus ja. Beginnen was blijkbaar geen optie voor Tchouaméni. Pitarch is ook in dat geval. Zit ook op de bank, zeker ook maar net fit.

0: zichzelf niet makkelijk.
1: Maar het valt reuze mee omdat Diomandé een geweldige versnelling plaatst. Dumfries was mee.
2: Mag meer en meer komen.
3: Ja. Zo lijkt het. Voorzet kon beter. Had veel tijd en ruimte. Maar wel die geweldige versnelling van Diomandé. Kijkt altijd een beetje triest.
1: 19 jaar. 125 miljoen. Redelijke waanzin. Minuten nog. De corner met Bellingham. Heel zwak is dat. Makkelijk door Zielinski weggekopt. Martinez doet dat goed, dat afleggen. Alleen kon Soetsic hem bijhalen. Zich toch nog een keer op gang met Valverde op de huid. Mkhitaryan. Tikje voor Bonny. En Huizen uiteindelijk wel. En met de steun van Valverde kapot zet. Daar zijn ze al opnieuw. Mkhitaryan.
3: Ja, Real moet terug.
1: Krijgen nog Carreras bij Real. Jones, goede voorzet. En Bonny was er wel. Goed verdedigen van Huizen. En dan ondoordacht. De tik, de voorzet. Was het Soetsic die die nog in de kop dropte?
3: Ja, ja, had alle tijd van de wereld om daar nog een controle te pakken. En nu toch Vinicius.
1: Ja. Oef, door Carreras.
2: En door het publiek.
1: Er is applaus en er is boegeroep. Het is een beetje een mengeling van de twee. Fluiten en applaus. Het is mixed feelings. Alvaro Carreras erin. Het is makkelijker wisselen op deze manier. Het is nog een defensieve wisseling. Ah, ja, ja, ja. Een lek in eigenlijk.
2: Ah, ja, ja.
1: Dus het heeft te lang geduurd. En dus moet Carreras blijven staan. Ik denk dat het zo is. Want kijk, Vinicius is er al af. Maar die heeft te veel tijd genomen. En dus moet Carreras een minuutje wachten. Discussie daarover langs de lijn.
2: Ze zijn echt wel tijd aan het winnen. Hè. Iets wat niet meer kon. Kijk, ook nu dat gooien. Hè. Het is Milaan dat de bal moet gaan halen voor Dumfries.
1: Het publiek snapt het niet helemaal. Carreras blijft maar discussiëren. In de laatste twee minuten. Kan Inter nog gelijk maken en een punt pakken? Zouden ze zeker verdienen. Al had Real ook nog een korf doelpunten meer kunnen maken. Met een man minder nog altijd, omdat Carreras moet blijven staan die minuten. Omdat Vinicius veel te veel tijd nam om naar de kant te gaan. Zo leren ze dat allemaal. Bastoni, Zielinski, met Bissek. En Real, iedereen nu teruggeplooid in en voor de eigen 16. Mkhitaryan. Het is wel een lange minuut nu. Martinez. Publiek gaat de keer. Jones. En Bastoni.
2: Ze wachten op die ene opening.
1: Is het nu met een spelonderbreking dat hij er weer in mag? Dat is toch te gek. We kijken naar Soetsic.
2: Ja, ja, het is een spelonderbreking.
1: Oké. Mkhitaryan. Oh, wacht af. Courtois moet redden. Overgenomen. Jones legt hem nog voor. Hij had misschien kunnen trappen. Maar hij deed het niet. Nu mag iedereen. Het publiek gaat een keer.
2: Ja, maar dit is het reglement.
1: Hij mag er pas in.
2: Ja, ja, dit is het reglement.
1: Zeer goed. De volgende keer gaat hij sneller naar de kant.
2: Ja, die gaat lopen.
1: Stel je maar eens voor. Het was nog bijna prijs.
2: Of hij gaat nooit meer gewisseld worden door Mourinho. Zou ook kunnen.
1: Slechte corner is dat.
2: Dat was weer Courtois, hè, want bal week inderdaad af.
1: Week af.
2: Niet,
1: en Jones
2: niet
1: had misschien wel zelf mogen trappen in tweede instantie in plaats van hem nog voor te brengen. Kijk.
0: Dat is een lengte.
1: Goeie Courtois vandaag hoor. En aan de overkant ook. Josep Martínez alleen, ja. Een redelijke blunder natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo gaat dat, de doelman.
2: Twee heel goede keepers, alleen ja, Courtois beter. Het zijn niet de kansen gemist, hè, door Inter, maar wel gestopt door Courtois. Aan de overkant wel kansen gemist door Real.
1: Diouf met de versnelling voorbij Koukouré aan de handen van Thibaut Courtois. Goed opgesteld daar.
2: Ook afgezien hoor, Koukouré met Diouf. Heel veel moeten wijken. Heel veel in die eigen 16 moeten verdedigen. Courtois altijd op de goede positie. Hier zien we nogmaals eerst het applaus naar het publiek. Ja, goed van Oliver.
1: Ja, ja. Diomande nog met de versnelling in de toegevoegde tijd. 3 minuten dus. Nog altijd 3 punten voor Real.
2: En Jones, grote aanwinst voor dit Inter. Goeie wedstrijd hoor.
1: Ja, die gaat er blijven instaan. Wat ik zei, viel zeer goed in tegen Napels in de plek van Sucic. Lisic. De bal die hij meekreeg was niet zo lekker. Koukouré die de bol verovert en dan nog wat lelijks gaat schrijven. Waar is dat nog voor nodig? Overigens, Espy gaat ook nog inkomen. Een goede invaller van Mourinho als diepe spits. Maakt nog een formidabele goal. Obetis, we kijken naar Diomande. Uit de noem bij Bastoni. Nou, die verdedigt. Nee, prima gedaan. Raken ze nog voorin, die van Inter.
2: Moeilijk.
1: Mkhitaryan met Bonny.
2: Oeh.
1: Ja, Konaté met een risicovolle tackle. De wissel nog met Mbappé die naar de kant moet. Dat gaat binnen de 10 seconden gebeuren. Kijk, Koukouré. Overbodig. Dus... Carlos Espi erin.
2: Ja.
1: 21. Uit de jeugd van de Levante hebben ze hem gehaald. 25 miljoen. En dat is de recordverkoop voor Levante. Dat is mooi van Zielinski. Maar dan, moet wel stilaan vooruit gaan. Laatste seconde. Sucic. Afgeblokt door Valverde.
2: Ja, Valverde en Bellingham toch veel... te dichtlopen daar op die flank.
1: Sucic. Dat is een nozel tikje.
2: Oh, kijk Koukouré. Kijk Koukouré.
1: Lisek er ook nog tussen. Nog een opstootje. Koukouré heeft precies wat hij wilde, namelijk wat gedoe. En daarmee is de tijd volgemaakt, denk ik.
2: Eigenlijk moet je hier Koukouré geel geven in plaats van Lisek.
1: Wat is de reden waarom Koukouré dan geel krijgt? En wat, waarom Lisek dan geel krijgt? Kan iemand dat eens uitleggen?
2: Nee, ja, voilà. Net daarom is Koukouré die dit gewoon speelt. En zijn moeilijke wedstrijd op die manier probeert goed te maken. Met eerst die interventie. Daarnet op Sucic en nu ook weer op Lisek en nu is het over.
1: Maar wel het laatste fluitsignaal. Ja, ik vond het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Hoeveel kansen en doelpogingen en aanvallen over en weer hebben we wel niet gehad. Hoeveel reddingen van een doelman. Kijk, 19 doelpogingen voor Inter, 14 voor Real Madrid. Nee, dit was genieten geblazen, Wim.
2: Ja, 7 saves voor Martinez en 6 voor Courtois. Maar geweldige saves waren er ook wel bij van Thibaut Courtois.

0: Ja, moet je zin in hebben. Ik zou in het café doen. Als ik Gerry was, NEC het vertrouwde balkenshirt. En ja, mag jij gaan uitleggen wat voor kleur dit is bij Excelsior?
1: Ja, het ziet er vanuit deze hoek in ieder geval een beetje beige-achtig uit. Maar er zit ook een vleugje goud in, lijkt ik hier vanaf hier te zien. Maar nou, het is ook in ieder geval één gehele kleur. Dus de shirt en de broek en de sokken zijn allemaal in dezelfde beige tint. Een beetje gebroken wit.
2: Ja,
1: er is een ral, de ralkleur van de verfspecialist. Dus ik denk dat hij het goed doet op de muur, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar ik heb dit ook wel een keer uit de wasmachine gehaald toen ik het zwart met wit samen had gedaan, hoor.
1: Ja,
0: bruin met wit, ja, dat is niet goed.
1: Nou, ik vind het wel een kekke kleur in ieder geval. Terwijl we zien dat de aanvoerders in ieder geval bij de scheidsrechter staan.
0: Nou. Mooi, de jongens uit Mook die stonden op het veld. Kleine mannetjes met de vlaggen. Nuitink, de aanvoerder, staat dus bij de scheidsrechters samen met Casper Wiedel, de captain van Excelsior. Terwijl de andere 10 NEC'ers nog eventjes bij elkaar komen rond de middencirkel voor een, ja, je zou het een huddle kunnen noemen, maar dan moet je wel iedereen vastpakken. Niet iedereen heeft die boodschap begrepen of ze wachten netjes op Bram Nuitink. Dat kan ook het geval zijn. Ah, ze gaan draaien. Dat gebeurt niet vaak, zeg.
1: Nee.
0: Even luisteren of er wordt gefloten, want dit gebeurt niet vaak. NEC dus in plaats van rechts naar links de eerste helft, van links naar rechts. Dat krijgen we niet vaak, hè?
1: Nee, en wat ook wel opvallend is dat de cameraman nu helemaal meeloopt met de captain van Excelsior. Met Wiedel, die wordt werkelijk gevolgd door de cameraman en met daarachter ook de man die alle snoeren meetrekt richting die as van het veld. Hij gaat nu ook onderin bij de scrum met zijn camera om het eigenlijk van onderaf een mooi beeld te creëren. Ja, waarom zou je

0: bij Excelsior doen en niet bij NEC?
1: Ja, goede vraag. Misschien was dat net het shot wat hij had en dat hij hem dan moet volgen van de regisseur. Ik vind het altijd mooi om te zien dat er inderdaad één kabelman achter zit. Dat is iemand die uiteindelijk graag cameraman wil worden, maar nu nog eerst de kabels moet trekken voor alles en iedereen. Cameraman rent nu van het veld met in zijn kielzog de kabelman. Die moet echt niet struikelen. Daar gaat hij bijna. Oh, hij kan hinkelend over het kabeltje heen. Het gaat bijna mis, maar hij heeft de kabel bijna van het veld getrokken. Nog 12 meter, 3, 4, 5 meter wat hij nog binnen moet halen. Nou, dat is gelukt. Tadic staat klaar voor de aftrap. Want NEC mag wel de aftrap nemen. Tadic staat alweer wat te gebaren. Dat gaan we ongetwijfeld vaker meemaken in deze wedstrijd. Hij zal denk ik dan de spits zijn. En Willemson daarachter?
0: Willemson daarachter, ja, dat verwacht ik wel inderdaad. De bal wordt meteen eventjes rondgespeeld achterin naar de linkerkant. Daar wordt hij weer even teruggespeeld richting aanvoerder Bram Nuitink. En dan even het eerste balcontact van dus die keeper Polster. Hij dus in de basis, omdat hij wedstrijdritme op moet doen. Omdat natuurlijk Kretas geschorst is in de wedstrijd tegen Juventus. En daarom zei onze trainer van ga je eerst maar eens een paar keer wedstrijdritme opdoen. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij dat dit weekend ook onder de lat staat. Hij krijgt nu ook de bal, speelt hem dan door rustig naar de rechterkant. Daar staat Storm, die vangt die bal op. En dan gaat die bal naar voren, maar wordt hij daar onderschept door Excelsior. Speelt hem over de zijlijn in. Inworp voor NEC.
1: Ja, rechtsback dus bij NEC Storm. Linksback Bras, voor hem de Portugese. Mooi moment in de basis. Montero ook nog in de basis. Die hadden we volgens mij nog niet genoemd. Geiger in de basis. En Hans Aroen, ook hij start vanaf minuut 0 of 1 eigenlijk, waar we nu in zitten. Bijna minuut 2 als de bal achterin is bij Polster. Eventjes een paar keer de bal terugspelen, zodat hij ook de bal krijgt. Nu een hele slordige bal richting Nuitink. Die maait volledig over de bal heen. Dan moet hij het gelukkig zelf corrigeren. Dan kan NEC alweer aan aanvallen gaan denken. Met aan de rechterkant Taui, maar die bal is iets te kort voor hem. Daar zit Casper Wiedel tussen, de captain. Die speelt hem terug op Stijn van Gassel. Die kennen we dus. Heeft een goede trap. Doet hij nu weer. Lange bal naar de rechterkant. Naar de rechtsbuiten, naar Moreira.
0: En je speelt hem even terug op Bras. En dan op de borst van Wiedel. Aangenomen ter hoogte van de middenlijn. Die bal dan eventjes terug. Helemaal naar keeper Stijn van Gassel. Natuurlijk een oude bekende hier in NEC. In Nijmegen. Tadic dan die de boel opjaagt. En de keeper die dan in één keer de bal achter de verdediging van NEC probeert te schieten. Maar daar staat Polster goed opgesteld. En die pakt daar de bal net in zijn eigen 16. Houdt hij hem nog even aan zijn voet. Heeft daar Garden wel voor zich. De spits van Excelsior. Moet dus even terug met de bal aan zijn voet. Pakt hem niet op. Maar verdeelt hem dan weer naar de linkerkant. Even heen en weer tussen de keeper en de verdediger. En dan kan er opgelopen worden door NEC met de bal. De bal nu ter hoogte van de middenlijn.
1: Ja, bij Montero. Daar wordt een mooie tackle ingezet door een speler van Excelsior. Winnen ze de bal. Zijn ze gelijk weg aan de rechterkant. Daar hebben ze Hartjes onder andere staan. En die Moreira rechts buiten met nummer 2. Daar moet ik aan wennen. Als ze naar de binnen komen, kan het misschien met links geschoten gaan worden. Dat is een aardig schot. Maar die komt zo in de handen van de NEC-doelman. Die de eerste klus die hij krijgt in deze wedstrijd goed klaart. Ik vond hem goed in boede. In die wedstrijd waar hij dus al een paar minuten in moest vallen, daar had hij geen plankenkoorts, kwam erin en mocht gelijk meedoen. Kreeg ook de complimenten van Jurie Mulder, kan blijkbaar heel goed meevoetballen. Laat u nu eventjes zien met een korte bal, waardoor NEC kan gaan opbouwen. Met de Tadic alweer, diep op de helft van de tegenstander. Willemson moet dan eventjes terug. Dan gaat de bal via
0: Geiger
1: inderdaad. Maar even kijken naar zijn rugnummer. Naar de andere kant zitten we aan de linkerkant bij NEC.
0: En dan kan in de as weer overgenomen worden door Bram Nuitink. Even ter hoogte van de middenlijn. Maar eventjes pasend naar Bras. Heeft daar Moreira tegenover zich. Montero en Moreira. Lijkt een beetje op elkaar. Nu dan de bal naar de linkerkant. Kan daar opgelopen. Is dat Thomas, denk ik. Die geeft hem in één keer voor. En is het Wiedel die bal wegschiet. Is zijn eerste hoekschop voor NEC. En is het Dusan Tadic die daar richting de cornervlak loopt.
1: Ja, je ziet toch wel hoe rap die derde Thomas is. Hè? Hij gaat makkelijk voorbij zijn tegenstanders. Een voorzet is scherp aangesneden. Kan dan weggewerkt worden ten koste van een hoekschop aan de overkant van het veld. Maar hij is snel. Dat is een heel fijn wapen om te hebben. Tadic aan de overkant van het veld. Vierde minuut zit erin. Gaat die hoekschop nemen. Maakt een soort kruisgebaar. Dat zie je ook niet vaak. Hier moet dan een hele gekke variant komen. Gaat richting de eerste paal. Op de 5 meter kan die weggekopt worden. Maar niet de 16 uit. Dan moet er een duel gewonnen door Willemson. Die is lang. Maar dat kopduel verliest hij uiteindelijk. Dan wordt de bal de 16 uitgeschopt. En dan krijgt Montero de bal op zijn hoofd. En dan haalt hij daarna de tegenstander onderuit. Krijgt hij gelijk een gele kaart, denk ik, voordat er een uitbraak komt van Excelsior. Ja, daar komt hij al. Zijn we, goed en wel 4 minuten onderweg. Is daar de eerste kaart al van Erwin Blank. En die is voor Jamiro Monteiro, die de bal niet onder controle krijgt. En bovenop zijn hoofd ziet belanden. En dan de tegenstander, volgens mij, was dat die Torsteinsson onderuit haalt. Op de middenlijn. Maar dan haalt hij wel een aardige counter mee eruit. Maar ja, het gaat wel ten koste van de gele kaart dus.
0: Kevin Jansen dan met vrije trap. Eventjes terugspelend naar zijn achterhoede. Wiedel dan aan de bal. Captain kan hem doorspelen naar de rechterkant. Daar staat Meijsen dan. Die krijgt er een botsing met Thomas. Die lopen daar tegen elkaar op. Ze blijven alle twee ook even liggen aan de overzijde van het veld. Vooral Meijsen is degene die behoorlijk geraakt werd daar aan de overzijde van het veld. In dat duel dus met Thomas. Ze blijven alle twee nu liggen. Dat was een behoorlijke botsing hoor. En dan is het meteen het spel stilleggen. En de verzorgers komen nu allemaal het veld opgerend om de twee heren te verzorgen. Want u weet, bij een duel waar het hoofd wordt geraakt, ligt het spel meteen stil. En dat geeft ook even de ruimte aan Bram Nuitink om met zijn keeper eventjes te overleggen. En ook Excelsior maakt van dit moment gebruik om even de boel te reorganiseren.
1: Ja, één warmloper gelijk bij NEC. Het is helemaal aan de andere kant van het veld, dus het is lastig om te zien wie dat is. Als het Dele Thomas is die zometeen op... worden. Volgens mij is het... Ik zit even te kijken wie er naar de grond gaat. Het was volgens mij Moreira die naar de grond gaat. Nummer 2, als ik hier ook op mijn tablet de herhaling nog zie. Het is een hele lelijke botsing waarin ze met echt goed hard tegen elkaar klappen. Het goede nieuws is dat Dele Thomas alweer opgekrabbeld is. Hij loopt alweer. Krijgt dan wel van de scheidsrechter te horen dat hij even het veld uit moet. Maar het gaat een stuk minder met Moreira. Daar lijkt een wondje te zijn, als ik het zo zie, boven zijn hoofd. Dat zal een hele pijnlijke wenkbrauw zijn. Hè? Waar dan gelijk, als je daar een tik op krijgt, komt er gelijk een hoop bloed uit.
0: Ja.
1: Dus dat moet dichtgenaaid worden, denk ik. Je ziet de arts daar met gaasjes in de weer en met andere plaksel om de boel dicht te krijgen. Laten we hopen dat er geen nietje in moet, want dat lijkt me gruwelijk pijn. Je moet dan denken aan Jaap Stam, Euro 2000. Dat hij daar zijn oog boven zijn wenkbrauw dichtgenaaid kreeg. Kan je dat nog herinneren?
0: Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik kijk meestal weg als dat soort dingen gebeuren. Ja,
1: een iconisch moment dat Jaap Stam inderdaad door de bondsarts dichtgenaaid wordt. Daar moet je van houden. De Ruben NL maakt nog even gebruik van dit. Het is bijna een soort tactische onderbreking om nog wat andere instructies te geven. Ook Simon Jansen, linksback, komt eventjes naar de zijkant om bijgepraat te worden met de nieuwe bevindingen na een minuut of 5. Hoe het tactisch staat bij NEC en hoe Excelsior dat dan tactisch zou moeten aanpakken als de bal weer rolt. De twee mannen staan naar de zijlijn. Die zullen er zometeen wel weer in mogen. Het lijkt erop alsof ze allebei weer verder kunnen. Hè?
0: Ja. Ja, vooralsnog wel. Maar we gaan in ieder geval door wel. Met een lange bal dan naar voren weer. De achterin weer opgevangen door de keeper van NEC. En vervolgens houdt hij hem ook even vast in zijn hand. Terwijl aan de overzijde er zo meteen ze alle twee weer het veld in gaan komen. Nu dus nog even 10 tegen 10, zolang die bal nog rolt in het veld. Nu dan NEC aan de lopende band, wil ik zeggen, met Storm. Want die kan wel een beetje oplopen met die bal. Is het nu Storm die aan de bal is? Die schiet hem dan tegen zijn directe tegenstander aan, tegen Jansen. Is het Torsteinsson die de bal dan krijgt? En vervolgens kan NEC weer overnemen. Is het Taui die de bal krijgt en dan in de as richting Geiger kan spelen?
1: Ja, zitten we rond de middencirkel met Monteiro. Bal naar de rechterkant. Daar moet Taui bij komen. Maar zit de linksback van Excelsior goed tussen. Dat is Jansen. Zometeen als hij een corner gaat nemen, moeten we echt oppassen. Want daar is hij goed in. Als de bal achterin nu weer rondgetikt wordt. Monteiro, balletje naar de rechterkant. Naar Bras. Die krijgt hem niet onder controle. Even van zijkant geruild. De Bras en Storm. Misschien is dat een blijvertje. Misschien is dat eventjes voor de komende minuten. Maar Bras dus rechtsback. En Storm linksback. Als Excelsior de ingooi neemt en de bal weer teruggaat naar eigen helft.
0: Wiedel dan aan de bal. Kan de bal dan weer doorspelen. Nu wel op Meijsen. En dan in één keer de bal over de middenlijn heen. Daar staat echt helemaal niemand van Excelsior die bal op te wachten. Dus kan die heel rustig naar de keeper van NEC rollen. Die houdt hem nu op de 16 meterlijn onder zijn voet. Dan gaat de bal even naar de linkerkant. Storm is even gewisseld met Bras. Vervolgens naar Nuitink. Even terug naar de keeper. En dan een lange bal, wil ik zeggen, over de middenlijn heen. Daar komt hij dan ook deze kant op richting Taui. Die kan doorlopen, wil ik zeggen. Maar daar wordt hij even aangeraakt door Jansen. Dat is een geen vrije trap, spel maar gewoon door. De richting Stijn van Gassel en die kan weer opbouwen via zijn achterhoede.
1: Ja, krijgt hem nu weer terug. Dan hij, trouwens volledig in het geel gekleed. Die keeper, goede keeper hoor, ook dit seizoen. Maar nu moet hij even oppassen. Als er een beetje op de huid wordt gezeten door Willemsson, moet hij met rechts trappen. En dat is niet zijn favoriete been. Schiet hem zo over de zijlijn, waardoor NEC kan gaan ingooien halverwege de helft. van Excelsior. Inworp snel genomen. Kaatsen met Tadic aan de rechterkant. Gaat hij naar Bras, een beetje in de as. Dan Geiger die zich aanbiedt. Hans Aroen. Het is combineren op de korte meters. Met een goede bal richting Montero. De 16 in de A. Die is net iets te hard. Goed gezien hoor. Van Hans Aroen. De ruimte lag daar achter de defensie. Montero liep er ook goed in. Maar die bal was net iets te hard. En dan is het de keeper die hem pakt.
0: Ja, die stuit hem te mankeren. En dan schiet hem vanuit de heup richting de rechterkant van het veld. Richting zijn aanvallers daar. Dan gaat hij over alles en iedereen heen. Is het Storm die daar de bal op kan pakken. Is daar wel nog even in het duel. Loopt vervolgens de bal over de zijlijn heen. Dat doet de tegenstander waardoor NEC mag gaan ingooien. Aan de overzijde van het veld is dat Storm die dat gaat doen. Bras is nog even aan de rechterkant blijven hangen. Houdt de bal nu in zijn nek. Wacht tot iemand zich aanbiedt. Dat is denk ik Hans Aroen die dat is. En van tevoren is Montero die die bal krijgt. En vervolgens weer wordt aangetikt. NEC weer een vrije trap. En Montero wil hem snel nemen. Maar moet even wachten tot Diego Jan onder andere wat afstand heeft. Dan is Bram Nuiting die snel kan schakelen. En dan wel in de voeten van Hans Aroen kan spelen. Nu via de linkerkant komt Thomas oplopen. Kan hij hem nu meegeven aan Hans Aroen? Ja, doet hij. Doet hij goed ook. Dan kan Willems hem misschien wel uithalen. Nee, verlengt hem naar deze zijde van het veld. Kan er dan uitgehaald worden? Even ruimte creëren. En goal! Ja! Is het Taoui die kan scoren? Hij krijgt alle ruimte van de verdediging van Excelsior. En kan hem in één keer naar binnen trekken eigenlijk. Totdat hij recht voor de goal staat. En hem in één keer rechts in de hoek schiet.
1: Ja, wat een goede goal zeg. Goede aanval van NEC over een heel aantal schrijven. Het begint aan de linkerkant. En in één keer is NEC weg aan de rechterkant. En dan doet Taoui dat goed hoor. Dreigt eraan schieten. Kapt hem dan nog een keer. En dan staat hij inderdaad echt recht voor het doel. Het is nog wel een meter of 16. Want hij staat echt op de rand van het strafschopgebied. Maar schuift hem dan heerlijk binnen in de korte hoek. Heerlijke goal. En dan zal dat veld ook wel aardig meehelpen. Hè? Want die bal glijdt heerlijk door. Keeper daardoor te laat. En ook mooi om te zien dat Taoui dan richting de cornervlag gaat. Aan de overkant van het veld voor de fanatieke aanhang. En dan probeert hij te glijden. Maar hij glijdt zo ver door dat hij bijna richting de boarding gaat. Ja, zo glad is het veld omdat het zoveel geregend heeft. Maar wat doet hij dat knap. Een mooie goal hoor met links. 1-0. Ja, heerlijk.
0: Netjes hoor. Knap. Bal weer, het spel weer hervat. Weer terug naar keeper Van Gastel. Dan een lange bal weer richting die rechterzijde. Daar staat Storm weer om die bal op te vangen. Meteen in de voeten van Thomas gespeeld. Dan is het opletten voor Diego Jan. Een van de beste spelers aan de zijde van Excelsior vind ik. Die ziet nu dat de bal over de zijlijn heen wordt gespeeld. En ze wel een inworp krijgen daar aan de overzijde van het veld. Dus het meisje die in gaat gooien. Heeft daar een handdoek bij gepakt. Want die bal, ja, kan zich voorstellen, die is hartstikke nat geworden van alle regen. Dus die zorgt ervoor dat die bal eerst even droog wordt gemaakt voor zolang het duurt natuurlijk, want het is nog steeds regenachtig. Kan ver gooien, komt hij ook. Die bal in het 16 meter gebied wordt meteen weggewerkt door Hans Aroen en dan kan Thomas er misschien uit, maar daar zit weer een blok van Excelsior tussen.
1: Ja, dan ligt de bal weer in de middencirkel bij de voeten van een van de centrale verdedigers van Excelsior. Zoeken ze de linkerkant op via die Torsteinsson. Dan gaat het toch weer naar de as waar Hartje staat. Ook een fijne voetballer is dat. Ik ben ook groot fan van Noah Naujoks. Hij helaas geblesseerd. Dat had ik ook wel graag in actie willen zien hier. Wat heet, ik had hem graag bij NEC, naar NEC zien komen. Echt een fijne speler, maar al een tijdje uit de running. Bal gaat achterin rond bij Excelsior. Beetje op de huid gezeten nu de verdedigers door Hans Aroen. Daardoor moet de bal terug naar de keeper die hem nu met links kort speelt. Dat gaat wel goed. Zolang hij hem niet met rechts hoeft te spelen, lijkt alles perfect te gaan. Nu krijgt hij de bal weer terug. Balletje met rechts. Nou, die is ook goed. Krijgt hij daar een plusje voor achter zijn naam. Hij kan het blijkbaar wel. Als Excelsior via de linkerkant nu de aanval opzoekt. Ah, daar zit NEC weer goed tussen met de doelpunt te maken. Taoui, die lijkt dan de bal te verliezen. Lijkt dan ook een overtreding te maken. Maar blijkbaar mag het allemaal. Is hij weg aan de rechterkant. Bal naar Tadic. En dan moet Tadic zo meteen de voorzet gaan geven.
0: Ja, dat kan hij ook. Daar komt hij ook al. Dat is een glijpartij in 16 meter gebied. Waardoor NEC er niet meer aan kan. In de vorm van Willemsson. Die bal wordt meteen weer over de zijlijn heen gespeeld door Excelsior, waardoor NEC weer mag gooien. Alles nu over de rechterkant. Bij NEC, die kans is even favoriet de afgelopen minuten. Nu weer dezelfde kant op, via Polster, achterin weer opgebouwd. Daar en het is het buitenspel van Tadic, heeft ook de grensrechter gezien. Tadic is het er niet mee eens, maar die bal mag wel door. Diego Jan dan nu aan de bal, even doorspelend naar Meijsen. Meijsen verlengt hem weer aan de rechterkant. En daar gaat hij weer veel te hard. Die bal schiet echt hard door hoor, door het natte veld. Waardoor het weer een inworp wordt voor NEC. Daar aan de linkerkant is dat NEC die gaat gooien aan de overzijde van het veld. Nog niet genoemd, Plug, die staat achterin ook. huurling van Feyenoord. Ik heb trouwens het idee dat af en toe even het geluid wegvalt. Heb jij er ook gevist aan mijn koptelefoon?
1: Nee, dat ligt met het nieuwe systeem volgens mij. Dat af en toe, als er niet gepraat wordt, dat dan lijkt alsof de hele stekker eruit getrokken is. Maar dat is gelukkig niet het geval.
0: Oké, dan praten we gewoon door. En dan zien we dat Plug ook in één keer de bal heeft, wil ik zeggen. Maar dat is Wiedel natuurlijk. Die heeft de bal nu in en speelt hem dan door via de rechterzijde. Maar daar is hij weer veel te hard. Excelsior moet echt nog even wennen aan het natte veld. Want de ballen gaan veel te hard en die verdwijnen dan over de zijlijn. En in dit geval over de achterlijn heen. Is de bal weer voor keeper Polster.
1: Ja, goede start hoor van Excelsior. Misschien niet in deze wedstrijd, maar wel dit seizoen. 9 punten al gepakt na 4 duels. Alleen eind jaren 70 een keer zo'n seizoen gehad waarin het zo goed begon in de Eredivisie. Dus mooie tijden voor iedereen in Kralingen. Al is het nu jammer dat ze na een kwartier spelen voor hun in ieder geval op 1-0 achterstand staan. NEC aan de linkerkant met Thomas lijkt helemaal hersteld van die beuk tegen zijn hoofd die hij kreeg. Of in ieder geval die botsing die hij keer had met die Morera van... was het Morera toch? Nou ben ik alweer in de war. Met in ieder geval mijn Excelsior-speler. Als de bal de middencirkel is, Tadic er net niet bij komt. Maar wel Geiger daar weer goed tussen zit. Bevalt me wel hoor. Van een afstandje lijkt hij of hij dezelfde coupe heeft als Le Breton. Daarom even die twijfel aan het begin van de wedstrijd. Maar het is Geiger die daar echt staat. Ja. Le Breton op de bank. En NEC met Bras aan de rechterkant de aanval opzoekend.
0: Tadic dan krijgt een beuk in zijn rug van diezelfde plug die ik net beschreef. Nu de bal dan eventjes achterin weer bij NEC. Keeper Polster nu ver uit zijn doelgebied. Dan een lange bal naar voren, achter op het hoofd bij Jansen. Die kopt hem naar voren richting Diego Jan. Die kopt hem door in de voeten van Nuitink. En dan ligt het misschien wel open voor NEC. Maar daar is Jansen en die herstelt. Kopt die bal eventjes terug naar keeper Stijn van Gassel. En houdt die bal eventjes net een metertje of 7 uit zijn doel onder zijn voet. Neemt hem heel nonchalant mee. Laat hem rollen onder zijn linkervoet met een... Ja, ik wilde het bijna zeggen, die geeft er een... hoe noem je dat bij tennis? Als je zo over die bal heen aait, topspin. Geeft een beetje topspin mee. Maar hij houdt de bal voorlopig nog laag. Staat nu ook eventjes stil. Nu is het klaar. Vindt in ieder geval Willemsson en die gaat de boel een beetje opjagen. En dan moet hij hem wel vastpakken. En geeft die bal vervolgens in de loop mee met Jan Plug. Die loopt nu de middenlijn over. Heeft daar links Thorstein Sonderman uit IJsland. Bandje, licht wit bandje in zijn haar. Loopt nu de diepte in. Is dat goed gezien, maar staat daar ook nog Garden... En die speelt de bal weer in de voeten van Hans de Laroen.
1: Ja, Garden hadden we ook nog niet zoveel genoemd. Voor afgelopen weekend belangrijk voor Excelsior met een mooi doelpunt. Nu ziet hij dat zijn ploeggenoot een bal bij Dellet Thomas van de voet afsnoept. En daardoor de bal weer terug kan spelen. Die verdediger in ieder geval naar zijn keeper. Lange trap nu van Gassel. Daar zit Bras goed bij. Maakt wel een aardig indruk in de openingsfase van deze wedstrijd. Als NEC weg is met aan de linkerkant Hans de Laroen. Dan naar Thomas. Kan naar binnen op de rand van het strafschopgebied. Hij gaat er buitenom. Hij is echt snel. Hè? Hij probeert hem nu neer te leggen. Hij gaat zelf naar de grond. Dan krijgt hij geen strafschop, zegt de scheidsrechter. Geen strafschop dus. Dan kan Excelsior er weer uit aan de rechterkant. En als het snel is, dan kunnen ze heel snel gaan. Hè?
0: Ja, Garden nu dan. Die staat in één keer aan de rechterkant. Ik kan hem voorgeven. Nee, daar staat Garden. En die schiet hem eroverheen. De bal kwam natuurlijk van de rechterkant van Morera af. En die legt hem in één keer panklaar eigenlijk voor Garden. Die hem echt over het doel heen maait. Maar daar had misschien wel meer ingezeten. Van Nuitink iets te laat. Maar de bal gaat gelukkig over het doel heen. En is het keeper Polster die bal even rustig op gaat halen. En even de boel reset bij NEC.
1: Wat een enorme kans, hè. Goede voorzet vanaf de rechterkant. Laag het strafschopgebied in. En dan wordt hij daar toch nog wel aardig verdedigd hoor. Door Bras die daarbij staat. Maar wat een kans is dit toch ook alweer hoor. Dat is toch het beeld wat je bij NEC ook weer dit seizoen ziet. Ze geven niet zo gek veel kansen weg. Maar als de kans er dan is voor de tegenstander, ja, dan is het een vrij grote kans. Dan ligt het helemaal open. Nu is voor de bal van Polster. Die wordt gered door Montero. Als hij zo in de voeten schiet, de keeper. De bal ongeveer op rond de middenlijn bij de tegenstander in de voeten. Maar dat corrigeren ze goed. Ook Willemsson. Die lange Willemsson komt eventjes helpen om het balbezit echt definitief weer bij NEC te brengen. En dan gaat het achterin weer rond met Bras. Loopt een paar metertjes op. Staat daar wel. Hij staat goed op zijn poot. Ik weet niet wat hij bedoelt. Dat het gewoon het imago van een echte verdediger. Captain van Jong Portugal. Dan kan je wat en dan heb je ook wel wat. Maar ja, hij heeft een goed voetballichaam.
0: Ja, absoluut. Bram Nuitink dan nu. Montero krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn. Dan hier naar de rechterkant. Naar het doelpunt te maken. Taoui kan dan ook weer naar binnen trekken. Richting de as. Probeert ze dan in één keer over het hele veld te spelen. Maar dan wordt hij weer opgepikt. Montero zit er weer tussen. Diego Jan kan dan uit de voeten. En die schiet hem in één keer over de keeper heen. En dan gaat hij op het dak van het doel. Wel een goede poging van de man uit Georgië. Maakt ook wel echt een goede indruk, vind ik, bij Excelsior.
1: Dit was bijna het doelpunt van het jaar. Want Brian Linssen maakte hem ook in hetzelfde doel trouwens. Dat is het 2 jaar geleden volgens mij op de slotdag zo. Deze was wel iets dichterbij. Het was een meter of, nou, pak een meter 40, 45. Maar wat zag hij dat goed, die Goyan, oud-Vitesse-speler. Dat Polster veel te ver voor zijn doel stond. En dan moet hij spelen om wedstrijdritme op te doen. Ook wel een beetje om wat zelfvertrouwen te kweken. Ja, dan zul je zien dat je zo'n doelpunt tegenkrijgt. Het gaat gelukkig goed. Het balletje komt op het dak van het doel. En NEC kan dan weer een aanvaller gaan denken. Met Hans Aroen, die hem goed wegsteekt naar Delle Thomas. Die gaat er rap richting de 16. Aan de zijkant komt hij nu het strafschopgebied binnen. Kan hij kappen voor rechts. Hij komt niet helemaal lekker uit. Daardoor komt het uit op een rollertje. Want hij krijgt geen kracht meer achter de bal. Hij krijgt ook nog een klein zetje. Die rappen linksbuiten van NEC. Ja, hij had iets te veel hooi op de vork hier. Hij had er misschien wel opzij moeten tikken. Want dan stond er iemand beter voor. Maar hij wil het toch proberen. Randje 16. Half omvallend. Met weinig kracht. Ja, dan gaat hij naast.
0: Ja. Steven Gastel dan met een lange bal. Spel verplaatst zich weer naar de rechterzijde van het veld. Daar op de rechtsbuitenpositie zit Timas. Die hadden we nog niet genoemd. De man uit Kaapverdië. Hij was degene die zojuist de voorzet gaf. Die staat dus op de rechtsbuitenpositie. Nu de bal dan over de zijlijn ingelopen. Door een speler van Excelsior. Waardoor het een inworp is voor NEC. Cadeautje daar nu aan de overzijde van het veld. Is het Thomas die meteen die bal weer in de voeten speelt. Bij Geiger, dan eventjes terug. Daar weer naar de linkerkant. Daar is het Storm die daar staat. En dan Bras weer aan de bal. Kan wat oplopen met de bal. Heeft best wel wat ruimte. Speelt hem dan vrij kort. Toch wel op Willemson. Maar die komt de bal goed halen. Wordt wel achterna gezeten. Door een speler van Excelsior. En dan die bal weer eventjes terug naar de keeper. Dan een lange bal. Kom maar, een keepertje. En die komt dan ook over de middenlijn heen. Is het Taoui die de bal weer verlengen op Tadic met zijn hoofd. Dat lukt hem niet. Maar de bal gaat over de zijlijn. Is het Tadic die bal in gaat gooien op Taoui. Daar staat Tadic nu nog een beetje aan deze kant. Van de rechterkant van het veld te hangen. En loopt nu ook wel weer in de spitspositie. Want dat is de plek die hij vandaag natuurlijk aangewezen kreeg. Dan kan er misschien nu wel een voorzet komen van Hansa Aroen. Die komt er niet. Wordt onderschept door Moreira. Die kan hem dan weer meegeven in de loop met Meijsen. En dan zijn twee spelers van NEC die daar de boel kwamen staan te verdedigen. Maar dan is het Timas. En Timas is weg. Is het 3-2 voor Excelsior. De bal gaat nu naar de linkerkant. Kan er uitgehaald worden. Komt de schot. Nee, wordt geblokt door Montera. Goed Montera. Nog een keer blokken. Nee, die bal rolt weer over de achterlijn heen. Daar komt NEC heel goed weg. Want als Excelsior eruit is, dan is het toch best wel gevaarlijk in één keer. Hoor.
1: Ja, zeker als Storm als centrale verdediger in één keer bijna op de achterlijn van de tegenstander opduikt. Want dat was het plan van het balletje van Hans Aroen volgens mij net aan de andere kant van het strafschopgebied. Hij is weg, geen restverdediging.
0: Nee.
1: En dan is Excelsior er in één keer echt als een raket uit. Gelukkig loopt Montero ook mee. Die blokt dan het schot, maar anders was het weer fout afgelopen. Als je tegen een betere tegenstander speelt, dan lopen dit soort kansen toch lelijk af voor NEC. Nu gaat het gelukkig goed. 1-0 dus nog. De tussenstand 22e minuut. Als NEC aan de overzijde van het veld de bal heeft met de Storm. Die draait drie keer om zijn eigen as heen. Maar maakt daar wel de tegenstander gek. Dus NEC houdt het balbezit met de Thomasbal naar de rechterkant van het richting het strafschopgebied. Naar Willemson. Nou, schiet maar een keer. Nee, hij loopt zichzelf de prak in. Want hij loopt daar richting vier man van Excelsior. En dan grijpt Nuitink goed in. Want ook daar ligt het weer helemaal open. Als er één lange bal is richting die rappe spits. Maar Nuitink onderschept deze bal goed. Anders ligt het weer helemaal open.
0: Ja, zeker. Uitkijken. Nu Geiger aan de bal. Heeft daar ook Taoui rechts van hem. Daar moet die bal nu naartoe. Kom maar. Ja, doet hij ook nu. En dan richting de achterlijn en die voorzet. Maar heeft Jansen nog voor zich. Taoui dan met de voorzet. Komt daar goed voor. Kopbal even terugleggen. Nee, wegwerken door Excelsior. Montero dan aan de bal. Omhaal. Nee, wacht nog even. Legt hem eventjes terug op Geiger. En dan geeft hij hem weer mee. En de loop aan Bras. Bras dan naar Tadic. Tadic kan wel met die bal. Draait er goed weg bij zijn tegenstander. Geeft hij voorzet. Tweede paal. Oeh, daar schiet hij overheen. Wordt er achterin wel weer opgevangen. Maar NEC zet goed druk naar voren nu.
1: Ja, wordt die bal weer opgevangen. Inderdaad, aan de overzijde van het veld door Storm. Linksback daar. Dus heeft NEC wel weer snel de bal. Montero, meter of vijf over de middenlijn. Gaat het naar de rechterkant. Eventjes terug naar Bras. Ook hij diep op de helft. Of op de helft in ieder geval van de tegenstander. Kort tikje naar Geiger. Geiger terug naar Bras. Naar Nuitink in de middencirkel. Montero, klein beetje naar voren. Dat paasje van Nuitink. Zijn we aan de rechterkant bij Willemson. Eventjes dreigen om de bal naar een van de spitsen te spelen. Dan toch weer terug naar Bras en dan naar Montero. Montero op zijn beurt met een beetje een tempoversnelling via Willemson gaat NEC dan weer aanvallen. Aan de rechterkant met Taoui. Taoui, één man voor zich, komt naar binnen. Deed hij net, scoorde hij uit. Nu geeft hij een aardig balletje de 16 in.
0: Mooi.
1: Hakje daarna van Willemson om de 1-2 te complimenteren. Maar dat lukt niet. En dan kan Excelsior er misschien wel weer uit met Jagoyan. Maar die wordt naar de grond geholpen door Montero. Moeten we niet oppassen, want
0: ja,
1: die heeft de geel, hè?
0: Die heeft al geel, ja, inderdaad. Ja, maar ja, ik denk wel dat het goed was dat hij hem eventjes toch even een klein tikkie gaf. En ons was Jagoyan weg geweest. Nu Kevin Jansen, of Kevin, ik zeg het, heet het Kevin Jansen, maar die beste man heet helemaal geen Kevin. Maar nu de bal weer eventjes naar achteren richting de keeper. En dan weer richting de verdediger. Stadić loopt daar een beetje te storen daar achterin. Bij onder andere Wiedel en bij Plug. En dan gaat die bal weer naar voren naar Torstein Son. Met zijn bandje dus in zijn haar om de haren uit zijn gezicht te houden. Nu daar in duel met Bras lopen daar makkelijk voorbij hoor. Torstein Son aan de bal kan uithalen. Korte hoek. Maar goed blok is denk Geiger die daar staat om de boel tegen te houden. De bal verdwijnt over de zijlijn heen. Is een inworp voor... nou ga ik toch kijken hoe die met zijn voornaam heet hoor. Meneer Jansen.
1: Simon
0: is het, ja. Simon Jansen.
1: Kevin Jansen kennen we hier ook nog volgens mij. Dat is het hele tijd geleden als de bal in de middencirkel is bij Excelsior. Daar nummer 4 Wiedel, 14 Plug. Dat is het centrale duo achterin bij Excelsior. Eventjes dreigen van Wiedel om naar voren te spelen. Speelde dan toch weer terug naar de keeper. Keeper op zijn beurt naar die nummer 14 Plug dus. Als achterin de bal weer lekker wordt rondgetikt. Want het NEC, ja, het is niet echt druk zetten. Het is een beetje alibi druk zetten. Je loopt wel naar voren, maar het is met weinig echte intensiteit. Waardoor Excelsior toch weer kan opbouwen. En nu alweer weg zijn aan de rechterkant misschien, hè?
0: Ja, uitkijken daar nu. Weer de voorzet vanaf die rechterkant. Is weer die Timas, die man met Caferri, die voorzet daar geeft. Maar ondertussen kan NEC wel weer overnemen. Is het Hans van Aron die bal daar goed in eigen balbezit houdt. En in één keer naar voren peert op Thomas. Die kan die bal niet goed controleren. De bal was iets te hard. Inworp nu dus voor Excelsior. Ingegooid op Diego Jannes. Wat terugkomen zakken. Kan nu wel met de bal aan de voet lopen. Speelt zijn tweede seizoen inmiddels alweer bij Excelsior. De bal nu weer naar Simon Jansen. Dan heeft terug naar Plug. Plug nu met de bal aan de voet. Wordt opgejaagd door Willemsson. Even doorspelen naar Torsteinsson. Die heeft daar Bras tegenover hem staan. Oeh, die trekt nu aan zijn shirt. Maar het spel mag door, zegt scheidsrechter Blank. Bal richting Wiedel. Richting de Zweedse ketten van Excelsior. En dan eventjes terug naar Van Gassel. Nu ver uit zijn doel. Doorspelend naar Plug. En dan een lange bal in de loop gegeven eigenlijk daar. En dan krijgt, wie krijgt de bal al nu?
1: Ja, goede vraag. Het is volgens mij Hartjes die daar de punt van de 16 induikt. Komt nu naar binnen, naar de as van het veld, opzij getikt. Dan moet er iemand gaan schieten. Dat gebeurt ook inderdaad. Het is volgens mij, even goed kijken, Meijsen die uiteindelijk doorgestoten is naar voren om aan te gaan leggen. Schotje, het gaat aardig eind over. Geen werk voor Polster. Zal ik even te kijken. Er pas twee doelpogingen gehad van NEC. En we zitten toch al in minuut 26. Het was die goal uiteraard van Taui, die er de zin vloog. Die succesvolle poging van Taui. En dat rolletje van Delle Thomas. Meer was het niet. Excelsior toch al...
0: Ook twee, denk ik toch? Meer.
1: Nou, ik heb hier op de app te kijken. Het zijn er maar twee. Ja. Twee pogingen van de NEC. Dit was volgens mij poging nummer 7 van Excelsior. Ja, dus dat hebben we wel iets meer. Het balbezit is wel voor NEC trouwens. Als het nu wel... Excelsior is dat de bal heeft.
0: Diego Jan dan wordt achterna gezeten door Montero. Thomas komt helpen. Kan ook winnen van twee spelers van Excelsior. Krijgt die bal dan van Montero. Applaus nu voor Thomas. Thomas dan die bal richting Geiger. Geiger daar met een driehoekje samen met Storm onder andere. En nu is het Geiger die de bal eigenlijk in de loop mee gaat geven. Richting de man met nummer 11. Dat is natuurlijk Willemsson achter op zijn rug. Dan Hansen Aron kan die bal weer meegeven. Uitkijk dan een flinke beuk op Geiger. Wat zegt de scheidsrechter? Ja, het hoort erbij. Het was een schouderduw. Maar Geiger is maar een klein mannetje. En die stond daar tegenover Meijsen. En dat is best wel een flinke vent. Dus ja, als je daar een beuk van krijgt, dan zou ik ook tegen de vlakte gaan.
1: Ja. Scheidsrechter zegt nog wel even tegen Van Gassel. Heel even wachten. Dan laat ik de videoman er heel veel naar kijken. Maar het hoeft dan niet meer. Daarna al gelijk na een paar tellen. Het bewegingje van nee, was niks aan de hand. We gaan weer door. Dus is er een doeltrap voor Van Gassel. 28e minuut. 1-0 dus de tussenstand. Als Van Gassel wat tijd neemt. Je staat achter, zou hij doorhebben. Scheidsrechter stopt steeds zijn hand al de lucht in. Van joh, ik begin nu met aftellen. Als die bal diep gaat richting de rechterkant. Daar gaan bijna al die doeltrappen heen. Naar de wat rappere en langere mannen van Excelsior. Daaraan de rechterkant. Als het daar op de vierkante meter eventjes knokken is. Met Nuiting die hier als winnaar uit de bus komt. Uit de strijd komt zelfs. Ja, inderdaad. Het levert een hoek. Of een hoekschop wilde ik zeggen. Een ingooi op aan de overkant van het veld. Meter of 10 nog net op de eigen helft. Als je 2-3 stappen zet. Wat Storm doet. Dan ben je bijna over de middenlijn. Heel goed gedaan. Het is alleen jammer dat de ingooi een beetje matig is.
0: Ja, dat is zeker een beetje. Maar ik krijg net een 4, denk ik. Nu dan de inworp voor Excelsior. Een korte inworp daar gegooid. Aan de overzij van het veld. De hoogte van de middenlijn. Het is nu een beetje slordig. Gaat er over de zijlijn heen aan de overkant. Nog een keer een inworp van Excelsior. Nu weer teruggegooid naar Wiedel. Die houdt de bal even aan de voet. Ziet dan wel dat Tadic weer een beetje op komt lopen. En vervolgens gaat de bal naar Stijn van Gastel. Die houdt hem even in zijn cirkeltje bij het 16 meter gebied aan de voet. En dan een lange bal naar voren. Maar die schiet hem eigenlijk gewoon op het hoofd bij Bras. Dan kan de Monteiro overnemen. Maar dan is het uitkijken. Want dan heeft Excelsior er snel een voet tussen staan. In de vorm van Hartjes. Die ook met een tapeje om zijn linkerpols speelt. Daar is hij goed aan te herkennen. En aan zijn fel oranje-roodachtige schoenen. Dan de bal via Plug weer naar diezelfde Wiedel. En dan kan hij het spel weer naar de rechterkant gaan sturen. Nu snel gecombineerd door onder andere Diego Jan. Maar er zit NEC weer goed tussen. Nu ligt er wel wat ruimte nu via de linkerkant. Met Thomas uiteraard. Die kan wat oplopen met de bal. Het is Hans van Aroen nu aan de bal. Die kan wat naar binnen trekken ook. Heeft daar wel Timas voor zich. Dan is het in de as van het veld. Bras gevonden. Vurema doet hij. Oh. Nee, het was niet Bras. Excuus.
1: Thomas. Thomas was het, de nieuweling. Ja. Die bevalt me wel hoor. Zoekt het geluk nu ook. Van een meter of 25 probeert hij aan te leggen. Komt makkelijk voorbij zijn tegenstander hoor. Het is een heel vinnig mannetje. Heel rap. En hij komt makkelijk voorbij zijn tegenstander. Heeft dan wat ruimte om aan te leggen. Nou, dat is dan schot nummer 3-2 van hem. Deze was al iets krachtiger. Maar ook deze treft geen doel als er getrapt wordt door Excelsior. Bal moet dan gekopt worden door Nuiting. Die wint dat duel. Moet er daarna dat verdere werk verzorgd worden door Hans Aroen. Dat lukt niet helemaal. Maar Montero is daar om assistentie te bieden. Dan probeert hij weg te sturen. Dat is Tadic. Ja, die ga je niet op de snelheid wegsturen. Gaat de bal in de voeten aannemen. Dan wegdraaien. Naar Taui gespeeld. Die probeert hem met een halve schaar in één keer bij Tadic te krijgen. Dat gaat goed. Maar dan moet de bal toch weer eventjes terug. Via Tadic en Bras is Tadic weer aan de bal. Een meter of 10 nog. Totdat hij de 16 meter in ziet. Moet hij eventjes terug naar Nuiting. Nuiting op zijn beurt naar Geiger. Wel naar voren. Dan naar Bras die meegeslopen is, de 16, moet ook weer terug. Dat is jammer, als hij zich om had kunnen draaien, had hij zijn gezicht naar het doel gehad. Nu gaat de bal via Geiger naar de linkerkant. Daar staat Storm op de punt van het strafschopgebied ongeveer, als hij de bal opzij speelt. Daar staat Geiger en Thomas. Het is al een nieuwelingen. 77, 73 Bras. 77 Thomas. Het wordt allemaal ingewikkeld met veel hoge nummers nu. Met de bal weer in de middencirkel. Want we moeten eventjes terug naar Nuiting.
0: Nuiting dan heel rustig. En beheerst weer terug naar Polster. Dan door de as meteen weer gekaatst richting Storm. En die kan hem dan weer doorspelen in de as naar Montero. Montero dan even rustig aan de bal. Samen oplopend met Bras aan de rechterkant. Dan even door naar Geiger. Geiger moet dan naar binnen omdat Torsteinsson achter hem aan rent. Ter hoogte allemaal van de middenlijn gebeurt dit. Dan is het weer Bram Nuiting die de bal krijgt. Die speelt hem weer recht door de as richting Tadic. Die kan hem dan meegeven aan Hans van Aroen. Die kan misschien wel uit gaan halen. Maar die heeft daar nog een boom van een kerel voor zich. Als meisje weer. En dan is het uitkijken. Want dan kan Excelsior er misschien wel uitkomen. En dan kan hij de bal ook meegeven. Wil ik zeggen, maar er zit Bram Nuiting goed tussen. Staat goed te spelen hoor, vandaag Bram Nuiting. Ja. En die kan voorkomen dat die bal daar echt gevaarlijk wordt voor NEC en in het voordeel van Excelsior. Nu Tadic aan de bal en die houdt de boel even rustig.
1: Ja, en die zegt ook tegen Thomas, ga jij maar lekker rennen, want jij bent snel, dan geef ik een diepe bal, dan mag jij erachteraan rennen. Maar dat gaat niet goed. Ook een brede gozer tegen hem aan. Morera was dat volgens mij, die het duel wint van Thomas, nummer 2. En dan denkt Van Gastel, ik ga het nu een keer met links laten zien, dat ik ook daar af en toe een hele waardeloze bal mee kan geven. Het is gelukt. Complimenten voor Van Gastel dat dit ook slaagt, deze poging om NEC weer aan het balbezit te helpen, want hij schiet hem zo over de zijlijn. Mag NEC aan de overkant van het veld gaan ingooien. Snel gedaan met Storm die daar zich daarmee bemoeit. Dan gaat de bal naar voren, naar Hans Aroen. Ook hij bevalt me wel aardig in de eerste 30 minuten zitten onderhand al. Het is een fijn mannetje op de kleine vierkante meters die je aardig kan combineren. Nu een goede diepe bal naar Tadic. Die moet dan de bal gaan voorgeven richting het tweede paal. Dan kan er bijna gekopt gaan worden. Nee, Taui is niet de beste kopper. Probeert hem dan aan te nemen. En als hij dat doet op de borst, dan kan hij weggewerkt worden van zijn lichaam. Wel ten koste van een ingooi aan deze kant van het veld.
0: Bras dan met de inworp. Kan hem even gooien naar Nuiting. Die wordt dan meteen opgejaagd daardoor Timas of Garden is dat. Dan moet eventjes terug. Dan is het Torsteinsson die er toch ook kort op zit hoor. Voor Excelsior. Dan weer terug naar de keeper, naar Polster. Nu ver uit zijn doel uitkijken dat Diego Jan de bal niet krijgt. Want die kan er nog wel eens even overheen proberen. Dat was natuurlijk ook een doelpoging. Ik zat net nog te denken van hoeveel hebben ze dan echt gehad. Wanneer is het dan een doelpoging? Omdat ze twee keer echt flink over dat doel hebben gemaaid. Maar daar zat die van Diego Jan natuurlijk ook bij. Want dat was ook richting het doel. Nu dan Jansen aan de bal. Eventjes terug naar keeper Van Gassel. Is het Tadić die de boel opjaagt. En dan weer door naar de rechterkant. Naar Wiedel. Wiedel dan met een hoge, lange bal naar voren. Richting Diego Jan. Die is daar de diepte in gedoken. Heeft daar Bram Nuitink wel achter zich. Is het Nuitink die de boel weer terugdringt. Is het bezit weer voor NEC. Onder andere door goede werk van Bram Nuitink. En is het Montero die de bal vervolgens oppakt in de as.
1: Ja, geen goede beurt gemaakt. Bram Nuitink. Afgelopen weekend tegen Feyenoord. Een beetje geklopt op snelheid. Ja. Kun je hem ook niet kwalijk nemen als hij daar verzuipt in die grote ruimtes achterin. Maar nu staat hij goed te ballen. Een paar goede intercepties, een paar goede ballenroveringen. Als NEC weg is met Montero aan de rechterkant. Goede bal richting de rand van het strafschopgebied naar Hanse Arum. Maar die bal is te hard. Hanse Arum komt er niet bij. Aan de andere kant van het veld wordt hij geholpen door Della Thomas. Die houdt hem binnen en kan hem aan Storm geven. Storm naar de andere centrale verdediger. Naar Gabriel Bras. Die probeert nou in één keer te schieten. Wat is daar het idee van? Dat is veel te ver. Als je balverlies leidt, ben je dan de Sjaak. Dan moeten we nu gaan oppassen als er gerend kan worden door Excelsior. Maar daar zit Nuitink hier heel
0: fijn,
1: goed tussen.
0: Hoor.
1: Ja, goed gedaan. Hè. Loopt het gat dicht. Balletje terug naar de keeper. En applaus voor Nuitink.
0: Nu dan weer krijgt hij de bal terug van de keeper. Heeft hij de bal nog in het 16 meter gebied. Maar dan vervolgens wel weer een lange bal over die middenlijn in richting het hoofd van Tadić. Wordt daar opgevangen door een van de verdedigers. En vervolgens met het achterhoofd weer doorgekopt op keeper Van Gassel. Van Gassel dan weer door naar Wiedel. Wiedel nog even met de bal aan zijn voet. Heeft Tadić dus weer voor zich. Die loopt daar flink te storen. Ik zie dat Tadić toch ook veel aan coach is op het veld hoor. Die is weliswaar niet de aanvoerder. Maar die is toch wel heel veel aan het sturen. Vooral de jongens die daar voorin lopen. Nu dan de bal weer bij Wiedel. Wiedel even terug naar de keeper. Ze zoeken het gaatje. Ze willen graag een lange bal. Maar moeten toch worden door NEC nu gedwongen om rustig aan op te bouwen. Als het zo blijft. Maar dan komt dan toch een lange bal van Stijn van Gassel net over de middenlijn heen. Is het daar Garden die bal laat gaan. En vervolgens Bram Nuitink weer ingrijpt. En die bal weer heel terug speelt naar Polster. Stand nog steeds 1-0.
1: Ja, nou een diepe bal. Daar moet Willems achteraan. Het is aardig gezien hoor. Balletje van Geiger. Nee, van Hanse Arum die hem richting de 16 van Excelsior. Ja, half chipped, half wipped. Hoe doe je het als hij half hoog is? Maar Hanse, dat had hij aardig gezien. Willemsson komt er helaas niet bij, waardoor de bal weer in het bezit is van Excelsior. Ik zei het al, goede competitiestart van de man uit Kralingen. Ruben Nel, fijne trainer.
0: Ja.
1: Je zag hem ook gelijk al na die botsing, dat hij de spelers even bij elkaar haalde. Even aangaf van, jongens, daar ligt de ruimte. Dat moeten we gaan doen. En dat zie je af en toe weer terugkomen, hoor. De ruimte wordt gezocht aan de zijkanten. En als het kan, proberen ze ook gewoon met lopende mensen daar achter de verdediging van NEC te komen. Dat is niet het grootste geheim dat daar de ruimte ligt van de Nijmegenaren. Bij de Nijmegenaren. Maar het is toch goed dat hij dat eventjes laat zien aan zijn spelers. Van joh, daar moet het gaan gebeuren. En hier kunnen we ze pijn doen. Als de scheidsrechter nu even fluit omdat hij ziet dat er iets met Nuitink aan de hand is. Die krijgt denk ik een tikje tegen zijn hoofd. Of het nou de bal is of een tegenstander. Ik had het niet door. Maar het lijkt wel weer te gaan. Hè?
0: Ja, het gaat wel weer. Die kan wel tegen de stootje ook.
1: Nou.
0: Nu dan Polster weer kort ingespeeld op Willemsson. En dan weer meegegeven aan Bras. Is het daar Taiwi die daar ook aan de rechterkant staat. Tadić loopt nu achteruit. En dan de voorzet. Kan de Geiger er iets mee? Nee, daar kan hij niks mee. Kan hem niet goed aannemen. Komt Excelsior goed weg. Is het Diego Jan die er dan uitgaat. Maar die, daar steekt Thomas een stokje voor. En die speelt hem dan weer terug naar Polster. Die is nu weer ver uit zijn doel. Speelt hem dan weer door naar Bras. En dan kan de NEC weer gaan bouwen. Gaat over de middenlijn heen. Nu ook applaus.
1: Ja, voor Ali. Ali Reza Jaanbaks is aan de warming-up begonnen. Heel aantal spelers van Excelsior die aan het warmlopen zijn. En Ali klonk hier voor ons. Hij terug in de goffer. Ja. Dus het mooi om hem weer terug te zien. Hè. Wat een heerlijke speler was dat. Wat een heerlijke tijd hebben we met hem hier gehad. Ali Reza Jaanbaks. Het zou toch mooi zijn als hij mag invallen straks.
0: Ja,
1: het
0: zou zeker leuk zijn. Ook mooi cv heeft die man.
1: Ja.
0: Nu dan weer terug naar de keeper van NEC. Met een gelukje. Omdat die net voorbij Timas speelde. Komt hij toch bij en blijft hij in ieder geval bij NEC. Nu Bram Nuitink loopt richting de voorhoede. Loopt er overheen. Loopt richting de linksbuitenpositie. Maar gaat nu toch weer terug naar die verdedigingspositie. Werd er achterin wel eventjes opgevangen hoor. Als Bram Nuitink doorloopt. Maar het was wel een mooie actie. Die ruikt dat het hartstikke goed gaat. Dus die dacht wellicht ik ga het voorin maar eens even proberen. Nu dan weer contact weer voor Nuitink. En dan weer de bal weer naar de rechterkant bij Willemsson.
1: Ja, Willemsson ziet dat Taoui naast hem staat. Even een kort tikje op Taoui. Die moet dan terug. Want hij staat met zijn rug naar het doel en met zijn voet aan de zijlijn. Dan moet hij eventjes terug naar Bras. Bras naar Nuitink. Krijgt Bras de bal weer terug. Gelijk de blik naar voren. Dat bevalt me wel aan die jonge Portugese verdediger. Kijkt veel naar voren waar hij hem vooruit kan spelen. Dan, dat moet ook wel als je weinig opties achterin hebt. Als je daar meteen met één of twee andere verdedigers staat. Dan is het vaak de route naar voren die je moet kiezen. Lange bal nu, want de bal bal. Moest net wel heel eventjes terug naar de eigen keeper. Lange bal nu van Polster. Die komt uit aan de andere kant van het strafschopgebied. Tenminste aan de andere kant van het veld in het strafschopgebied. Bij die andere keeper, Stijn van Gassel.
0: Ja, Wiedel krijgt nu de bal. Kan hem dan eventjes meenemen. Oplopend richting de middenlijn. Dan wil hij hem in één keer diep geven op Morera. Die is doorgelopen, maar dat lukt niet helemaal. Nu dan NEC aan de bal. Schiet hem dan via een speler van NEC over de zijlijn heen. Is een laatste balcontact wel van een Excelsior-speler geweest, waardoor het toch een inworp is voor NEC. Nu Storm aan de bal om die inworp uiteraard te nemen. Neemt hem dan ook snel. Gooit hem dan in op Geiger. Die kan open draaien met die bal. Is het daar een hele goede beweging, wil ik zeggen, van Taui. Die wijst precies, of dat is niet Taui, dat is Willemson natuurlijk. Die wijst precies waar hij hem wil hebben. Geiger dan nog een keer tegen de bal aan, maar dan toch balbezit in de vorm van Morera voor Excelsior. En de bal komt nu weer deze kant op aan de rechterkant. Weer terug in de voeten van captain Wiedel. Even terug weer naar Stijn van Gassel. Net buiten de kop van de 16 in de as van het veld. En is het Plug die gebaart dat hij de bal wil hebben. Maar is het uiteindelijk Hartjes die de bal op komt halen?
1: Ja, een paar warmlopers ook bij aan NEC-zijde. Ik zag een shot van Per Schuurs. Daarna een shot van Nuitink. Alsof de regisseur gezien heeft dat het misschien toch niet helemaal lekker gaat met Bram Nuitink. Laten we dat in de gaten houden. Of die misschien in de rust dan gewisseld moet worden. Het zal toch lekker zijn als er gewoon een centrale verdediger overeind blijft staan. En dat niet alle centrale verdedigers zometeen omvallen. Ja. Als Nuitink nu de bal goed kopt op de lange bal van Van Gassel. Die op zijn bolletje komt. Balbezit dus weer voor NEC. Bij een ploegmaat eventjes aan de linkerkant Della Thomas gezocht. Er staat nog ruim op eigen helft. Die neemt hem iets te ver van zich aan. Maar heeft er alle ruimte en tijd om dan de bal lekker achteraan te sprinten. Gaat hij via de keeper terug naar de rechterkant. Willemson die draait, lijkt in ieder geval makkelijk om zijn tegenstander heen te draaien. Wordt dan toch een voetje tussen gezet. En is NEC toch weer de bal kwijt aan de linkerkant. Met Torsteinsson. Daar zit dan NEC wel weer goed tussen. In het, dit geval met de Taui die de bal overneemt. En daarna naar de grond getrokken wordt. Dat is de fluit die je hoort. Een fluit van scheidsrechter Blank, die hier een overtreding, terechte overtreding inziet. Het is aardig wat NEC laat zien, hè? Alleen aanvallend stokt het een beetje bij het strafschopgebied, hè?
0: Ja, ja. Ja, er moet nog een tandje bij, inderdaad. Nuitink dan nu aan de bal. Kan de bal doorspelen naar de linkerkant. In de voeten van Storm gespeeld. Eventjes terug weer. Is het Geiger die is teruggezakt daar bij de verdediging. Wijst ook wel waar hij de bal zo meteen wil hebben. Dus wijst ook naar Montero onder andere waar hij moet gaan lopen. Staan nu erg dicht op elkaar, hoor. Ze mag wel meer ruimte creëren daar. Nu dan weer Nuitink aan de bal. Dan ingespeeld op Thomas. En dan kwart die bal weer eventjes terug richting de keeper Polster.
1: Ja, nu viel je wel eventjes. Ja, ik weet niet wat daar aan de hand is. Misschien zit er iemand op de kabel. Ik zal zo meteen eens kijken of het mijn dikke kont is. Maar dat ik op de kabel zit, ik weet niet wat er aan de hand is. Overtredingje nu van Wiedel is dat volgens mij. Die daar de fout in gaat. Als hij probeert door te dekken op de helft van NEC. Dan probeert NEC snel de vrije trap te nemen met Geiger. Maar ja, er staan een paar mannen van Excelsior voor. Dan is het eventjes wachten totdat hij genomen kan worden. Tadic zakt dan uit naar de zijkant om zich aan te bieden. Om die vrije trap te ontvangen. Dat doet hij. Krijgt hem van Montero. Eventjes terug naar Montero. En dan zoeken ze de rechterkant op via Taui. Die krijgt ook een lelijke tik van Simon Jansen. Die gaat naar de grond. Taui die heeft aardig pijn. Krijgt Simon Jansen een standje. Is dat blijkbaar geen gele kaart? Simon Jansen komt hier mee weg. Blank krijgt dat nog wel toegeroepen vanuit de kant volgens mij van Excelsior. Want die kijkt zo alsof hij water ziet branden in één keer naar die dugout toe. Volgens mij staat er Breuer ook nog een beetje de boel aan op te jutten.
0: Ja, dat is hem inderdaad.
1: Ja, volgens mij is het Breuer die er staat. Ja. Nou ja, in ieder geval een vrije trap. En Taui loopt er wel weer redelijk fit, hè? Ja.
0: Ja. Polster toch wel echt veel ver uit zijn doel. Dat valt wel echt op, in ieder geval aan de keeper van de NEC. Nu dan het balcontact weer voor Excelsior met Diego Jan. Maar is NEC die de bal af wil snoepen, maar lukt niet. Is het Timas die daar de bal gaat krijgen? Krijgt hem nu ook op de punt van de 16. Zit er Nees Morera? Zit er een goede voorzet in? Nee, ja, wel een goede voorzet, maar wordt weer weggekopt. Opgevangen weer door NEC. En dan is het weer Thomas die eruit kan komen. Met Willemson dan nu aan de bal. Dat is een grote, stevige kerel. Die houdt balbezit, zeker tegen Diego Jan. Dat is wel een kleiner mannetje, maar nu verliest hij de bal weer omdat die bal daar weer niet werd aangenomen in de as van het veld. Dus het Hartjes die de bal vervolgens afsnoept en hem ter hoogte van de middenlijn opvangt. Dan komt hij weer met een gelukje bij Diego Jan. Kan hij die bal binnenhouden? Dat ja, dat kan hij nog. Ja, dat is heel knap. En dan wat even terugleggen en is het een doelpunt. Dan is het denk ik Garden die daar gaat scoren. Of was het Timas?
1: Ja, het is lastig om te zien. Het gebeurt aan de andere kant van het veld. Volgens mij was de assist van Yegoyan.
0: Ja, sowieso.
1: Die hem knap binnenhoudt hoor. Want het lijkt een beetje een onbegrepen bal de diepte in. Maar hij houdt hem binnen aan de rechterkant van het veld. En dan ligt het weer helemaal open. NEC bij NEC. Hij kan hem terugleggen. En dan gaat hij er makkelijk in. Dan is het Garden volgens mij inderdaad. Ja. Nou, dan is de tuinman. De tuin die je maakt. Garden. Hij staat vogeltje vrij in het strafschopgebied. Geen houden aan voor Polster. Dan krijg je het dekseltje hard op de neus. Want ja, NEC had de wedstrijd redelijk onder controle. 1-0 voorsprong. Alleen aanvallend komt er nog niet zo gek van uit. Maar tot de 16 meter van de tegenstander speelt NEC heel aardig. Maar die lange ballen, zo'n balletje achter de defensie, die nekt NEC weer. Zonde zeg. Wat dan,
0: Ja, wel een goede paas ook van Hartjes hoor. Er werd nog even verlengd met een kopbal. Maar knap dat Diego Jan hem nog binnenhield. Dan staat eigenlijk op de 5 meter punt, wil ik bijna zeggen. Ja, nog wel iets verder weg hoor, een metertje of 10. Schrijft hem goed binnen. Knappe goal van Excelsior moet ook gezegd worden.
1: Ja, een grote lange bal. En dan zijn ze er makkelijk doorheen, ja.
0: Spel nu weer hervat bij Thomas is de bal. Montero krijgt vervolgens de bal. En dan wordt de bal weer verlengd naar deze zijde van het veld richting Bras. En dan vervolgens weer opgevangen door Taui. Daar zit Jansen kort op. Dus de bal moet even terug richting Bras. Taui weer gevonden. En dan is het de keeper die weer mee gaat voetballen. Maar is al gefloten in het voordeel van NEC. Omdat Jans toch te veel aanhield. Zien we ook dat Den Uyl daar is gaan staan met de paraplu voor de dugout. En die coacht nog her en der. Terwijl onze trainer gewoon nog in de dugout zit.
1: Dat hebben we weinig gezien, hè?
0: Een petje op, maar hij is er toch even bij gaan zitten.
1: Ja, nog niet zo heel veel gezien. Terwijl ik het idee heb dat het niet meer zo hard regent als net. Maar de paraplu nog wel goed van pas kan komen. Als er nu een goede onderschepping is van Geiger. Aardig werk ook vervolgens van Taui en Willemsson. Dan komt NEC hier rap uit, hoor. Goed gecombineerd is het Hans Aroen die weg wil. Daar wordt hij van de bal gezet. Wel een ingooi zometeen voor NEC. Simon Jansen gaat er dan bij zitten. Die heeft een tikje gehad net.
0: Ja, en hij verstapte zich
1: wel. Lijkt zich ook inderdaad niet helemaal fit te zijn. Dan zit ik eens even te kijken of er mensen zijn die willen gaan aanstalten maken om erin te komen bij Excelsior. Nou, dat lijkt niet het geval. Ik kan Bras gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Dat gebeurt een meter of 10 over de middenlijn bij Excelsior. En dan de rechterkant opgezocht bij Taui.
0: Taui dan. Kan hem dan meegeven aan Willemsson in de loop aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Even opgejaagd daardoor. Plug moet even terug met de bal. Bras dan ingespeeld. Vervolgens weer Taui ingespeeld. Ja,
2: dat
0: was al een buitenspelbeweging van Torstensson. Maar dat had de grensrechter ook gezien. Het was niet veel, maar een randje.
1: Ze gaan wisselen.
0: Ja.
1: Zou het niet meer vol. Letterlijk, we gaan 1, 2. Het is nu 45 rond, maar we gaan toch wisselen bij Excelsior. Dan gaat de.
0: Nee, dit.
1: Ik dacht serieus dat het de bord omhoog ging voor die wissel. Want daar staat echt iemand klaar. Misschien houdt hij hem. Hij staat klaar om gewisseld te worden. Hij trok zijn shirt al aan. Nummer 12 stond al klaar. Willem Bos om erin te komen. Maar blijkbaar mag het nog even doorgaan.
0: Ja, 2 minuutjes komen erbij in ieder geval. Nu de bal weer bij op het hoofd bij Bram Nuitink. En vervolgens weer achterin opgevangen door Wiedel. Wiedel weer richting het hoofd van Bram Nuitink. Zo is het een beetje een flipperkast over Diego Jan heen. En vervolgens weer achterin opgevangen door Storm. Moeten we even uitkijken, want er komt nog iemand aanvliegen van Excelsior. Nu dan de keeper gevonden en dan een lange bal weer naar voren. Door de opjaging een beetje naar buiten gespeeld over de zijlijn heen. Waardoor het een inworp nu wordt voor Excelsior. En die moet even terug met de bal, omdat hij wat metertjes erbij had gesnoept. Nu dan aan de overzijde van het veld inworp door Excelsior.
1: Ja, staat de wissel half 18 de koud verscholen. Kan ik niet zien of hij zich nou daadwerkelijk nog steeds aan het klaarmaken is voor die wissel. Hij trok in ieder geval zijn shirt al aan als Excelsior weg is aan de rechterkant. Slordige bal nu op die rechtsback, die rappe jongens Morera in dit geval, die hem niet binnen kan houden. Hij is redelijk snel, maar dit was te hard. En dat gras, dat natte gras, zal ongetwijfeld ook meespelen. Krijgt NEC een inworp aan de overkant van het veld. Op eigen helft nog meter of, nou, wat zal het zijn? Meter of 16, 17, 18, want je neemt wat stapjes. Dit is toch geen ingooi. Vroeger werd het afgefloten. Dan kreeg je straf bijna als je zo ingooide. En daardoor kan een slechte ingooi. Kan Telstar, Excelsior er misschien nog wel uit. Ja hoor, schotje vanaf de rechterkant. Volgens mij weer van Yegoyan die het was. Bevalt me wel die speler die hem wel een aardig eind overschiet. Maar het begint met zo'n rare ingooi. 1 been helemaal de lucht in. Met, richting de hak, met de hak richting de bil. Dat mag absoluut niet. Maar mag ook niet dat je de bal zomaar in de voeten gooit bij een tegenstander. En dan kan Excelsior dus nog een keer gevaarlijk uitkomen met dat schotje. Maar hij gaat over. Doeltrap. NEC.
0: Lange bal weer naar voren richting Tadic. Daar komt hij overheen. De bal weer teruggespeeld op het hoofd van Luiting. En vervolgens weer richting Wiedel. Maar we gaan eerst rusten, zegt scheidsrechter Blank. Stand 1 tegen 1. We zijn zo weer bij u terug. Hey. Jij kan ook karaoke met Gerry samen. Ja.
1: Ik denk niet dat wij volle zalen... Nee, ik moet voor mezelf praten. Ik denk niet dat ik volle zalen trek.
0: Ja, ik kom kijken hoor, als jij met Gerry gaat karaoke.
1: Nou, ook ja. Oké, ik stuur je de uitnodiging. Als het eenmaal zover is, ik zal deze even iets harder zetten. Dan zijn we misschien nog wat beter te horen.
0: Ja.
1: Een paar wissels bij NEC. 35, Montero. Geel op zak, gaat eraf. Tenminste, hij blijft achter in de kleedkamer. Voor hem in de plaats Per Schuurs. En Sandler komt er ook in. Ik denk dat dat, als ik de kopjes zo zie, voor Nuitink is. Hè?
0: Ja,
1: Nuitink eraf. En Schuurs,
0: Sandler erin.
1: Ja, Schuurs en Sandler... Dan achterin. Dan ben ik benieuwd. Tenminste, ik zeg wel achterin. Ik heb dan het idee dat Sander iets door gaat schuiven. Dat hij misschien op het middenveld terechtkomt.
0: Nou, hij gaat nu even een tipje doorgeven, denk ik. En de 5-5, hè?
1: Neem toch aan dat het gewoon Storm, Schuurs, Bras wordt centraal achterin. En één stationnetje daarvoor dan Sandler. Terwijl daar ook, nou dat duurde eventjes, de jongens van Excelsior zijn. Er stond al één op het veld, nummer 12. Ik had het al verklapt voor rust. Die erin gaat komen, Willem Bos. Heerlijke voetbalnaam, Willem Bos. En dan vermoed ik dat er... Even goed kijken of het inderdaad klopt wat ik dacht. Dat Jansen in de kleedkamer achtergebleven is. Ik zat even te puzzelen. Volgens mij is het inderdaad Jansen, waar ik een heel mooi verhaal bij had. Dat hij al belangrijk was met 3 assists uit corners. Maar dat verhaal kan dus de prullenbak in.
0: Ja.
1: Want volgens mij hebben ze ook nog überhaupt geen corner gehad.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Want Jans is wel degene die hem neemt inderdaad. Maar Ach, hij heeft 1 vrij trapje kunnen nemen.
1: 15 voor 12, dan klopt het inderdaad.
2: Excelsior bij nummer 15 heeft het zelf verhaal van Simon Jansen. We zijn de laatste tegenover nummer 12, Casey Bos.
1: Casey Bos?
0: Willem.
1: Ik heb hier Willem Bos staan.
0: Ja.
1: Maar Casey voor Inti. Het is wel fijn dat Simon eruit is, hè? Voor jou?
0: Ja, zeker. Kevin is ook in de kleedkamer. Nu NEC van rechts naar links. Excelsior van links naar rechts. Dus het Hartjes die klaar staat om de aftrap te gaan nemen. Speelt hem meteen terug naar Stijn van Gassel. Terwijl het publiek nog even doorzinkt over Almat Krupe. Terwijl het eerste balcontact van Philip Sandler zien. Ook nu op zijn borst aangenomen. Vervolgens weer naar voren gespeeld richting Tadic. Maar de bal wordt er achterin opgepakt weer door Wiedel. Wiedel even terug naar Stijn van Gassel. Die bal met een boog, met een draaitje richting de middenlijn schiet. Daar wordt hij weer opgepakt door NEC. Eerste balcontact van Per Schuurs. Hij met nummer 4 achter op zijn rug. Die kopt hem over de zijlijn heen. Is een inworp. Weer voor Excelsior aan deze zijde van het veld is de bal kwijt. Tenminste, zo kijkt hij de beste man met nummer 2, Morero, achter zich. Waar is hij dan? Heeft hij hem te onder zijn trui? Doe maar een nieuwe bal. Hij krijgt er uiteindelijk eentje uit het dugout van NEC. Hij pakt die bal even rustig op. Dan zegt de scheidsrechter over, schiet maar op. Want het duurde best wel lang, deze zoektocht naar de bal. En Per Schuurs die hem een paar meter verder weer over de zijlijn heen tikt. Wederom een inworp voor Excelsior.
1: Ja, meter of 10 opgeschoten. Moet ik even de excuses aanbieden aan Gerry. Niet vanwege zijn zangkwaliteit dat ik daaraan twijfelde. Maar hij had gelijk, het is inderdaad Casey Bos. Het wedstrijdformulier had Willem Bos, maar het is Casey. Ik vond Willem Bos ook wel een hele rare naam voor een Australië. Maar ik kon ervan genieten. Ja. Maar het is dus... Casey, verre inworp nu richting doel van NEC. Wordt weggekopt door Willemsson. Volgens mij de langste man die er staat. Wel richting de cornervlag. Kan die opgepikt worden? Kan die weer ingebracht worden? Nu een lage voorzet. Dat is misschien makkelijker voor Excelsior om daar gevaarlijk uit te worden. Maar ook deze wordt het strafschopgebied uitgeschoten. En dan kan Excelsior op eigen helft weer de bal pakken met Wiedel. Die daar staat. En ook Plug. En dan gaat de bal eventjes terug naar Van Gassel. En dan Van Gassel met de lange bal.
0: Lange bal dan over alles en iedereen heen. Weer op de borst. Weer aan deze zijde aangenomen door Polster. En dan weer eventjes naar Bras gespeeld op de 16 meterlijn. Nu een beetje opgejaagd door Torsteinsson. En volgens mij Per Schuurs met de bal aan de voet. Die kan hem eigenlijk, wil ik zeggen, over de verdediging heen plakken en schieten. Maar dat gebeurt niet. Wordt weer opgevangen daar achterin. Onder andere Wiedel. Die speelt hem weer naar de linkerkant. En dan komt hij de bal weer bij NEC. Terecht nu met Storm aan de bal en zijn voet. En volgens mij ingespeeld op Thomas. Thomas ter hoogte van de middenlijn heeft terug naar Per Schuur. Nu centraal dus achterin bij NEC en dan doorgespeeld weer via de rechterkant, via Bras. Want die staat nu even aan de rechterkant.
1: Ja, Bras aan de rechterkant, die hem Tadic inspeelt. Maar Tadic kan hem niet goed aannemen. Lijkt de bal kwijt te raken. Nou, het is inderdaad de bal kwijt. Want Excelsior zit daar goed tussen. Balletje even terug naar Van Gassel. Wacht even tot er een klein beetje druk wordt gezet door Tadic. Dan de lange bal, die wordt opgevangen door Schuurs. Tenminste, hij denkt, ik dacht dat het idee was om de bal aan te nemen. Maar hij krijgt hem bovenop zijn voet. Waardoor hij weer richting het doel van Excelsior gaat. Maar wel heel eind naast het doel van Excelsior. Het is bijna bij de cornervlag dan bij het doel. Waar de bal over de achterlijn rolt. Schuurs dus centraal achterin. Sandler, zoals verklapt, iets daarvoor. Hij staat nu zijn mannen toe te spreken. Het is ook wel lekker dat je die lengte erbij hebt, hè, met Schuurs. En Sandler, Nuitink was goed in de eerste helft. Met het doorkoppen en wegkoppen van die ballen. En ik verklap alvast, ze hebben namelijk bij Excelsior zometeen voor de invalbeurt nog die Nesto Groene. Dat is wel een lange gozer.
0: Ja, die is echt lang. Die doet ook echt wel goed ook, inderdaad. Ja. Zien we ook Le Breton onder andere warm lopen voor NEC. Nu dan een hoge bal van Storm richting de voorhoede. Wordt weer over de zijlijn ingekopt door Wiedel. Is het een inworp weer voor NEC? Gaat Tadic zich daarvoor melden? Valt ook op, hoor, dat Tadic het tempo hoog wil houden en zelf degene is die de bal ingooit in plaats van dat hij het aan een van zijn collega's overlaat. Nu op de borst aangenomen, ook weer door diezelfde Tadic. Vervolgens weer die bal afgesnoept. Kan niet overgenomen worden door Excelsior. Nu met een duel met Per Schuurs hier aan de zijlijn. Snelle inworp nu dan door Moreira. Die wil hem snel gooien, maar niet iedereen is het daarmee eens. Het was overigens Garden. Die laat hem nu over aan Moreira. En die gooit hem dan vervolgens wel in de voeten van Diego Jan. Dan de bal achterin weer richting Wiedel. En dan naar de linkerkant. En daar staat die Casey Bos, denk ik. En dan vervolgens weer doorgespeeld naar de linkerkant van het veld. Daar is NEC goed bezig.
1: Ja, wordt een beetje druk gezet bij Thorstein Ston en Timas. Die daar aan de linkerkant staan. Gaat de bal toch weer naar de as. Zeker nog op eigen helft bij Excelsior. Gaan ze toch weer naar de linkerkant om het op te zoeken. En dan wordt die spits weggestuurd. Die Garden, dat wijkt uit naar de linkerkant. Heeft al een aantal duels uitgevochten nu met Schuurs. Soms komt Schuurs er als morele winnaar uit. Maar geeft hij wel een ingooi weg. Nu komt hij er echt als de echte winnaar uit. Want hij schept de bal van de voet van Garden. En zo terug naar de keeper. Waardoor NEC weer het balbezit heeft. Maar mits dat je het zegt, zijn ze hem al kwijt. Want de lange bal van Polster in dit geval, die komt uit aan de andere kant van het veld. Eventjes kwijt raakt hij hem van Gassel. De bal achter zijn standbeen, hij is hem even kwijt. Maar het komt goed, vandaar ook een op de tribune. Want hij denkt, als je hem echt kwijt bent, dan is hij de Sjaak. En is hij wel weer met het balbezit als Van Gassel dan die bal maar...

0: Ben in de voeten bij Per Schuurs. Per Schuurs kwam weer verlengen naar de rechterkant. Onder richting Thomas gaat die bal dan. En die moet er even uitkijken. Want dan wordt die bal afgesnoept door Excelsior. En dan kan Excelsior balbezit overnemen. Maar daar is in één keer een hele grote kans voor Hanze Arun. Die houdt die bal even vast. Even terugleggen. Op de punt van de 16 kan geschoten worden. Nee, wordt wel geschoten. Maar tegen Diego Goyana. Die ook echt op het veld ligt dan. En volgens kan achterin de boel weer hersteld worden. En dan zien we nog een keer naar voren. In de vorm van Hanze Arun. Kan hem dan weer kwijt aan de rechterkant. Is het Taoui die daar staat. Die kan hem dan doorspelen op Hanze Arun. Dan komt hij weer terug richting Willemson. Willemson schiet daar weer tegen drie man aan. Die wordt wel flink omsingeld hoor. Willemson ook als hij de bal heeft. Zien we de bal richting de cornervlag verdwijnen. Dan heeft NEC nog steeds balbezit. Nu dan misschien een goede voorzet vanaf die rechterkant. Komt die voorzet daar aan. En Sendler legt de bal eventjes terug. Speelt hem net achter Per Schuurs. Waardoor Per Schuurs weer wat metertjes terug moet. Dan maar een keertje via de linkerkant gaan proberen. Want daar ligt ook wel wat ruimte.
1: Ja, daar ligt de ruimte bij. Thomas moet dan wel weer terug als hij twee man in zijn rug heeft. Naar Storm. Storm naar de zijkant. Naar Geiger. Oeh, mis dat hij hem speelt. Wordt hij aangetikt. Dat is een smerige overtreding. Volgens mij van Hartjes. Die de gele kaart kreeg. Ik dacht dat het nummer 20 was. Die mits dat Storm de bal wegtikt. Nog even komt inglijden. Op de voeten van de jongeling bij NEC. Dan krijgt hij inderdaad de gele kaart. En dan denk ik. Als ik zo meteen met één oog naar het scherm kijk. Wachtend op de bevestiging. Dat het inderdaad Hartjes was. Die de overtreding maakt. En op de bon is gegaan. NEC weer weg aan de linkerkant met Thomas.
0: Thomas dan zet de versnelling in. Gaat richting de achterlijn. Komt daar in duel. De bal flippert daar een beetje. Inderdaad, Hens misschien gemaakt. Maar het spel mag wel door. Voordeel voor NEC nu dan met onder andere Tadić. Hanze Arun legt hem voor. Nee, er is niemand om af te drukken. Die bal die schiet door. Vervolgens de sliding daar net buiten het 16 meter gebied. De bal gaat over de achterlijn heen. NEC wil heel graag een hoekschop. Maar het wordt een doeltrap voor keeper Stijn van Gassel.
1: Ja, dan ging het in één keer heel snel in het strafschopgebied van Excelsior. Met korte combinaties met Tadić daar onder andere. En dan aan de linkerkant moet dan de voorzet gegeven worden. Dat gebeurt ook. Alleen, die gaat langs alles en iedereen voorbij. Dat is jammer. Maar wat zit er dan in één keer in tempo in? Maar een slim hakje van Tadić richting Hanze Arun. Die legt hem aardig terug, hoor. Maar net achter Willemson. Waardoor deze kans verkeken is. Doeltrap van Stijn van Gassel. Die gaat weer naar de rechterkant. Moet het kopduel gewonnen worden door Meijsen bij Excelsior. Dat lukt inderdaad. Dan kan Garde misschien weg. Ah, daar zit Per Schuurs weer goed tussen. Klappen. Iedereen op de tribune klapt voor de verdediger. Die weer terug is dus op de velden. Mooi hoor, om hem te zien. Fel in die duels. Doet hij goed, hè, die eerste paar minuten.
0: Absoluut, absoluut. Ja, het is ook super steady natuurlijk om erbij te hebben. Daar hoef je niet bang te zijn als je die achter je hebt staan. Dat komt wel goed. Terwijl ik het zeg, laat hij de bal ook heel rustig en beheerst gaan voor onze keeper. En dan met een lange bal weer naar voren richting de voorhoede van NEC. Opgevangen weer door Garden onder andere. Draait goed weg. Daarbij tegenstander Storm. Komt Sendler nog tegen. Dan kan Storm die bal weer overnemen voor NEC. Dan ligt er wat ruimte voor NEC. Moet NEC van gaan profiteren. Doen ze niet, omdat daar Hartjes goed tussen zit. Die krijgt nog wel een vrije trap tegen. Dus in het voordeel van NEC wordt hij daar gegeven. Maar het is nog op de eigen helft. Dus niet meteen direct gevaar. Dan Hanze Arun kan er weer vandoor met die bal.
1: Ja, linkerkant zijn ze bij Dada Thomas nu. Eventjes de schijnbeweging. Dan naar binnen spelen voor de kaats met Hanze Arun. Dat komt, ja, het komt aan. Maar het is niet dat je daarmee direct dreigend wordt. Dan moet het weer terug. Zijn we in de middencirkel bij Per Schuurs. Even dreigen voor de lange bal. Maar dan opzij naar Gabriel Brass. Brass dan met de bal naar voren. Naar Tadić, die zowel links als rechts staat. Maar nu vooral buitenspel. Daarvoor wordt hij afgefloten. Het is mooi om te zien hoor. Dat hij heel bedrijvig is. Het is nog niet allemaal goud wat er blinkt. Wat hij laat zien. Maar hij is actief. Hij is iedereen aan het opjagen. En komt tot veel balcontact. Alleen nu had hij zelf al moeten doorzien, denk ik, dat hij buitenspel stond. Was niet zo handig, hè?
0: Nee, dat was niet zo handig. Maar ja, iedereen maakt foutjes. Van Gassel nu dan met de bal door de as heen. Eventjes kort ingespeeld en vervolgens meteen opjagen van NEC. Die bal komt dan deze zijde op. En dan vervolgens kan Timas die bal weer oppakken daar rond de middenlijn. Wordt Diego Jan nog eventjes aangehouden door Hanze Arun. Dan krijgt nou ook een discussietje met Diego Jan van wat doe je nou? Maar het is een vrije trap in het voordeel van Excelsior. Is het Hanze Arun die daar toch een beetje voor blijft hangen. Denkt hij iets meer afstand moet nemen. Maar de bal gaat terug uit, dus dan is het geen probleem. Bal weer naar de linkerzijde van het veld. Daar dan weer ingespeeld. Ter hoogte van de middenlijn ongeveer op die man die er zojuist in is gekomen, Casey Bos. En dan ligt de ruimte daar aan de linkerkant. Maar dan wordt nu naar binnen getrokken. Daardoor Torsteinsson. En dan vervolgens weer even terug naar de achterhoede. Terwijl er toch wel een behoorlijk blik aan het warm lopen hier is voor onze neus.
1: Ja, het zijn er een heleboel. Ik moet ook nog even wennen aan die nieuwe lampen. Ik heb het idee dat ze vanwege die UEFA-verplichtingen wat nieuwe lampjes in de stadionverlichting hebben gedraaid. Schijnt aardig in mijn gezicht op sommige plekken als je naar het veld kijkt. Maar het ziet er wel strak uit. Ongetwijfeld beter voor de televisie als de bal aan de rechterkant is bij Excelsior. Combineren ze goed door het hart van NEC. Daar kan er geschoten gaan worden. Daar gaat hij. Oh, goede redding van Polster. En dan wordt hij over de zijkant.

0: Lijn gewerkt door storm. Wat komen ze daar in één keer makkelijk doorheen, zeg, bij Excelsior. Is het volgens mij Meijsen die uiteindelijk de trekker overhaalt. Maar daar goed verdedigend werk van de doelman die al liggend de bal met zijn voet nog weet te keren. Als hij iets meer naar de zijkant gaat, dan gaat hij in de verre hoek binnen. Nu pakt hij hem dus, de keeper Polster. Laat hij zien dat het een hele aardige keeper is. Maar wat gaan ze hier makkelijk doorheen, zeg.
1: Ja, absoluut. Uitkijken nu voor NEC. Casey Bos dan nu met de hoekschop aan deze zijde van het veld met zijn linkerbeen. Dus het wordt een indraaiende bal. De wisselspelers kijken ook gespannen toe wat Casey Bos met die bal gaat doen. Nu dan twee armen in de lucht. Komt die bal richting de eerste paal weggekopt door NEC. En vervolgens weer opgevangen op die 16 meterlijn. Maar nog een keer weggekopt door Hanze Aroen. En dan moet NEC eruit komen. Maar dat gaat heel makkelijk nu voor Excelsior. Die krijgen de bal nog een keertje. Dan Bos aan de bal. Die kan hem voorleggen. Weggekomen. Werkt de NEC op tweede instantie ingebracht. Sandler werkt die bal weg. En dan kan misschien NEC er wel uit. Nu dan met Thomas. Thomas kan er voorbij. Ja, Thomas is er door. Nee, zegt scheidsrechter. Hij wordt wel even vastgehouden hoor, door Timas. Door die man uit Kaapverdië. Maar Blank zegt, er is niks aan de hand. Oeh, had hij toch even doel moeten zetten, denk ik.
0: Ja, absoluut. Hij stopt namelijk met rennen. En hij kijkt vooral naar achter. Van, joh, scheidsrechter, ga je nog fluiten? Maar dat doet hij niet. En dan ziet het er een beetje koddig uit dat hij niet doorloopt. Want dan lag er misschien wel wat ruimte voor hem. Je merkt toch wel dat ze ook al bij Excelsior redelijk onder de indruk zijn. Van de snelheid van Thomas, dat ze daar dat gevaarlijk vinden. Och, jongens, er worden allemaal lekkere broodjes hier voorbij lopen. Kipsatéetje, daar krijg je honger van. Ik begin onderhand ook wel aardig honger te krijgen. Die gaat naar de controlekamer hiernaast ons. Wij moeten doen met een paar stroopwafels die we gekregen hebben. Mini stroopwafels zijn ook lekker. Als de bal bij Storm is aan de linkerkant in het strafschopgebied. Het eigen strafschopgebied. Even kort combineren met Polster. Die speelt het dan terug naar vooruit naar Sender. Die draait heel makkelijk weg van zijn tegenstander. Daardoor ligt er in één keer een heleboel ruimte met Hanze Aroen. De middenlijn over naar Tadic. Opgezocht naar de linkerkant. Tadic gaat naar Thomas. Thomas zet de brommer aan. Daar gaat hij. Gaat hij een voorzet geven of kapt hij hem terug? Hij kapt hem eerst terug naar rechts. Dan moet er op de rand van de 16 geschoten worden door iemand. Moet ik het dan doen? Nee, iemand aan de rechterkant moet het gaan doen. Taoui, buitenkant gaat hij er voorbij. Dan moet hij hem voorgeven. Dat lukt. Keeper redt. Krijgt Excelsior het strafschopgebied uit. En is even de aanval afgebroken. Maar daar zat potentie in. Hè?
1: Ja, absoluut. Nu dan Sandler, die daar ook goed werk verrichtte bij die aanval. Nu de bal weer eventjes terug via de rechterkant. Dan weer opbouwend NEC. Nu net over de middenlijn heen. Even terug weer naar Perschuurs in ter hoogte van de middencirkel. Heeft daar Storm nog wel naast zich. Maar hij moet met die bal naar voren. Sandler komt dan ook even helpen achterin. Kan vervolgens de bal weer verlengen naar de rechterkant. Dan Bras. Bras weer even terug naar Sandler. Wordt nu een beetje opgejaagd daardoor. De Hartjes is dat. Die blijft nu ook even op het veld liggen. Maar de bal kan weer door via de linkerkant. Is het Geiger die daar met die bal vandoor kan? Is het Tadic die goed opgesteld staat? Even kaartje met Geiger. En dan is het weer balverlies. Excelsior kan er nu wel uitkomen met Diego Jan. Die geeft een goede bal mee hoor. Met Garden. Garden heeft de ruimte. Kan oplopen met die bal. Ziet daar ook zijn spits lopen. Is het Torsteinsson die daarvoor staat? De bal wordt van richting veranderd door Perschuurs. Weer een hoekschop voor Excelsior. Maar NEC moet alle hens aan dek hoor. Want Excelsior is in deze fase een stukje beter.
0: Ja, en ze komen er heel rap uit. Heel gevaarlijk. Nu weer aan de rechterkant. Dus met Garden. Met een voorzet die gaat komen van zometeen uit de hoekschop. Die vlak voor onze neus genomen gaat worden. Volgens mij is dat weer een klusje voor Bos. Als hij de echte man, Jansen, dus van de corners heeft vervangen, moet hij die taak op zich nemen. Linkspoot uit Australië, die hem zo meteen in gaat draaien. We zitten in de 60ste minuut. De lange mannen zijn weer mee. Staan ver voorbij de tweede paal. Komen nu inrennen met z'n allen om de bal te gaan koppen. Dat is gevaarlijk gebleken. Maar hier komt Polster hoog. Plukt de bal uit de lucht. En dan moet hij hem snel meegeven aan Hanze Aroen. Oeh, dat uitrollen is veel te hard. Waardoor hij zo in de handen rolt van Excelsior bij Jagoyan. Wat slordig zeg.
1: Ja, slordig. Had veel meer uit kunnen halen. Oh, maar oké, de bal is inmiddels weer bij Van Gassel. Achterin op de kop van de 16. Speelt hij hem eventjes rustig weer naar voren. Daar achterin opbouwen bij zijn captain Bidel. Heeft terug. Hartjes laat zich ook een beetje zakken. Zijn Tadic die toch weer een beetje gaat lopen storen. Daartussen verdediger en de keeper. Nu moet Bidel dus wel naar voren. Heeft daar ook nog Moreira naast zich staan. Wordt gehuurd van Nottingham Forest. Wil je misschien wel weten. Nu dan de bal weer door naar Van Gassel. En dan weer door de as heen in de voeten van onze keeper van Polster. Die kan hem weer even rustig uitschieten richting Bras daar aan de rechterkant. NEC moet even een tandje bijzetten, want nu meer druk van Excelsior naar voren. NEC kan weer gaan bouwen, nu aan de rechterkant. Kom aan.
0: Ja, inderdaad. Het gaat eventjes terug, mits dat je zegt, ga maar naar voren, gaan ze weer terug. Dus ik weet niet of ze meeluisteren met jou of ze op een andere frequentie zitten. Ja, het gaat naar de linkerkant, naar Thomas. Die staat een paar keer te zwaaien, alsof hij zo meteen naar de fuik gaat. Maar hij draait nu de fuik in, want hij levert hem zo in bij de tegenstander. Dan moet er gerend gaan worden bij Excelsior. Maar er zit Perschuurs er heel goed tussen, loopt de ruimte dicht. die er lijkt te ontstaan voor Garden, de doelpuntenmaker, dus de man van de 1-1. Want dat is wat het staat in de 61ste minuut, als NEC er misschien uit kan aan de rechterkant. Als het snel gaat via Willemson, ligt daar de ruimte.
1: Ja, absoluut. Nu dan schakelen voor NEC. Maar een slechte bal daar richting de 16 gegeven, heel makkelijk onderschept door Excelsior. En dan nu de bal weer terug veroverd door NEC daar aan de rechterkant in de vorm van Bras. Entler staat er ook nog achter. Dus hij vangt die bal weer eventjes op. Is het Polster die weer ver uit zijn doel is? Nogmaals, valt echt op dat deze keeper veel ver uit zijn doel komt om mee te kunnen voetballen voor de verdediging. Om meer druk naar voren te zetten. Nu de bal dan naar de linkerkant, naar Thomas. Heeft daar verdediger Moreira voor zich staan. Moet eens even terug weer met die bal. Kom aan jongens, naar voren. Per Schuur staat aan de bal, de hoogte van de middenlijn. Heeft Bras weer naast zich in de middencirkel. Die kan combineren daar aan de rechterkant. Is het daar dat hij dadelijk die bal ook nog op komt halen. Die loopt nu richting de diepte daar op de punt van de 16. Ja, schiet hem maar gewoon naar Tadic. En dan kopt hij hem binnen en dan staan we 2-1 voor. Maar het duurt allemaal erg lang daar aan de rechterkant. En zoeken naar het gaatje. Nu dan misschien met Geiger. Die krijgt hem niet naar voren. En Tadic die staat daar wel goede loopacties te doen in het 16 meter gebied. Maar heeft de bal vooralsnog niet gekregen.
0: Nee, oh, overtreding blijkbaar van Storm. Als hij een heel klein setje geeft aan Jegorjan, ligt het spel even stil. Dan kan denk ik NEC gaan wisselen. Want Kevin Kers en Noé Le Breton staan klaar om in te vallen. Gaan we kijken wie er naar de kant gaat. Geiger gaat eraf. Nou, dat is fijn, want die hebben bijna hetzelfde kapsel. Anders zal het helemaal niet meer uit elkaar te houden zijn. Kers dus voor Hanse Aaron. Ben ik benieuwd waar Kers gaat lopen. Of hij dan in de spits gaat staan en Tadic één linie terugzakt. Of Tadic blijft die in de spits staat. En dat Kers gewoon op een van de nummer 10 posities gaat staan. Het lijkt het laatste te worden. Want Tadic loopt nog altijd voorin. Hij nu een beetje aan het druk zetten. Ja, dat mis je toch zonder Linssen, zonder Sierhuis. Hier vandaag Sierhuis wel op de bank trouwens. Maar Linssen er vandaag helemaal niet bij. De twee echte spitsen in dit elftal. De eindstations die je misschien zou hopen dat in stelling worden gebracht. Want dat is nog weinig gebeurd met Tadic vandaag.
1: Ja, dat is jammer inderdaad. Nu dan eerste balcontact voor Le Breton. En dan overgenomen daardoor Willemson ter hoogte van de middenlijn. Die blijft ook even liggen. Krijgt dan een vrijtrap in het voordeel van Willemson van NEC. Dus nu dan Sandler aan de bal. Ze geeft hem meteen eigenlijk mee aan Per Schuur. Dan de bal weer naar de linkerkant richting Storm. Nou, laat het maar eens even stormen hier in de Goffert. Nu dan via Thomas dan naar de linkerkant. Weer eventjes terug ter hoogte van de middenlijn naar Storm. Opgejaagd door Garden. Dan weer terug naar Per Schuur. Dan eventjes door weer naar de rechterkant. Daar staat Bras weer, wordt wat opgejaagd. Moet eens even terug naar de keeper. En dan even op het verkeerde been door Polster. Maar die kan wel de boel herstellen. Waardoor Bras weer de bal terugkrijgt en op kan lopen met de bal. Nu dan richting Tadic, want daar moet hij natuurlijk komen. Ja. Maar wordt er opgepakt door Wiedel. En die komt hem heel rustig en beheerst terug.
0: Nou, dit is niet de bal, de manier waarop je Tadic moet inspelen. Want dit is een bal de diepte in, over Tadic heen eigenlijk. Ja, dat heeft, daar heeft hij niet meer de snelheid voor oude dag klinkt wat oneerbiedig. Op latere leeftijd, laat ik het dan zo zeggen. Wel een jubileumduel voor Tadic, wedstrijd nummer 300 in
1: dit
0: de Eredivisie.
1: Een slechte bal.
0: Als inderdaad een hele slechte bal is van Stijn van Gassel. Die ziet wel wat ruimte, maar die is veel te hard voor hartjes. Veel te hard voor hartjes.
1: Mooi.
0: Minstens dat je zegt, denk je, ja, had ik ook niet hoeven doen. Als de bal nu bij de NEC-doelman uitkomt en die laat zien dat hij niets betere trap in de voeten heeft, gaat dan wel uiteindelijk over Taui heen. Maar dan is het wel, denk ik, nee, het is toch geen ingooi voor NEC. Ik dacht dat de verdediger van Excelsior die erachter liep hem ook nog aanraakte. Maar dat was niet het geval. Zij mogen ingooien.
1: Nee, het is het Bos, denk ik, weer die daar de inworp gaat nemen aan de overzijde van het veld. De hoogte van de middenlijn duurt allemaal behoorlijk lang. En probeert daar zijn voorhoede Garden onder andere te bereiken. Lukt niet. De bal blijft bij NEC. Le Breton nu om de eigen as heen. En vervolgens weer ingespeeld op Taui. Die geeft hem daar mee, wil ik zeggen. Maar de bal komt eventjes terug. Weer achterin bij Sandler. En vervolgens kan die weer richting de as van het veld lopen en hem meegeven in de loop, wil ik zeggen, met Storm. Ter hoogte van de middenlijn nu bijna even terug weer naar Sandler. Een mooie loopactie van Le Breton. Die probeert aan speler weg te trekken. Lukt niet helemaal. Kevin Kers dan aan de bal. Geeft die bal dan mee aan Thomas aan de linkerkant. Die loopt dan vervolgens weer de diepte in. Kevin Kers, goede beweging. Diego Jan die de bal weer afsnoept. En vervolgens is Le Breton die druk zet op de man uit Georgië. Die jaagt hem eigenlijk helemaal richting de hoekvlak. Daar staat hij nu nog steeds met Diego Jan. En daar gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn via het been van Le Breton. Inworp voor Excelsior.
0: Ja, het is mooi om te zien wat Dele Thomas doet. Alleen af en toe is het nog iets te veel jeugdigheid. Iets te veel Nou, laat het KKD noemen. Wat hij laat zien, dan is hij iets te druistig met zijn acties. Waarvan je denkt, ja, hier moet je dat juist niet doen. In de eerste helft een paar van die momenten. Terwijl daar zo meteen een mooi moment gaat komen. Nee, ik dacht dat daar Sliti klaar stond. Ja, dat is Sliti. Ja, ik dacht dat Ali Reza, ja, Max klaar stond. Dat is Sliti die daar
1: zich...
0: Ja, inderdaad. En nummer 7, Sliti, dat was toch normaal gesproken al het nummer waar Ali Reza, ja, Max furoren mee maakte. Nu wel een hele goede actie, zeg, van Thomas. Ik neem alles terug wat ik net gezegd heb. Als het er zo uitziet wat hij uiteindelijk doet, komt de bal recht voor het doel bij Sender. Die kan niet aanhalen. Moet een station de rest naar Bras. En die probeert dan de bal naar voren te spelen. Dat doet hij vaker. Alleen nu is hij veel te hard. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. Nou, dat wilde ik net gaan zeggen. Maar dan neem jij het even over.
2: Corrie Torsteinsson. We zijn pas even over door nummer 7. Ivan Sliti.
0: Ja. En wat nog meer?
2: Jan Wissel bij Excelsior wordt nummer 19. Van het veld David Garden. Zijn plaats van tegenover nummer 28, Nesto Groen.
1: Garden voor Groen, dat vind je denk ik ook
0: dat
1: leuk.
0: Vind ik
1: ook,
0: mooi.
1: Ja,
0: dat vind ik
1: dacht
0: leuk.
1: Ik aan, ja. Dat dacht ik aan.
0: Dat vind ik leuk.
1: Hij is toch iets minder groot,
0: ja,
1: in
0: het is iets minder indrukwekkend dan op de samenvatting. Hij is nog steeds wel iets groter dan Per Schuurs volgens mij. Dus alsnog oppassen. Misschien was die Garden dan ook gewoon heel groot in verhouding.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou ook kunnen. Maar wel een goede speler. En
0: zeker.
1: Nu de bal dan van Stijn van Gastel weer naar voren richting die Nesto Groen. Goede voornaam ook trouwens, Nesto. Maar dat even terzijde. Nu de bal dan weer hoog in de lucht. Daar weggekopt door Excelsior. En dan vervolgens weer opgevangen door Per Schuurs. Die speelt hem weer door richting Thomas. En die kan dan weer een mooie actie gaan maken. Thomas nog steeds aan de bal. Oh, hij speelt hem net iets te ver voor zich. Le Breton kan wel oppakken. Kevin Kerst dan aan de bal. Die heeft ook wel wat ruimte. Kan hij misschien uithalen om te schieten. Loopt zich vast tussen twee spelers. Het is een beetje geklungeld daar nu. Veel ballen op en neer. Het balbezit voor NEC. Dan weer voor Excelsior. Le Breton is de uiteindelijke winnaar. Die heeft de bal nu dan naar voren. Le Breton heeft daar Thomas links van zich. Die kan oplopen. Doet hij niet. Eventjes terugspelend richting Kevin Kerst. En dan weer terug naar Sandler. Nu allemaal behalve de keeper op de helft van Excelsior. Terwijl het publiek er nog maar eens een keertje achter gaat staan. Per Schuurs dan aan de bal. Kom aan jongens, naar voren. Sandler dan nog een keertje terug richting Bras. Laat ze niet over die middenlijn heen komen. Blijven aan hun zijde, maar gaat toch weer eventjes terug richting Bras en dan naar de keeper. Is het Polster die wijst waar hij die bal wil hebben voor zich. En dan een lange bal naar voren, schuin naar voren. Maar die gaat wel erg hard. Oh, die schiet door. Jammer jongens. Dan moeten we toch nog even iets beter doen, want tegen Juventus is daar echt slappe hap.
0: Ja, er is echt geen ruimte voor. Als we in de 69ste minuut zitten, het begint op te vallen. Elke keer als jij zegt, kom op jongens naar voren, dat ze terugspelen.
1: Ja, ik hoop dat ze de instructie
0: instructies goed
1: volgen. We gaan naar achteren.
0: Als Excelsior iets wat tijd neemt voor de ingooi aan de overkant van het veld, worden wat mensen boos. Maar NEC heeft hem alweer, want de ingooi was niet goed. Kevin Kerst wordt nu geholpen door de scheidsrechter, want er staat iemand in zijn rug te beuken. En dat mag blijkbaar niet. Daardoor krijgt hij de vrije trap. Het ziet er soms een beetje onbeholpen uit bij Kevin Kerst. Het is niet te spelen met de fijnste motoriek, maar het is wel leuk om gewoon een speler uit de opleiding in het eerste elftal te kunnen aanschouwen. En mooi dat hij dus nu de minuten krijgt. Die jongeling, Kevin Kerst, sowieso een geweldige naam. Ja. Maar dat is ook een heel ander verhaal. Een paar Spaanse spelers met een goede naam inderdaad op het veld naast Nesto Groen. Goede bal nu van Sender. Vooruit door de as. Maar die wordt weggewerkt voordat Willemson gevaarlijk kan worden. Moet het gat dichtgelopen worden nu door Storm. Dat doet hij goed. Speelt hem even op Polster. Polster moet dan heel snel handelen. Dat lukt uiteindelijk goed als hij de bal aan de rechterkant naar Bras speelt. Bras ziet dan dat er ruimte ligt in de diepte. Daar wordt tot twee keer toe een bal net onderschept door Excelsior. Want anders had NEC eruit kunnen komen. Daar zat wat in, maar het ging net niet goed. Nu oppassen voor Excelsior.
1: Ja, uitkijken dan nu. Diego Jan aan de bal. Ja, die heeft ook een goed schot. Niet laten schieten. De bal gaat naar de rechterkant naar Sliti. Die is er net vers in. Die heeft nog heel veel kracht. Bal weer bij Diego Jan. Dan is het Kevin Kerst die bal afsnoept. En nu naar voren kan. Kom aan NEC, naar voren. Wordt dan even aan zijn shirt getrokken. Voordeelregel toegepast. Nu onderuit geschoefeld door nummer 3. Dat is Meijsen. Die krijgt nu ook een gele prent van de scheidsrechter. Want Kevin Kerst eerst de voordeelregel werd toegepast. Maar toen hij op Meijsen stuitte, toen ging hij wel tegen de vlakte. Nog op zijn eigen helft. Maar uitkijken hoor. Die Sliti is ook wel een goede speler hoor.
0: Ja, absoluut. Gevaarlijk moment ook in het strafschopgebied. Het gaat net niet goed voor Excelsior en dus net wel goed voor NEC als de bal net niet aankomt. Ja. Op het scherm de bevestiging dat het inderdaad Meijsen was die de kaart kreeg. En dan gaat er nog een keer gewisseld worden bij Excelsior.
2: Even laten vallen, Erik da Silva Moreira. Zijn was genomen door nummer 18, Valentin Schultzbacher.
0: Dat klinkt alsof een Aldi-bier. Vind je niet?
1: Ja, lekker. Kom maar door, hoor.
0: Ja, hier moet je nog rijden, volgens mij.
1: Ja, dat is waar.
0: Even één goede halve liter.
1: Ik ga wel met de trein terug. Dat is helemaal prima. Ik haal de auto morgen wel op. nu dan de bal weer bij Per Schuurs. Dan een hoge bal voor de keeper. Maar die kan hem wel weer op tijd wegwerken. Voordat die druk van Hartjes... Nee, dat is helemaal niet Hartjes. Voordat die druk daar voorin komt. Nu de bal over de zijlijn heen gespeeld. Dan opgevangen daar, wil ik zeggen. Maar het is natuurlijk gewoon een inworp. Nu snel gegooid. En is nog steeds een balbezit. Overzijde van het veld. Even bal terug richting Bras. En dan weer naar Schuurs. Daar achterin in de middencirkel. Dan vervolgens weer door naar de linkerkant. Dan is het ophalen door Kevin Kers. En dan even terugspelen. Weer richting Storm. Die wordt weer opgejaagd door Sliti. En vervolgens krijgt die bal weer terug bij de keeper. De keeper weer richting Bras. En ze moeten echt even naar voren.
0: Ja.
1: Want het wordt nu echt tijd. We zitten inmiddels in de 71ste minuut. Tijd voor actie.
0: Ja, het wordt tijd voor actie. Er moet dan aan de rechterkant gaan gebeuren. Of nee, Sedler kiest terug voor de weg naar het midden. Oeh, hele korte bal. Daar zit Bras nog gelukkig nog net tussen. Anders is het daar een heel gevaarlijk plek balverlies. Nu dan alsnog misschien als er weer onhandig wordt uitverdedigd door NEC. Maar dat wordt goed hersteld. Oh, dan zit het een paar keer goed mee bij NEC. Als NEC aan de rechterkant misschien dan weg is bij Taui. Die ziet de bal van zijn voeten getikt worden. Mag hij wel de ingooi gaan nemen. De diepte in. Richting de achterlijn. Daar staat Tadić. Eventjes terug. Naar de rechterkant zitten we dus. Bal nog verder terug naar Bras. Bras nou een meter of 15 over de middenlijn. Alles en iedereen diep op de helft van Excelsior. Moet er dan iemand gaan schieten. Zometeen Kaats met Per Schuurs. Gaat hij even de keeper af? Daar gaat hij. Nee. Goeie redding nu. Als Schuurs bijna weer de held is. Maar hij schiet op de vuisten. Vallend schiet hij op de vuisten van Gassel. En is hij wel meer aan de bal. Nu in de as van het veld weer. Wel aardig aanval
1: ja,
0: zitten.
1: Ja, ja, dit is zeker een aardig aanval. En nu moeten ze doorduwen. Even iedereen af te gaan staan weer in het stadion. Nu de bal weer daar bij Sandler. Sandler met de bal aan zijn voet. Heeft daar zijn tegenstander voor zich. Moeten ze eventjes kappen en draaien. En vervolgens weer doorverlengen. Maar nu heeft Excelsior weer de bal. Eens uitkijken voor die Nestor Groen. Want daar is een lange man hoor. Nu valt het misschien wat meer op als hij daar in het veld staat. Maar daar komt die kleine weer. Dat is Diego Jan. Die kan ook wel wat met die bal. Maar die loopt zich daar vast op Storm is dat. Die is even naar de rechterkant weer gegaan om daar Bras te helpen aan die zijde. Maar het gaat even op en neer nu hoor. Het tempo wordt wel ook iets hoger. Waardoor er meer gevraagd wordt van de mannen. Maar het is alleen maar leuk om te aanschouwen. Nu dan de bal weer bij Sliti. Is het uitglijden daar van een speler van NEC Le Breton. Ziet dat die bal naar voren gaat. Nestor Groen in het doel. Het is niet Nestor Groen. Het is denk ik... Die nieuwe man die er zojuist in kwam. Oh, man, man, man.
0: Wat een domper is dit. Want hij zit er inderdaad in.
1: Och.
0: Sliet hij helemaal vrij in de rechterkant. Speelt hem goed door. En dan kan de bal in de korte hoek achter Polster geschoten worden.
2: Ja.
0: Nou, dan komt het al die pils erin. Ja. En dan is het gelijk raak. Daar krijg je koppijn van. Normaal gesproken. En dat blijkt nu ook. Hij schiet hem goed binnen hoor. Poseert nog even voor de fotograaf. Hij zal het misschien een clubfotograaf zijn met wie het afgesproken werk is. Maar wat is het dan een super sub? Als we in de 74ste minuut zitten, de ruimte aan de rechterkant in één keer helemaal te vinden is voor Excelsior. Het ligt daar helemaal open. Als Sliti de bal goed doortikt naar die invaller. En die schiet hem met redelijk wat vrijheid. Zo in de korte hoek achter de doelman. Het leek een best wel moeilijke hoek te zijn, hè, waar hij hem in schoot. Maar doet hij knap. 1-2, wat een domper.
1: Ja, en wat een ruimte ook hier aan vlak voor onze neus inderdaad. Is daar ook nog het uitkleien natuurlijk, waardoor die bal... Maar Sliet, die staat zo vrij, die mag je nooit zo vrij laten staan, joh.
0: Ja, en Sander loopt ook niet een beetje op snel van 30ste achter zijn man aan. En dan schiet hij hem in de korte hoek knap binnen, hoor. Ik zie het op het scherm nog een keer voor ons. Moet er een achterstand weggepoetst worden? Daar heeft NEC nog een kwartier voor. En dat moet dan gebeuren. Allereerst met een actie aan de linkerkant bij Thomas. Maar die gaat over de knie bij Meissen, is dat volgens mij... Dat levert dan een vrije trap of NEC een meter of... Nou, als je hem teruglegt, een halve meter over de middenlijn.
1: Ja. Schuurs dan aan de bal, door dan weer naar Bras. Weer opbouwen vanaf de middenlijn ongeveer. Oplopen met die bal naar voren. Kom aan. Nu dan aan de rechterkant. Willemson heeft zich iets terug laten zakken. Komt die bal nu ophalen. Kan behoorlijk wat doorlopen. Is het Taui die bal daar krijgt. Even terug dan weer op Sandler. En vervolgens weer naar de rechterkant. En nu daar wel te ruimte. Wow, een flinke beuk hoor, daar gegeven. Door Excelsior. En nu dus een vrije trap op een wel een prettige plek voor NEC. Ik denk een metertje of 10 vanaf het 16 meter gebied. En een metertje of 11 vanaf de achterlijn. En dat is wel een hele fijne uitgangspositie. Een soort korte corner variant zou ik bijna willen zeggen. En die zou er misschien toch wel inkomen. Een paar koppers naar voren.
0: Ja.
1: Sandler naar voren. Per Schuurs naar voren.
0: Lange mannen melden zich allemaal. Ja.
1: Ja, precies.
0: Nou, dan moet het gaan gebeuren op de vrije trap van Tadić. Die daar staat om dit klusje te klaren. Hij moet de bal de 16 inwerpen. Het is niet zo heel ver. Hij moet naar de tweede paal gekopt.
1: Oh,
0: wordt er gekopt. Nee, wordt niet gekopt. Hij gaat eroverheen. Over alles en iedereen. En dan door het boogje wat Tadic de bal meegaf, gaat hij over de achterlijn. En dan is het een doeltrap. Daar gaan ze alle tijd voor nemen, vrees ik, bij Stijn van Gassel. Zag ik net in beeld dat het eerste balcontact ooit was in de Eredivisie voor Sulzbach. Ik moet er nog even aan wennen. Daar was hij dus trefzeker mee met het eerste balcontact.
1: Nou, dat is wel fijn. Dat is een fijne score voor hem in ieder geval. Nu dan aangenomen door Per Schuurs weer. Die bal van de keeper afkwam. Vervolgens weer daar de hoek ingestuurd aan de overzijde van het veld. Daar een duel met onder andere Diego Jan zit daar volgens mij bij. Dan de bal weer naar voren gespeeld. Weer richting die middenlijn door de achterhoede van Excelsior. Vervolgens opgevangen door NEC. Even vasthouden bij Sandler. Maar die kan er nu wel uitkomen. Nu ligt er wat ruimte. Tadic gevonden in de as van het veld. Sandler weer aangespeeld. Nu de ruimte aan de rechterkant. Wordt nu ook gezien bij Taui. Taui kan er binnen trekken. Schiet maar gewoon een keer. Nee, wacht even. Via de linkerkant. Via Storm gaat hij dan naar Thomas toe. En die staat nu op de punt van de 16. Aan de linkerkant heeft de speler voor zich. Hij gaat met een boogballetje richting de tweede paal. Dan laat iemand zich vallen. Spel mag door. Doelpunt. Nee. Oeh. Daar komt nog even een behoorlijke kans uit. Omdat die bal vanuit de linkerkant dus werd gespeeld. Maar hij was helaas naast. Dus er wordt nog even geappelleerd voor een penalty. Er wordt misschien nog even naar gekeken. Kijk even terug op de beelden. Maar volgens mij was er niks aan de hand. Het liet zich makkelijk vallen.
0: Ik vrees er ook voor. Wel nu het fluitsignaal van de scheidsrechter dat de keeper een beetje haast moet maken. Het schotje was van Tadic. Het gaat een metertje of anderhalf denk ik naast. Als de bal in één keer voor zijn voeten komt in het strafschopgebied. Hij krijgt hem wat raar mee. Maar schiet hem inderdaad een half metertje. Nou, een metertje naast. Met Willemsson die daar ook bij betrokken was. Het is een aardige poging van de NEC. Hij gaat er niet in. Als de bal alweer bij Stijn van Gassel is. Eventjes meegegeven aan de centrale mannen achterin bij Excelsior. Balletje dan weer terug via Wiedel terug naar de keeper. Neemt van Gassel alle tijd totdat Tadic een beetje druk komt zetten. En dan gaat de bal lang. Dan moet Schuurs het duel winnen. Dat doet hij half. Uiteindelijk krijgt hij hem op zijn achterhoofd. Waardoor hij bij de doelman Polster terechtkomt. Die op zijn beurt snel de weg naar voren zoekt. Richting Le Breton. En op zijn beurt ook naar Delle Thomas. En die levert hem zo in, hè?
1: Ja, die levert hem zo in bij Groen. En dan is Diego Jan die door kan gaan met die bal. Neemt nog even aan op zijn borst. Le Breton is dan net iets te laat. Die bal kan weer terug naar Meijsen. Die dus net de gele kaart pakte. Diego Jan komt ook weer even mee helpen. Verdediging wordt hij achterin weer rondgespeeld. Is het Excelsior die daar balbezit houdt. Nu Le Breton die de boel op gaat jagen. Maar dan toch weer Groen gevonden. Daar de bal naar de rechterzijde. Dan tussen twee spelers van NEC door richting de doelpuntenmaker. Vervolgens is het wel Storm die de bal gelukkig op kan pakken voor NEC. Die trekt dan nu met de bal weer een beetje naar binnen. En speelt hem even terug op de keeper. Dan met een lange bal naar voren richting het hoofd van Kevin Kerst. Die speelt hem eigenlijk met zijn schouder door. Dan is het Tadic met zijn schouder. Dan Willemsson met de schouder en de borst. En dan door met Willemsson. De lange man gaat nu richting de linkerkant van het 16 meter gebied. Daar staat Kevin Kerst. Le Breton dan aan de bal. Tadic doet even een kort kaartje. Sandler naar voren. Nu met heel veel NEC'ers naar voren met die bal. Nu dan via de linkerkant is het Storm die daar staat. Nog een keertje richting Kevin Kerst. Die wijst eigenlijk doorgaan. Maar even via de andere kant richting Per Schuurs. Per Schuurs ook nog op de helft van Excelsior en dan weer de linkerkant weer gevonden. Daar staat Sandler in één keer. Ze staan overal en nergens. Maar nu is het daar dan toch. Thomas die kan met de bal misschien wel uit gaan halen richting de kop van de 16. Doet hij niet. Wacht even. Speelt hij door. Speelt die bal door via de rechterkant. Daar staat hij nu op de punt van de 16. Zit Sandler weer. Die staat overal en nergens ook op het veld. Nu dan misschien NEC. Daar staat Sandler.
0: Dus het gaat alle kanten op.
1: Nou.
0: Maar nu zijn we aan de linkerkant met Kerst. Die gaat voorbij zijn tegenstander. Kan hij de achterlijn halen? Wordt hij aan de grond gewerkt?
1: Nu
0: nee,
1: wel.
0: Zegt de scheidsrechter. Is dit ook geen strafschop? Ik had hem al bijna op de stop gelegd. Maar de scheidsrechter staat er veel dichterbij. Ik sta op 100 meter. De scheidsrechter op 3 meter. En die zag dat het goed was. Lange bal nu. Oh, hele goede bal van Gassel. Komt in één keer aan de andere kant van het veld uit. In het strafschopgebied gaat er geschoten worden. Dan is het raak. Hij gaat in de korte hoek. En hij wordt tegengehouden door Polster. Wat een rappe counter was dit van Excelsior. Is het volgens mij Timas die het doet? Of is het die
1: groen,
0: die lange man die in één keer aan de andere kant van het veld vrij staat? NEC moet echt waken voor die lange ballen. Want in één keer staat Groen bijna oog in oog met Polster. Hij probeert het in de korte hoek. Het was een moeilijke hoek waarin hij het probeerde. Maar Polster zat daar nu met de voet goed bij. Het is een hoekschop. We zitten in de 80ste minuut. En daar neemt Jekoyan alle tijd voor om die zometeen aan de overkant van het veld te nemen. 1-2, nog 10 minuten. En zeg goed 3-4 minuten blessuretijd. Als daar zometeen volgens mij Alireza en Jao Baks ook nog bij gaat komen.
1: Gaan we eerst wisselen? Oh, dat is opvallend.
2: Zijn plaats meegenomen door nummer 11, Alireza Jao Baks.
0: Kijk eens.
1: Ja, Jahan Baks erin. Hier ook applaus. Mensen gaan staan ook voor Jahan Baks. Nu dus die hoekschop aan de overzijde van het veld. Door Diego Jan heeft al één arm. Nu twee armen in de lucht. Met zijn rechterbeen indraaiende bal richting de tweede paal. Wordt weggekopt door NEC. Opgevangen door Le Breton. En die wil er snel uitkomen. Heeft daar zijn tegenstander voor zich. Daar wil hij voorbij gaan lopen. Maar de bal wordt weer afgesnoept door Excelsior. Vervolgens weer terug erover door NEC. Le Breton dan nog steeds aan de bal. De twee spelers opgejaagd. Nog steeds sterk aan de bal. Zet zijn lijf goed in. En dan gaat hij toch buiten het veld. Nee, maar blijft in het veld. Nee, maar hij is al buiten het veld geweest. Twee ballen in het veld. Eentje eruit. En vervolgens weer een vrije trap. Want er werd naar gegrepen, denk ik.
0: Ja, ik greep ook even naar een mug. Ja. Die volgens wegvliegt. Volgens mij had ik hem te pakken.
1: Nee, maar als, hij is hier.
0: Oh, hij is daar. Nou, zelfs dat lukt me niet. Het is geen beste avondval. Dus iedereen in de Goffert vanavond. 82e minuut. Bal bij Bras. Weer naar voren. Doet hij goed naar Willemson. Die moet op zijn beurt weer terugspelen. We zitten op de middenlijn. Als de bal naar de zijkant gaat. Naar de linkerkant. Schuurs. Moeten verder verleggen. Naar Storm. Storm kijkt of hij hem naar voren kan spelen. Het gaat weer naar de middencirkel. Naar center. Hij moet dan de bal naar voren geven. Dat doet hij goed hoor. Via Tadic komt hij bij Thomas uit. Aan de linkerkant gaat hij via de linkerflank de strafschopgebied in. Dan geeft hij hem laag voor. Maar dat is een rollertje waar Van Gassel in de 5 meter opduikt. Geeft Thomas volgens mij nog wel een beukie weg aan Meijs. Is dat denk ik die dan daar op de grond ligt. Bij de achterlijn, dat vindt Van Gassel reden genoeg om de bal eens uit te schieten. Dan gaan ze daar de tijd voor nemen. En dan vrees ik wel dat als ze dat doen, dat hij dan zometeen wel het veld uit moet. Dat is niet helemaal handig wat hij doet. Maar hier was volgens mij weinig aan de hand wat betreft Dele Thomas. Ik zit nog eens even naar het scherm te kijken. Ja, hij probeert de bal voor te geven. Raakt dan met zijn voet nog wel de tegenstander. Maar daar is geen opzet van. Laat staan bij. Laat staan dat hij een kaart of iets wat dan ook waard is. En dan ben ik benieuwd wat NEC gaat doen. Ja, de bal wordt denk ik wel teruggegeven. En hij mag ook gewoon in het veld blijven. Dat vind ik ook wel opmerkelijk. Dit is toch niet helemaal zoals die regels werken, dacht ik.
1: Ja, maar, ja.
0: Misschien heb ik de laatste versie van het spelregelboek nog niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. Maar een lange bal weer van Van Gassel. En raad eens waar hij uitkomt.
1: Ja, ik denk aan de overzijde. Nou, ja, precies. Inworp nu weer voor NEC. Blank kent het boekje wel uit zijn hoofd, gelukkig. Want hij is de scheidsrechter van vanavond. Nu dan de bal weer richting Storm. De hoogte van de middenlijn heeft terug weer naar Perschuurs. Het staat wel een goede wedstrijd weer te spelen. Fijn dat hij weer helemaal fit is. En ook zich bij NEC heeft aangesloten. Nu dan Bras aan de bal over de middenlijn heen. Perschuurs weer met de bal in de loop. En dan doorspelend eigenlijk richting de voorhoede. Eventjes balcontact aangetikt. Daar is het een vrije trap voor Tadic. Of voor Storm, maar is het Storm die de tips krijgt van de trainer? Is het Tadic met de bal richting de tweede paal? Daar wordt hij niet verlengd. En ook niet doorgekopt. En ook niet teruggekopt, want hij wordt helemaal weggekopt. Richting de zijlijn. Wel opnieuw ingebracht weer richting de andere kant. Tweede paal, daar staat nog wel iemand te proberen om hem te koppen. Maar daar schiet hij ook overheen. Dan heeft de Excelsior weer de bal met een crosspaas weer naar de andere kant van het veld. Richting die groen, maar daar goed weggekopt. Door Bras, die staat daar goed opgesteld ten opzichte van Nesto Groen. Maar die krijgt dan nu bijna de bal, wil ik zeggen. Maar daar zit die goed bij. Is het Bras die samen daar met Thomas, die helemaal is teruggezakt, de boel daar achterin oplost voor NEC. Diego Jan dan nu aan de bal. Heeft daar een Bras voor zich. Diego Jan is iets sneller dan hem. Is het bij de doelpunt te maken die de bal kan voorkomen dat hij over de achterlijn rolt. En die rolt hem over de zijlijn heen. Is nu weer een inworp voor NEC. En is Perschuurs de man die gaat ingooien.
0: Ja, het is af en toe echt met kunst en vliegwerk dat het alsnog een beetje goed gaat achterin. Het is wel beetje cru om te zeggen, want dat staat 1-2 notabene voor Excelsior. Maar Excelsior komt er af en toe heel gevaarlijk uit. En dan is het net dus inderdaad Bras en Thomas die dat klusje op het laatste moment nog dat gaatje weten te dichten. Anders was het misschien nog lelijker geworden. Nu is NEC nog in de race voor een punt. Misschien nog wel 3 als je heel optimistisch bent. Als je op de klok kijkt, nog 5 minuten en een half. En dan nog de blessuretijd. Dan moet het wel snel vooruit gaan. Aan de rechterkant wordt het gezocht met Bras. Die ziet dat Taui gaat, maar die bal is iets te hard. Le Breton heeft daar nog wel alle vertrouwen in. Maar ja, die is zo hard dat hij over de achterlijn gaat. Krijgt Le Breton nog wel een aardig cake mee. En dat is niet zo'n lekkere cake die, waar je slagroom op spuit. Maar een cake van de tegenstander waarmee je naar de grond gaat. Daar roepen nog wat mensen daar aan de fanatieke aan de overkant. Van joh, hey, moet je hier niet voor fluiten? Is er geen overtreding? Dat is het niet. Het is een doeltrap. En daar neemt Van Gassel weer alle tijd voor. De handen gaan de lucht in bij scheidsrechter Blank. Hij zal daarmee ook een beetje aangeven van joh, zoveel tijd heb je nog. En dan is de doeltrap dan wel. Die gaat over de... Nee, die gaat niet over de zijlijn. Nou, dat verbaast me.
1: Ja, Kers houdt hem binnen. Ja. Maar vervolgens is Lietie die hem over de zijlijn heen schiet. Waardoor NEC weer mag gooien. Sandler heeft de bal weer ingegooid. Per Schuurs gevonden. Dan weer even terug naar Storm. Kan de bal weer kwijt. Daar in de middencirkel bij Bas. En vervolgens weer naar Per Schuurs. Die zoekt het gaatje aan de linkerkant. Aan de rechterkant staat iemand te zwaaien hoor. Er ligt best wel wat ruimte aan de overzijde. Is nog niet gezien. Is het Taui die daar helemaal vrij staat. Maar die wordt nog voorlopig nog niet gevonden. Per Schuurs dan aan de bal. Is het Thomas die de bal eigenlijk over zijn directe tegenstander heen wil chippen. Maar dat lukt niet helemaal. Dus de bal gaat weer uit. En vervolgens is hij weer snel ingegooid. Storm nu dan in de as van het veld. Zie nu de ruimte wel bij Taui. Daar staat zijn directe tegenstander ook voor. Daar maar kan hij omheen gaan spelen. Doet hij nu ook. Vervolgens krijgt hij de bal weer terug, wil ik zeggen. Maar het is een boogballetje. Wel weer in de voeten van Taui. Die kan hem weer even teruggeven richting de punt van de 16. Dan is het Storm, denk ik, die daar nu is opgelopen. En dan vervolgens weer wordt de bal via een been van Excelsior weer over de zijlijn heen geschoten. Is er weer een wissel?
0: Ja, laatste wissel bij NEC is het Pischoff die erin komt.
2: 73 heeft het veld verlaten, Gabriel Bas. Bischoff.
0: Ja, Bischoff er nog bij als laatste wapenfeit bij Schreuder. Dan bleek dus ook dat Sierhuis op de bank blijft. Dat vind ik wel jammer, want je mist eigenlijk nu een echte spits in deze wedstrijd. Tadic doet het qua kaatsen wel goed. Heeft ook een aantal kansen gecreëerd op die manier. Een echte afmaker ontbreekt nu op het veld. Met Bischoff die aan,
1: ja, in de rechterkant.
0: Ja, aan de rechterkant is uitgekomen. Nog steeds Thomas aan de linkerkant. Met Schuurs nu in de as van het veld. De bal opzij naar Sanders. Sanders schieten. Nee, hij legt de bal aan de rechterkant naar Bischoff. Kan die hem dan indraaien? Gelijk aardige voorzet. Dan moet hij ingekopt worden. Ah, wordt naast gekopt.
1: Oh,
0: en volgens mij was dat aanvoerder Tadic die de band overgenomen heeft. Die hem nu naast kopt. Wat een kans zeg, bij de tweede paal duikt hij op. Hij kan hem op zijn bolletje laten glijden. Dan gaat hij er misschien al in, maar hij raakt hem niet goed. Hij gaat naast het doel. Wat een kans was dit, ja, een aardige voorzet. En daar had veel meer in gezeten, zeg.
1: Ja, absoluut. Nu weer de hand van de scheidsrechter omhoog om het aftellen bij Van Gassel bij te houden. Vandaar ook het gefluit net. En nu richting het hoofd van Meijsen. En vervolgens gaat hij weer bijna over de zijlijn heen. Dus Per Schuurs kan voorkomen dat hij over de zijlijn heen gaat. Speelt hem even terug naar de eigen keeper. En die kan weer terugschieten op Per Schuurs. Nu op de punt van de 16. Even terug weer naar de keeper van de NEC. Nu weer net buiten zijn 16 meter gebied. En zijn Storm die bal op komt halen. Wordt wel opgejaagd. Nu snel met die bal. Weg ermee naar voren. Die bal richting Tadic. Daar komt hij niet. Wordt iets daarvoor onderschept. En vervolgens krijgt Willemsson de bal. Dus uitkijken voor Diego Jan. Met een even aan zijn shirt getrokken. Diego Jan kan schieten in de verre hoek. En die gaat maar net naast het doel. Doeltrap voor de keeper van de NEC. Terwijl Diego Jan nog eventjes protesteert dat hij toch een klein beetje vast werd gehouden daar.
0: Ja, en volgens mij dat hij ook denkt dat hier een hoekschop op moet volgen.
1: Nee,
0: op dat schot van hem. Maar dat lijkt me niet het geval. Nee. Dat zag de scheidsrechter goed. Doeltrap snel genomen naar Le Breton. Nu meter of vijf bij de eigen doelen. Bij de eigen 16 meter lijn vandaan. Het zal toch echt naar voren moeten met Sender. Die dat begrepen heeft. Dribbelt nu in. Toch weer opzij gespeeld naar Storm. Wordt aardig druk gezet nog hoor door Diego Jan. Ja. Dat moet je ze toch nageven. Dat ze NEC onder druk blijven zetten. En niet in hun schulp kruipen. Het is mooi wat Excelsior laat zien. Het is knap hoor wat ze doen. En dat zou misschien ook al betekenen dat NEC ook de derde thuiswedstrijd van het seizoen gaat verliezen. In ieder geval in de Eredivisie. Dat gebeurde alleen in 97-98. De eerste drie thuiswedstrijden van het seizoen verliezen. Het zal toch niet als NEC nog een paar minuten heeft om er in ieder geval een punt uit te halen. Want je moet wel echt een ras optimist zijn als je denkt dat er drie uit te peuren zijn. Met een ingooi nu aan de overzijde van het veld voor NEC. Kijken wie die gaat nemen. Ik denk dat het Bischoff is. Die hem eventjes terugspeelt naar Sandler. Die nu het slot op de deur eventjes is. Sandler de bal naar voren. Naar Le Breton. Die wat tempo in de actie brengt. Tempo in de aanval brengt. Maar het niet veel opschiet. Want het staat daar vol. Het is druk daar. Dan moeten we terug de bal naar Sandler. Rond de middencirkel. Balletje opzij. Naar Storm. De ruimte ligt nu aan de linkerkant. Maar mits dat je hem daarheen speelt. Kantelt Excelsior ook alweer goed. Dat hebben ze bij NEC ook door. Dus het gaat nu door de as met Le Breton. Goeie bal hoor. Die moet hem nu doorspelen naar Kerst. Kerst op zijn beurt naar de linkerkant. Daar ligt ook de ruimte. Daar moet er dan geschoten gefloten worden naar Thomas. Haal al uit. Ah, dan wordt hij weggekopt. Voordat hij gevaarlijk gaat, kan worden. Het is een schot richting doel. Maar goed weggekopt. En NEC heeft hem alweer.
1: Ja, goede actie hoor van NEC. Nu even vastgehouden. Wederom een vrije trap voor NEC op de helft. Snel genomen. Nu meteen doorgespeeld richting Bischoff. Die heeft nog wel een goede voorzet erin zitten. Heeft hij terug, heel even kort, terug naar... Sandler is dat. En dan weer terug richting Bischoff. Via de rechterkant nu dus dan oplopen met die bal. Daar is het weer Tadić die sterk aan de bal is. Geeft hem met een hakje mee. Vervolgens wordt hij daar over de achterlijn heen gewerkt. Is er een hoekschop? Denk ik, nee, het is een keeperbal.
2: Nee, jongens, wij zijn
1: 4 minuutjes. Dat is maar weinig hoor. Weet je hoeveel er gewisseld is? Ja, er zal vast ook wel iets in het boekje van Blank staan dat dat goed is. Maar
0: vrees wel.
1: Ja.
0: En ik vrees ook dat er nu alle tijd genomen gaat worden voor die doeltrap door Van Gassel. Daar gaan de handen weer de lucht in. Het is heel veel zwaaien, heel veel doen. Maar ja, je geeft hem mee. En dat heb ik vaker gezegd. Ook wel aan hoeveel tijd je nog geeft aan die doelman. Nu een goede kopbal van Schuurs die hem in de voeten kop van Le Breton. Want NEC heeft de bal gelukkig alweer. Het is wel op eigen helft als Le Breton de bal kwijt lijkt te raken. Maar blijkbaar mag NEC wel gooien. Dat gebeurt nu op de middenlijn. Het wacht eens even op de scheidsrechter en de grensrechter. Wat zij ervan vinden. Het wordt een beetje knokken nu bij de dugout. Want daar gebeurt het dugout van Excelsior. Want daar zijn ze het niet mee eens dat NEC mag gaan gooien. De grensrechter twijfelde ook. Geeft heel laat pas aan dat het de beurt is aan NEC. En dan is de ingooi snel genomen. De bal is aan de rechterkant. Tenminste, daar moet hij heen inderdaad. Naar Bischoff, de invaller aan de rechterkant. Daar moet er ruimte gemaakt worden. Wordt actie, gaat naar binnen. Dan moet hij hem kort tikken op Tadić. Weer met zijn rug naar het doel. Wordt er dan moeten gekaatst worden. Maar er zit er weer een voet van Excelsior tussen. In dit geval bij Ali Reza Jaanbaks. En dan is de bal alweer op de eigen helft bij NEC. Bij Polster, ver uit zijn doel. En dan kan NEC weer gaan aanvallen.
1: Schuurstand door de as van het veld. Loop maar gewoon naar voren, want je kan hartstikke goed voetballen. Maar hij stuit daar op een tegenstander. Nu Le Breton met de bal aangenomen op zijn borst. Vervolgens weer naar de rechterkant. Richting Bischoff. Daar zit tegenstander goed kort op. Waardoor het weer een inworp wordt. Bischoff neemt hij dan ook heel snel. Wil hem in ieder geval heel snel nemen. Richting Le Breton. Maar moet toch eventjes achteruit om die bal bij Sandler te krijgen. Nu dan weer naar Storm. Storm weer naar Sandler. Allemaal aan de rechterkant van het veld. En Bischoff weer gevonden. Vervolgens daar weer doorgelopen. Krijgt Bischoff die bal dan weer terug. Kan een versnelling in gaan zetten. Kom aan NEC. Kan er misschien wel geschoten gaan worden. De Taui. Nee, dat wordt nog niet gebeurd. Dan is het ja. Hij valt voor de voeten van Le Breton na die goede actie van Taui aan de rechterkant. Die krijgt hem eigenlijk onverwacht voor zijn voeten dan bij Le Breton. Nou, een klein beetje een flipperkast daar in het 16 meter gebied. Hij haalt in één keer uit zonder na te denken. Schiet hem rechts in de hoek. Van Gassel gepasseerd en NEC gelukkig op de bal nog op 2-2.
0: Ja, de drie punten zijn misschien nog wel in zicht. Laten we toch een rasoptimist blijven als Le Breton NEC naar 2-2 schiet. Hij krijgt de bal in één keer voor zijn voeten in het strafschopgebied. Schiet hem knap in hoor. Dat doet hij goed. De invaller met het belangrijke doelpunt. Zo is het. Een patent op belangrijke goals voor NEC, die Fransman. Wat is het fijn dat hij er nog is. En wat is het fijn dat hij NEC hier naar 2-2 schiet. Een knappe goal. Hij schiet hem met links dus binnen. En dan is er nog officieel een minuutje of anderhalf om er nog iets heel moois van te maken. Of Excelsior.
1: Nee, laten we de gasoptimist in ons even wakker maken. Want dan zit er misschien nog wel iets meer. En terwijl we nu wel zien dat er trouwens een hoekschop komt voor Excelsior. Er is al heel veel tijd genomen om die hoekschop te gaan nemen. Is er niemand die naar die hoekvlag toe loopt? Wat is dit nou weer? Gaat hij zelf de bal dan toch wel eventjes ophalen? Is dat Casey Bos weer die hoekschop gaat nemen voor Excelsior? Zegt de grensrechter ook, ja, je moet wel een beetje tempo maken. Want je hebt misschien nog maar één kans. En dat is voor Excelsior fijn, maar wij moeten naar de overkant. Dus we hebben niet al te veel tijd meer. Dan Casey Bos. Twee armen in de lucht met zijn linkerbeen. Indraaiende bal. Komt hij bij de keeper. En yes, hij heeft hem klem vast. En nu naar voren. Come on, NEC. Het zit er misschien nog wel in. Polster wacht heel erg lang met die bal uitrollen. Maar krijgt hem dan toch mee in de loop naar voren. Is het Willemson die daar vandoor gaat met die bal? Die wordt dan even aangetikt. En is het Yegoyan die er met die bal terug vandoor gaat? En dan ligt het best wel open bij NEC. Per Schuurs komt nog eventjes terugrennen. En Yegoyan kan schieten. En dan gaat Per Schuurs voor. Liggen. En dan kan Kevin Kerts misschien nog wel een keer naar voren met Le Breton aan de linkerkant. Nu dan richting de as van het veld, richting Willemson. Die bal komt hoog terug bij Le Breton. Die moet de versnelling in gaan zetten. Le Breton nog steeds aan de bal. Sterk aan de bal. Ach! En dan is er een vrije trap. Dat is een voordeeltje. Misschien nog één vrije trap in het voordeel van NEC.
0: Lijkt of hij geel krijgt. Dat zou... Nee. Lijkt wel mag het. Die heeft er alleen.
1: Nu dan door. Kom aan.
0: Ja, linkerkant. Della Thomas weg. Gaat hij de achterlijn halen? Hij doet alsof hij een voorzet geeft. Dat komt niet aan. Dan gaat er een
3: hoekschop.
0: Een hoekschop nog volgen. Keeper mee, zou ik zeggen. Nou, hij gaat niet mee. Maar Poels staat wel iedereen uit te zwaaien. Van dat het nu moet gaan gebeuren. Het zou een akelig mooie ontsnapping zijn. Als die hoekschop erin gaat. Tadic gaat ervoor staan om die hoekschop te nemen. Aan deze kant van het veld staat iedereen te dirigeren waar hij heen moet. Iedereen staat in de goffert. Iedereen is gaan staan om dit laatste kansje voor NEC te aanschouwen. De bal vanaf de linkerkant ingewerkt. Moet er gekopt gaan worden. Wordt weggekopt. Kan die opgevangen worden op de rand van de 16. Dan mag het misschien nog een keer.
1: Ja,
0: met Bischoff die ramt hem de 16 in. En dan wordt hij opgevangen door een Excelsior speler. Kan misschien Excelsior nog een keer uit gaan komen. Of is het dan afgelopen? Het is afgelopen. Is deze kans bekeken. En is het afgelopen? Is het een punt wat NEC aan dit thuisduel overhoudt met Excelsior? Oeh, 2-2. Wat een einde, zeg.
1: Wel een terechte stand, denk ik. De spelers van Excelsior die klappen allemaal tegen het gras aan. Die zijn helemaal leeg. Allebei een puntje. Ik
0: zo
1: denk
0: is
1: wel,
0: het.
1: Wel net zo eerlijk.
0: Aankomend weekend. Cambuur uit. Volgende week. Zet hem in de agenda. Blijf voor thuis. Bel je buren op. Dat zou ook mogen komen. Juventus uit. Het moet wel een tandje beter dan vanavond. Volgende keer dat we in de Goffert er weer bij zijn is zondag 20 september. Als Go Ahead Eagles op bezoek komt. Late wedstrijd, 16:45. Op de zondagmiddag 20 september. Dus dan zijn we er weer.
1: Yes. Wel thuis. En op naar Juventus.
0: Ja, Leeuwarden en Turijn.
1: Ja.
0: Heerlijke rit. Ja, veel plezier. Tot de volgende.
1: Doei.

Van harte welkom, beste voetballiefhebbers. We gaan kijken naar de Youth League. De Youth League die zoveel successen opleverde vorig seizoen voor Club Brugge met een verloren finale tegen Real Madrid natuurlijk pas na penalties. Het zal moeilijk worden voor Club Brugge om opnieuw zo'n parcours af te leggen. Maar in ieder geval beginnen ze er vandaag aan hier op Schiervelde met als tegenstander uiteraard ook de ploeg waar straks het hoofdteam tegen moet, Aston Villa. De jongeren die nationaal kampioen zijn geweest en vorig jaar dus ook even van de Youth League Champions League hebben mogen proeven. En daar eindigt hun verhaal tegen AZ. Nu ook het volle parcours afleggen in de League Phase. 6 wedstrijden voor de beide teams. De laatste wedstrijden vallen af. Dus geen Stuttgart, geen Bodo Glimt voor de jongeren van Club Brugge. Maar wel dus de toppers van Villa, Inter, Lens, PSV, Liverpool en Napoli. Hier mogen ze dus starten op eigen veld. Want Schiervelde, dat is de thuishaven voor hen hier in Roeselaar. Scheidsrechter komt uit Hongarije. En zo in het elftal van Club Brugge nog 4 spelers die er vorig seizoen ook bij waren in die campagne.

Zoals er bij de grote jongens gebeurt. Handjes geven en dan opmaken. Dit zijn de 11 van Club Brugge. Hier in een 4-3-3 opstelling. Met voorin ook weer een goede jonge spits uiteraard. Het zijn de U19. 16 jaar is die Matteo Soria en Tian Koren. Man die al heeft mogen proeven van het spel bij de grote jongens. Speelde de Supercup tegen Union en mocht ook al 7 minuten meespelen tegen Kortrijk. Mihály Caprali, speciaal uit Hongarije, naartoe gekomen om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En de 11 van Aston Villa, die zullen we nog wel leren kennen zo dadelijk op het veld in een 3-5-2 opstelling dus. Op de hoofdtribune zit er wel wat volk hier in Roeselaren. We hebben ook al vele mensen die zitten met een notaboekje. Dus scouts zijn er uiteraard ook aanwezig. Dat heeft Club Brugge zelf vorig jaar ook aan de lijve mogen ondervinden. Dat ja, de grote talenten werden weggehaald. Met de toptransfer natuurlijk van Bissiou, die voor 10 miljoen naar Barcelona is vertrokken. En Borges, dat zijn de twee aanvoerders. En dus een nieuwe man op de bank bij Club Brugge. Want ze hebben afscheid genomen van Jonas de Roek. En het is nu Piet Kremers die deze ploeg moet opleiden. Een Nederlander met ook al heel wat ervaring bij andere clubs. James Chan, dat is de coach van Aston Villa. Met als bijnaam de Jimmy. Sinds 2 jaar coach bij Aston Villa. De slachtoffer is Nepal, wordt er dus minuut stilte gehouden hier.

Goed, we zijn bijna klaar voor de aftrap. En zullen zien of dit Club Brugge opnieuw kan stunten dit seizoen. Tian Coren, nummer 7 van Club Brugge, is er dus nog bij. Ook vorig jaar konden ze rekenen op Wout Verlinde en Axel Wins. Twee mannen achterin. En Lucas Delorge was in de finale nog invaller in die wedstrijd. We zijn eraan begonnen aan de nieuwe campagne in de Youth League voor Club Brugge. Dus tegen Aston Villa. Dus goed in de league phase en daarna in de knock-out fase. Ja, bij momenten heel mooie wedstrijden gekend. Niet heen en terug in de Youth League, maar in één wedstrijd gespeeld. Met een 3-2 zege tegen Monaco. En dan Zelina gaan kloppen bij Atletico 0-4. Vooral dat was een prachtige prestatie. Zaten al in de halffinale uit bij Benfica. Een 1-3 overwinning. En dan die finale tegen Real, jammer genoeg. Dus verloren na penalties in Lausanne was dat. Want die wedstrijd werd gespeeld. Kestemond, hij dus in het doel. Met de Argus van den Driessen. Die blijkbaar mee op de bank zit vanavond. En daardoor niet deze wedstrijd meedoet. Wout Verlinde met Wins hier dus op links. En Kestemond, die graag hoog speelt. En dan is het zoeken, maar weinig beweging. Niemand die zich echt aanbiedt. Dus maar bal hier op de flank. Goed van Kaas. Met Kortal. En dan zit Atkins ertussen. De opening hier. Linkerkant bij Jip Klaas. Opnieuw wordt het duel verloren. Welke Club Brugge dat de ballen wijst in deze beginfase? Nou, hier aan de linkerkant, waar Jeppe Klaas tegen de lijn plakt. Technisch verfijnde jonge voetballer. Verlinde. Opnieuw Klaas. En dan het inschuiven van Kortal, maar paas werd niet gegeven. Foutje op Atkins. Die veel moet uitzakken naar de rechterkant hier. Meteen hoog druk zetten bij Club, maar Villa voetbalt er nog vrij goed uit. Kom aanbieden hier Oscar Johnson, maar zijn actie mislukt. Lucas Delorge. Broer dus van Matthias Delorge van AA Gent. Natuurlijk zoon van Peter Delorge. Een beetje icoon van Sint-Truiden.
voordeel niet gegeven hier door de Hongaarse ref. Wel dus vrije trap voor Club Brugge, kort genomen met...

weggehaald in Wales, waar hij assistent-trainer was. Ze heeft al heel wat clubs doorlopen, de 31-jarige Nederlander. Verlinde. Veel begint bij hem. Door het centrum, moeilijk. En dan Fioku. Kent de tegenstander. Dan komt over van West Ham. Is nog maar 16. Vorig jaar speelde hij bij de U18 van West Ham. Dus 3 categorieën hoger dan zijn eigen leeftijd. Er waren vele clubs die hem wilden. De Nederlandse topclubs, ook Anderlecht zat er achteraan, maar Club Brugge heeft hem toch kunnen binnenhalen. In Nederland geboren, maar op jonge leeftijd naar Engeland verhuisd. Zowel voorlopig Nederlands jeugd international. Aston Villa heeft nog niet veel aan elkaar kunnen steken. Maar Club Brugge is ook nog niet echt gevaarlijk kunnen zijn. Wel veel in balbezit. En hier komen ze een eerste keer. Assou. De loge moet ook weer terug. Zoeken naar de opening. Niet zijn rechts, maar vooral hier aan die linkerkant. Actie centraal. Komen er voorlopig nog niet uit. Krijgen daar weinig tijd om te voetballen. Ja, lange paas. Komt toe. En dan hier... Johnson die niet echt klaar was om het spurtje in te zetten, maar hij haalt de bal dan toch wel. Clay Atkins. En Boyd voor het eerst Villa. Combinerend op de helft van Club Brugge. En de infiltratie was er van McGrath, maar... Kestemond, aandachtig. Hier James Chan. Aangetrok in de zomer van 24 bij de U18. En hadden daar ja, toch wel een historische treble voor de jeugd van Villa met de FA Youth Cup te winnen. De zuidelijke divisie gewonnen en de nationale titel in de Premier League bij de U18. En kreeg meteen promotie naar de U21 en dus de Youth League. Dat hoge druk zetten van Club Brugge. En zo Villa niet in het spel laten komen. Raken maar moeilijk van de eigen helft af. De Loge. Wachten op beweging. Die kwam er niet en dan loopt hij zich vast. Proberen met uitbraken. Een paar snelle jongens voorin. Maar dit is een verloren bal. Kestemond. Zo kunnen ze... rustig balletje rondspelen. Eerste 10 minuten ver. Geen doelpogingen

0: tot nu toe. Doelman er nog niet. De bal met de handen moeten nemen zelfs. Voorlopig is er passing. De tweede lijn niet goed genoeg bij Villa. Op de spitsen. Zo kunnen zij ook geen openingen creëren. Hier, heel mooi. Open draaien. Soria vraagt hem. Meteen twee mensen op zijn huid. En dan komt daar nog een derde in steun. Dat was wel een eerste keer dreiging, maar kwamen niet tot een doelpoging. Matteo Soria. Ja, Uruguayaanse roots. Daardoor wordt hij wel eens de nieuwe Cavani genoemd. Scoort makkelijk. Ja, de challenger. Pro League tegen Patro IJzer. Nog een geweldig doelpunt gemaakt van buiten de 16 in de Winkelhaak. Dus hij heeft zeker heel wat potentie. Ja, het is een beetje rekenen op de snelheid daarvoor in van Adebiran. Voorlopig is hier nog niet op uitgetrokken. Dat lijkt bij het gevaar waar ze voor moeten oppassen. En dan moet de passing wel beter bij Villa. Kessemont komt graag ver. Uit zijn goal. Jan Koren, ja, nog niet veel aan de bal geweest, maar dit is een geweldige paas. Al is het buitenspel van Courtal. Vlag meteen de hoogte in. En VAR, iemand dat er niet is hier. En het lijkt me wel een terechte beslissing. Iets te snel vertrokken door Utko Courtal. Paas was uitstekend van Koren. En zo bijna een eerste kans. Die ons wordt afgenomen door het buitenspel. Met dat tikje van Johnson. Deze paas niet goed genoeg. Letten voor buitenspel hier. De handjes gaan de hoogte in. En ook uiteindelijk de vlag. Ja, die lijn goed gehouden bij Club Brugge. Het was McGrath die zich niet kon inhouden. En toch te snel vertrok. Hier gaan we het zien. Ja, het is nipt, maar werkt wel juist. Hier komt Villa weer. Ze zijn met z'n drieën. Nu het paasje op McGrath. En dan kan dit het worden. En is het zo niet. Kestemond zit er uiteindelijk nog tussen. Geweldige kans. Eerste goede kans. En doelrijpe kans mag je zelfs stellen. Van dichtbij. McGrath. Geen oog meer voor zijn ploegmaat Johnson. Die daar voor open doel stond. Goeie redding van Thibaut Kestemond. Korte hoek afgedekt. De hoekschop nu voor Villa. Met Rodrigo Fortes. Speel een kwartiertje. Opletten voor de knal uit de tweede lijn. Ja, Kestemond. Sinds zijn 11e in de opleiding van Club Brugge. Ja, vorig jaar nog zijn debuut gemaakt in de Challenger Pro League. Als invaller mocht hij 20 minuten meedoen tegen Lierse. Axel wint. Pasje lukt net niet van de Lorge. Want houdt de ruimte goed dicht centraal. Naar bij Aston Villa. Stond blijkbaar buitenspel op het moment dat de paas vertrok. Ja, zoveel balbezit voor Club Brugge. Maar geen kansen, één hele goede dus voor Villa daarnet. Het is knap uitverdedigd. En dan meteen de diepgang zoeken, slechte controle McGrath. En dan zit Fejoku er goed tussen. Blijft toch uitkijken voor die prikken van Villa. De Lorge nu met Klaas. En dan gaat Winster vaak overheen. Zo. Hij heeft nog niet echt de actie kunnen maken. De broer van Luis Openda, deze Ossou. Goed doorzien hier door de Lorge. Hij blijkbaar als laatste aan die bal. Inworp voor Clay Atkins. 18,5 minuut bezig. Die hebben hem weer zomaar weg bij Villa. Verlinde. Het is zoeken, maar het is toch veel stilstand bij Brugge. Af en toe probeert Rutko Kurtal achter die verdediging op te duiken. Dat is voorlopig ook nog niet gelukt. Kestermond, ja, over die defensie van Villa aan droppen, want het stand wordt vrij hoog. En zo is een actie van Ossou en hier kans in de maak. Kurtal tegen de achterlijn en dan gaat hij er op deze manier in. Hullige angle, dat zeker. Maar ook die tellen met dank aan de eerste geslaagde actie van Utko Kurtal. Is het via de captain Burgess dat die bal uiteindelijk in het doel belandt. Er is er nog eentje aan geweest. De captain in beeld. Hier deze paas over de defensie. Daarin zijn actie te zien van Osuhu. Legt hem terug. Kurtal moet dan ook weer die achterlijn opzoeken. En dan mist hij met zijn linker Burgess. En zo gaat die bal via zijn rechtervoet in het doel. Dan stond ook Soria te wachten. Mocht Burgess daar niet zijn aangeweest. Dan toch uit een halve kans een goal kunnen maken. Er zitten twee nummers 10 bij elkaar. Het is Oliver Bindley die de opdracht heeft gekregen om infiltraties van Kurtal af te stoppen. Probleem hier voor Leon Root, dus trapt hij de bal naar buiten. Wat ruimte, randje buitenspel. De vlag doogt in. Oscar Johnson weer net iets te snel. Ja, kan zich beter net ietsje meer inhouden, want heeft die snelheid om in de rug van die verdediger te kruipen. Hij is te gretig. En zo zijn we ondertussen toch halverwege deze eerste helft. 1 goede kans voor Aston Villa. Een halve kans voor Club Brugge. En de score is 1-0. Over die defensie proberen die bal te droppen, maar geen controle bij Clever Sohu. Dus zijn ze de bal snel kwijt bij Aston Villa. Verlinde, oh, dat is ook slordig, net als Hazard nu. En dus komt Villa opnieuw opzetten. Johnson, randje buitenspel. En dan Kestermond goed tegen de vlakte. Kans een beetje aangeboden door die defensie van Club Brugge. Nog 2 keer half naast die bal te trappen. Maar zo zien we de kwaliteit nog een keer van Thibaut Kestermond. Goed snel plat. Wint. Blijft rustig. Ze druk in zijn rug. Axel Wins, weinig mee doen. Een van de Vier spelers die dus in de finale stonden vorig seizoen tegen Real Madrid. Wits, net als Verlinde dus. Twee jongens die enkele jaar geleden zijn weggeplukt. Jeugdopleiding van Genk. Hier gaat Coren in eerste keer en dan een geweldige redding van Asimota. Die ook eens zijn kwaliteiten mag tonen. Mooi van de jonge Sloveen Tian Coren. Er even op moeten wachten. Dit had zeker gekund. En hier nog eens. Die kans van Johnson. Iets te doorzichtig wat hij daar ging doen. Hoekschop hier kort genomen. Osohu. En dan weer Coren. Oeh, de winkelhak was daar wel in de buurt. Paul gaat net over. Tian Coren. Zoon van zijn vader. Maar zijn vader was Robert Coren. Vroeger nog aanvoerder geweest van Slovenië. En nog ex-middenvelder van West Brom en Hull. Zit dus in de genen. Want die Coren maakte in juni dit jaar zijn debuut voor de Sloveense nationale ploeg. En daarmee de jongste ooit met zijn 16 jaar en 308 dagen. Debuteerde tegen Cyprus. Richting Soel. Ja, sorry hoor. De diepe spits bij club. Heeft nog niet zoveel goede ballen gekregen. En dit is opnieuw buitenspel. Een paar keer dat ze worden teruggevlacht. En Soel die een tikje kreeg. Ja, een zwaaiende arm. Op de keel gekregen. Er zal weinig opzet zijn bij geweest hier. Even het afhouden. Het is niet een zwaaiende arm, maar een brede arm. Waar hij dan oploopt. Club. Kaas met Kurtal. Zoeken elkaar vaak op. Klaas zijn mannetje kwijt. Voorzet komt er niet uit. Kurtal dringt aan. Weg is weg door Woody Burgess. Was daar wacht op de loopactie. Fortes moest daarom terug. Rodrigo Fortes uit Portugal. Half uurtje bezig. 1-0 dus voor club. Een goal van Woody Burgess. Nog een hele goede knal was er van Tian Coren. vooruit, vraagt Piet Kremers van onze jongens. Jenner. Oscar Johnson heeft zich voorlopig nog niet echt kunnen doorzetten. Eén goede kans. Kestemond aan het werk gezet. Jenner opnieuw. Daar ligt de opening. Dus moet Fejoku er naartoe. McGrath. Probeert Villa er eens voetballend doorheen te geraken. Burgess blijft op die linkerkant hangen. McGrath speedt zich aan. En hier goed meegeven. Dit is gevaarlijk. Voorzet. Het hard voorlangs. Daar kon Adebiran nooit zo'n voetje tegen zetten. Maar wel goede actie van Aston Villa aan die linkerkant. Ja, geen buitenspel. Op juist moment. Die passes. Maar het was moeilijk voor de diepe spits om daar tussen die twee jongens centraal achterin van Club Brugge nog tijdig op te duiken voor het doel. Weer naar de overkant. Zo begint er toch wat meer ruimte te komen nu. Met Ossouhou. Nee, dribbelt zich vast op deze manier. Openda, zijn broer, dus ook doorgebroken. Uiteindelijk bij Club Brugge. Zo. Die probeert dat nu ook te doen. Ja, verschillende naam, omdat Louis Openda de naam van zijn vader draagt. Zo die van zijn moeder. Oeh, hier komen ze ook goed weg. Lucas de Lorge, controlerende middenvelder. Ook als een beetje als een typische nummer 6. Kestemond. Weer naar die rechterkant richting Ossouhou. Daarop is nog even wachten op zijn acties. Van Wins. Dan te moeilijk die bal op Jippe Kaas. Fortes, hier de vrije man gevonden, Bintley. Op de linkerkant, randje buitenspel. En dat wordt ook gevlagd. Ik dacht, hier gaan ze misschien niet ingrijpen omdat het zo nipt is. Maar het leek ook wel zo dat hij misschien wel een halve stap te ver stond. Op deze beelden gaat dat moeilijk te zien zijn. Lijkt het zelfs niet zo. Maar goed, er is gevlagd. Ja. jaren VAR zijn het al bijna niet meer gewoon dat er op deze manier gevlacht en gefloten wordt. Wait and see regel, dat bestaat hier niet. Een hakje van McGrath. Misschien wel mooi, maar het leidt nergens toe. En zo zitten we op een goede 10 minuten van de rust. Zit er nog wat in? Zo, hier dan Soria. Ja, die heeft zich voorlopig nog niet echt kunnen tonen. Het is niet zijn wedstrijd. Nog niet echt goed vrijgespeeld. En als je die bal dan eens voelt, dan moet je natuurlijk ook beter mee omgaan. Goed. Druk gezet hier van de Lorge. Corin, en dan wordt hij even tegengehouden. Hongaarse ref moest er even over nadenken. Fluit dan toch. Tikje in het aangezicht van Tian Corin. Een vrij goede plek voor de vrije trap. Is het nog ver? Hier, McGrath. Even handpalm in het aangezicht van Corin, die graag neerging. Hij heeft een goede trap. Ook al in deze wedstrijd gezien. Het leidde tot voorlopig de enige redding van Asimota. Het is niet Corin die trapt, maar het is wel Asimota die je moet redden. Van Corin met de 4 van club. Opnieuw voetbalde er goed onderuit. Uitstekend verdedigd door Wout Verlinde. Ook wel een sterk houder achterin. Kaas, goed doorkaatsen op Kurtal. Er is wel wat volk in de 16. Kaas, ja, moest zich breed zetten. Paasje was niet al te best van Axel Wins. Nog eens kijken naar die vrije trap rond het muurtje. Niet al te moeilijk voor de doelman. Dan zag die bal goed komen. Ja, kom op guys, wordt de groep op de tribune. Doe eens iets. Spel of stond Verlinde daar nog? Ik denk het wel, dus doen we gewoon verder. Maar uitstekend verdedigd hier. Van Hazard. Speldeling van Boyd. Met Fortes. Hier het doorschuiven van Root, eerste keer. Fortes, die ging weer in de 16. Altijd McGrath, wel vrijlopend aanspeelbaar. Nou, de bal is over de achterlijn gegaan. Jippe, dat is Jippe Kaas. Bart terugroepen meteen. Verdedigende taak op zich nemen. Foutje van Soria, die wel hard werkt, maar dus weinig aan de bal komt. Centraal. Achterin zit het goed bij Villa. Ja, inspelen opnieuw van Roots, maar deze keer verwachtte McGrath die bal niet diep. Dit is knap. Kaas, nee. Is tussen de twee in. Daar stond Burgess. Laag ingespeeld, net niet. De juiste voeten. Dat is Motta. Oh, die levert zomaar in. En dit is dan de kans voor Koren. Twee foutjes in die Villa-verdediging worden hier afgestraft door Club Brugge. Het goede hoge druk zetten van Tian Koren zorgt ervoor dat Club mogelijk met een 2-0 mag gaan rusten. Eerste foutje, Hashimota. Ging voor het centrum, maar daar was Koren al naar binnen getrokken. Reageert sneller en beter dan Max Jenner. En rustig. Bal naast de doelman gelegd die uiteindelijk ook weinig in de weg ging liggen. 2-0 Club. Die nog veel mag meedoen. Zal het zeker niet zijn laatste wedstrijd. Zijn laatste doelpunt zijn van Tian Koren. Echt wel een groot talent waar heel wat ploegen hun interesse voor toonden. Club Brugge heeft zijn contract opengebroken en verlengd tot 2029. En staat dus ja, vrij dicht bij de A-kern. James Chen kan voorlopig niet echt tevreden zijn met wat zijn jongens hebben laten zien. Kestermond. Weer die lange bal op Osuhu. Deze komt goed toe. Osuhu. Voorlopig ook nog niet echt succesvol in zijn acties, de 16-jarige. Road. En dan de fout van Osuhu. En zo zijn we de laatste minuut aanbeland van deze eerste helft, waar Club zeker het meeste balbezit had. En uiteindelijk wel heeft kunnen profiteren van twee foutjes in die Villa-verdediging. Maar zelf, alles bij elkaar, er ook niet veel weggegeven. Zo'n bal van achteruit komt er niet. Koren was achter die verdediging gekropen. En ik was het te laat om die paas te sturen. Wins, ja, goed geprobeerd. Bijna Soria bediend. Zit er nog wat in voor Villa? Voor de pauze komt er nog iets bij. Dat is een vraagwedstrijd, toch nauwelijks stilgelegen. En dan hier ook weer buitenspel van Oliver Bindley. Extra tijd loopt, 1 extra minuutje dus. Westermond. Nog maar eens Jippie Klaas start te lanceren. Ja, dit soort balletjes moet je wel goed aannemen. Het is wacht op het laatste signaal voor de pauze van de Hongaarse ref. En dat komt er nu. Dus mag Club Brugge met een 2-0 ruststand even gaan pauzeren. Aan goal van deze Burgess. En dan was er Tian Coren die een fout van doelman Asemoto afstrafte. En zo ziet het er aardig begin toch weer uit voor Club Brugge in de nieuwe campagne hier in de Youth League van de Champions League. Spelers gaan rusten, dus gaan wij dat ook maar even doen. En dan maken we een nieuwe afspraak over een klein kwartiertje voor de tweede helft hier in Roeselaar. Het regent hier in Roeselaar, maar we wachten op de tweede helft van de Youth League, Champions League. Dus voor de jeugd, Club Brugge leidt aan de rust met 2-0 tegen Aston Villa. En we wachten natuurlijk op de opkomst van de spelers zo dadelijk. En daar zijn ze dan, die van Club Brugge. Ik neem aan dat Piet Kremers niet meteen de drang heeft om al te gaan wisselen. Site staat dat Atkins de on-goal heeft gemaakt, terwijl het mij duidelijk leek dat het Woody Burgess was die bal over de eigen doellijn plaatste. En deze Asemoto, een heel goede redding gemaakt op een poging van Coren, maar bot de Sloveen dan een doelpunt aan kort voor de rust, wat leidde tot 2-0 voor Club. Voorlopig doen ze het dus vrij goed, ook niet al te veel weggegeven. Met Kistemond, ja, die twee reddingen heeft moeten verrichten. Nog steeds de Hongaarse ref. Uiteraard, en het lijkt erop dat we ook dezelfde 22 op het veld weer hebben staan. De laatste richtlijnen worden gegeven. We kunnen beginnen aan de tweede helft van de eerste wedstrijd dus in de Youth League. Over een dikke maand staat er pas de tweede speeldag op het programma. 13 oktober is dat Club Brugge een bezoek moet bij Inter. Een week later is er dan de thuiswedstrijd tegen Lens. Om dan begin november naar Eindhoven te trekken voor het duel met PSV. Eind november komt Liverpool hier op bezoek. En dan mogen ze ook nog uitspelen bij Napoli. Dat zijn dus de 6 wedstrijden met deze bij. Wedstrijden tegen Stuttgart en Bodø/Glimt die vallen weg in de Youth League. Dus in die 6 wedstrijden moet je de broodnodige punten pakken. Ja, het was een tikkel, maar niet zoveel aan de hand. Oscar Johnson ging voor de bal. Tegenstander eroverheen. Zo erg was het niet. Lucas de Lorge houdt er niets aan over. Hazard terug op Kestemond. We zien of Villa iets aan het spelsysteem heeft veranderd. Hier Soria, die ging weer diep, keek niet meteen naar de bal. Die in zijn voeten werd gespeeld. Ja, die Biram, de nummer 9 van Aston Villa, ligt al vaak op de loer. Er is er nog geen enkele keer op uitgestuurd. Moet ze wel blijven oppassen bij Club Brugge. Kestemond rustig. En Lucas de Lorge ook altijd rust aan de bal. Aston Villa heeft 2 thuiswedstrijden voor de boeg. Met Fenerbahçe en Viking Stavanger uit Noorwegen. Daarna mogen ze op zoek in Barcelona. Mogen ze ook richting Turkije uit bij Galatasaray. En dan op de 6e speeldag thuis te spelen tegen Paris Saint-Germain. Pittig programma ook. Zoeken. Altijd rustig voetballend Wout Verlinde. Tot licht afgezakte kousen. Kestemond voor Verlinde. Zo gaan ze ook druk zetten bij Villa. Verlinde heel rustig. Hij ook onlangs zijn contract heeft verlengd tot 2029. Ook al op de bank gezeten in het eerste elftal. Opletten hier voor balverlies, want doelman Assemotta stond niet in de goal en scheidsrechter gaat niet in op het roepen van Soria. Geen overtreding gezien. Netjes van Koren en dan weer een schreeuw en krijgen we de eerste kaart in deze wedstrijd. Dus voor deze man een fout op Kortal. Is het Fletcher Boyd dan? Hier voet hoog. De Lorge mag de bal in de 16 gaan gooien.
1: Ja.
0: Komt die bal van de Lorge? Ah, goed gegeven. Nee, dan toch net iets te ver. De bedoeling was Verlinde zoeken om die bal dan voor te brengen. Lukt niet. Grat. En dan meteen twee jongens van Brugge op zijn huid. En Hazard terug op Kestermond. Kaatsen Fiyoko. En Osul. Ook nog niet echt succesvol geweest in zijn acties hier op rechts. En een paar overstapjes, maar veel heb je daar niet aan. En dan gaat hij makkelijk neer. Maar wel dus vrij trap voor club. Gestopt en er is wat ruimte op de counter. Net geen buitenspel, denk ik. Dus mag Adebiran doorgaan. Paasje terug. Hazard is daar. En dat was voldoende om deze aanval eruit te halen. Goed van winst. Nee, toch niet goed. Gevaarlijk natuurlijk. Balletjes centraal liggen. En dan is het Boyd die wegleidt. Nu Brugge op de tegenaanval. Corin. Kunnen ze dit uitspelen? Osso, links de ruimte. Hier hebben we Soria, die een eerste keer mag uithalen. Hij strandt op de verdediger. Ook hier, mooie paas, goed geïnfiltreerd. En hier is de goal van Corin. Uiteindelijk perfect uitgespeeld door de jongsters van club. En Corin met zijn tweede goal. Scoorde net voor de rust, scoort nu net na de rust. En twee stuks dus voor hem. Ja, perfect uitgespeeld. Eerste aanval werd geblokt met Soria. Maar dan hier Verlinde. Ja, goed gelopen van Kurtal. Dat doet hij vaak uitstekend. Dat infiltreren. En uitstekend gespeeld was niet Verlinde, maar Wins met de paas. En Corin had hem maar binnen te tikken. Mooie goal. Goed uitgespeeld en zo ziet er wel heel goed uit voor club. 3-0 tegen Aston Villa. Is nog niet gestild, neem aan. Op zoek naar meer goals. Hier weer de overtreding. We hebben de Engelsen wat meer overtredingen nodig nu. De Lorge voor de nieuwe vrijtrap. Ja, zo wat bepalende figuur in deze jonge ploeg. Hij is al 19. Een man die rust in het elftal kan brengen. Daar komt die bal. En Corin is zo'n andere bepalende figuur. Die is nog maar 17. Maar zo'n man die, nou, wie weet, dit jaar wel meer kansen zal krijgen in de A-selectie. Osso. Niet echt door. Die bal. Ja, goed opgehouden hier. Was ook nodig. Zich vrijdraait had hij wat ruimte om een ploegmaat te bedienen. Ja. Burgess op rechts. De Hoogning proberen te zoeken. 10 minuten te ver. 1 goal dus van het club in deze tweede helft. En het overwicht. Atkins, harde werken daar op die rechtsachterpositie. En nu, er wel doorheen met een beetje meeval. Dit is dan de kans. Kestemond er uitstekend uit. Ja, slechte baltoets was erbij van Adebiran. En dat gaf Kestemond de kans om in die voeten te gaan. Hier, dit tikje is te ver. En de mogelijkheid was het voor Villa. Maar Kestemond, ja, uitstekende tussenkomst, voorkomt de 3-1. Trouwens Adebiran en niet Biram. Slecht neergeschreven. Doekschop voor Villa. Johnson. En dan Bindley. Maar stekend verdedigd ook door Soria. Ja, werkt wel hard. Ondanks dat hij zijn actie nog niet heeft kunnen maken als spits. Coaches ook wel tevreden mee zijn. Zijn werkkracht. Tonen dat je wil. En hier Coren die de bal cadeau krijgt. Mooie, elegante stijl. De Sloveen. Dan komen ze weer. Daar het paasje van Kaas. En een beetje mislukte voorzet. Dat bijna nog een goede doelpoging werd. Zomaar in de loge. 1-2'tje. Hier dan de ruimte vinden bij Feyoku. De Engelse Nederlander, zeg maar. Dus in Nederland geboren. Maar opgegroeid in Engeland. Feyoku. En nu zijn geluk zoeken tussen in België. Hier komen ze opnieuw. Uitkijken met de ruimte in de rug daar bij Club Brugge, want ze hebben daar een paar snelle aanvallers bij Villa. Ook dit is weer uitstekend verdedigd. En zo is het een doeltrap voor Kestemond. We gaan de eerste wissels krijgen. Het is James Chan die gaat ingrijpen. En dan verwisselt hij Adediran, de man van de grote kans. En is dan ook Bindley die er af moet. Blake en Meade in de ploeg. Just Blake. Dus meer op dat middenveld. Meade in de spits. Of Mocky Meat moeten we mogelijk zeggen. Zo achter de bal aan, maar daar is ook Rodrigo Fortes. Die hem voorlopig goed af weet te houden. Toch iets meer de tijd en de ruimte om die ballen in te spelen op de spitsen. Gebeurde voor de pauze zo goed als niet.

scoren ze opnieuw. Nog maar eens scoren. Een paar mooie bewegingen. En geeft hem ook wat applaus op. Hij valt wel op, niet alleen door zijn goals. Dit lijkt me buitenspel. En er wordt ook voor gevlacht. Buitenspel van Courtal. Staat niet bloedklaar met Strouwen, Leni Strouwen, verdediger. Dan stond er nog eentje bij. Miet met zijn eerste actie afgestopt. Oh, iets te nonchalant hier. En dat levert een grote kans op voor Villa. En dan is er net buitenspel gezien. Jack McGrath. Teruggevlacht. Wil nog eens wel eens terugzien. Hier krijgen we het. Daar komt het paasje. Ik denk het wel. En zo krijgt Villa toch wel mogelijkheden. Naast Trouwen ook een Bambi klaar om in te vallen. Is nog maar 15. Van Rood met zijn lange benen. Invallers moeten nog even wachten. En dan zal het nu mogen gebeuren. Het is dus mogelijk een Bambi voor Soria. En dan gaat ook Fejoku naar de kant. En dan zal Strouwen dienstpositie overnemen. Villa komt daar het paasje, het infiltrerende Blake, de nieuwe man bij Villa. Een balverlies van Corin, dat is de nonchalant ook. Ja, nonchalance een beetje in de ploeg geslopen na die vlotte 3-0. Hier is Blake opnieuw, maar de eerste paal goed bewaakt en het was alweer buitenspel. De actie van Strouwen mislukt en is dit dan ook weer buitenspel van Meet. Dus gaat de vlag vaak de hoogte in. Trappen iets te vaak in de val. En dit was ook meer dan duidelijk. Opnieuw. Nou, kijken. Een beetje naar die Geoffrey en Bambi. Dus nog maar 15 jaar. Opgeleid bij Antwerpen, waar ze hem uiteraard wilden houden. Hij heeft gekozen voor het project van Club Brugge. Hij speelt als een van de grootste talenten van zijn leeftijd.